0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Een status op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: να τη λύσει.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Doet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air. Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

De lijnen zijn open vanaf nu. U kunt bellen voor uw deelneming. U kunt bellen om te feliciteren. U kunt bellen voor Takwantori Sampsa afgelopen week. Voel u vrij.

0: Mart Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lovie Brader, met
0: Jezus.
1: Goedemorgen,
0: je ziet toch met Gods wil als aan kon zitten, toch?
1: Ja, maar geweldig. Dat op die.
0: Ja, toch. Ja,
1: nou, laten we hem weer danken weer voor deze nieuwe dag, deze nieuwe week.
0: Ja.
1: En voor mij weer een nieuwe jaar, ik zie me erbij te spelen.
0: Ai, alsnog ja, van harte dan naar Wang.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, man.
1: De Heer, zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ook in dit nieuwe jaar vraag ik hem weer heel veel kracht, gezondheid, liefde en dat ik 100+ mag worden.
0: Ja, zeker.
1: Ik voel de gezondheid.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar hoe gaat het met jou?
0: Goed hoor. Ja, ik heb een fijn weekend gehad, rustig. Gisteren wel een beetje druk, maar midden. En die man heeft me op opboen. Dus dat is ook belangrijk, toch?
1: Hij wordt weer met zijn genade wakker gemaakt, inderdaad. Ja, zeker. Ja, nou, om te beginnen begin ik weer met allen die ziek zijn of plakken of wat dan ook.
0: Ja.
1: Wens ik heel veel beterschap toe. Heel veel beterschap. Allen die een dierbare verloren hebben, wens ik weer Gods troost en heel veel sterkte toe in deze periode. En ook natuurlijk weer voor alle jarigen van deze komende week.
0: Yeah.
1: Of mensen die jarig zijn, wil ik ook de hartelijke felicitatie doen. En heel veel gezondheid toewensen, heel veel gezonde jaren nog. En mijn motto weer,
0: Nieuws
1: is niet veel. Ik heb niet veel van het nieuws meegekregen, maar dat er iets van Roermond is gebeurd.
0: Ja, een dode schietpartij en zo.
1: Ja, maar ze weten nog niet we horen nog hoe of wat, ja. En dan ga ik weer met
0: je
1: mijn motto, hè. Ja, nou weer tegen iedereen, blijf vooral sterk, jong en gezond.
0: Nee, ik heb alleen sterk gehoord. Nog een ander.
1: Sterk, jong en gezond.
0: Dat was het. Scherp, sterk, jong en gezond.
1: Dat is en dan wens je ook nog een hele mooie en gezegende uitzending toe.
0: Ja, ook mis gaat. Dank je wel.
1: Lobby.
0: Oké. Okay.

Van het laatste nieuws tot een warme groet met hart. Iedere ochtend start met Mart. Mr. Morning, DJ Julio, brengt de mensen samen aan de lijn. Radio Mart verbindt, dus bel in en laat je horen live on air.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Gilio.
0: Opa, opa, opa. Mi placer Anokang. Mi no jereu Anokang. En de Isabitok. Faitan, faitan, faitan.
1: Ego, gudu, ego, ego, ego, ego, ego. Blij het zijn te horen, honi pony. Odi, odi, na la se, odi, odi. Net mi bom met mi klaar. Mi tak sem, sara mi schatja.
0: Ja, tok, ja, tok.
1: Yo, mi breta kade, kade, kade. Marta on furin boko, te kena fara her, krotoli.
0: Nee, mi de, mi de, mi de.
1: Wat asam dat te me kom, me kom. Ja, mi sa. Ninja.
0: Mi sa, mi sa, mi sa, mi sa.
1: Ninja. Julio.
0: Ai, fawaka.
1: Julio.
0: Ja, hoor je ma, hoor je ma. Ik hoor je.
1: Hoor je ma.
0: Ik hoor je, ik hoor je, ik hoor je.
1: Er gaat wat niet goed.
0: Ik hoor je. Ik hoor je, boy. Echt.
1: Er gaat wat mis.
0: Ik hoor je.
1: Julio.
0: Ik hoor je, ik hoor je. Goedemorgen. Hoor je me niet?
1: Ik hoor je niet.
0: Oh, bel opnieuw, bel.

0: Marta Radio, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, daar ben ik weer. Wat was er?
0: Ik hoorde je wel, maar jij hoorde me niet. Hortense.
1: Ik hoorde je ook niet.
0: Ik denk Hortense, telefoon Nobembo. Ay, mi gudu. Chago.
1: Odi dara se gudu. Omoro tiki, omoro sade kres mi pasi. Omoro we vrolijk.
0: Fade mai takasani, mine sap fa wirine. Omoro ikot mi omorom gro.
1: Yes, kato mang. Mina manga manga, mina manga manga kaya. Mina boop jamam na boop.
0: Yeah, man.
1: Let me bow was where crossy. Mm-hmm. That same time, Skycha, Paytang. What me, Sassing it up?
0: Aye.
1: And Wikimi.
0: Aye. Wikimi Doro. Wikimi Doro. Adoro, pchilati, ma adoro.
1: Ma asini to, apoko sa ilo dry, Wikimi.
0: Iya to, adoro, ma adoro, pchilati, ma adoro. Want op een gegeven moment...
1: Oh, mino yereng.
0: Ay, ma latera system ben duen baka dus dan.
1: Oh, nee, dat was ambe go fout.
0: Oké.
1: Ma mino yere, Wikimi. Dan moet je... Wikimi etang.
0: Dan moet je na negen blijven luisteren, dan moet je extra.
1: Na negen, hè?
0: Ja, ik blijf tot 10 uur vandaag.
1: Ja, maar nu nog, hè. Minoma arke wa mi ano mi sani foto. Na plak mi fo furu isa pare sande to. Des mi lega prela bak. Isam de khalif. Every day and night.
0: That is nice. Ino
1: wallet pas na po mi tak ay benek so khalif.
0: That moy.
1: Ya na pas sa yeri bang asma to.
0: That moy.
1: Mas mas wal umas ma. Yes, ma eten.
0: Yes.
1: Yeah. Ordinal I say. I kill you, blij dat je er bent. En ik feliciteer je ook alvast met je zus die jarig is geweest.
0: Ja, dankjewel.
1: Ordin, zij is ook een maag.
0: Ja, meisje, dat na... Nee, 18 september.
1: Oh, 18, want mijn dochter is ook een maag.
0: Oké, en mijn moeder was 15 september.
1: Ja, hè, mijn dochter 10.
0: Oké, mooi.
1: En dit is sweetie, ma. Nou, op chindi net tak puru, mata do dia naking. Na so so teni ye shi da pe teni. Oh, tipo lek yu asabri.
0: Ay to. No
1: trape. No trape. Mami ke taka kesi. Tak no trape mi wan mo teki.
0: Ay. Ya, mo.
1: Me portere azo sat oko luke dag. Ita mi taka feliciteer yu ook met je zus.
0: Dank je.
1: Ayer kesi te baka te me portere ook met ma meisi. En je zus. Ja. En niet te vergeten, mevrouw D. Is ook jarig geweest gisteren. Ja, allemaal aan de libismawani, maar aan de gadewani. Ja, op de jangaboon, atape de jangaboon, dan wij. Pipipipip.
0: Hoeree.
1: Jullie hebben moeten eigenlijk eerlijk en mina kritaki. Mina op hoigri. Mina op geslijm. Je allemaal in mati, ik kies mijn vrienden uit. No. Doe moeite voor, ik heb dat om bakken jou. Hij wat abu, dan ga ik jou dus mogen bakken jou. No,
0: je
1: ootang maas, maar ook weg.
0: Nadati.
1: Is iets wat ik elke dag zeg. Je hebt ook een party voor jou die de. Mina krita ga ik jullie bakken, de mi saka, de mi brada, de bere. Mine go versteer jou. Because me mi abon kota gare sama. Dat dim tapa biki jari. Ja, dat je no teri, dat no ka teri tu. Mi no ka teri. Mino kata ande besok fu januari komi december ik ben een familie mens. Mam ne begi lobi. Mam ne verstaan die ook toe. Aso me uroko. Mine hoi gri. Mim masrep di mi chago na elas to lo stupe. Asta pami de. Ata hegi re tu tak na wan sweet umami abdape. Ma uno trapping.
0: Ne.
1: Mi e deli fe le tanga sama. Me kreino utanga deng. Li fe le toh. De nai baka etruwe toko. Aka de bera ka de suma. Ni tok me ta obyak mi dorom no sabi tulet kamiri. En awa sa sami teg mi ma uktu fasap tape ay tak ma. Mi lop de stela nga bradas mi. Ma mek de no danga tawa futrod mi rasi. Because it de bigis map mi doro. Mi lo sab de uktu. Mi akirin taki. Ik ben een code dat hij en ik zat een wijn magazine.
0: Zeker.
1: Ik heb altijd voor iedereen klaargestaan. Mis heb de abminoto. Tik je oren kap niet, wel eens wat zijn. Een trot niet aan zien. Trot me lang niet aan de witte wand. Trot door wat je doorheen. Mijn premon. Dat is mijn normale versterking. Juist. Mijn versterking, mevrouw Davy, ook te weer verjaardag. En verder, Dandy Las Wallo Biwang Sterke Allen. In deze donkere dagen. De familie van der Kus. Claire. ook toe en familie, mijn condoleer naar Alassi, voor de nichtje. En de familie Wonder is de meer Jerry Insting. Hij komt ook binnenkort. Sterkte, familie Wonder, in deze donkere dagen. Bikasi, zieke naar een auto naar Alassi. Nou was maar aan kopen, aja. Nou was maar aan kopen, man. Nou was maar aan kopen, aja. Maar nou was maar aan kopen,
0: Zegende week, mi goodo.
1: Dank je, dank je. Okay. Dus, en die is op een gimnono, de nek is bericht terug, want mi en april wat voor.
0: Oké, Soso Lobby.
1: Ja, Soso Lobby.
0: Okay, doei.
1: En thanks voor alle.
0: Ja, thanks. Jij ja, ook, doeg.
1: Yes, bye.
0: Goedemorgen, Mart Radio. Dank u wel dat u zoveel geduld heeft getoond.
2: Goedemorgen, broertje.
0: Marta, goedemorgen.
2: Ik ben een beetje ziek, maar we mogen de pret niet drukken. Onkruid vergaat niet.
0: Dat de man taki nou.
2: Ja,
0: meneer. Meneer, we zo net over manga taya.
2: ik wil iedereen groeten. Ik wil iedereen een gezegend, gezond, liefdevol en vooral respectvol nieuwe week toewensen. Ik bedank ook iedereen die mij een beterschap heeft gewenst. Het gaat iets beter. En een, ja.
0: Maar ik wist niet dat je ziek was, Migudu.
2: Ja, ik vond
0: omdat vorige week minder ben
2: je,
0: hè?
2: Nee, vorige week was je er niet. Nee, maar ja, ik weet niet hoe men wist dat ik ziek was. Want mensen zeiden me, oh, je bent ziek. Ik hoorde het op de radio. Maar ik weet niet, ik heb een luchtweginfectie. En ik heb astma, dus ik heb zware medicatie gehad. Ja, en dat heeft een beetje geholpen. Ik voel me nog niet 100% goed. Maar ja, ik ben een iemand met een dongisiki. Maar goed, ik bel niet voor mij.
0: Nee.
2: Ik bel om alsnog een paar jarigen die ik vorige week niet kon feliciteren.
0: Maar ik ben wel blij met je stem.
2: Ja, ik groet ook mijn zussen. Mijn aangenomen zussen. Ik wens ze ook een fijne nieuwe week, hoor.
0: Jazeker.
2: En eentje is jarig nog.
0: Geweest, 18 september.
2: Dan feliciteer ik haar ook.
0: Ja.
2: En mijn vriendin, Jeanette Pengel, die is ook jarig geweest, 83 jaar.
0: Oh, mooi.
2: Jeanette, alsnog en vooraf een goede gezondheid. Laat dat je nog heel lang tussen ons mag zijn. En je dochter Svetlana, ook gefeliciteerd alsnog met mama. Etje Bakboord, die is ook jarig geweest.
0: Serieus?
2: Ja. Er zijn alleen maar 80ers die mij verteerden. Want volgens mij, Etje is op 81 jaar.
0: Oké.
2: Okay. Etje, alle is verjaardag, maar ik trap wat jaren erbij. En dat we zang, als ik dat die aan gezond toe, mijn zin kon in die rechte. En ook iemand, Romeo Hoos.
0: Oh, Romeo Hoos.
2: 80 geworden.
0: Oké.
2: Okay. Romeo is op tak minanga jouwe dena ring. En met tampas, maar je bent bemati. Dus Romeo Hoos, 80 jaar geworden. Ik wens je nog heel vele gezonde jaren na deze. En een, ja, blijf shine, want die misschien al als te lezen niet dat zang. Nou, een 80-jarige ziet er zo uit. Dus ook Romeo Hoos, alsnog gefeliciteerd. En een, ik hoor wat dan zeggen, mevrouw D. was gisteren jaren. Maar gisteren hadden we dinar idee en mevrouw D. was daar. Ze zegt ze moet nog jarig worden. Deze week, dus alvast ook gefeliciteerd, mevrouw D. Als u jarig de komende dagen jarig wordt. En ik zou zeggen voor al die jarigen die ik bij naam heb genoemd. Mijn wens u een gezondheid, lange libi. En ik wens de zieken beterschap. En ik condoleer ook zo de gemeenschap met het heen gaan van een Tara Udrai Sin Farma.
0: Ja, zeker.
2: En ik heb een bericht gekregen via Messenger van een mevrouw. Ik ben even de naam nu, want ik wil geen verkeerde naam noemen. Maar die mevrouw die gaat, gaat naar het eeuwige licht. Ik wens er een goede reis daar. En dat de Almachtige en alle goede engelen haar mogen opvangen, want ze is ziek geweest. En ze is een moeder, dus, en ook dat mag. Het is een mevrouw die woont in Hoorn. En het is ook een bekende mevrouw, maar nu kan ik even niet op haar naam komen. Dus ook haar en familie wens ik kracht in deze moeilijke tijden. En ja, en, ik ga verder de lijn niet meer lang warm houden. Ik groet alle bellers, alle tillenluisteraars. En ik wens iedereen een hele mooie, liefdevolle week toe. En dat jij vooral. En al je mensen ook.
0: Dank je wel, gezegende week. Grand tangie.
2: Doei, doei.
0: De bezoekers zijn langer. Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ja, goedemorgen meneer Julio.
0: Goedemorgen, dankjewel voor het wachten.
3: Ja, meneer Marcel. Mevrouw Marcel, de groeten mevrouw Van Engel.
0: Ja.
3: Nanga mini banasi, mino sapawaka nanga banasi.
0: Ah, meneer. Meneer, wat PC? Eigenlijk moet ik even WhatsApp bericht weer lezen. Volgens mij tak lauw zijn, maar volgens mij... Aben gom kinso morobo. Ik moet wel even WhatsApp brengen. Ja, ja, ja.
3: Ja, dat is wel goed nieuws. Ja. Meneer Fuljo, ik ben aan tak was aan even. Even mag.
0: Hangt er vanaf Sayotaki.
3: Ja, ja. De afgelopen week. Ik ben Luku Gerald Hardewijk. Ik ben Luku de programma van man. Daar aman bij upstairs. Ik ben habitat die mij niet bespreekt nog aan mijn focusgroep. Want mij schrijft nog aan Blakama en die mij Blakama naar Blakama.
0: Jazeker.
3: Maar dan, ik babi, des mapu aan binnenland, dat steeds je ziet kroetu, kroetu, kroetu, kroetu, dus trobi, trobi, geweld, geweld. Maar, mij is de mij bij Arkipje zo laat hier naar meneer Jerry, naar meneer Glenn. Dat was mij, mij nog zelf wat money kon vrij. Pede man kan worden voor een bepaalde ontwikkeling voor Blakasma. Dus we hebben een absoluut monitor, maar we hebben actief, maar voor zoveel mogelijk de man zoekoftje ontwikkeling. En op een ledige terrein.
0: Nee, mee begrijp.
3: Ja,
0: want
3: loop kon man in naar binnenland. Maar we hoop dat man kan een soort ontwikkeling kon in naar binnenland. Omdat men lukutaki. Mijn sabbat nou was aan poster, maar ik heb alle zandpoeders, maar dat moet met geweld opgelost worden. Dus, en als aan de boerja samenleving, man, zo soort trombi, alle zandpoeders, dat petit, maar weer in deze is niet goed voor het land.
0: Nee.
3: Dus dat we doen dat niet.
0: Oké.
3: En mijn beledigd nou was,
0: netjes gebracht. Netjes gebracht. Mooie bijdrage.
3: Ik dank u wel.
0: Grand Tangi. Oké.
3: Ja, graag gedaan. Dag meneer.
0: Doeg. Bedankt voor het wachten. Start met Mart met Julio. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, bent u er nog? Yes.
4: Goedemorgen.
0: Ja, ik hoor u wel.
4: Ja. Mi want taki alfas wat tegi odi.
0: Hey, mi brada faitang.
4: Nee. En mi preti Pierre Marta. Mi wens Marta beter skap go verder. Marta. Come up, don't give up Mm-hmm. Alles zal goed komen. Met mm-hmm. winst alles aan bonjio.
0: Mm-hmm.
4: En bijna is met winst ook te beterschap op knapo.
0: Jazeker.
4: Alle demandatie met winst met den kong knap op de voetbalga.
0: Mm-hmm.
4: Dat met winst ding. En aan de drie jaar me presteer ding.
0: Mm-hmm.
4: En mijn wanneer taki mevrouw Van Engel Odi, mevrouw mm-hmm. Elfriede Van Engel.
0: Mm-hmm.
4: En andere mensen die me vergeten nog maar kwaad en indirect.
0: Mm-hmm.
4: Dat met tak allemaal Odi.
0: Mm-hmm.
4: Dat was mijn ding.
0: Oké, okay, Grand Tangi. En dan zeg ik nog achteraf, Brada Creton, groet u Grand Tangi.
4: Ja, dat is
0: okay.
4: Goed.
0: Oké.

0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Hi, Silvio, daar ben ik even weer.
0: Ja, hoor.
1: Je hebt gelijk, want ik sta nog bij Dombo naar mijn radio.
0: Oh, oké. Oké,
1: wat? Net mijn merken op. Adé 107.9.
0: Ja.
1: De Abegotena 107.9. Mijn brief heeft.
0: Oh, maar nog meer.
1: Dan net mijn controleren. Juist.
0: Okay.
1: Ai, wat betreft mevrouw B. Ik ben op Psalm 8 aan Abel. Abel dat afverjaar, want ze het is bij verstering. Weet je, dat ik me bij verstering te bakken, want Abel is dan op Psalm 8.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus vandaar, dus naar je met een afvoud kan leren. Juist, als ze nog jarig moet worden, in de Edoro.
0: Blessing.
1: En jij ook, je moeder was de 15e.
0: Ja.
1: Hopen dat zij ook een fijne dag in heaven.
0: In heaven.
1: Ja,
0: zeker.
1: Je moeder.
0: Ja.
1: We gaan rest in peace. We gaan rest in peace. Gado Sabi.
0: Ja,
1: en mijn moeder, broer, Shul. Oom Shul. Die is ook vandaag jarig in heaven. Ja, ik heb ze ook toch een sweet day dat we in heaven aan de familie. Ja? Juist.
0: Okay.
1: En wat ik wilde zeggen, volgens mij een leggen neer. Het is me even ontgaan. Maar dat geeft niet, dat geeft niet.
0: Oké.
1: Okay. Dat geeft niet.
0: Ik heb nog wel wachten.
1: Ik belde ook meer voor een versterking dat ik maar in heaven.
0: Oké, okay, geweldig. Grand Tangi.
1: Ja, en ook vragen voor mevrouw B.
0: Oké.
1: Ik heb een vergissing.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Mooi.
1: Oké,
0: okay,
1: fijne dag.
0: Oké, grand Tangi. Doei.
1: Ja, tot de lobby. Bye-bye.
0: Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Bakboord, goedemorgen.
0: Ai man, mier, ik ben van de jari.
2: Koffu.
0: Mier, ik ben van de jari. Dan nou wang,
2: Helemaal, ik ben van de jari.
0: Oké, mooi man.
2: En ik ben van

0: Avec Michadé dans la Nicolas Studio, dit
1: qu'il est
0: maté avec Michadé.
1: Yeah.
0: Nicolas Studio, dit au pas studio, dit au pas de téléphone, l'aide du Foubel.
1: Moi.
0: Et non, la Miber.
1: Yes,
0: c'est ça. Mi méfiation de Samsade. Ok, garde ça, mais garde le mien, on a dit, on a dit, on a dit, on a
1: dit,
0: on
1: a dit,
0: on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
1: on a dit,
0: on a dit, on a dit, on
1: a dit, on a dit, on
0: Artas, assaf me. Jeren, dimmate, goedemorgen. Feestdirecteur voor jou ook. En zo zullen we Artas Geesburg. Die man hij maar ook, die man die. Mooi zo. En dan jeren, Navane en hem... Marta Koenders.
1: Marta.
0: Met elkaar eigenlijk zo. Nana Ohema.
1: Nana Ohema.
0: Goedemorgen. Mira, Mexicano, Makuta, Mira, don't talk to you.
1: Nee, I go more better.
0: If you Mexicano go more for that, go to the house. En dan, meneer Kretor, goedemorgen, gezegende dag voor jou. Veel kracht voor jou ook. En meneer Vrij, mijn maatje Faygo. Mijn vrij Faygo. Gezegende maandag, nieuwe week, nieuwe kansen. Kan je ook al bij wat samen? Dan winnen we mannen aan de tijd voor ons. Dan zit je een beetje de grafie voor elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Ik heb ook een, hoe heet het? En vrienden van Nagala, goedemorgen, mijn nicht. Alles erop en eraan, ik kan ook een boodje in de pakken van mijn familie van Nederland. Meneer Wondel, ik ben nogmaals gecondoleerd, meneer Wondel, Jerry Wondel. Gecondoleerd met een lastige van mijn familie. En ook toen mevrouw Oudrey Singh, familie Veng. Gecondoleerd en veel sterkte met zichzelf.
1: Jazeker.
0: En ik ben daar maar vorige week, want aan mijn familie, maar hun is daar niet familie, niet meer bij de tien en bij mijn man, Borgumor, want de Bremen was op ons aan. Ja, dit man deed ons aan zijn vader, deed hij, maar ons aan het feier. En als man ook zo werd de Bron, hebben wij een autopas op de Bremen, autopas meer hebben daar we verdoren. Ons aan Bron, toen ze van even na. Zij hebben toch een boom in de school?
1: Oh, dus bijna de box. Bijna de box. Bijna de box.
0: Nou, en op zaterdag, ja, meneer Schapen, op beetje op boer, maar en nou, nou, probleem dat
1: hij.
0: En samen zie je als aan Nederland, ik had hem gereden, alle de branden. En tegenwoordig, alle deze toe, die was toen me zijn leemurig bakken.
1: Mm-hmm, mm-hmm.

0: in Trinity. En dat houdt niet op. Dus je vreemd wat in de zaak. Maar je moet daar een nacht gehoord in kon gaan staan. Dan ben je zo gevaarlijk, jongen.
1: Nee.
0: Alleen ben je in de oorlog zo gehoord in de maak. Je kon hier dat zelf nog. Ja, trouwen in de eerstang. Doppel trouwen in de eerstang. Moni trouwen in de eerstang. Libi. Maar ja, goed, dan hier,
1: jongen.
0: Ik heb veel gepraat. Misschien wil iemand aansproken. Dan zeg je doen.
1: Fantastisch.
0: Dan hou ik op.
1: Ja.
0: En ik wens je fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Zeker een nieuwe week voor mij en mijn kinderen en jou voor je familie ook. Ja?
1: Grand tangi. Gezegende week.
0: Okay.
1: I love you.
0: Ik ben wel terug, mama. Ik denk het niet, maar goed.
1: Oké, tamboom.
0: Die ben ik al niet meer.
1: Nee, no. Itakino teki. Itakino teki. Mart Radio, goedemorgen. Bedankt voor uw geduld.
2: Ja, nog een keer.
1: Ja, brada Kriton. Zeker.
2: Ja, want om me on the break, de kronom kan tak weer toe trappisino verder. En alvast me er was maar fiet en derde, no?
1: Nee. Wauw, wauw. Ja, dus me neg in Samastra.
2: Oké, me condoleer uno toe.
1: Samastra, ja, dank je wel.
2: Ja, en Sammy doan tak in me vriendje takken ook toe. Me want den dokter of me. Den want them mask me down. Want that to them there. Them she look me ka farlak. And I want them doctor, want them to be look me so down. Up to 52 years is there. You begrijp je? Dan me fristeren, baka nog een keer op dat radio, dat me fristeren.
1: Dan awa hi pi pi pi.
2: Ja, want them ching sorg of me boom. Ala mala, in om yoku. Dus, dat hij me en mijn winship gecondoleerd, mevrouw Poenax, die deed het. Nog wel een paar namen.
1: Zuma?
2: Elfriede Paren, denk ik.
1: Oh, mina sabi, mina.
2: No, of een training, abi, of was maar op Nax. Of hoe ze dan?
1: Oh, Nax Vereniging.
2: Ja, ja, ja, dit is ja in Nederland. Niet eens dat hij maar nog.
1: Die nog maar een contrapanning. Oké.
2: Nee, ai. Oké.
1: Oké, grand tangi, gezegende week.
2: Ja, ja.
1: Yes. En ook natuurlijk sterkte aan de familie van mevrouw Udray Singh Varma. Ze heeft een heleboel betekend, sowieso voor ons immigranten, met name de Surinamers. Ik kan me nog heugen dat ze kantoor hield ergens in Oost. Alle Surinamers waren welkom. Go, activa. Je moest bij Setjo verblijf. Die vrouw heeft heel veel gedaan. Mee, heer zo. Rest in peace.

Goedemorgen Nederland. Tijd voor jouw start. Start met Mart. Met Mr. Morning DJ Julio. Van 7:30 tot 9 paraat. Praat mee. Deel mee. Feliciteer mee. Want Radio Mart verbindt.

0: Mart Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, ik ben in de bakbord, maar ik ben
0: voor
1: de
0: Ja, meneer Ed.
1: Ik ben voor de wapen, ik ben voor de wapen. Ik ben voor de trainer, ik ben
0: Suma?
1: En die voor Nederland elftal, staan stel haar ploeg op nou voor Nederland elftal.
0: Oh, een buitenlander, man. Ja.
1: Ja, nou, Spanjol hebben ze maar.
0: Een Spanjol, ja.
1: Ik ping nog van nee.
0: Die zegt nog maar een korte van nee. No, no,
1: maar. Nee, maar goed, maar goed.
0: Die zegt Suma, je bedoelt.
1: Ja, maar stel op door, hè. Dus we wachten door, dat ik ze heb gezegd.
0: Oké, jazeker, jazeker.
1: Dus dat was het voor mij weer gebeld, ja? Mm-hmm.
0: Aboom.
1: Oké, okay, dan weten we dat.
0: Yes, grand tangi. Doei, doei, doei.

0: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Hi, Julio, daar ben ik ook weer. Ja. Laatste telefoontje van morgen. Ja. Je mag drie keer bellen.
0: Oh ja?
1: Ik vind... Ambrabasi!
0: Hi, toch.
1: Odi, herroepen. Odi. Hi, Julio. Wat ik wilde zeggen. Wie vergeet mijn schoonzus? Mijn schoonzus is vandaag ook jarig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Willy Limburg.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Willy. Siki por mooi. Ja, maar wil ik alles aan ik ga doen. Take your day. Dan haal ik mijn wan in mijn kan op vakantie. Ik ben daar mijn noten toch, mijn koe, op brasa, op bossi. Altijd kan ik komen, wakker met je. Ik brada niet meer toen, sinds we daar gaan met je. Daar ben ik maar en 24 oktober de Metro Day. Metro Day, ade dat bij de SMA Day. En we hoop dat SMA ook tussen op een sweet day in heaven. Ja? Dus mijn versteer mijn schoonzus naar een date. De flesje thee bakat thee. Mijn versteer met z'n sweli. Ja, je probeert. Hoera! En de familie. Baren, kondoleer ik ook met de tegen van Tante Norina. Baren, heb je mijn rechterhand naar deze bureau van Iwan kinderthuis. En aan mijn mamiti, ja, met de rest van peace. Tante Norina, wakaboom tamboom, thanks for all. Ja, thanks for all. En Gado Sabi, ja, hij heeft senang aan de gemeenschap mee versteerd. Mijn kondoleer, dan laat ik u Tante Norina. Tante Norina, Baren, en de familie van Tara
0: ook
1: toe, me condoleer.
0: Nang
1: alas
0: ding.
1: Dat was het lobby
0: brada.
1: Oké,
0: glantangi.
1: Yes. Ja. Oké, bye bye.
0: Marta Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Goedemorgen, Julio.
0: Hai, goedemorgen. Hey, zus D.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Moet je horen. Hortens, ik mag je. Althans, bedankt voor alle felicitaties.
0: Ja.
2: Marta Koender, beterschap, Saka Swagging. En iedereen die mij gefeliciteerd hebben, ik bedank jullie allemaal.
0: Mm-hmm.
2: Het komt niet zo vaak voor dat ik dat zeg op de radio.
0: Nee,
2: maar
0: ik ben
2: bedank
0: blij
2: jullie allemaal.
0: Ik ben blij u ook te horen.
2: Dank u wel.
0: Ja.
2: En Etje Bakboord, ik moet je alsnog feliciteren. Meneer Creton, beterschap, mijn breedtiviering, maar ik kom je nog tegen op de markt.
0: Mm-hmm.
2: Daar praten we erover. Maar iedereen, Lilian Deetman, ik heb gevraagd wat er aan de hand is met jou.
0: Mm-hmm.
2: Ja, laat eens wat van je horen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en ik bedank nogmaals iedereen die me heeft gefeliciteerd. Ja, dankjewel Julio dat je me de gelegenheid hebt.
0: Graag gedaan. Doei.
2: Ja, dank je.
0: Doei. Maat Radio, goedemorgen. Bedankt voor het wachten.
3: Goedemorgen, jullie lieve broer.
0: Hé, hey, lieve zus vanuit Delft. Goedemorgen. Mijn praxerie, beste Ribi.
3: Ja, Baja, je luie zus is net opgetouwd.
0: Lissi. Okrololi, Ilissi.
3: Hoe is het, kat?
0: Ik mag niet jokken, mide, boe.
3: Oh, helemaal uit je ritme verleden week.
0: Ja.
3: En nu ben je weer erin.
0: Nu ben ik er weer. Ja, mide, rustig, mide, boe. Ja.
3: Maar ja, voor de rest heb ik niet veel. Zoals je al mijn zussen.
0: Oom Sjoel, tante Marianne, niet vergeet voetbaar.
3: Tante Marianne, Dissels, oom.
0: Mevrouw Dissels, meneer Dissels.
3: En ik wens Waldi heel veel kracht met het verlies van zijn broer.
0: Jazeker, heel veel sterkte, familie Dors.
3: Oké.
0: Nee,
3: maar het is goed, schat, Lopie Brada.
0: Grantangi.
3: Ja, en we horen het.
0: Jazeker. Ik hoor je vanavond, videocall.
3: Oh, ja, dankjewel, broer.
0: Oké, doei. Oh ja, ik moest nog iets etchen naar Xavi Hernandez. Xavi Hernandez, heel veel sterkte vanavond. Of niet vanavond, donderdag. Donderdag speelt Nederland tegen Duitsland. Om 9:15 PM.

Goedemorgen Nederland, tijd voor jouw start. Start met Mart, met Mr. Morning DJ Goeio van 7:30 tot 9:00 paraat. Praat mee, deel mee, feliciteer mee, want Radio Mart verbindt.

En met deze vrolijke tonen gaan we afsluiten. Het gedeelte tussen 8 en 9. Start en Mart. Start met Mart. Mim tak boom. En dan ben ik er volgende week maandag weer met Start met Mart. Maar ik ga nu even door tot 10 uur. Dus blijf afgestemd. Na het nieuws van 9 uur en de reclame ben ik terug. Dit is Kan Country. Doe eens normaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naar de Vesting en Knoop het Watergraafsmeer. De vertraging is een kwartier. Door een ongeluk op de A9 Diemen Amstelveen. 2 kilometer file bij Amsterdam Gaasperdam. A10 Watergraafsmeer knopend de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. 4 kilometer file, een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop Linette. 8 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: I love it. I love it. Ja, mijn lieve mensen, dat we een takje een boontje met die zonnige maandagmorgen. Jawel, dat we een takje, dit is Rakoki. Mijn naam is Urmi Blikslagen natuurlijk. Met bar alle die lobby arkimans aan de afgestemd. Een boontje met die sweetie. Moende maanding, odi. Feba de moende maanding. Morgen! Goedemorgen, zuster. Jawel, en dan zo weer Bara Odi ben afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En ook nu tot 11 uur via de Salto-frequentie. En dat is 107.9 FM. Jawel, die is naar Jurakoki bij je gevestigde Boshelommerweg 380. In die naar gebouw Sadekari buurt. De kut. Ben je hem toch wat dat aan, jong? Hai, bij je amigad, bij je jet. Nou, van mijn vrouw, die is vrouw, die. Ja, en dat want ik maar goed. Wees welkom, alle die lobby, Arkimansan, die nu de afgestemd hebben, bij de senioren, want boom, tweetie, o die one day, lie. Alle die senioren, maakt niet uit waar jullie zijn of zo we doen. Want boom, tweetie, o die de faso is geen, zodat want ik dat zet je iets aan je lobby zelf, want dat want ik die is boom voor lobby die niet. Vooral lobby go na, Yusrefi. Teki na lobby dati nanga ala plisiri baya. Wese na lobby dat commit alas ma dat wantaki na sei lobby na dat je do no. De evinsi wando he de ayo lobbying. Dat mag. So we ba de mamas de papas ook to odi beye sik voel je niet lekker. Zolang je de afgestem natuurlijk tapra koki. Dan we zorg tien zo dat die ifi rip tien zo lekker. Je weet maar nooit toch. Yes dong arkira koki. Zij die roge dompel, zeg je. Weet je, voor ze tekenen op zijn die dat de zand dat en nog steeds is het zo. Want mijn god, om je is het die roge dompel, maar je moet je echt sterk zijn hoor. Want bakatiek moet uit de penitentie dat die, dat ja, toezang niet kan komen horen, trangen als ik kan komen zwakken. Weet je, natuurlijk, wie voor koken, natuurlijk, wie is allerlei dingen. Lobby die wans aan die in de penitentie dat die, dat want dat die in de. Moment dat hij nog nu de boom voor krachtig. En natuurlijk met een briefje dat hij een krachtig een opreising deed naar mij drie. Uno sa in vierde moment zou horen ons schrijven naar let op of was hij. Jawel, dat ondersteunen ze ons schrijven kan gaan schrijven. Nou, want ras maar kan gaan. Behalve na bijgemaas aan mijn grond op naar alfa naar omega. Maar de meeste krachtig deed naar jezelf als familie zou hij overkomen, nou aan Tess of Ara lobby de. Ade dichtbij of ade vara. Dus horing! En natuurlijk bij je jarig heb je wat te vieren. We bar die ook toe de lobby aan zijn verjaar is de. Hey Sandra, jij bent ook jarig geweest. Dan hou je pipi, Sanchez jarig geweest, jawel. En natuurlijk kan ik wang bij verjaar. Zo je bent een boom voor een jarig. Zo we zijn naar voor steden gogomiet. Alla mala, de wans aan verjaar TD. Vandaag is 21. Ja, verzang, wat gaat het? Sasa na strelen, boy. Maar net ook niks, net ook niks. En natuurlijk, in de lobby wans aan verjaar, heb ik idee konden. Je hebt vele jaren gesan verjaar. Maar natuurlijk, misabi, minusabi of na 25 welen na Irene Geffrey bij verjaar. Maar in elk geval, vier visa loopt weer het trawiki de konde. Na alle trouwen dat we bij jou, misa je om 40 jaar. ja, bakka 40 jaar, natuurlijk, dat doet de nasan. Ja, natuurlijk, dat is het toch mooi geweest. Want dan zou verang aan de jonge vet is allemaal komend met jou groot op toe. Ja, Urmi groet. En natuurlijk. Mijn nichtje, want ik geef me ook te verjaar 25, zij is Patty. En natuurlijk, een bombetje versterkt bij jouw solitie. Dat met Aki toch FM blijft. FM, dus Patty, bij deze gefeliciteerd. Miskat, want vrijdag ben je jarig. En dan een jouwe iniwang, een boy voor Linda, die is ook jarig, denk ik. Miguel. Ja, dus alvast bij die versterie, we hebben zijn committee alla de wang, sa abi wang, mooi mooi sani voor free, voor meki presiri nangin. Heb je ook een nieuwe teller, dat want ik boom voor krak ti chare, waka boom boom in in alibisa we libo, want alibisa we wiki, we bin no de no me krab, dus ma beta ki anati fi mei be, di we no boom bigi langa wet bar bij wakti. No TV One happy. Wat want ik in de TV van oma den barba kolanga zo. Maar goed, dat nou weer komt op zijn tori dat die zuster. En dan heb ik natuurlijk zuster Lilian Jazz of First Me Gomorrow for a Lily. Dat want ik hier daar een boon schuit die Odi. First Me Barde Odi Gomorrow for a Nade Folk.
1: Asso. Sister, ma fo put mi so laji. What a jefe
0: kat? Ay, da me wohe yi da.
1: Ma da me bara o di nam sako hei. Mi gado, sister Ermi. Ya ma, me kula fu yare, want na dat na libi. Ma me baro di yare, me baro di gwa ala seim de baka nga sister Ermi, di munde manteng, nyung vichi. Ma me bar o di ala sei baya mi lobu ala mala abra watra avinse busi. Busi lok tu se, ala pres me baro di wantin baro di ji busi. Baji watren baji degro degro me baji ala presi me baji bigi odi bigi odi ji ala sma ang ala yeye asom take
0: oi korten bondo dat wan take ai mai wiki boom ya mami shitu ya ene kwasi sa baro odi so baya da so we bar odi ugu gomoro faraja Amsterdam oost west zuid noord no vergiti centrum zuid oost va wakafou de ala san boom. Dat want ik me volg maar voor mij goed apen. We bar ook to de provincie want bunch with all want heb ook to de lobby want sa den die hard stock Rotterdam. First for waka alasani boom. Ik heb net mikis wat energie te de mat. Ik ben goed opgestaan en natuurlijk mikis wat rime die toch. Lian nou wat rime die mikis gewoon wat uplifting dat as. Je weet toch?
1: Ja.
0: As ki dat je want ik in de baby betrokken.
1: In op brief is dat een dat want ik vanaf alle drie maanden ministry more. Mikis en die mi siri bi wantek mo bede 6 euro maandie dem tak no pas
0: oh ja maar dat ik vandaag dan maak je er gebruik van om vroeg naar bed te gaan want zo want zo is momenteel leer
1: ja precies dat mi de suko mi praxe da kan de mi ben mo no ben mi
0: nee abe de wa euro se ben kot wakti mejo mejo solije wa ka ki wa sa te no sabi
1: praxe ta man vis pa mi doi tap mi I will notice so praxe re kon dat son praxe me na gwe mi ta a praxe di dis mo po man
0: ya to le solije ma si
1: sa ermi wakti mi mi bar wan kwa fursteri
0: ya
1: mi gado se Shirley Harrison mi gado me bari wan fursteri nga grand boy fi mi gado no name mi kwala ma mi ben fri ta her de data boy be fri ari no temi no tu you want her go to Rotterdam ever stand ma me bar hure is abi the son me bar hure jap chi yo mi gada beta fifi ari focus mi ara ya me bare mange pa otto first day to bi jodi ala agida ala malam first era her family hi pi pure
0: ya baya so actually that we bar ook to one big fristeri committee ook to so bu ala den trawang sa abi wan special to san for fear ook to one bom big fristeri ne for be bar de odi gogo mi den provinsi that yeah. One tak we bar de lobby wan da pe na arnem we bar de wan for den
1: odi
0: we je enkele we bar ala den provinsi san de opleus yeah. Maar alleen is absolu ya want to say de dich be ya ati en da ye take anen dat moros ne lom dat it ne dat data pito ma
1: so,
0: ma da yo is de ne san kibrini atine komakle kade jede dat want ak tem no karine mi karine
1: ya bario
0: so so me bar ook to ala de famiri baya ododo baya me baru wan bong shwiti odi un ala malasang de tapu luistera en natuurlijk tide na munde na wanyun de da wanyu opo wiki de en natuurlijk dat we luku wat en we allemaal gaan doen in na eerste uur zal ik voor de lobby Arkiman sabi dat mi staal a euro DC e de west in beeld maar mi no ka west in beeld om de bar straat na odi want je moet nagaan na dat pedin die hard bij de 100% mis to ja toch en daarom ik ma bif bade wan boon shwiti odi me baru wan boon shwit odi dape na srana nek faso es geen so nek as geen giwala mala na a mooi mooi fasi
1: ja
0: en vooral met veel liefde en respect Ai boy. Snap je? Vooral dat, weet je.
1: Ja.
0: Dat is heel belangrijk. Ja, mijn lieve mensen, dat is een bakka. En dat want dat ik me potwaan zand, ja, zo, weet je. Vandaag zie je dan pot dankbaarheid. Dankbaarheid, want ik die opo, die de man, die me opo, want vaak shoot vast. En weet je. Zang, weet je, en ik weet je, jammer, maar ik kan mijn telefoon bijna niet opnemen. Want weet je waarom mijn telefoon gaat uitvallen en ik heb mijn oplader niet bij me.
1: Zo.
0: Dus dan die alle de lobby wang ook als je een berichten, maar dat hem door onze pas mee maakt. Zie den berichten. Mijn bar meneer Vrij, want boonsuit, oh die mee bij, natuurlijk blokkie, want boonsuit, oh die blokkie die is altijd ook op.
1: Ja, luister. Ja.
0: Dus we bar, ja, we bar blokkie, want boonsuit, we bar alle dingen, membre voor natuurlijk rakoki. Ook toe wang boonsuit, oh die niet te vergeten de. Vergeten moeder, ze ontdek wel wakka. Zaterdag waren we weer samen naar het scheepvaart museum met de moeders. Okay. En het was echt de moeite waard. Dus het zand is meer lobby toch. Want we weten ka wakka, dat we niet ka wakka gewoon. We weten wakka, dan gaan we een grondprakserie van voegen we ons aan die bij. Kun je een systeem.
1: Precies.
0: Weet je, dus ja, enkele dat nam je op je gang. Want precies met tegen me, don't last me tell me no be man denk. Ik heb een bron.
1: Ja,
0: de bron. Daarom ik mijn ego's dons. Die loopt ermee, kon ze naartoe gevoegd, de waarde stem goes down, dat is te mee geweest.
1: Ja, precies.
0: Snap je? En of ik er niks mee kan, of zo niks naar deed, dan blijf ik liever thuis. Jawel, ik heb heel veel te doen thuis. En daarom ik
1: ben... Waarom heb je ook zo lezen?
0: Nee, ik ga de zuster niet op zo snel de zand, dat ik ga zo zoiets zo. Jawel, en daarom ik niet weet dat over dankbaarheid. Dankbaarheid, zijn dankbaarheid, dankbaarheid. Zo een hoog goed, want wat het in je hart met je doet... Transitie van kijken naar wat niet is, naar opmerken van wat er wel is. Alle zegeningen tellen, alle wonderen vertellen. Zoveel overvloed in het leven is ook aan jou gegeven. Waar richt je je blik op? Wat hoor je aan geluid? Voel je de wind? Ervaar alles dat op schoonheid duidt. Wat is te waarderen, welk wondering te eren. Met dankbaarheid wordt je hart opgelicht en raak je met vreugde verlicht. Een nieuwe wereld verschijnt en wat niet dient, verdwijnt. Laat het leven je bekoren, alsof je opnieuw bent geboren. Je blik is gericht op het moment, zoveel rust heb je nog nooit gekend. Zoveel zegeningen dienen zich aan en je laat alle wonderen bestaan. Ga een nieuw landschap verkennen om alles wat is te erkennen. Een inzicht, een realisatie geeft het leven een nieuwe vaccinatie. Dankbaarheid, open je hart en geef je een wonderbaarlijke start. Ja man, en die zie Alatani, die zie na Astrid en met een daaf. Dit heb ik zo lang van haar gehad. En je ziet, als iemand schrijft en je schrijft vanuit je hart, dat wil zeggen van, dan blijf je woorden leven. Men zegt, woorden hebben kracht.
1: Ja, precies, precies.
0: Eigenlijk, daarom ik tegen jou Atebron. Ga nooit schrijven, want dat want dat je kracht is dat je gebruikt aan moment dat is ook niet weet je.
1: Ja, me begreep.
0: Dus vandaar weet je wel.
1: Altijd
0: je gewoon plezier in aan het zij doen. Maar voor zo'n gemoere vader dat we potten wat mooi pokken voor een lange manier aan manier die zie. Pali! Laat ik ook artiest aan mijn succes Pali en je komt niet. En natuurlijk met Baron Boonsuit Gogo met die Borgerstraat. Malina Yokota Wiritide.
1: If you offer.

0: wel meneer Spali, laten wij zingen en plezier maken. Minus op zo'n maat, ah, maar dit bij bar mee.
1: Iya. Iya, maar dit gak sangat dat senat, toch zo'n melidim jongen. Spal
0: bero. Ik denk van de man die schrijft, no?
1: Mijn gauw dan minus sabe, van man die stali pete. Maar man die, if mij era man die siame praxe Franse go, mas en bigis ma dat.
0: Iya, maar de man die is na den ten dat.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya,
1: play focus ma zo.
0: Yes, iya, ik sami be taki me in lieve mensen, dat wil ik even zo best in beeld. Taki ma behalve dat die baka api story dat. Dat wil gewoon dat op want to verzoeken dat voor de lobby wang sa de sen komite no tap de app. Wel, alibi kon complex jere te app. Zij ik is in aan de vragen, zei je ik is
1: niet.
0: Je ziet dat die alibi komt echt, weet je wel. Maar Sammy loopt voor avans, dat je ziet dat die libis man een pot zijn moeilijk geheimen, zijn enkele kan vernietigen, wang, systeem, wat herberen. Je ziet dat is maar wat chattori kadoro, dus enkele, ik heb zoveel respect en grand tani voor de appjes en blijf maar sturen, want ik leer elke dag van.
1: Precies.
0: Aladdin, ja. In leerfilm. Maar of meer lukken, ja. Maar voegen even, ja, zo te meer lukken west in beeld. Zei, persoon, ja, dat want dat ik dinsdag jongsleden, zo'n persoon. Hier in de kinder hadden we toch wel iets, want boom informatie, ochtend, hoe bij Abdia zo naar de kid. Natuurlijk, Aladdin buurtbewoners zijn de bezig naar een initiatief. Na zo de allemaal, na zo de mij doen, ja, zo is dat de allemaal een committee. Daar gaan ze erover praten van VABD, want dat want ik of je bekies wat akadapeda, oh, je bekies akadapeda, zo'n systeem de Euroko. Dat want ik dat de TK, oh, ik dat de gomitanga, dat is maar dat de sjeren, dat de mis, sisa konsang moto dat de, je weet dat.
1: Ja.
0: Zorg dat Alassane zegt, ja, Chifa Desma is de transparant. Tap den zelf. De no en met die
1: foto.
0: Je ziet dat hij en Aladdin Pistori dat komt daar. En eerlijk, je ziet dat hij zelf gemeen. Ik ben wel geïnformeerd. Ochtend heb ik me bedoel, een podcast. Maar van mij daar, dan zie je dat, oké. Dan is Rif Kijpse, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Van dat je denkt, je komt zo dat je denkt, de rest dat hij. Maar of de rest voor de smaf, mijn jongen, want één ding, want ik blijf het zeggen van, weet je, zolang we dat takkie toemsie wil koeken aan het rassie.
1: Precies.
0: Niks voor nu nog realiseer, ja. Serieus, misreven aan het tak voor het rassie. Maar alle na energie dat die jongen, mijn kado. Maar ja, maar dat nou weer komt op papi story.
1: Ja.
0: Dat baka.
1: Oké.
0: Je ziet dat samsa, dinsdag, ja, sami wangi in. Je ziet dat die west is bezig en ze maken geen grappen mee. En ook verder op, daar heb je ook een dierendag ook hier in West 30 september. Je zegt, er wordt aan de West. Het is maar dat je nog bij loopt is aan dat deko lobby, want daar hebben we niet van nodig. Dus.
1: Tantie.
0: En dat is een comfort want to slim. Dit is een
1: mooi
0: geval. Maar goed, maar dierendag, ja, zo van 1:30 tot 4:00. Natuurlijk, dan krijg je een gratis pakket. Na in die na buurtkamer, daar ben je naar Gulden Winkel. Krielenslauwerstraat nummer 2. En natuurlijk, die Sagoentje. Altijd is koffie en thee gratis. Maar als je iets anders zou willen, dan wil je daar bief op tuin zo naar in Lusaka. Verder, zondag 4 oktober, is er natuurlijk ook, vooral voor de jongeren, voor de kinderen, dat de man organiseert natuurlijk een soort wetenschappelijke middag. Ja, een soort wetenschappelijke middag. Ik zie van dat ik minuutje na. Adres natuurlijk, maar dat vermeld ik wel zo meteen. Maar het mooie van dit is een WAJO, een wetenschapmiddag dat ze gaan organiseren namens de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En natuurlijk al die jongeren zijn Indonesië. De mensen
1: is
0: kijken
1: een
0: hier.
1: Academie.
0: Tuurlijk. Mensen kijken hier omdat je weet je wel, dat is goed voor de jeugd. De actie bijvoorbeeld. Zijn die jongen nog een actie zijn. Ze hebben dat op jongen nog een doen. Of dat je een doen dat je goed hebt aan jongen. Ik zei jongen, zei je wanneer. Want je denkt je moet varen.
1: En dan zei je wanneer.
0: En dan zei je wanneer dat je een actie gede. Want of om je wanneer man denk je gede. Dan gaan ze het zelf doen. En dat doet in een noodjaar, vooral in de buurt. Echt goed, want je ziet dat die dingen hebben mensen op bepaalde posten staan. Het kan een ding. Ze informeerden de stedem, check moet je daar ook zo komen. Natuurlijk, naar Alassan, mijn kote kiezen, mijn pavergitief te gaan aan mijn tante, aan mijn ma.
1: Precies.
0: Dat want ik naar Unum te kennen, dat want ik af kwart voetjaar zo'n af ding. Die moet je want ik om bereken dat baka tiari, hier dan af Unum. Nou, dat is een ego.
1: Dat is een ego, ja.
0: Of Unum kan dan play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play, play and I saw you
1: in a fine name in a stone and a fire thing and I did play yoka.
0: Yeah.
1: I know that you wames don't play.
0: I know that you wames play bounce back.
1: I
0: bounce back. Wakachopo wakti. Oh, Kondi. Was another some big infetti for the other. The replay work. First, the replay work. I don't know. I'm chilling. Even
1: last year.
0: Even to me. The rep Sammy also hung out Wakachopi in Sabons and committee all day. And you have cut for no chimney
1: every week.
0: Ook naar buurtkamer gilde winkel van 1 tot 4 uur. En het mooie van is, je hebt verschillende activiteiten daar. Dus woon je in West, je hebt muziek bingo. Weet je dat? Want ik kan een muziekje bar bingo, een muziekje. En een bewijke, je kunt zeggen, ik kan barend op alle wees. Vind je wel barend?
1: Bingo. Ik kom maar op één. Maybe she pass na mate
0: mo. Ay, mi gano mi Jesus. Yeah, that's what I can go week here. What can go take you praise? Yeah. Also, and behalve dat hij op muziek, hij heeft ook de onthulling van straat in hem. En ik denk dat dat straat in hem is, mijn sabi of na Casablanca of na Anka. Maar mijn sabi mogen we lukken over aan hem. Want in Berik, natuurlijk, tegen de president.
1: Ja.
0: De potine en dat je
1: dwing. Ja, want je dwing.
0: Ja, natuurlijk, dat je potine, want we kunnen heel veel van leren. Ja,
1: precies, naar geschiedenis stappen.
0: Ja, precies, want dit weer. Maar goed, mijn lieve mensen, en ook toen zei Abjaso, ik heb ook toen wang Korja. En dat ik kan go bezichtigen, ik kan go geniet ook te voeren. Akkoord, die stap 26, vanaf Wajuru te voor Juru Jaso naar in die buurtkamer, naar in die Amsterdam West.
1: Ja, ja, mooi, na, mooi voor Sander, ja, mooi activiteiten en heel waardig, dat is net Sander, toch? Leerrijk, ja.
0: Men probeert
1: beetje
0: nu.
1: Waardig, leerrijk, ja, ja. Is heb ik hem tjinkie begis, maar toe.
0: Ja, precies.
1: Is heb
0: maar alleen, maar toch, je ziet dat toch, desma is maar verwacht, onder je godin bepaalde zijn in, dat is maar nog loopt te maar alleen, maar toch, je ziet dat toch, desma is verwacht, onder je godin bepaalde zijn in, dat is maar nog loopt te kracht, want eigenlijk, desma is maar een project in,
1: die
0: merk op, weet je wel, een verschil. Maar goed, dat nou een trafatje, want in een potje schrijft altijd neer, altijd

0: En woon je in de kolenkindbuurt of omgeving, wil je sterker in het leven staan en nieuwe mensen ontmoeten, dat want ik bij je kon sluiten aan Jana Amana. Krachtgroep van Stichting Samenkracht. En want dan kan ik tegen onze mans, maar dan zeg ik dat ik zorg dat hij niet drinkt, want hij is op je drinkt. En dan kan ik nog een drinkende moment dat hij, want hij brengt, want hij kan drinken naar Ate, aan Ablata, in het taal.
1: Hij die kracht. Ja, hij die boem voor kracht.
0: En aangezond.
1: Aangezond.
0: Tuurlijk, dus daar kom je, daar bleef je ook een beetje zonder. En dat is elke woensdag van 2:30 tot 4:30 in het buurtpunt de Kut Bosselommerweg 380 met als postcode 1061 DJ na in Amsterdam. Dus zal ik je iedereen welkom. Wat ze ook hier hebben, thema bijeenkomsten voor ouders in Amsterdam-West. En natuurlijk, je mag je inschrijven. En zana den thema. Den thema is schermgebruik voor je opje. Zindelijkheid voor donang apistori dat hij voor je op je, want je weet dat je of mama nog zindelijk voor je verwacht dat op je zindelijk. Dit jaar zo je op deze maas hij vangt de schrift op voor mik je sterk, want je sap dat of de potje trangen dat je op je schrift je kon trangen en dat zo je kan kinky want zijn in je systeem. Ook geven ze je ook aan een gezonde leefstijl, dat want dat je slaap, voeding, bewegen en ontspanning hebben veel invloed op wat de gezondheid en ontwikkeling van kinderen betreft. We zijn dat die in bladen op nog om lang op je nek op je begin. Waar je hebt voor ons massaal op tegen je. Maar dan laat je mensen tekort krijgen dat je tegen je gewoon niet je eigen matie. Of wat dan ook, weet je wel, dat zie je. Maar goed, dus met dat jong geleerd oud gedaan, zorg ervoor dat ik op je. Op Wam Ching Libi, een kinderleven.
1: Een kinderleven,
0: daarmee, daarmee bedoel ik van alles mag, maar hoor ook te rekenen. Nga saye geen funyang, nga. Weet je, en meer van dat soort dingen en meer liefde. En na liefde, ne kan go in respect. En om de dem ching sang grof, want. En weet je, teken, ga je zeggen.
1: Het is grof aan de ouders,
0: maar het ligt ook aan de ouders. En no donk zo zo na op ching. Op zo ouders, ik merk, en alle ouders sap go om. En weet je wat het erg dan vindt? Daarom is ook familie ook belangrijk. Want ook om je vind je dat bijvoorbeeld onder Unusma, of je nog maar om naar Wamchi, daarom heb je familie, samus maar je hebt, maar je hebt alles maar egoïstisch. En minus abof, solitie je hebt in familie, zij hoort krak niet aan nog boe naar jou. Alleen weet je, de sound dat no boe, no god is the blessed, no god is isabi.
1: En de familie isabi toch, want look, if you need jab, je want respect, je hebt je want no manji, abigi wat respect. Je begrijpt wat
0: ja, precies.
1: Daarom meek ik alle op je respect. Ik vond dat op je grandboy voor je vijf jaar. Meek je alle respect. Want am die tante, groot tante ook. Toe, tak, is mijn groot tante meek haar respect toe. Ik versta.
0: So
1: maar of mijn ja boy mees meek dat boy tak alles wat nog eens aan. Boy, boy schreef nog eens.
0: Tuurlijk.
1: Is respect ik groko. En praktijk aan tante na mijn maat in kan tak alles
0: wat nog eens aan. Ja, nades maar. Zij wan klap op je in pijde erbij. Terwijl, wat los aan die echt. En zo. En weet je, niet om wat. En weet je, deelijk op bepaalde. Ben je bijna, want het is niet persoonlijk, die samen met een algemeen meetakje. Weet je wel, kinderen, die je op je van nodig en moet tegen. En je zou dat je die in alibi, maar in de voelang in alibi, dus dat ten zij je op je goede doen is mee, richt je op je boom. Weet je wel, dat tenen de moro is op dat in een richt, want je in het zoekotrobi alasi, dat tegua abrasi is op dat bakatuiki kamitang in dat pe. Snap je, richting dat je tegen. Juna de moro dat eng wie eng efiri dat afrantwoord tu sa abif cara libi fu waka na warti fasi
1: da i absos ma baka e dama si da estik op meisje libi mina satan di sanga dat as me stiki op tege yu ege sma is ni goed ya dat si sa urmi dat yong wang de respecti ne de moro want you let bigi wan abje en sref na abje tu is abita maar om dat na you no jeng.
0: Ja, Isabi, precies, ja.
1: Precies. Dus, de is nog boeren. Ik blijf het zeggen, de no boe, echt waar. De zand is nog boe,
0: maar nee, maar weet je wel, maar daarom maak je weet je wel hoe de nanga de PC
1: toren. Tori de si, ja.
0: Mooi, en dan voet je een boombos kopoko.
1: Alla pti respecti, wie is abwaiari, mege respecti.
0: Ja toch. Dus precies. Vandaar, mijn lieve mensen, je ziet dat we moeten het samen doen. Want aan moment zei je, je tier je zo dat. bijvoorbeeld de momita en motake, dat ga je zien. Dat heb je een beetje een pikje vallen, dat heb je een beetje een

0: up here, that eye boy, weet je wel, je ziet van dat het kan. Zoals maar at bron zo dan dat hij in de captie vindt, kwikkele kwans, maar ze at in bron toe. Weet je, bescherm je op tien. Bescherm je op tien bijvoorbeeld. En dan kon schrijf niet, je vooral of je nou wat maar ze at in bron. Is het hier niet? Je na des maar ze taia fi da strati dat want a café ti euro. Als aan dat nego moro want ik worden. En te zo je taia fi da. Tikino de moro. En te zo je taia fi. Bam bam.
1: That,
0: that
1: make biggie tiki no demoro. At 14 na kanga biggie tiki. As kote tiki that. This as another speaking umuji makandra. That make ishi afelam disi. Goede tijden, slechte tijden. Af en toe me lukeren, maar aan altijd me lukeren. Omdat me vind bon voor grof hoe de nini toe. Want cheta grof hangen ma. Want ik mij sorry voor wat zijn vriend. Nee, eerlijk is. Mijn God, respect, loos solisie, pissie de ina film, dat mij nog maar hè. Dat mij niet lukken, zo afleveren, mij niet lukken. Isabi, ik vind dat, nog maar één keer respect, en dat nog maar één keer, maar bon volis respect, nee, comfort aan ini. Isabi? Dat mij niet, ja toch? Want je taxo, taxo, die taxo, zo je taxo.
0: Nee, maar dat is maar enkele keertje dat hij naar verwarring. En aan moment per verwarring, dat krijg je dat. Dus mensen kortom, je ziet dat hij nou een thema bij inkomsten voor ouders in Amsterdam. En je ziet dat hij ervaren ondekbaar. Dus ze lijkt het je wat. Dat want dat je als het je wat lijkt, kan naar www.octamsterdam.nl /trainingen en daar dat je je dat die oten je kan melden aan en als je kan doen mee ook doen naar een preparatory dat die verder even kijken hoor ja want hier zijn ze zo bezig met mama dat dan voor taki maar een dat moet denk ik die ben zo want ja laat me dit nog even bekend maken ontmoet probeer en ontdek. En dat is nou een vallig mooi PC Tori. Ja. Dus even kijken. Ontdek wat er voor jou te doen is in Amsterdam West. Ontmoet andere vrouwen. Probeer workshop uit en ontdek iets nieuws dat bij jou past. Wil je dat graag? Iwane echt dat, want dan kan je bellen op het nummer 06 13 24 75 18 Itawalisi 06. 13, 24, 75, 18. Of u kan zijn wat meer ook te gaan naar Annemiek Apenstaartje, vrouwenvooruit.nl. Dan Isabi, dat die. Ja, daar ben je ook natuurlijk fantastisch bezig. Mm-hmm. Ja, dat was het in een moment die voor West in beeld. En eenmaal dat ik met Spalle even doe. Da colo cospali bonjaso tu era.

0: Mas Paliman, Sunny Spali and Star, Spali and Star with the youth. Nee, dat want taki DC, maar wie faciliteert dit? De One Piece jaren, dat lag moedrai corruptie, One Piece, wat lo corruptelingen. Wat lo corruptelingen, dat omindri. Ja, corruptie altijd, altijd als aan dat deel, want ik ben ik aan een oude, een poko dat deel. Maar ja, mijn lieve mensen, zo is voor no, dit soort dingen, dat uno mango ek, no want boom facilit op dit, want sani e pasano. APC, ik zeg, kan je dit voor me daar zetten op tafel? Ja. Want mijn sabi een foto bij mij die ik kan beheren. Noti. Ja, baya, de vrouw is zit aan ja, zo baya. Je kan het heel dicht bij je zetten. Vrouwenkracht, vrouwenkracht. Ja, precies. Even kijken. Laat me zien. Lukt het daarom? Ja, want die me up to lobby want ja natuurlijk Monique Asmus ook de one programma maakster. Zij is morgenochtend met haar kinderprogramma. Zij is morgenochtend met haar kinderprogramma. Dan dat ben ik belicht ook toe boom voor Tori zou af te maken ook toe met onze jongeren. Weet je, voor ego naar onze jongeren. En we proberen voor oordeel dat ook in beeld. Weet je waarom? Vooral een beetje bijna alles maar nog de eerlijke zee gebeurt naar Suriname. En weet je, me ook toe. Weet je wel dat u me met me druk. Maar ik zeg altijd, we wonen hier. We kijken weg naar de problemen. Ze heeft gezegd dat dadelijk de was aan opza. Dat we longo doen uit emotie dat we dit was. Maar me meer of te kwam. Weet je, dat uit emotie want in Berico we worden ook gevolgd. Als dan na een de in een bepaald systeem en op zo'n bepaald onune pas in een systeem. Daarom is het belangrijk dat we look ons revie, dat we tak ook doen dan ons revie, informeren ons revie bij de knelpunten of de klempunten.
1: Ja.
0: Weet je, want of uno doet dat idee, zie dat die uno na gewoon prooi. En kan de walosman een brieven, een pistorie dat die, omdat die walosman ver van mijn bed zo. Maar zo lees je wie zo'n zand overkom je, en je ziet dat er gebeurt dicht bij je, dan moet je toch wel aan de bel trekken. Want iedereen denkt van, het gebeurt alleen in Amerika hier niet wel, geloof me. Als ja, ik ga je zeggen, moet leggen, wat of is je een verandering, ja. Oh, wat is het mooi daar, hè. Mijn Jezus, dat is een mooi geval. Maar goed, mijn lieve mensen. San voor leem me dat paal op tegen dat. Mijn baron.
2: Je hoort mijn stem horen over de corruptie van wat ze allemaal doen.
0: Ja, vertel.
2: Ik ben niet blij met dingen wat er gebeuren. Eerst word je aangehouden. Je bent verdachte van een fatbike. Nu gooien ze het van hij rende weg, want hij had drugs op zich. Maar Jan is een paar dagen aangehouden, toch?
0: Ja.
2: Jan is niet doodgegaan. Hoeveel drugs had Jan bij zich?
0: Weet je, maar
2: hoeveel Jan had drugs bij zich? Ja, maar Jan leeft nog.
0: Weet je hoe vaak ik zie dat een witte man met een mes achter vier politieagenten hier in Nederland aan het rennen? Mocht het zijn dat het een blakke man was, was hij alarm neergeknald?
1: Nou, precies.
0: Weet je, dat zie ik vaak, dus wij moeten weten van, en weet je wel, ik durf het te zeggen, want na Sade, mino contact trouwens aan die mino bel, want maar vertak over Suriname, dat heb je
1: ja.
0: Weet je wel, mino man, mino man, des ma voelu, zeka, des remi, des, eigenlijk des ma taki unkoni, dat is op die konkoni, dat is.
2: Maar ik zie niet alleen maar bij, hoe heet dat, alleen maar bij de donkere mensen, hè. Gisteren is een meisje hier, een Marokkaans meisje, aangereden op de trambaan.
0: Kijk, ja? daar heb ik het over. Dat is iets anders.
2: Nee. Maar dan wordt de politie gebeld, komt ambulance. Dat kind kan niet lopen. Wat zeggen ze tegen haar?
0: Ja, ik begrijp het, want die mensen, je moet nagaan, die mensen hebben toch een vangnet, Monique. Ik kan Blakamang hier niet vergelijken met hun. En dat weet jij ook.
2: Kan je hier naar de
0: en dat weet jij hier ook. Hier hebben die mensen hun eigen
2: dat
0: bundeling. Die mensen doen alles. Wij zijn hier verantwoordelijk voor jongeren die op ons lijken. En niet wij alleen. Maar doordat wij een beetje zichtbaar zijn hier. Dan natuurlijk dat we te gaan verantwoorden.
2: En wat dat kunnen onze donkere jongen hun aanmelden?
0: Mooi. Maar na een pistorie dat me kon is. Want alle de deskundigen op de radio. Heer die de pier de moven over Srana. Die agent de wang moet of jazz of twee gogo regels aan Srana. Terwijl niks de normale regels jagoen zelf.
1: Maar
0: die dat is niet omdat hij zelfs maar een takje. Dat ik kan tjouwen kijken. Kom maar bij die tjara kijken. Kom bij Maar gewoon wat makkelijk voor mij, lukken we abraceren met baron aan toe, Sani. Snap je, maar te mij lukken je zo vaak dat die egi ozo broeien, maar je lukken broeien niet ozo. Maar je lukken Theana.
1: En die biefvrouw, je lukken Theana werkelijk.
0: Snap je, je lukken dus niet om wat. Dit is nou een bewust worden wat men zegt bijvoorbeeld, van een moment zou ook iets zo schrijven toch. Dat we een beetje treffen met maatregel. Dat we een takje mens zeggen, de paard aan het gras groeit terwijl de paard sterft.
1: Mm-hmm.
0: Snap je, dus om we wat ik zou doen, dat we een takje latieke bij en of je begint geen no-no de. Dan later de jou op want toe smangen emotie. Want een emotie pleeg als aan hier.
1: Ik
0: ben een voor pleeg windjes. Zo lang dan ben je zie dat hij of naar Trotrozani. Want hij nog altijd wint hij bara wans maar ede voor dansen.
1: Nee.
0: Wint hij bara je de ook niet doet.
1: Ja.
0: Zonder Isabi. Weet je, kijk, maar niet heeft iets aan hiervan voor een Marokkaans meisje. Maar ik denk zeker dat hij, een meisje dat hij, van bijvoorbeeld of de Noko Jepping, heb je zat mensen hier zijn met deze zorgen, want dat is één vuist. Mm-hmm. En dat wordt ook duidelijk gemaakt.
2: En hoe kunnen we ons dan als donkere helpen voor als er zoiets gebeurt?
0: Kijk, mobiliseren. Ik vraag me af, hier in West, we hebben verschillende organisaties. Blakke organisatie. Bij de org nooit te beheren de organisatie. Wel eens bij proberen, ja zo. Bij blakke organisatie, bij kon samen. Ik ben af, ga in je keukens opzij maar alleen dat die kootak in de koeluk op de knelpunten die. De koeluk op de broeien, want is af zo mee bewonder altijd. Steeds hebben we het over iets, maar wala me leidt ook over wans aan die panjang. Je ziet dat die, we vrede is dan, maar sana probleem. Mijn man begreep jongens. Maar goed, want met je de 2 minuten wacht die atrapjes mensen. Ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd op rakoki.nl. Want via rakoki.nl al val ik uit toch op een salto-frequentie. Dan gaan we daar gewoon altijd gewoon door. Weet je, dus daarom altijd mee naar rakoki.nl. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk dat we ook nu via Salto ook even te beluisteren zijn. Maar onom ik graag, want Tori de Futaki. En ja, daarom ben ik bang idee. Dus maar ik ben bang voor de tobele mondje kies maar kan eraf doen. Goed. Maar ik ga even verder met muziek en dan komen we. Monika, had je nog wat te zeggen of Anna?
2: Nee, dat was het. Verder. Ik wou alleen weten bij wie ik aanmelde voor de.
0: Wacht, we komen dus straks op terug, schatje. Dus blijf maar lekker hoor. Hallo, ik kom zie. Gaan we het weer met Spali doen? Ja, we doen aan Spali hier. Spali, tiede na you day. Na you
1: day,
0: Spali, tiede na you day.
1: Oei. Dat vaart me door, massa.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Javel, Javel, Javel. Dato anta ki Javel, sister.
1: Da moy na fa pukuron ta pa wa his ko.
0: Ida bolang am no yera, mi for gita ta singi di sa university pa ACD.
1: Ma altid mi onto yera ta, mi sabi tak dem sma e singi letters, na amambe singi luwani e fafane. Mam saptat na man dis fot singa singi gron tapu na wa his koro.
0: Okay, da.
1: Javel, es mi depchi. E yana, isap i depchi to da ye yere den poku mi saptat na municipal bureau, la ba, chakanga singi des, i demam chime. Eisha, gron tapu na wa his koro. Ab sa universiteit.
0: Di kap sa universiteit.
1: A hi morala de tras koro.
0: Yani beki swang tu er.
1: Iya.
0: Be taki wan tu prespari. Tori na tila fia jame bar tamara wan bon chuti. O di tamara wen harda. Utu sa apuan programa jaso tapu Freda. En dan Emily die begint straks om 11 uur. Emily, ik kon aan het programma van terug in kracht. Mm-hmm. En natuurlijk Atralobi, Sisa en Miriam Simone. Sisa en Namli.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook twee barwan Bon Suiti, Odi. Odi. En natuurlijk
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Bon Wiki.
1: Mm-hmm.
0: Ja, zuster Lilian. A epsa yu beki si samshi fotera tori.
1: No, a tori donsus no si sa ermi dat. Na man tori di bulanga uben takenda uno tagodoro u fare man tenso a tenfura so dat fa wan fa kanda ti wan ma ka was wan chimpur in wan bere. Ap chin gebore in a bere fa te yu wasen pur in a bere sana sot problem yesuko. Want Mino, aba bribi dat ima was wam chimpur in wam bere. Omdat ye wrakta pa famiri en ye wrakta pa pa.
0: Mm-hmm.
1: Mino tak if a pa duen sani wan kanda pa no handle you boom.
0: Yeah, yeah,
1: dan
0: yeah.
1: You ableti futak dat, yongo, mino wan mi pchanga den smadisi.
0: Mm-hmm.
1: Ma wasen puri na bere anu wam maklekeit. Mi feni dat ye suku problem ge, nomo wan kabra, tapche groko wan kabra, nofu en pa bere of wan, konfufu en pa bere barnen tapu fayo du. Da e baranga, ane barn, anga rustig, da e barn, nanga mandi. Mm-hmm. Want ni testa nga atibro wan sansa e saka, wan yeah, sansa de kar mandi, anu wan sansa e saka makalag. Des, was wan chimpur in wan bere, anu, chisus anim du.
0: No, eigenlijk, look, mama, dat je wat meer denk je dat hij voor contact zo aan denk je, hè? Voor contact, ja. Voor contact zo aan denk je, vooral die wat ouder. En vooral die wat maar zijn contact op totabel sleut dat hij. Dat want dat hij zijn ipsa. Weet je, en zijn ipsa en hij op zo'n beren, bijvoorbeeld. En daarom heb ik me tegen, look, laatst met dat ik nog was, maar bijna, maar als aan bij de trafasie. Hier is een grap, jullie kie, bijvoorbeeld, wat beren, wat
1: ja,
0: dan we proberen, alle zakafasie, alle moeite, we proberen, tjara beren, waka. Ja, alle soma, waka, in haar beren, dat wat is, pek, en wat boem, fasie. Is dat opkind dat ik kom met wat schopje sa informeren op aba idee voor de zandati. Als zo soms mee om tak de zandelijk van de
1: zandelijk van de manatru.
0: Tot mijn liberem kinak dem kiliba libikon ja ja ja ja ja. En pot duna probleem.
1: Ja.
0: Dat je zo met moeite aan je kinde. Je komt met zoals maar zei. Tap te kast maar heel jaar ja. Of heel bilang abi voor zich zeke gwa tap si to go zeke. Terwijl aan obe da start wa voor a probleem sa abere dat suku.
1: Suku sa abi keba.
0: En die si me tegi eerlijk heren van. Of je kinde nang was maar a jong liever je lukus om aan familie toe. Want dat je lukus om aan familie dat je voor kom Tamara dat ab im wasip tien pura uit bere. Want zo'n bere na hel like debber.
1: Debber. Ja, maar was ab tien, want abeen sabun fu was ab tien pura in a bere. Maar mi epraxer sana baka pisi te was ab tien pura in a bere.
0: Dat me bedoel, ja. Enkel fa i wasi. Absoluko a grond praxer na ga seide me ke was in pura uit wan bere. Na wan belangrijk sani.
1: Na wan belangrijk sani, ja. Dat na wan pistori.
0: Snap je, enkel a dong na a grond praxer fu you fu seide me ke o doing. Enkel dat na wan belangrijk sani. Want dat Yusref sabi of say e do bong of say e do no bong. Want zo lisi. San kam sananga wali bisma sa mi e denki era na mi mire. Dat enkelak te ago tena yeye fasi.
1: Yeah.
0: Enkelak na yeye fisrevi e berikan a chongo luku. Mino wando gri, mino wando sani na bere jade su was mi puro. Want akanda ti temi tanja so mi wango ingri fanch. Da sane komoro sapa. Terwijl eigenlijk dat of je was een poer dan binnen, ik denk dat je was een poer of tego. Kan je voor een moment die dat me denken, want je en ik van wat je go power niet automatisch dat je was je poer. Je was een tiener dat je lo was. Hier en
1: maar
0: je naar respect je toch?
1: Ja, naar respecting.
0: Het gaat meer om respect, daarom ik me dat je de socialistische kader, maar grond praxerie, belangrijk zijde met je doen toe.
1: Ja.
0: Want iedereen doet toch uit emotie?
1: No, no.
0: Want of nou uit emotie je doet dat, want dat
1: moet je niet doen omdat hij het trangen moet actiefessie. Actie bakken trangen moet actiefessie. Adem, sandi den bidis mag niet betakken.
0: Asrapu,
1: ja, asrapu schreef schreefie.
0: Omdat je nog niet spot je verantwoord toe daar, YouTube.
1: Emotie, no moet de in atori disi dat je, want wat lukken wan bidis mag ben voor mi wan tori dat mip ching. Des mij tak was een poli na bere, maar... Was man chimpuri no bere ano makluk sani. Want imus was em te you was em puri na bere noit moro amus bomo yang abere dati. Does not that a bigisma for term look a bigisma no dali bi moro di for termatori ataki abchinom ab nits and nits te maken nang abere dat noit noit moro.
0: Want me sabis masa was ik moto uit embere.
1: Ja.
0: Uit embere.
1: Ja.
0: En nang a dief tide. Ah nee, moet zeggen dat het omdat een sabi zeide, omdat ik wil te wans maar go doen, want dat met dat je agron praxerie, een belangrijk zeide met je doen, want eigenlijk toen maar je go was voor het bereje, dat je lukt in alle kiwana ga je. Maar te sanip zijn na bere dat de eerste februari kwe.
1: Misrefe op wat ik met dat motor.
0: Je beter af je kan was ik motor maar mim tijde. Snap je dat na eigenlijk als aan naar vader door als aan in zeer
1: toe.
0: Snap je, solide? De jezus heeft eigenlijk gehoord dat bij alle tieren je moet aan die zijn of je. Snap je, dat komt weer erop. Agronpraxerie, zeiden met je dwing, belangrijk.
1: Ja. Dus eigenlijk te lukatorisch. Er moet niet pakken op je eigenlijk daar diep zien dat je gaat. Want in de samenhoofd en die je komt bij daar komt morgen bij dat kan de inschrijf want teki a verantwoord dat hij dat moet was misschien voor in abere DC.
0: Weet je dat eigenlijk?
1: Ja.
0: Eigenlijk, want dat soort zijn dan is dat om eens aan idee. Ete liant samen zo tak. Want dat kan gewoon is dat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Franse papa's ete.
1: Ja.
0: Luku binebo mooi.
1: Mhm.
0: Maar alle de soort zijn die belangrijk omdat ze naar de luku alibi zijn elibi denk if eng.
1: Ja, ik denk if emane denk je nou dat me denk
0: op. Ane morofara. An denk je morofara.
1: En vooral die detox is er mi wamchi e op voor wie zijn man wane op dat me no want die afvoer lezen dat die smana door het tegap tintak apadi am imaji anoi pa.
0: Ja,
1: ik verstaan toch?
0: Dat zijn geërs lekker.
1: Dat is op je komala. Dat op een gozukupa, een gozukupa en ala sotsani.
0: Nee, maar eigenlijk daarom ik aan nee, belangrijk ook, weet je wel. Omdat die alles maar moest sabieren, vrouw. No one's man ook kan moren, you. Of no one's man ook kan vallig moren, you. Pchinsa, you. You see, you pers potagron. Dat want dat is story, die apramisi sambe meki. Maar op je belangrijk.
1: Ja.
0: Want is dat om een isma deden no tegen hem, pchina, tsuman en pa. Bim, ik dan als man,
1: ja.
0: Sabi, je wel. Ik berik dat want tsuman, no one's man ook beloofu eeuwig.
1: Ja.
0: Tell you de in een alibi dat wins wat dat is op voor activiteit. Je doet dat daarbij voor me. Je schrijft je ruim want troep op. Want troep op in jullie. Dat wordt ook ook naar die creëren ook. Je wordt er bewust van.
1: Van en een lekte attitude.
0: En zoals maar greedy. Als maar greedy gaan, maar dat is maar wat je gaat, dan troep je aan de vondst alleen kan ook wel. Ben je greedy? Want ik kom niet als maar biggie.
1: Mama.
0: Nee.
1: Soma loptik, ono pusa sa katuere, want soma...
0: Luku no, mami zijn dat tega, man.
1: Wan bigis ma ben de atak baya di, ono, di yowan be, wana puspusi, de ne mi ja puspusa sa ka.
0: Isi te me kwe
1: wawas puzes refek bere. Mi be fene besak te fa bigis ma dati.
0: Ma, ije, mama,
1: dat sene mek idu dati tak, di yowan be wani, dam ja puspusa sa ka.
0: No, ye waka yu heli bilanga wan trapasi e suku yepi
1: e suku tebe
0: ye taina no tu
1: in waka
0: en daarom luko omdat des mai chasan ni kwa lolo sani mate yu tu le sandi si e wanda yo kisa test trafasi to wan di yu a luk tok ne klibisma ay yo it was ma kondirakter no it was ma Maar nog meer krap aan natuur nee, sribi.
1: Aan natuur nee, sribi.
0: En
1: na,
0: natuur, ja, was mee, libi. En ik kon genoeg, en nooit genoeg, dat ga je karma.
1: Met tegi. Want ik zei dat ik karma heb.
0: Want dat ben je ook, want alleen zou je meekie, Yoshi, dat hij aan de bono, een pilara grond. Wanda enezo fo apotip chindati wanda na trafasi wan imbarika na abong estet wan wala malam kwa nga wan krila iden alas ma de verplek fo sap sumayo say de me kiko wan i ofi gimo avorke de pasop o de mo sap sam kodo agrota
1: what so many pa de wan de famili di meta ki ma de kaba natuurlijk an apa de afro am jibiji fro ook tu man afro e prakser ona manata mi pa mar fos amma de amma ben tegi amoro bigi pchin fin dat De yon ben wana puspus am japuspus in nasa kama no bu i dede gweno
0: es nit ko di no
1: so so wans ma echara nefu apada
0: ma yo weet het nit en dat ook to te ogo suku jo san moro yo da yo go suku fi allo dat ito wel in op no te maken na allo en dat to de no de oplichter do man sande irika do mo ma luku gi wana dat dem luku dat he sami shi ja so baya
1: ai
0: i kanga wan bere ja ma yo de far away of na fayo broko broke
1: ya ya
0: ita ba de do be da ta ba di o ite na fa de be karama umre ni
1: di umre ni ay umre ni ay ya ya ya
0: ma aksi umre ni yo tegi was ma dat
1: empan
0: e wa e mata ya be a be refe
1: ay
0: Weet je, die asma actie over
1: de jaren. Ja.
0: Ja, dat zijn lekker uit, maar mij nog lekker uit toen je naast me hier is asma pikke. No leeg je beest dat je wat die tegen mijn kind dat met daarin. Wat dan nu ben ik zo mee?
1: Hé, wacht. Atori, dat nou
0: een mooie.
1: Na alanga natuurlijk, maar.
0: Maar nou een tori,
1: ja. En deze met kom tapatori baka.
0: Maar nou een tori, sambede, en na sowet aktori, want hem niet tori.
1: Tuurlijk.
0: Daarom ben ik mij ook dat de waarheid, want of je actie maar tori baka 20 jaar na sem tori.
1: Ja, na. Atore kom baka want dan nu een
0: brimas maar ben be
1: een die want en taki maar dan een zo
0: afasi omdat u be abu want taki en dan natuurlijk actie be kom maar goed het gaat niet daarom
1: en ik ga het gaat niet daarom maar omdat u de tapapis voor den soort sandisi make a piece dat kom
0: is abi eigenlijk naar Lexa u taki be voor be van wasi Puro puacho stream moto eight one beer. Na te de no go so this day. Ano so mar de san disep so one solisi kande. In a horror da penitence. Pide. En na dis na wan moi tori baka apus posasaka. Apus posasaka na na wan pus posita de pchi mata kom bidi.
1: Da kan da apus posita.
0: E tron kater.
1: Ia, man, a ne horror da pe srep srefi.
0: Tuurlijk niet to. Want da ben forbi da yo apua lo sot no go sep sa. Da yo firi. So ma om dati des ma sambo em tegi do tru no demoro.
1: No demoro poi.
0: Snap je de nummer? En weet je, en dat kan de jabuan trouwen, san sabatru, maar hogri moro, so per des enstref nota kobori, ke eenmaal mi ogri da yusref ogri tukta mita ogri kondri. Snap je?
1: Man, dat ote ogri baan.
0: Ogri noko, ba solanga yu habi de sot sandisi. En in barika, ma wansani ogri defu wala mala lerero, ma jab soms mata ogri ben gwa de ose libanga de anego no idoro.
1: Me tegi, man. Eitande. Want ano makla keitere, sisa, ermi, no ma ano makla. Me prakser onde umas ma wetak over het algemeen me begi tega pchin sumana en pawins igen anatrobi if want traman take you na nga bere da sore want so many pa de na a biologische pa enam no waka me kada for weker da maar a pa di kwekem apchin kon bigi anatrobi want misap so men pa a erken apchin bay ek min mine kure af want na en bende en pa maar apchin mus sabi suma na a biologische pa. Isabi dat mi gado mi ching na dis na biologische pa ma saduang a mi saduang of in after kitak ano bende e ward en amalis kon tek mi nanga jubende na mi bere des
0: Dus eigenlijk,
1: weet je,
0: ik vind van
1: nou, je bent in mijn beren, dus...
0: Kortom, alle tien abarek. Look hoe we een man schrijft at die sabron. Liever een man at die broma jutak de waarheid. Want ik je knap dat je verantwoord toe. En dat in bereken alle den soort biggie ladies.
1: Ik zei dat ik denk dat jij denk ik inschrijft.
0: Ik denk ik inschrijft, maar alle den soort biggie ladies. Die bereken tegen. Daarom heb ik zoals matano de moro. Dat ik bereken zei ik ooit redden. Maar dat mami gado, ik go boenang. Want we doen alles aan die matoge. Ik go anno verteren. Pero ansan sabem taki.
1: Metegi.
0: Da soya bi gogo gi cabra play. Fu Jacqueline con conquis om of tak den to word to this that mi bele. Ano kato.
1: Ano makleke. De sab da meestal motegi ere. Da sa des mai ab den pri. Da oma wan takasa oma ne kawan bigis ma tepe katap wan chino tip ching.
0: Yeah.
1: So hebi.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ja, zo heb je want een midden dat met tegen me bij lobe taktoranga bigisma arki bigisma.
0: Ja.
1: Wat dat be den tori dis na bigisma mi best doit tak dem des ma dede tide mam tak dem ala den tori sanga bigisma mi be taki.
0: Ja.
1: Sabi. Want dey cut up one thing fo aso hebi na alen hebi e kon. Fu kontaka pistori disin. Dan no tap ching ki sen sref na her per nasi musu wasen baka. Isabi meka kong na pu wantu am ching aiti negi yari. Is ook zwaar.
0: Ja, en weet jou, en sana sani. Alla de soort sandi is bijvoorbeeld. Je ziet dat die... Alla de soort sandi e hor wam chi ook to tegen. Vooral ook to in in alibi.
1: Ja.
0: Weet jou, want zo lezen je, je weet nooit waar het kan zitten. En moro i do de soort sandi zin. Moro wam bepaalde leer eko in je systeem.
1: Mm-hmm.
0: A leer i dat die e de moro voor wam walos mee do. So, ja, zei de milu kom en sanne mit me. Of ik snader bij stil, sanne mit you. Na de sand sang im leer or reut in in alibi e mit you.
1: E mit you, precies.
0: Da ik kan vind iets review bijvoorbeeld wam slag over. Daarom ik alla san samsa en zo lees ik die absoluut maar te een leren eten kiezen hij doet in rust omdat je voor doe je san in jugo jugo soms weet je door het op een peertje dat ik me door een peertje me leren en iets want er haar je zei na libi voor haar je aandacht komt op een zee san no boom dat zei je moest doen als men trek je dan terug want het gaat om jou
1: ja
0: na je om de gefocus
1: en dat maakt me brada die de delusion beter me want die boys samu tegen want san hier gado ne strafus man o gade strafu na libe strafu yo.
0: Yeah,
1: a dede yeah. Gweti dema altet asanata in mi ede tu sabi te. Atak boy na libe strafu yere sa.
0: Ya, yeah, persis, ya. Yeah.
1: Ana,
0: nee, nee, omdat na enkelek na sayu sre versamel.
1: Libe strafu.
0: Alasani sayu edu, enkelek na ja. En liver i meken jambi ano ti doro dapeda. Dalek i no man ki steng, want so lisi. Luko na ne ki... So let you can't drink one drink. Talk last man, I beg you want to look to the picking in asilo ground tapu. So lazy na so asande so lita in the dapina ground tapu a travel and one travel that go new chara scopo disco.
1: Yeah.
0: And like make it a belangre for a libi gas on a ground tapu. For we a libi. Want so lazy the way do sani, wedding that na one sabi mauno for gitty boy.
1: Yakasa.
0: Inom forgiti noitu wei sabi wa aida panga wa yesi da pese arkiu.
1: Ya.
0: Snap yo e arkiu en anopiki. Fos mima bawa te mima begitori mima bawa ta ni planke bohor. Da alte me luku le planke. Mama mami gado ma pede yesi de.
1: Pede yesi.
0: One day de pti to.
1: Pede pti.
0: Mana me bariga ma pede yesi de.
1: Bufur to no di kom begine ye tak o de atak. Mada no. Tak so wa wot.
0: Omdat die zontes mak nap da pesa yu no sabi. En daarom meka belangrijk fi pour yu bigis ma blaka.
1: Ja.
0: Want dat zo lezen te no pour yu bigis ma blaka da want to schurke knap da pe luki se in no ben sabi.
1: Sabi. Ah ye.
0: En meestal na ide den karakter te sakagi de in juli bite en da want to de karakter da te ko luki wat in eci danga
1: ai. In eci danga ai top.
0: Snap je? Dus daarom meki ala de so dat je chifu a wang echar a trawa.
1: Ja. Maar voor een blakken nou een belangrijk zijn hier.
0: Ja, want zij dat ik me kon ook tot op een pis. Want die zet ik was voor een bere.
1: Ja.
0: En een poerusma na blakken.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, mijn actie met elkaar toe is naar een boom voor een sma voet. Zij dat ik een prins pari. Zij dat ik je denk is mij voor de bidi wang of de wang zijn de moren na blakken.
1: Nafchara bere morobu nafchar char ya amadati natuurlijk madede efso of man you madede you brother efso ye puris mana blaka naf engo abwa moro better libida en luku you moro better jata pa gron tapu en ala feri di ekondat ei me knapu na misma ere no due ogri, want ogri waka grontapo.
0: Ja, ja.
1: Ja, sabi? Want if ino puris mana blaka, alla sort for ferry, if sadat. Yo abif yo yo des donom des madine poru luko fa luko luko assistem sa epsatu
0: moi
1: luko assistem de psa si sa ermides mi e denki dat if in a police man a black and one face ani
0: ja ja
1: one face ani
0: tell me getting that afi
1: ya an rust rust
0: ja en die dat rust bijvoorbeeld sana a rust en de exemple voor ervaar in een pistori die zin. Want daarom, want het is echt wel zielig hoor.
1: Rust omdat hij met me vindt echt rust naar Ulibiwan. Uno na abed echt want wat altijd ching jugu jugede. Want we abina lekfa iwan anu edwa sandi sa trawe tak no mi wan fasa sandape. Iwan futu tak mi wan godi siya trawan tak mi wan goda si desi abeng. In
0: abed
1: ti fasi dat ano awansi one so and a trasi one so. Da e chap chin jugu jugu tak takito. Mami fente yu purius mana blaka. I puri ma. Asa e charus kon di alenchin. Je begreep? Charus kon. I tanta di kweki ook tu. Yanga de nifa a de nek dat kweki. E charus kon mindri den. Mindri unu. I verstaan? Daarom me fene belangrijk dat i puris mana blaka. Puri gramma, puri ma, puri. E charus in al konji untrawan. In a bere.
0: Ja, precies.
1: Dat misschien.
0: En
1: den kan do de euro komoro betre. Dat zie je. Want te poeder na blaka to den kan want zo lang. Den de drap heeft in de kmopa blaka dus i den wan jugo jugo dat fami biep misma. Want mi wan go take mi post.
0: Ja.
1: I verstaan? Dan mim kmopa blaka want mim de pe mim de fu mi ka yep den tapa gronta puma.
0: Ja.
1: If ino de ete pe mus de i ye schommel, ye goye kon. In my epusma, so me a shame.
0: Nee, precies, ja.
1: This is a poor man, a blacka, no one bonsani. And I'll take him gap and nasi go pura blacka, I can pure letter photo. Till the day, then happier that fight. You one
0: stel dat de wang san no e por de sref na blaka wan sami kom sami chi in a pistori dat
1: ya
0: be for betin ala din san sa yo takim
1: ya ya
0: te you no por wan smana blaka he dan eigenlijk you sref leki a bere
1: ya
0: da bena in e man ki swang no fo bombo scopo fu des ma vi san kwa abrasi
1: ya.
0: En dat zeiden met in een mankie zo'n boombos komen, want behalve dat aan een kokong, enkelijk bijna naar zo'n broeia.
1: Ja, maar...
0: En wat een krimbos komen, je een mankie is moren, en plus te den bidis mafie, je een sabanga suma de ko, want je een poorda blaka.
1: Ah, dat, na pisa we takja.
0: Dat mi waaier, dat mi waaier, dat mi
1: waaier, dat mi waaier, dat mi waaier. Ja, want leksa mi takje, dat te us mei kono, is abi anoman baji den takruan dat libe na misma. I verstaan toch? Na misma dus no due ogri.
0: Ja,
1: omdat
0: ja.
1: Inschrijf na bakrakti. Inschrijf ja, is slinger.
0: En dat sami merk op ook toe, hè. Meestal dus vooral. En met tak na nga toesma.
1: Ja, ja.
0: Meno tak dat na zo ade. Maar sami e merk op. Adios ala ja desma dat e birwans ma. Fudeen.
1: Ja.
0: Dan mi e denki dat... In een grond op dat teen op uw bidisma, use mana blaka, bidis mana blaka. Dat enkelijk aan het de ook to want tap facite, siki de in a bit of the hogri, de in a bit of sweet sand in a bit, so make o diabos kopu dat.
1: Ja, en is aan a go, a pakwantra want to.
0: En na so want
1: in a bit,
0: en yafre want a me, a dinky. You know man, combatus mawananga, so your kaye wakato.
1: Ja,
0: is one a wansa abra kontuna you. Een moment dat of een boeddhisma naar blakka.
1: Ja.
0: Dan blijft het doorgaan.
1: Want look, just me, dat soms maar de tak dat chirif diskeren kan de dat no chirin schreef schreef. Is dat niet dan? Dat te begin go, na den sap dat pe tak migado, mi se mi barara koif mi nek kon, akanga so wansan en geluk, asan het moet mu kmoponens ching, fo akayep un den trawan tapa gron tapu.
0: Ja.
1: Na ala den sot san dat na puras ma blakka, want en sabang asas ma gwe.
0: Ja, en daarom
1: so,
0: juist.
1: Je sabi, want ik kan dat maar gewoon aan een boom voor zijn in neen.
0: Mooi. En weet je, en zelfs dat we komen, wat kan dat nou was, die poor uit beren. Dat tegen me, ik preek zo aan handelen, je was poor uit beren. Dat die doet een soort van, dat die doet een moord, dat eigenlijk niet, ze weet dat ik was poor uit beren, poor ja, blakka toe. Want dat me nog maar begrijp. Wallo, smaasang bijvoorbeeld, of a PCDC nog belangrijk. De volgens mij, alles aan zij hoor, in een akkoord, voetjaar, waka boom.
1: Boom.
0: Voetjaar, wan beren, waka ook to kring.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Weet je, voet, ita rust, want in afgoedem, of
1: die had die
0: rust in die beren. Dat ben je rijk.
1: Ja.
0: Naar rust, wat ik heb in die beren.
1: Dat is naar rijkdom.
0: Dat ben je rijk. Weet je?
1: Ja. Ja.
0: En alles maar je lukt naar pistori dat hij. En daarom ik zeg je aan momenten zeg je dat was voor het beren. Dan heb je dat hij aan momenten als mij komt dat hij een gedachte dat hij was voor dat. Want dat hij was. Wauw, je zo'n bende wanbroken dat hij ergens in een bepaalde systeem.
1: Ja.
0: En als man een wanbehoren tot een bende.
1: Bende. Als man een wanbehoren tot een bende. Dus als
0: je kan dat bende dwang als mate.
1: Dat is waar. Kan dat. Een bende dwang als mate. Als mate. Mino wan de dape.
0: Ja,
1: die verstaan.
0: Ja, ja, precies.
1: Maar dat want ik naar voorbeeld dat ik dan nooit meer aan hem op te maken aan een bende dat hij.
0: Ja,
1: die verstaan.
0: Zo, ja, ja.
1: No one piece brede in een moestek nee aan dat naast haar biggest maar beleer me.
0: Ja.
1: Attack wees it aan te geven, one piece brede no teken. Dus bij wijze van praten.
0: Dus dat want ik leef voor een krim was voor deze maar verstaan.
1: Een biggest maar.
0: Tee u was moet hij beren. Een biggest
1: maar dat de boy.
0: Ja, maar dat want ik aan uw alo lotorie tak na pe.
1: One piece brede schrijf no tekne aan u. Afriari no go.
0: Maar ik heb dan wel gehoord soms maar in een beren. Aders abba gedrag die Sondra was voor uit beren.
1: No. Die zei, ik moet maar weten dat ik was voor uit beren.
0: Zo, maar je hebt soms maar nog wat voor uit beren, maar abba gedrag die zei. Tegen de boefini.
1: Ai.
0: Dat eigenlijk, dat je bereken dat zoals maar in Borsu schreef, tot aan de sani. Maar dat is ze ik kost die ook toe voor jou in het tak over de sani. Die zei, met je doe mee. Eigenlijk dat je schreef de bezig, dat we opstapelen voor negoci.
1: Voor negoci, ai. Obstakeling is nog eens.
0: Want de enkele
1: kant op.
0: Ja, want de obstakeling zijn jou een kwek, zijn je reserve. In sabi, ili bengi julo.
1: Met tegen jou.
0: Want jou klaar, net de man voor julo.
1: Ja.
0: En dat in breken, alleen tot dondru bosu, san de indu bosu, san deso, anu di no one trasma.
1: Ma, na di julo je liben.
0: A di julo je liben.
1: Ja, ja.
0: Snap
1: dat maakt ik was prati belangrijk, want if mama dede dan mama make alla de lo, dat te we pur alla de lo nina pura blaka.
0: Ja, precies. Ja, ja, precies.
1: Maar nou even no pur dat die dat jusre fe make wallo obstapel if no go see.
0: Want en behalve dat die en
1: ja. Ja, je make moro
0: gri. En zo lezi ja bis ma se make jugo juga ngasting. Then that bono one day sampe de meji de wan se make a jugo jugo sweikon. Ayo, dat want tak je meji.
1: Wat dat je sari want je prakse tak take puru.
0: Want nou in berikan na ifu jair uno javlanga. Asal na tigwa abrasine ya berikan waktu aja anjir ne kiki want orang asma abrafezra da asma bintu.
1: Ay, what if me lukumi sef ala liis lukumi. Mi kalu liyan lukumi ya big baso esi I abalifte. Mana libi deso.
0: En meji wezer blame.
1: Ay,
0: what in berikan nunu de no one
1: street.
0: Of iluku ina libi self that be na desma
1: no. Bige kom bige ma no wafas no de. We give you open in gezondheid, geniet van Libi. Dat op een manier sta Iwani er, want mijn koten was met dat golibi. So we golibi van Iwani. Maar alleen met takte waka waka nga koni en waka nga wijsheid. Wijsheid na moro bigisan die er met taki loksisa ermi gezondheid, wijsheid, kracht. Waka nga wijsheid. Want if you know waka nga wijsheid.
0: En behalve en wijsheid en niet te vergeten ook liefde.
1: Liefde.
0: Weet je, en as one sani im sabi, that you als mens in you srefi.
1: Ja.
0: No dugu pe adenki want je arigo want je lisi. I ap wan so denki, adenki sa de kar Mr. Chaos. No, so lees Mr. Chaos. As do le teisi.
1: Ja.
0: Mana yum sabi, eksembre ksen wa yuru ye kisiga.
1: Ai.
0: Want to look then.
1: Ai, then.
0: And so good that of some call you that you have not can put you on positive model that you see. Fasani sweet mami God or I buy ya. Then be just
1: look. If I delete a see, that is done. That make me taki talk. Te you come big bagos don't they think he libi. te yu kis wey se want te an go si a bruya ko don a delete si want a den contenu ta go son tak no inomino ani bruya mi kom ka praxer brochi de go si don de me kwa filosofi ik zeg het iedere dag za ur mi sap fami tak mi tori me go me kwa filosofi ja leti ja Lilian de is koi fen konso tak no me ka san dis moro ja
0: en het moment ja ina leti ja ina spikri ima chi u fo dat no one fallet bigisan als mens het maak je alleen maar sterker
1: ja wat ik aluki ina spikri ma ina waluki ina spikri kona
0: at my luki ina spikri mas mane che kone thank you fiji u vesi
1: te luki ina spikri mdenkwe se de luki sref bu kritis kijk kritis na jezelf mileta

0: say was mota ita bera yung pod dabong.
1: So ayum gida one piece bread.
0: Ayum gida one piece bread and kabof you tref was moro ita bere. They live them so so to da yun abong ok to da petidoro. Want anyone funo e abwa messi. Temer en daarom ik me beta kasan ook te voor a papa, a trutru papa tori. Zei de want dit is belangrijk ook te want dat of ja. Abtien bijvoorbeeld dat op a juiste lijn dat zo'n bere kan vinden. Je hebt maar isi dat die officier wan poes poes die repot abtien wan tralijn dat enkele zo'n bere tande gedoem. Want je zie dat die doorsang a broeia die si epchato. Ja. En moro you do den soort sand is moro as in sand a gers as an epak ma an opak epak na kuke kuke kon.
1: Het is
0: belangrijk dat die zoren maakt niet uit, want moet tegen je moeders. Tegen je me kwam tja je barrière.
1: Precies.
0: Na je barrière, na je sap alles aan je.
1: Ja.
0: Dus enough to know warmth, maar en moet tegen je stank verdankt dat hij denkt dat je doet dit, dat bijvoorbeeld verzwijgen voor Wang Grega trouwen, is stank verdankt. Het wordt jou niet in dank afgenomen.
1: Maar precies, precies.
0: En dan mi ook tegen je, dat liever eerlijk,
1: taki.
0: Dat is taki.
1: Ja.
0: Weet je wat, ego om op ching.
1: Ego om op ching.
0: Look at the sign up cheese and is a jabib cheese and hoboro tranga tranga them chinek
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Them chinek miso.
1: Yeah.
0: That one taki with the big more. Yeah, they get an only friend when I with the boggy more for care of what embo doro dape. Mi bo se den komambo abra.
1: Aso.
0: And I've talked me at inobo brontap me ma one dambo dink you say the me ka doing. Om that so lazy one money do one sound to kaba. Me bakrape so ma ye bari can you base to you. And like you tranga moro botonat.
1: Ai,
0: ma atrawa boto na tref no tranga so.
1: No,
0: ma tra en atrawa ye shi dat ye dat ki mek mek ide ni e langa to kwam chin san komiti.
1: Persis.
0: Snap yo mis fa no fa e langa to en daarom ek me begreep so ma e bari ke we ino aksim no satachi.
1: Mhm.
0: Wana dat belangrijk to tong of ino aksi wansan. Nooit die actie. Nooit die actie me wansa. Niet dat me nooit takte. Want of Harold nooit actie me manami. Abbe Harold go der van nooit. Misa kompor Harold denk je dat ano abbe.
1: Ma wan dee wan bisa wa
0: he. Ma wan dee wan dee.
1: Atanda wans ma tege na strati tak. En masa di mei libange. Na de trawan pa ma ano yu pa.
0: Ye wan fet. Anga de fwane
1: kere. Ma atake ati bro atega ma wan tuan ma. Wan umas ma tak karen. Da tega fro tak feit busa bisa ye koleg uit. Man as ma di begon oso na ma.
0: Yeah.
1: Isabi. Atak mi e teg you dat a masra di yung ma elibangi ano yu pa. Isabi. Des da wan dea kisro ba nga ma dan e ati bro da atakatori. Mi ma e kotaki. Amano mi pasesre. Mi takano kang. Atak ana mi pa wan da wans ma na strati kar mi tegi mi dat ano mi pa.
0: En mooi en na dat in voorkom toch als mens.
1: Dat me bedoel.
0: Omdat die ano kang, dat bijvoorbeeld wan.
1: Torap chintang neem.
0: Weet je wel, enkelijk bisa enkelijk wamp ching.
1: Ma amano tegi no ito iko
0: so yere dat ano mi pa. En wiswa odero tegi wamp ching iko mbigito dat ano mi pa. Enkelijk mi fen ap ching ino ma kutak dat yogi ma bigitaki of yo langay mo fogi mbrida ta tegi. Ino kombigi, ino nyang. Ino drini
1: ma apan oso nooit no tegen tak ano
0: en die absop en
1: ano tegen nooit
0: wan mi sabmanto loko mi abismato mi sabmanto sa ma tegi sa ma sormina loko mi sabdata datan of mi ma amanta kida loko no mami no ma bli ma fro om dati in ala de yari sa mi sabi sa mi apna mi fro mi en apna no ansma
1: ai da we tanso
0: des a man kon grabo dat enkelig sang a vergeve om dat a bonfo a libis masrevi in presente in a libi met a masrevi je dat boy dis na wan mistake een maatre vergeven zonder asabi.
1: Tabi.
0: Maar dat is enkele. Ja, je valt bij kande. En bij zo'n bij ja, maar dat soort man is dat doen. Kansaj want of de belai migado alibi bobu.
1: Hoe je de praat de valse ching. Maar me praat ze ab ching. Weet je?
0: Dus die ab ching zegt het. Uno luku uno want vooral tegenwoordig.
1: Ja.
0: En de lange alibi is ons niet beloofd.
1: Ja.
0: Weet je wel? Dus ik denk ino de more en of you want ze bakken. Maar ik te you gewoon gaan. Dat tidor. Dat ma atrevo tak ja. Dekatief kan alibi.
1: Mi besa bom bigis man. Oka je pi dat ab ching dat no be de faman. Omdat in een man be prati abe golib na wantra man. Ma e masra be loben da go pore na ma anu baka ma entesan abe de wamu swanger bafa traman dati.
0: Oh,
1: ma ana abchi so abchi ya teke en no itana teke abchi dangan of e ma

0: fos a ma dede a tega pchin tak ano a manat ano ipa.
1: Ma toki
0: suma is a pchino a bribi a tak mit ena kotegi mit dim de wan bigi bigi smanat ano mipa.
1: Isi ma da isa tienda lok so lisgi so anti om dat ala sana.
0: Ano na a manis na mipa. Min sab no antara pa.
1: Ma ama do wan falo bonsani.
0: Ma tak amano be manchare. Ano be manchare.
1: Om dat imusu yo wait no it fa a olo isi kawa kata maratok.
0: Ma a pchino bam next se ma kang aheri pambri a biologi sa pay fa bende e werkele fa no bende ing. Mar ano Abcintak no, ano mi pa tidak nama begi-begi smart. Tapi nama ano mi pa minus apa pada tim. Ano mi pa no tagi mi faika ko tagi mi no dim dewan from faith tak kare ko tagi mi tak ano mi pa.
1: Ano mi pa? They show you a si dati engkala ini do no wants manik before bifan opasano. Wanda rame kesi som smart som ching e wakap chino manfen ye pa no manfen. Om dati it's must ref no my yepi om dat tere luku om dat une do DNA test. Mami fena san dat kan kono in yere.
0: Aka kombo bu en.
1: Om dat tivi jo al nap chiwe du en dar me tep che waka soli slow low in alibi. Anos ma potenso na a egi press pak moto potenso om dat den gen wan falsa. And seen a luku go so to well na sabem luku wa gedeng dat na dape I.
0: Wanda luku na a pistol di metaki dat abis maar dat goed doen, zijn natuurlijk al 50 jaar nu. Maar dan een goed doen zijn geen schrijven dat abe ablas van pavinti na een massie en dat ben denk ik apuk a massie na van massie to. Dat a duasan geen voor een massie abe maar an dat a massie a massie sab dat mi ano voor abere dati.
1: Ja.
0: Ano abe tabari is akad direct.
1: Yes, and you see it all.
0: A body that's a direct.
1: They mother eigenlijk the story you as mens.
0: Nooit aan een contactie dat, oh, na, mi bona bere dis en so, maar a body. Da ay saka direct.
1: Nee, mama da pe chito da enkele tenanga da pe desktop. En mi wan konta po a pistori disi. Wan luku I konta po a moi pistori. Wan dat na misrefi, wan konta po.
0: Da wan mona konu tenta na ipasi sani e kisi. En... Ja, maar aan het takje wens een bari. Wens een bari. Ik nap, ik pira en dat lukken in dat zakken.
1: Oh, is het? Nee, maar dat nou een mooi pisi. Toor is ook toosa. Unka, tjako, na, fisi. Om toe. Maar goed, dat peetje dat die maakt niet uit. Je als men. Zolang je bakas TV en de mam zal dat de no mickey spot aan je ook toe. Als men en dat hem de zeker maakt niet uit. Of is sabi.
0: Of is sabi.
1: Ja, en dan nou sabi en no mick krap na nga purna blakka. Want of in no purna blakka da enkele da ik napu so opo opo. Ook toe, ala bruya bijvoorbeeld, de dicht bij jou. Ala bijna asane dit nek. En voor ala van familie voor dat in af. Gopur wan wan toos maar, kan dat familie begin toom si dene wan pura blakka wan de barikken, kan de wan toom gwe. Snap je, wan teen op pura blakka da ekele kadoro opo. Ibrili is wan mi ebri bila teesjes mee gwe ala jaar. Zodat wan tak de wan sang gwa abrasi, no tranga nofo.
0: Nofo.
1: Fuka nga boskopu fu som du fu ne gwe gwe so.
0: In af gopur fu overgroot tante di ne abem changi, ma pur fu you my grandmother's den dek beis mana
1: you. Yes, yes.
0: Fu ika opa doro gi den fuka luku you.
1: Yes.
0: Wan lek fami ma belen mi dat te, iere wan tiki broko ne baka klik. I can dry look one na you de desma dai baka.
1: Yeah to.
0: But at the one small one do I want ala your ka une wa kanga city to de se fe wa kanga wa sma tu.
1: Yeah. Yeah.
0: Dan te asma wa de ogita kwa te yara wod ba diso ogri. Da ana da etak ni na misma da etak if na you sma broka tiki.
1: Yes.
0: Mo broka tiki dan if asma dry look da na you sma. Dat mi mabeler mi daram mi mabeler mi alti dat ye waka winsa de thing. Iere wan tiki broko ne baka isabi wan pistiki dry look alti.
1: Ya mad fuck and insan naye abasan da
0: dry look
1: te you waka
0: and na you sma
1: oh young I buy that want tak dem bigis mano ni mi do want them te you brokatika mi baka
0: ya brokatiki om dat te you no bro te you no dry look that want as my tak mo do ogri want no just mano sabo dry look.
1: Oh, des uyere mensa, des dat wan taki son tente no des ome don botak ano sabi etron sabi. Wan dat wan tak teye waka intra na ilo bob dat ajer ne ki solite alte sa me dry kumi beberika na laga di se me kasa ni.
0: Isabi
1: e twista wan sa de yere krikrata. Des da ye dry ko automatis. Des teye re krikrake ibaka. Draai luku
0: ya re. Draai luku altijd.
1: Want dat want taki an you want da pe. Dat want taki bakaman da pe want dat want tak dem sabi dati.
0: Ya.
1: Before den den kita ki do merio. Dem sabi dati.
0: Di bakaman.
1: Deng bu. Ino kamer mi baya. Da mami bakaman. No.
2: Taki ma.
0: No.
2: Before me, me asi memra haben bakama. Mina.
1: Yere no wo poten baka. Leki dati sosmane bakrei papi story disi. Oh, iya datu anta kita persis tadi meki we poten disi. Om dati you must sabi no tekno wasma by the look, tishi wasma yeah, don't just the book by the cover. Wicha asan nati respecti belangre kontra fi ap respecti di yourself da enkala kontra one of aksi next.
0: Yeah.
1: Datu anta ki yes. Enkala anata mau takanga et sana problem so wap no no de unu libisma. Asan neganga saye taki asan negonanga saye stral eight. Afire go waka and fleeti. Afira nga wortu no de tapuale.
0: Tantiri mi tegi ba awa pa wan se futu etake go atrawa no one go datsi.

0: Ja, maar basi fogri, oh. Tisi srefi pano, no, no, nati baron. Kouru, kouru, kouru, watra, oh. Kouru, watra, ja, kouru, watra, wat kan appa, want tappa barka no, krapa e meki.
1: Kindi si moet voetbara, de mimi fosa goma moet
0: je doen. No, krapa e meki, ma we beji, kouru, watra, oh, mi beji, oh. Is er mi bebe, si wan tup, chim, chim, film, tap, een TikTok, fu, een tap, kromanti, ik vond het zo mooi.
1: Oh ja, hè.
0: Dan is hij aan het zo weet hij misschien dat maar weer toe. Dat maar weer blauw toe.
1: Ja. Mm-hmm. Oh, die de...
0: Mm-hmm. Die de tapkromant. Ja, die de kadoro. Die de tapkromant te dansen. Want toe... Want toe... Ben kadoro.
1: Ja,
0: en...
1: Ja.
0: Want toe ben weer blauw ook toe. Het was mooi om te zien dat hij... Okay, en kromant in het dansen zo in weet hij. Sami, ja. Sami... A jou dan. Want a jou de be play. Isabi?
1: Ja, ja.
0: En misschien blauw toe natuurlijk. Zo, en dan, ja toch. En mi ben luku het AWC toe. Taki AWC. De tak AWC na wan Umasma Winti, no?
1: Ja, dat de taki mm-hmm. Mista. Mm-hmm. Maar voor na Umasma Winti. Umasma Winti,
0: omdat die na koto zo lekwa ja. De gratis. Maar dat met de tak awan soort van kabra, no?
1: Ook toe de poto mm-hmm. Anissa na Iwa ja. Anu
0: Solensi. Ja, en Anissa lekwa broko bere zo de dansen zo.
1: Weet je, ja.
0: Abe mooi, si, abe, met Lucas aan die man natuurlijk, de singtrasing, want hij zingt in een jaar al dat deed. Het zingt, de zingt, maar de zingt, want toen mooi zingen vooral naar AWC.
1: Ja, precies.
0: Mo, ik vond het mooi omdat vooral AWC in een jaar makkelijk.
1: Ja, precies.
0: Is abe toch, die deed, want nu kost het er mee, want alle de, nog zat mijn takkie speciaal, maar die deed, alle de jongens voelen het dans, ik dans a watrabarinya maar nam nee je de dans a AWC
1: nee maar mooi in bereken tete boy ging no de gisan hier bief tak dat na te jij hele je zo bordo beta kita ja
0: bordo tang bordo nam je matiere
1: beta kaba je want aan de ina voetu ve ja bief du lekan no besta no zien a bon facile om eerlijk wanneer daarom ik lukken wat komt aan sabi dat je je tora aan
0: de
1: academie visa papa haha.
0: Ai.
1: Tom taki.
0: Want na kraaien, no? Want dan als hij taka dat poka je taki.
1: Nee, maar daarom ik wil contact met de soort zijn, omdat alle de soort zijn dat die belangrijk, omdat soms maar wangiwang gevonden ik daar wint die nee, ede aan haar verstammer of grond op.
0: Bribi
1: mimi, tap wansani. Dat die jukra. Nu bij dit man nooit tegen wie standori nou zo.
0: Omdat dat HR also.
1: Desi unafli.
0: Ja, na HR also.
1: Weet je, of na komen prisirwe mekido, meka prisiri. Wan niksambe taki. O arki aksi baka. Serapu moro, actually ita li frino aksi notiere.
0: Ita ti di
1: handel na bumfasi.
0: Arki.
1: Dehigo moro fara.
0: Fara, persis.
1: Desa, indisi da woko wechi dati we kondoro uktu nakba. Na programma.
0: Ja.
1: En als je salier je een trawiki dan mijn wang op tuis ook toe tapo na a barinia.
0: Ja.
1: A barinia. Omdat je want to me broko gi barinia en da a very for a barinia for al committee de mamboy. Asanda ti e irriteer me yes dam go do am tiri shirt.
0: Go look.
1: Ja. Amoro verstaan.
0: Precies, ja.
1: Weet je, voor undo boom sani.
0: Ja.
1: Want mino man denk dat wama ik nog wat barinja die wama is maar een pot lipste panga de soort sanda tanga
0: kuna. Ja.
1: Nene kiego. Achan an avroko fasu.
0: En mi gado na watra di gado na namoro bijisa na gron tapa watra.
1: Ja.
0: But this man name, this may take it. Champagne en alles soort biggies.
1: Maar kom maar dat na omdat hij weer over zijn
0: kant voor actie. Nee, het is een
1: actie maar kan dan over.
0: No, sabi je hem. If je leert die biggies maar dan nou wat raar je kant die.
1: Daarom Mickey, de sandy zat dat Mickey aan dat je
0: kunt zo maken. Nou wat raar. dat misabi.
1: Snap je, maar goed, wat mijn lieve mensen, ja. Door naar Kabalilion. Grantani voor namen mee.
0: Ja, maar.
1: En dat want ik dat trabieke door de baka.
0: Door baka, nee, ja.
1: Kursiki, puro, de baby, ja, ja. Kupasi, jono.
0: Aso.
1: Dat want ik aan alle respecte dat we ons doen, ja. Zo nekie toepiching.
0: Ja.
1: Op een jesi fleri.
0: Aso.
1: Maar grantani alla de lobbywang.
0: Ja.
1: En dan boon chwiti oi kenegi de lobbywang voor boni grani. Alla de smas aan de afgestemd apo na frequentie ditie, want chwit arki presiri gomoro fara. Nanga de wan sei gomoro fara tapra koki.nl. Dat want ik zo meteen heb je Emily met haar programma terug in je kracht.
0: Urmi Ebaro, dit is... Ja, me bad bijo di, want ach programma ben sweet, dat is een sweet programma ook hier, hè.
1: Ja.
0: Alla wiki oegi sweet, wama,
1: ja,
0: maar dis ben gam atibung.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Maar odo...

0: مامانی تو که برو بایره داریم داری یه موچکچه داریم چند سمبله.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Tropic 2020 jaar.
8: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
7: Tenkatenstraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
8: Telefoon 020-41-22-595.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
7: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
8: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, naar Frankie je moet dee. Tenkatenstraat 43 Amsterdam West.

Sobong Tide, vandaag op de 21ste dag van de 9e maand. Ik zeg, ori ori na lontu, spiki bransa, mi de vinci alla, van blessy day. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Pony Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani.

En op deze begin van deze week zijn we blij met die nieuwe dag. We groeten de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zonopkomst op deze 21ste was 8 minuten voor 7:30 in de ochtend. En 9 minuten over 7:30 zal zonsondergang zijn. Het geeft u nog steeds 12 uur en 18 minuten daglicht, zonlicht. Laat die vitamine D aanmaak snel beginnen. Nu het nog kan. En de maanstand zal binnenkort doorschuiven van de eerste voorlopig. Het eerste kwartier, dat is de 18e. En we kunnen weer een volle maan verwachten op de 26e. En het geeft ons, als we naar de avondhemel kijken, naar de nachthemel, 73% zichtbaarheid van die mooie maanschijn. En verder aan de avond- en nachthemel, dan kunnen we onderscheiden Mars, Jupiter, Saturnus. Dus ga ik allemaal met het blote oog kunnen zien. Ja, Uranus en Neptunus zijn een beetje verder weg. Heb je een telescoop voor nodig. Maar ook die zijn nog wel goed te onderscheiden. Mercurius en Venus zijn bij deze omgang onzichtbaar. The wrong side of the moon. Of the planet. Of the sun. Ik weet niet waar. Wat ik moet zeggen, maar ze zijn niet zichtbaar.

Zo hebben we alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag. En de programma's van vroeg in de ochtend komen van station van Mart. Daarna hoort u vaak Rakoki, Radio Kolenkit. Dank Sisa Urmi voor die mooie pokoe. En ik groet sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren.

Maar nu gewoon Bonnie Grani van 11 tot 2. Dus van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani een educatief en informatief programma over politiek en samenleving. Om de week mee te starten vanuit een gedecoloniseerd perspectief. En ook een sweet audio aan al die overige programmamakers. Aan alle overige programma's van Bonnie Grani en Grani Bonnie. Die zowel de maandagen en dinsdagen zo leerzaam maken. Ik groet Sisa Patricia Wilson. Sisa Ilse Diana Adams. Sisa Connie Arnoldus. Odi, Odi, Odi. En ook de overige bestuurleden van Stichting Grani. Nana Kwame Mensa Bediako. Gram Brada Petter Richelieu. En Brada Jouw Macintosh. En deze mensen doorbreken glazen plafonds. Denken out of the box. En met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet audi aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Audi, audi, Brasa. En we groeten ook speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piggy Grantani, hartelijk dank. En at last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. U luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En willen graag dat u, net als wij zelf, er ook van geniet. Want het motto is: samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme, tegen afrofobie in het bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.

Ja, vandaag conducteur en machinist van de techniek. Vandaag Tide Nami Kendo. En als machinist ga ik hem nu in beweging zetten. Dus doet u gerust mee. Stap op die trein. Take a seat.

Ja, iedereen zijn plek gevonden. Zit u goed? Want we gaan nu toch even kijken. We zijn alweer beland in week 39. En ja, ook in deze week gaan we er een hele, hele mooie week van maken met z'n allen. We zeggen gegroet week 39. Want we gaan er samen toch wat moois van maken.

Zo boem. Namens het hele Ponnikrani radioteam begroeten we u. Maar speciaal ook alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichtingen aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben, heel veel sterkte toe. Ook toe, we feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken al onze luisteraars, Uno en Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom.

Het is weer een feestelijke week met vele persoonlijke ontmoetingen. Vele interessante gesprekken. En natuurlijk ook de jaardagen die we gespierd hebben. In bijzondere groet ik tante Mildred met haar 85ste verjaardag. Het was een mooie bijeenkomst van het weekend. En oh ja, een speciale pokoe draaien voor Marcel Stewart. En ja, die zullen we altijd in ons hart dragen. Speciaal voor Marcel. Ook zijn jaardag vandaag.

0: En tegelijkertijd zijn ook onze telefoonlijnen inmiddels opengezet. Altijd even testen of alles goed werkt. Ik denk het wel hoor. Ik zie allemaal gemist oproepen. Ja, dat gaat goed. En het nummer van de studio is natuurlijk 020 788 4305. Ik herhaal 020 788 4305. 305. Dus vanaf nu zal ik gewoon de telefoonlijnen open laten staan, zodat u gewoon naar binnen kan komen wanneer de nood daar. Kijk, daar houden we van. Dat komt helemaal goed. Kijken. Welkom in de uitzending, heb ik genoegen.
1: Morgen, mevrouw, meneer, jij ook.
0: Hele goede
1: Hoe
0: morgen,
1: gaat
0: heer
1: het met
0: Armand.
1: jou?
0: Hoe gaat het met u?
1: Ja, bij jou gaat het goed, zoals jij het, ja.
0: Jawel, ik maak het ook goed, heer Armand.
1: Oh, nee, als je gezond bent en je familie, dan ben je gelukkig, ja?
0: Ja, teker. Zeker is wel
1: Ja,
0: toch.
1: en vanochtend bij opstaan, ja, ik ben wakker. Je moet nog blij zijn, ja?
0: Nou,
1: Ja?
0: ik ben blij dat u goed wakker bent geworden. Dus veel plezier deze dag.
1: Maar ik ga straks naar de dokter om 1 uur.
0: Is goed.
1: Mijn handen doen pijn, hè?
0: Oké.
1: Maar ga je naar vakantie als je daar
0: Nee,
1: ja?
0: binnenkort nog niet hoor. Dus ik blijf gewoon voorlopig gewoon hier in Nederland. Dus dan kunt u me
1: Ja,
0: gewoon op
1: maar
0: de
1: je weet al,
0: radio horen.
1: ja, is je plek vol, Kellum.
0: Ja, nee, maar je
1: Ja,
0: hebt gelijk.
1: dat je laten
0: Als ik de
1: dat
0: kans
1: dan.
0: krijg, zal ik zeker een keer weer heen en weer vliegen om van de energie van Su te gaan genieten.
1: Ja, je hebt me gezien hoor, ik ben blij hè. Je kunt je gezien hoor, ben je vrouw.
0: Ja,
1: Ja?
0: hebben we graag gezien toen bij Real
1: Ja,
0: Sranang
1: ben
0: op het
1: blij hè.
0: veld. Dat is fijn om een keer daar te zien.
1: Ik zei, oh ja, je weet niet meer een
0: Ja, niet vergeten, dat is goed.
1: kerel,
0: Ja.
1: hè? Ja, vrouw. Ja. Ik ben blij, liefde wat je wil geven aan je vader. Ja.
0: Is
1: Ik
0: goed.
1: ben echt blij, hè? Ja. En wat ik vraag, hè? Je hoort dat de oorlog is gestopt, ja? De oorlog. Ja? De oorlog, bij de oorlog is gestopt. Ja?
0: Oké.
1: Maar de oorlog mag niet meer doorgaan. Ja, maar wat ik vraag, hè? Kijk, in Afrika, nou, ik ben nog geweest, toch? In
0: Ik ben wel
1: Afrika, nou.
0: geweest, ja.
1: Ja, gewoon ben je niet geweest. Maar mooi daar ook je vader en je staan. Ja, of niet?
0: In Afrika, ja, kijk, je hebt Afrika
1: Ja,
0: zo'n
1: vader en je
0: groot.
1: staan, ja?
0: Ja, luister, Afrika
1: Ja?
0: is zo'n groot continent. Dus aan de oostkust van. Aan de oostelijke kant van Afrika. Is een goede verbinding met de Indische Oceaan. En via die route komen ook allerlei Aziatische volken naar Afrika toe. Dus het is een heel divers continent. Misschien wel het
1: Ja.
0: meest diverse continent in de hele wereld. Dus.
1: Oh, maar weet je die man van Afrika, hoor. Mugabe.
0: Ja, die is, hij leeft niet meer, hè? Maar goed, hij was vroeger daar, ja.
1: Die man leeft op een hukken, ze snor. En die man heeft al die bekken gegooid.
0: Hij heeft
1: Gegooid.
0: toen wel,
1: Allemaal.
0: ja,
1: Ja.
0: dat is geschiedenis, maar het is wel waar. Mugabe heeft toen gezegd van degenen die geen patriotten zijn en niet bijdragen aan het land, mogen het land verlaten. Het zijn veel mensen naar Engeland gegaan, dat klopt, ja. Dat is de geschiedenis, ja. Vraag niet aan mij hoor, dat komt goed. Nou, we gaan het opzoeken, we laten het aan de historici over om een goede analyse te doen. En dan komen we er wel uit.
1: Weet je van deze man van Oeganda, overleden. hoe is het weer? Hoe gaat dat? Idi Amin.
0: Oh ja, Idi Amin. Was ook van.
1: En goeie Amin, Arius Adoet, Adamas.
0: Voor niet om te lachen, broer. Maar goed. Maar goed, dank u wel voor uw belletje, hoor. Ik ga spreken u snel. Dank u wel, hoor. Blessie. Doei, doei. Ja. U bent welkom om in te bellen, Lobby Arkemang. Het nummer is van de studio 020-7884-305. En dan kunt u even laten weten dat alles goed gaat. Of u kunt de groeten doen aan mensen die vaak ook op luisteren zitten. Ja, ik doe ook een groet aan mevrouw Velter. Laatste mooie verjaardag gevierd. Ik hoop dat alles goed gaat qua gezondheid. En het is altijd fijn om bepaalde mensen te zien. Ik doe ook nog natuurlijk de groeten aan de heer Banansi. Lang niet gehoord op de radio. Ik hoop ook dat alles goed gaat met de gezondheid. Als de jaren voorschrijden, dan gaat het lichaam af en toe even stotteren, haperen. Maar ik hoop dat alles met alle mensen die hoge leeftijd bereiken, dat het goed blijft gaan natuurlijk. Dus kijk, een mooie pokoe kunnen opzetten. Ik ga weer een pokoe kiezen die goedgekeurd is door de redactie. Kijk, ja, deze is altijd goed. Anita Baker is altijd goed, zegt de redactie. Dus bij deze.

Hij is die gouden stem van Anita Baker. Kun je nooit genoeg van krijgen. Hij is die gouden stem van Anita Baker. Kun je nooit genoeg van krijgen. En het was weer een goede week natuurlijk. Even terugkijken. Afgelopen.

NACRA, maar staat voor The Netherlands Association for Critical Race and Anti-Racism. En er waren wat interessante sprekers, zoals mevrouw Gloria Wekker en Lisanne Charles. En deze vereniging, ja, die verenigt dus onder andere academici en kunstenaars en ook activisten die zeg maar de strijd gaan aanbinden tegen alle vormen van racisme in Nederland. En dat weer op een eigen inventieve en slimme manier gaan doen. Om, ja, ze hebben gewoon besloten dat genoeg is genoeg. Zoals vele mensen al jarenlang hebben geroepen natuurlijk. En dat er gewoon meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Dus ook deze weg zal bewandeld gaan worden om weerstand tegen dat gedrag van die racisten toch weer extra body te geven. Wat blijkt, dus vrijdag is de launch, donderdag de launch van het NACRA. En in het weekend zelf lopen er mensen met grote spandoek op straat in Den Haag met de leuze blanke mannen vooraan. Ik moest wel lachen toen ik ze zag. Zagen ze heel zielig uit, die mensen. Dat was niet eens zo'n grote groep. Maar het sentiment is er nog steeds, hè. En dus deze groep staat dan op straat. Je weet niet hoeveel van die gasten, zeg maar, thuis verdekt meedoen en hetzelfde gedachtegoed hebben. Maar er was dus gewoon openlijk rechtsextremistisch psychisch geweld op straat in de publieke ruimte. En ja, vele mensen doen net alsof hun neus bloedt en ze het niet zien. Maar goed, die leuze van blanke mannen vooraan, dat is zo outdated, zo koloniaal. Ik hoef eigenlijk niet al veel woorden aan vuil te maken.

0: beautiful. Hey, dat is een mooie pokken van Mayada. Die toch een, weer een boodschap, haar boodschap, de ether inslingerde. Voor degenen die het willen horen natuurlijk. Dus wie het wil horen, hoor het. Wie de schoen past, trek hem aan, et cetera. En ik zei al, ja, er waren wat rare... eigenlijk bijna tegengestelde bewegingen gaande dit weekend. En we gaan kijken hoe eigenlijk andere politici gaan reageren op die extreemrechtse bijeenkomst in Nederland. Want tegelijkertijd hebben we nu gezien dat in Duitsland ook weer zo'n extreemrechtse geluid de boventoon heeft gevoerd bij de laatste verkiezingen. En de AfD heeft allemaal zetels gewonnen met hun lelijke geluid. Dus ja, we moeten gewoon alert blijven, zeggen de mensen dan.
1: They say the blacker the berry, the sweeter the juice. I say the darker the flesh, then the deeper the roots. Loving your African features, I'm only speaking the truth. If you're feeling insecure, then I'm speaking to you. Your self-esteem feeling low.

Ja, maar ook dit afgelopen weekend was een hele mooie Comacandra in Amsterdam-Noord ben ik geweest. Samaka IC Amsterdam. En was alles te beleven. Workshop, eten, drinken, muziek, speech. Hij is als een quiz. Heb ik aan meegedaan. Het was een hele leuke dag. En het is allemaal in het kader van de Maronmaand. Die dan loopt van begin. Eigenlijk zijn we nog halverwege. Kun je nog ook nog in de maand oktober veel activiteiten verwachten. Die kun je misschien nog straks even omroepen. Maar afgelopen zaterdag was dus een hele mooie Comacandra. Met heel veel mensen, heel veel gezelligheid, heel veel informatie. En heel veel positieve energie. En ja, daar doen we het toch voor.

Hi. Ik zei, als een mooie bijeenkomst afgelopen zaterdag. En hier in Amsterdam was het bij elkaar. Dus ik wou dat er meer mensen geweest waren. Ook van die graag naar ons station luisteren. Want het was echt de moeite waard. Maar ik ga nog een andere pokoe voor u draaien. Want ook de moeite waard afgelopen week. Ja. Ik had misschien vorige week gezegd, ik wilde Harold Braam feliciteren met zijn verjaardag. En hij heeft een mooie party gehad. Wat even aanschuiven. En het was een gezelligheid ten top. Dus bij deze, Harold, dank je wel voor het mooie feest. En we gaan even het uur afsluiten met een speciale pokoe natuurlijk die past.

0: tot na het journaal en reclameblok. En dan zijn we weer terug met Bonnie Grani Radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Robby, 2025 jaar.
8: Breng die tropische winkel. Is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agrocosmetica en culturele producten.
7: Pencatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
8: Telefoon 020 41 22 5 95.
7: Diverse groenten en rijstsoorten.
8: Bonjang met paddeljauw en diverse vissoorten.
7: Pantaiers, geraspte gezaven en kokos voor de moeio.
8: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
7: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
8: Ai boy, dan Frankie Jode, de Katerstraat 43 Amsterdam West.
0: Halleluja, man. Terug bij het tweede uur van onze uitzending. Deze 21ste alweer in de 9e maand. En u luistert naar Caribbean FM, het programma van Bonnie Grani op de 107.9 in de Ether FM. En via het internet te beluisteren via salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam is Kendo.

0: Hi, welkom in de uitzending. Doe genoegen.
1: Odi, odi, lobby, brada, kendo. Amansa, amansa.
2: Amansa.
0: Aweto.
1: Aweto, aweto, aweto.
0: Odi, odi, lobby, sisa. Odi,
1: odi, lobby, brada. Odi, odi, gudu, odi, odi, nala, say. Mi be arki you, mi yere you, man be fetangwa hereri.
0: Oké, okay, dan.
1: Yes. Ik heb het al eerder dan boven. Nyame na anu. Daar heb ik nog teki bestek. Ik heb maar mijn preter aan mijn anu tak. Deze man voor teki bestek. Oké, ik ga niet zo wel bakzalezi. Nou, anu in preter.
0: Na zo, na zo.
1: Mijn tegi kendo voor het eerst mijn one sweet bachau. Agasking, aye picking dat a pek ala de ye kasking. Dan wil me pray no, wil me pray. Me put is de pray man aan a kreti tap aan a no sopi. Aye big it back. Aye tegi,
0: kapari
1: tak mija. Konya tak pay de. Me ne dringi voor ma tede ye no stoe dingi. De dringi gewoon. En me tegi sama ook te tap me ook te lop me bijbel. Maar kem los to binyan aan me dringi. Me ne dringi ala san gewoon.
0: Ja, let die toch. Ja, let die. Ja, let die.
1: Zo. Ik ben een maar dat geen zo grote dan beest. Trouwens, je doet mij ook niet. Dat je bouwt dat dominee aan een pastoor. Terwijl dat je activist was hier. Is dat niet toch? Dat je net ben je dat je een pastoor naar een bakker of dominee. Dat je doet ook niet. Dominee, dat je bent een boer op ons kusani. Liever trouwens in je goede, want je wilt een stukje desma. Maar je wilt een desma goede. Ja, met dat je zo ook te olie. Ya, lobby berada, lobby berada, king. Boga.
0: Ay, nana kwame.
1: Ya, misi boga. Boga bermain dengan tak. Aga lobby berada, maku. Magnak, magnak, lobby berada. Ana Gilman, ana magnak, untuk bekerja di geng. Aga, ambasador, no. Ana their planka
0: onto
1: the same of the gang and I'll be brother in a soldier party. A piece of a shoulder mina kewa salut kalek. Lobby brother back in touch. Hey boy, hey Patricia Ultimate Sen of the gang. Yeah, then the last one will be one spirit to Alan and Deja Dogra Daka. We mabon compare ultimate tomorrow. Yeah, Tata Norina Abe de Kenta Hurst. The Bureau Kosama you are kinda that for brave. De miti, net mi ere mi famiri biga, biga, biga, biga, biga, wa omuk mi verjaar ook toe in heaven today as a prepo kugi den dape. Is a prak kendo, da ik a portaar zei het verrape. Alla de senioren ook toe nesen o digide en ik zou zeggen, voor straks wel thuis, en thanks voor al te ne ere mi, zo te mek i trouwa mek de bel, run te mek de bel, wat is a pasan ere toch, daar heb je de bie. E-Y-Bel, U-Bel, U-Bel toch goed? Dan praat je die minder.
0: Dus dan weet
1: je alles maar sting.
0: Iedereen is welkom, u bent altijd welkom. Iedereen is welkom, u bent sowieso altijd welkom.
1: Ik heb het al tegen, dat hoor ik niet. I think, I guess what? Laat me bel toch goed? Hoe noem jij me stellen, hoe ook toe met mij die voelen? Laat me bereid, bedankt voor alles.
0: Amboen.
1: Is dat toch mangelen voor asfalt? Is dat toch? Het had deze para, jere.
0: Ah, ik woon met die. Ai, bless you.
1: Dus lobby en thanks for all.
0: Yes. Ai,
1: ja?
0: Bless you day.
1: Ook de grote aan mijn kinderen en mijn afvoetjes. Oké, okay, bye bye. Social lobby.
0: Bye, social lobby.
1: Bye.

Hi, Lobby Arkimang. Nummer van de studio is 020-788-4305. En het is nu 18 minuten alweer over de klok van 12. Ja, en we willen natuurlijk weten, wat gaat het weer vandaag met ons doen?

Ik kwam het openbaar vervoer en zei 18 graden. Het voelt aan als 18 graden. Er is een lichte zonneschijn, matige bewolking en geen neerslag. Dat vond ik wel belangrijk, geen neerslag.

En dat betekent ook in de ochtend 17 graden, in de middag 19 graden, in de avonduren 15 graden en het gaat terug in de nacht naar 13 graden. En dat betekent voor ons nog een keer het weer vandaag.

En het zijn dan, zegt het KNMI, zonnige perioden, gewoon droog. Code groen, er zijn geen waarschuwingen. Dus over het hele land eigenlijk hetzelfde. Morgen overwegend bewolkt en dan wel kans op motregen.

werd het gezegd, vandaag 20 graden, morgen rond de 19, woensdag 20, donderdag 18, vrijdag 19, zaterdag 20. Het voelt aan als gewoon een nazomer. Herfst is inmiddels begonnen. Af en toe druppeltjes. Ik denk volgens KNMI woensdag de meeste kans op neerslag. En dat brengt ons dan weer tot het weer van vandaag. En ja, laten we gewoon weer goed aankleden. Gelukkig geen koude temperaturen. Maar de temperatuur is voldoende gezakt om weer die jas en die sjaal tevoorschijn te halen, vind ik zelf. Dus dat is het weer voor vandaag. Een andere mededeling, misschien ook belangrijk is voor veel mensen. Kijk, dat hem hier ergens staan. Ik was tevoorschijn, want de uitvaart van mevrouw Tara Singh Farma zal morgen plaatsvinden. Ik had begrepen dat het is in de Oranje Kerk. Zal ik even snel erbij zoeken voor de complete gegevens. Want de Oranje Kerk is in Amsterdam Zuid. En ik denk dat veel mensen wel weten waar de Oranje Kerk is. Maar het is daarbij vlakbij het Servati Park. En de uitvaartplechtigheid en het samen zijn vinden dus plaats op dinsdag 22 september. Om 11 uur in de Oranje Kerk. En het adres is dan in de Van Ostadestraat, 151 huis. Dat is vlakbij het Servati Park in Amsterdam-Zuid, in de buurt van Albert Cuyp. En daarna zal een crematie in een besloten kring plaatsvinden. Maar goed, de uitvaartplechtigheid en het samen zijn dan dinsdag de 22e. Om 11 uur in de Oranje Kerk. Adres is de Van Ostadestraat 151. Dus dan pakken we even dit er

En ik denk dat veel mensen een warme herinnering koesteren aan mevrouw Singh Varma. Ook hoe ze zich ingezet voor mensen die in Nederland arriveerden en hun weg nog moesten vinden. En met die gedachte nemen veel mensen dus morgen afscheid van deze dame. Ook veel gedaan in de antiracismebeweging. Strijd tegen racisme hier in Nederland. En onder andere heel erg voor het herdenking van de moord op Kevin Lucas. Er is ook heel veel betekend in de organisatie. En bij het tot stand komen van het beeld in het Vondelpark bij deze. Dus dan morgen een uitvaartplechtigheid.

0: Hi. Dus morgen om 11 uur is de uitvaartplechtigheid in de Oranjekerk. Vorige week hebben we de eerste keer de eerste aflevering van een podcast laten horen. En ik ga nu aflevering 2 laten horen. Het is een podcast gemaakt door Sam Jones. En het gaat over hoe je echt voor je gezondheid gezond kan eten. Er was een training is geweest in No Limit in Amsterdam, waar mensen bij elkaar kwamen. En het was georganiseerd door MOVO Academie. Ik zeg nu Moffo Academie, want ze toch voor mond, heb ik begrepen. Dus mond voor gezondheid. En we kunnen gewoon luisteren even naar deel 2 van deze podcast. Ik hoop dat iedereen het interessant vindt. Te gaan luisteren.
1: Zullen we maar meteen beginnen? Ja, is iedereen ready om te beginnen?
2: Veel belangstelling is er voor de Moffo Academie die wordt gehouden in het ontmoetingscentrum No Limit in Amsterdam Zuidoost. De serie bijeenkomsten gaat over de link tussen wat we eten en gezondheid.
3: Ik ben hier omdat ik ben zo nieuwsgierig om erachter te komen wat houdt mond vol gezondheid in.
4: Ik ben nieuwsgierig en mijn nieuwsgierigheid wordt beloond door nu achter dingen te komen die ik totaal niet wist.
5: Is goed om nader geïnformeerd te worden over voeding en wat je anders zou kunnen doen en wat je beter zou kunnen doen.
2: En die antwoorden kregen ze ook van verschillende inleiders op de bijeenkomst. Waaronder mondhygiënist Patricia Sweet, die zich heeft ontwikkeld tot expert in mondgezondheid en leefstijl.
1: MOVO staat voor mondvol gezondheid. Dus niet alleen de mond moet gezond zijn, maar ook wat je in je mond stopt moet gezond zijn.
2: Ook deze tweede editie start weer met een heerlijk bakje soep. Wat voor soort soep is het eigenlijk?
3: Eigenlijk heb ik niet gevraagd. ik weet niet wat voor soep het is.
2: In ieder geval lijkt het op groentesoep, door Patricia zelf gemaakt. Iets groens met geroosterde pijnboompitten, gekruimelde noten, bosuitjes, peterselie. Vooral groen. Vast weer broccolisoep, zoals de vorige keer.
1: Nee. Vandaag hebben we bloemkoolsoep met prei en wat courgette erin. En alleen maar heerlijke, natuurlijke producten. Dus knoflook zit erbij, er zit uien in, er zit eigenlijk... En groenten natuurlijk, verschillende groenten, wat kruiden. Daarom hoeven we ook eigenlijk geen smaak toe te voegen, want de producten geven al de natuurlijke smaak.
2: Geen soep uit een blikje of pakje dus. Hoe bevalt deze?
3: Het is wel lekker.
2: Traditionele Caribische en Surinaamse soepen, ze zijn nog steeds populair. Ook hier bij mensen in de Bijlmer.
3: Vis, stoba, cabrito. Cabrito is mijn lieveling.
2: Deze deelnemers aan de Moffo Academie zijn gemotiveerd en proberen zelf ook al bewust om te gaan met hun eten. Hoe maak je dat? Cabrito?
3: Met mijn eigen ingrediënten. Niet te zout, niet te vet. Ja. Thuis eet ik heb ik rijst. Alle hele tijd. Afgeschaft, dagelijks fietsen. Dus ik eet bananen of zoete patat. En vroeger had ik ook veel aardappelen, maar dat heb ik ook weggedaan. Dus ik doe meer banaan, zoete patat. Of je vlees en je groente. Ijssoepjes.
2: Joyce Bakker is orthomoleculair natuurkundig therapeut. Dat is iemand die kijkt wat we eten en drinken en hoe ons lichaam dat gebruikt en verwerkt. Ze hield een verhaal over een bijzonder thema. Van mond tot kont gaat het over vandaag. Wat vertel je?
6: Dat klopt inderdaad, van mond tot kont. Hoe gaat onze spijsvertering werken? Wat doet dat in ons lichaam? Welke processen worden er aangezet? Dat wat jij in je mond stopt, of dat nou een stukje fruit is of een stukje vlees of vis, hoe dat verteerd wordt in jouw lichaam. En hoe dat dan ook opgenomen wordt en hoe jouw lichaam daar dan weer energie van kan maken.
2: Dan zeg ik lekker veel zoet, want daar krijg je energie van.
6: Dat snap ik dat je dat zegt. Suiker geeft inderdaad energie. Maar in dit geval zorgt dat er ook voor dat je na die tijd heel erg moe kunt worden. Dus en we willen graag graag een stabiele energielevel.
2: En wat moet je daarvoor doen dan?
6: Gezonde voeding. En wat is dan gezond, is dan vaak de vraag. Dan heb ik het niet over suikers in deze, maar wel suiker uit bijvoorbeeld fruit. Groentes kun je eten, vlees, vis, eieren. Hele mooie voedselcombinaties kun je daarmee maken, die gunstig zijn voor jou.
2: Na het stilzitten en luisteren werd er ook weer bewogen op deze bijeenkomst. Onder leiding van sportinstructeur Patrick IJzer. En Patricia had nog meer heerlijke dingen gemaakt.
1: Nou, eerst een notenbrood. En een notenbrood, daar zitten alleen maar noten, zaden en pitten in. En ik heb wat cranberries erin gedaan en wat abrikozen. En dat eten we lekker met roomboter. En dan heb ik nog een amandel-kokoscake gemaakt. Zonder granen, dat is deze. Zonder zuivel en zonder suiker. En dan heb ik nog weer een chocoladecake gemaakt met wat kokos erop. Maar in de cake met amandelmeel en kokosmeel, daar zitten ook stukjes amandel. Zodat we ook lekker kunnen kauwen op de koek.
2: En alsof dat niet genoeg was, had ze ook nog een volwaardige maaltijd gemaakt. Geen kousenband met rijst, maar iets anders.
1: We gaan vandaag heerlijke kippen gehakt eten. En ik heb er van alles in gedaan. Ik heb er champignons in gedaan. Dat zijn dus de paddenstoelen. Tomaten in gedaan. Ik heb er paprika in gedaan. Veel prei, veel knoflook, veel uien voor de smaak. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen stuw nodig. En al die extra bewerkte dingen die ik erin... Dat hoeft niet. Het is heel clean, heel gezond. En dat eten we er met gefermenteerde groenten. Lekker salade erbij. En het wordt opgeschept.
3: Heerlijk, heerlijk. Goed gedaan, Patricia.
2: Grote zin, was het lekker?
3: Het was lekker, ja. Zeker.
2: Hele bordjes leeg?
3: Zeker, zeker. Twee bordjes leeg.
2: Gaat u het zelf ook maken?
3: Ik ga proberen, ja. Ik zou het ook proberen, ja. Te maken. Met name die soep.
2: Henriette heeft nog een tip.
3: Bampoor, bana komen, masaloon. Dus ga proberen om meer gezond te gaan eten.
4: Ik heb dus geleerd dat je moet je voeden, toch?
2: Ja.
4: Voeden met voedsel, maar je hoeft je niet te vullen.
2: Ja. Is dat je dochter?
4: Ja.
2: Hij zegt hij gaat nu minderen. Denk je dat hij dat gaat doen?
5: Jawel, mijn vader eet niet hele grote porties meer. Dus...
2: Maar dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin dat je kookt, want je doet het sowieso al, of niet?
4: Nou, weet je wat, je moet het resultaat nog zien, toch? Hallo!
0: Hi, u luistert naar een podcast. Dat is een korte serie van interviews, hoorspel, et cetera. En deze is gemaakt door Sam Jones, met name over de Moffo Academie. En... onderwerp die iedereen raakt natuurlijk: gezond eten, gezond blijven in deze maatschappij. Want het is soms een uitdaging. En natuurlijk een van mijn andere favorieten die altijd praat over gezond eten is Maccabi. En vandaag heeft Maccabi het over die struik, die boom, de Moringa tree. En daar ken je alleen maar, iedereen kent hem wel. Maar Maccabi maakt er een mooie clip rondom Maccabi.
7: One of the miracle tree, Moringa. Give enough energy, Moringa powder in a smoothie. Organically, medically, anti-inflammatory. So many nutrients, you won't believe it. Overall health, Moringa increase it. Finds the energy, then release it. Self-protecting when they receive it. Kiswahili, they call it mlonge. In Jamaica, some say merengue. Over 90 nutrients in there. That deserves a mix pan de djembe. Without within, good for the skin. High in antioxidants, no vitamin. Repairing, strengthening, and protecting. What a thing. Boost your immune system. The powder, the leaves, the oil, the tea. Complementary to your body. Oranges have less vitamin C. Got more calcium than the dairy. Holy for nutrients, it has got more vitamin A than carrot. More iron than spinach. Look at that. No wonder in Africa they eat it a lot. Seeds are edible. First they're bitter. Drink water, become sweet like sugar. Also used as a coagulator. That's used to purify water. Moringa helps to fight against disease in many, many ways. Not just these, taking advantages of the leaves of one of the miracle trees. Moringa, a medical Monday. Yes, I am.
0: Ja. Moringa. Het groeit helaas niet zo makkelijk in het Nederlandse klimaat. Maar mocht u een kas hebben, probeer ik zo'n moringa te planten. Want het groeit heel snel. Het groeit heel snel. En die bladeren zijn echt gezond. En passen bij het thema Medical Monday. Dus dank Maccabi voor deze toevoeging. Moringa. Niet vergeten. Oh, je kunt het gewoon kopen natuurlijk. Als in zakjes gedroogd, geloof ik. Of tot poeder gemalen. En ook dan is het belangrijke ingrediënten voor een goede gezondheid. Pokoe zetten. Even kijken. Een prins pokoe zetten. Voor de prinsliefhebbers.

En dat is een mooie pokoe van de artiest Prince Adore. Ik heb ook gezien, overigens, ja, misschien wel ook interessant om te vermelden. Komende maand is het dus Black Achievement Month. Dus we hebben de Maroon Maand, die is al gaande. Binnenkort start Black Achievement Month. En ook daar zullen de activiteiten niet precies aan een kalendermaand gebonden zijn. Want ik geloof me, het begint al 27 september met een activiteit. En zullen doorgaan tot 8 november. Dus qua tijd is er wel een zekere overlap tussen Maroon Maand en Black Achievement Maand. Maar er zijn zoveel dingen te doen die belichten van hoeveel mensen Afrikaanse afkomst hebben bijgedragen aan cultuur, wetenschap, sport, voeding, gezondheid. Alles van alles nog. En die Black Achievement Maand is ook in meerdere steden.

steden. Ik zie hier staan Almere, Amsterdam, Amersfoort, Arnhem, Den Haag, Leeuwarden, Utrecht en ook nog in kleine letters R. Hier staan Rotterdam. Dus van alles en nog wat. En het is gewoon een website waar je naartoe kan gaan. Ik dacht eerst wel, hoe kom ik aan die informatie? Maar nu zie ik, er is een website. Meeste activiteiten kosten wel een paar duiten. Dus het is niet voor iedereen weggelegd, tenzij ze korting geven aan mensen met een kleiner inkomen. Maar de meeste activiteiten kosten wat centjes. Maar goed, je kunt naar verschillende theaterzalen gaan, muziekzalen en ook filmzalen. En daar allerlei activiteiten binnen de Black Achievement Month gaan bezoeken. Ja, ik heb nog niemand gesproken die me heeft gezegd welke activiteiten nou bovenuit steken of bijzonder zijn of extra aandacht verdienen. Misschien kom ik nog een keer iemand tegen. En je weet, zo gaat het toch? Dan kom je mensen tegen en die kunnen je dan precies vertellen wat is wat en waar is waar. Want er is veel te beleven gezien. Allemaal georganiseerd binnen de Black Achievement Month. En ga even naar de website. Als je van dit soort culturele dingen houdt, hou wel rekening mee dat het vaak betaalde opdrachten, activiteiten zijn. Maar goed, het kan dan nooit kwaad. Af en toe de portemonnee pakken, met mensen sponsoren. Als we tenminste het geld hebben, is zeker de moeite waard.

0: En ik zei het al, komende maand overlapt de Black Achievement Month met de activiteiten die plaatsvinden in de Maroon maand. Hun activiteitenkalender liep van 5 september tot aankomende 31 oktober. En komend weekend is het al de 27e, is Maroon Festival in Rotterdam. Georganiseerd door Amaron Kompas. En dat is dan ook weer binnen die hele activiteitenkalender. En dat gaat gewoon door. Het is een theatervoorstelling op de eerste in Bijlmerpark Theater. Het is Maroon Bigisma Day op de vierde in Amsterdam. En ook op de vierde Funaire Erfgoeddag in Best of Oorschot. Dat is meer in Brabant. En zo gaat ook de Maroon Maand door met alle activiteiten die daar te beleven zijn. Dus neem gerust de tijd om naar het een of naar het ander te gaan. Wat het beste past bij uw status en uw denkwijze natuurlijk. Ik heb deze periode eigenlijk niet zoveel nieuws over interessante dingen die te bekijken zijn bij publieke omroep. Of AT5, ik heb het een en ander niet zelf niet bijgehouden. Dus misschien kunnen we dat later weer oppakken. Dan hebben we misschien interessante documentaires, films of reportages. Het ging afgelopen week veel over politiek, hè. Maar de algemene politieke beschouwingen. En ik zag wel nog Sylvana hele wijze dingen zeggen bij een van die late night talkshows. Maar ze waren zo late night dat ik eigenlijk een beetje in slaap gevallen ben. Maar goed, die kunnen wel weer terugkijken. Al die zaken die de publieke omroep afgespeeld worden. Want ja, het geeft ons toch weer een beetje bij. En dan kunnen we meepraten over alle politieke beslommeringen die gaande zijn. En die ons toch wel af en toe kunnen raken. Ook in de portemonnee. Maar ik heb altijd het idee van, als je zelf maar verstandig genoeg bent met de inkomsten en uitgaven, dan kunnen ze met al die plannen die ze bedenken, als toch nog niet al te veel raken. Dan kunnen we daar gewoon omheen zeilen en verstandig aan omgaan. Elkaars blijven steunen natuurlijk, want ook is dat dus noodzakelijk. Als de een niet heeft, heeft de ander. En samen komen we er altijd wel een beetje uit. Goed, gaan we weer terug naar de uitzending. We gaan richting eind van de tweede uur alweer. Na combinatie journaalblok, reclameblok, zijn we weer bij u terug. Want het gaat door tot de klok van 2 uur op de Caribbean FM. 107.9 FM in de ether. En salto.nl/Caribbean FM. En u luistert gewoon naar Kendo. Die u nu tot aan het nieuws even een mooie Anna Goedhart inzet.
1: Aisa mama, mama Fugwea. Mama Tonesi, mama Meyanga. Fie wani wajo na

0: Na het reclameblok en het journaalblok zijn we gewoon weer bij u terug met het laatste deel van onze uitzending van Bonnie Grani op de Caribbean FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is. En ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo goed?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2025
12: jaar. Frankie's Tropische Winkel is de zaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
11: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
12: Telefoon 020-41-22-595.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Bronjan met hakkeljauw. En diverse vissoorten.
11: Pantaiers, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Hi, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Hi boy, van Frankie Jode. De Kaartenstraat, 43 Amsterdam West.
13: Hi, bent weer terug. Nu het laatste uur van de uitzending van Body Grani. Deze 21ste op Caribbean FM. En u luistert op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken. En salto.nl/Caribbean FM. En mijn naam, Mina Kendo.
14: Beste luisteraars, dit is

0: Ja, Louis Arquemang. En zei, we gaan door tot de klok van 2 uur op met Bonnie Grani op de Caribbean FM. En de afgelopen week stond ook in teken van de algemene beschouwingen, algemene politieke beschouwingen. Want er was natuurlijk Prinsjesdag is voorbij gekomen met de miljoenennota. Maar ze hele grote hijsa van. Maar eigenlijk verandert helemaal niks wat mij betreft. En ook in Amsterdam is er nu begroting ter sprake gekomen. En ook daar moeten we afwachten wat er gebeurt. Maar eigenlijk heb ik toen ik luisterde naar die politieke beschouwingen en waar al die fractieleiders achter het kansel gingen staan en hun mondje gingen roeren, niet zo bijzondere dingen gehoord. Terwijl echter in het veld, op het Malieveld in dit geval, allemaal rechtsextremisten in Nederland rondliepen. En daar hoor je die politici bijna niet over. Terwijl het wel iets is, het is nu van deze tijd is. In Duitsland wint een of andere rechtsextremistische nazi-partij. Maar gelukkig zijn er wel mensen die hun mond durven open doen. Ze krijgen niet alle gelegenheid, maar op sociale media volg ik af en toe de heren Anis Jadip. En ik weet niet of je hem volgt op Instagram of Facebook, maar die doet dus wel zijn mondje open. En eigenlijk zou hij heel goed passen bij die algemene politieke beschouwingen, wanneer al die fractieleiders hun mond open doen. Laten we luisteren hoe Anis Jadip reageerde op al die ontwikkelingen die we afgelopen week en dit weekend in Nederland hebben kunnen aanschouwen.
1: Is het zat? Nederland is het beu. Het kan zo niet langer. Onze burgers kennen hun eigen land niet meer. Hun eigen straten in hun eigen stad. Het lijkt Nederland niet meer. Overal witte mannen en vrouwen met bedekte gezichten en capuchons. Ik wil een kop voor de tax instellen. Deze mensen zijn hier alleen maar om te intimideren, te bedreigen, geweld te plegen. We raken Nederland kwijt aan deze totalitaire ideologie. Op het Malieveld zien we het bewijs. Straattuig, brandstichters, geweld. Fascisme neemt de straten over. Het wit supremisme neemt de straat over. Zuiver racisme overspoelt onze straten. En de fascistische ultrarechtse tuig, dat gooit met stenen. Ze gooien brandbommen tegen de politieauto's. Ze blokkeren onze wegen, lachen onze rechtsstaat uit. Ze jagen op politieagenten en hulpverleners en hebben gewoon lak aan onze rechtsstaat. Hun paspoorten wil ik afpakken, hun nationaliteit intrekken en hun koffers inpakken. Eruit, het land uit, het land uit. Het is genoeg. Het kan niet langer. De Nederlander durft de straat niet meer op. Onze dochters kunnen niet veilig over de straten lopen. Het is genoeg. Willen jullie meer of minder ruilschoppers? Minder, minder. Willen jullie meer of minder hooligans? Minder, minder. Willen jullie meer of minder fascistisch tuig op de straten? Minder, minder. Dan gaan we dat regelen. Nederland eerst, onze veiligheid eerst, onze vrijheid eerst. Minder railschoppers, minder fascisten en meer Nederlanders. Dank u wel, voorzitter.

0: Ai, mooie pokkel van KRS-One in dit geval. En er zijn meer mensen die zich hebben gekeerd eigenlijk tot wat nu gebeurt in Nederland en dan wereld om ons heen. En ik zag vandaag ook een boodschap van de heer Sinkaya op een van de social media. En hij zegt ook, het is tamelijk verontrustend. Een cordon sanitair is niet genoeg. Dus zeg maar op een beschaafde manier rechtsextremisten buitensluiten. Want in België hield het extreem rechts uit de regering. Maar de electorale groei van Vlaams Belang werd niet gestopt. En ook in Duitsland is de brandmauer, zo noemden ze die cordon sanitair, geen dam tegen de groei van extreem rechts. Dus je kan wel net doen alsof ze niet bestaan, maar ze blijven groeien. Maar wat zeker niet gaat werken, is wanneer tussen aanstekens redelijke middenpartijen extreemrechtse standpunten papegaaien en proberen extreemrechts in te halen. En dat zien we ook hier in Nederland gebeuren. Partijen zoals CDA en VVD en soms zelfs PRO, die gaan gewoon extreemrechtse punten napraten over immigratie en Nederland is te vol. En dan wordt het nog erger, want daar is opnieuw bewijs voor geleverd, schrijft de schrijver. En uiteindelijk willen mensen het origineel zien. Waarom zouden ze voor een slechte imitatie kiezen? Waarom kies je voor een VVD als je gewoon PVV kan krijgen, alsof het deze standpunten gaat? En zo ging het dus ook in Duitsland. Want die CDU-bondskanselier Merz, hij wilde de AfD, dus die extreemrechtse partij, laten halveren door zelf een streng asielbeleid op te zetten. En het omgekeerde gebeurde. De AfD is dan verdubbeld. En de CDU is gehalveerd. Dus, en daarnaast geldt, voor de AfD-aanhanger ging het beleid van die CDU dus gewoon niet ver genoeg. En dus wat zien we? Middenpartijen verschuiven steeds verder naar rechts in een poging de kiezer terug naar het midden te trekken. En zo werkt dat dus niet. Je moet gewoon midden blijven. De kiezer komt er naar je toe. Standpunten die voorheen als extreem rechts golden, worden daardoor onderdeel van het midden. En deze partijen zijn verder unaniem voor de oorlog en maken het woord vrede verdacht. Zien we ook hier in Nederland, waar we continu geld blijven stoppen in Oekraïne, geld blijven sturen of verbindingen aangaan met Netanyahu en zijn rechtsextremistische regime, met Verenigde Staten die ook continu in oorlog zijn. Een onderwijl blijft zich voordoen als een redelijk alternatief. Redelijk weer tussen aanstekens, want redelijk zijn ze al lang niet meer. En intussen, als we in de straten kijken, intussen wint extreem rechtsterrein. In Duitsland haalt de AfD het beste resultaat uit haar geschiedenis. En in Frankrijk staat het Rassemblement National, die staat zelfs voor in de peilingen voor de presidentsverkiezingen van 2027. Welk Europa verdedigen we zometeen nog als de opmars van de AfD doorzet en het RN in Frankrijk de macht grijpt? Dat zijn de zaken die schelden. Want waar zijn we te beland? We kunnen gewoon kijken hoe die lelijke AfD'ers nu feest vieren in Duitsland met weer een verkiezingsoverwinning. En ik even kijken of ik het geluid bij kan zetten. Ja, ik ga hem even terughalen. Misschien kan ik het geluid voor u draaien. Wat er dan op het NOS publieke omroep verteld wordt hierover.
1: En nu is de AfD zo groot geworden dat ze voor het eerst zelf de macht zouden kunnen grijpen. En dat zou dan de eerste radicaal-rechtse regering worden sinds de Tweede Wereldoorlog.
2: Onderstreichen, is deze gewonnene Wahl een vertrouwensvoorschuss der mensen in diesem land? En diesen vertrouwen werden wir gerecht.
1: Volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst is de AfD bewezen extreem rechts. En niet alleen vanwege contacten met neonazi's, maar ook vanwege extreme ideeën binnen de partijen zelf. Ideeën die tegen de grondwet ingaan. Over migratie bijvoorbeeld, over het anders behandelen van mensen op basis van hun afkomst.
2: We werden ons niet verbiegen, we werden ons niet zelf opgeven. We werden niemals so werden wie die, die heute Abend zu Recht abgestraft wurden. Wir sind die Alte.
3: Een enorme overwinning voor AfD. Ze haalden bijna een absolute meerderheid bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt.
1: De AfD is al langer...
0: Ja, nu hoort het gewoon. Ja. Ze halen gewoon bijna een meerderheid in die deelstaatverkiezingen. Ze halen een meerderheid in die andere deelstaat. Continu blijft dit rechtsextremistische gedachtegoed groeien in Europa. Het is eigenlijk nooit weg geweest. Men deed alsof het weg was. Alsof door iemand op te sluiten in de Spandau-gevangenis dat rechtsextremisten verslagen waren. Maar dat was dus duidelijk niet zo. En nu openbaart het zich weer. En dan kunnen we even kijken wat de schrijver nog meer geschreven heeft. Hij schrijft... Ik vrees dat de strijd al is beslecht. Dat is geen hoopvolle boodschap. Maar ik ben niet in de business van lege hopen bieden. Om te begrijpen wat er gebeurt, moeten we verder terugkijken. Minstens 40, misschien 50 jaar. De liberalisering van de markt, de afbraak van de collectieve zorg, de individualisering en atomisering, de verzwakking van de vakbonden en de ontmanteling van collectieve rechten hebben de afgelopen decennia niet alleen de politieke economie veranderd, maar ook de manier waarop wij onszelf en onze verhoudingen tot anderen zien en gaan begrijpen.
4: We hebben een toekomstplan voor Duitsland.
0: Nou, hoef niet langer die lelijke AfD is te luisteren. Want het verleden galmt. En alweer zoeken gemakzuchtige zondebokken. Geen woning. Dan gaan ze zeggen vluchtelingen. Geen passende zorg. Wie geven we de schuld? Vluchtelingen. Geen warm huis. Wie geven we de schuld? Vluchtelingen. Rechts weet dus duidelijk die woede te mobiliseren. Het mondiale kapitalisme wordt overeind geholpen door de aandacht te verleggen naar migratie. Het revolutionair potentieel komt heel duidelijk van rechts. En wat blijft er over als de strijd is beslecht? Niet dat je erbij neer gaat zitten, maar wel realiteitszin. Het organiseren van wanhoop en het treffen van voorbereidingen op nog veel erger is nu de conclusie van deze schrijver. Dus het is gezegd, men deed net alsof fascisme, rechtsextremisme, nazi's niet meer in Europa te vinden waren. Maar ja, we wisten allemaal dat het gewoon nog steeds een gangbare ideologie is en eigenlijk nooit verdwenen is. En dat het niet verdwenen is, hebben mensen elkaar vaker voor gewaarschuwd. Maar politici deden net alsof hun neus bloedde en ze keken gewoon de andere kant op. En nu zijn ze ook eigenlijk, zijn degenen die dachten ze in het midden zaten, zijn er ook zelf slachtoffer van. En waarschijnlijk gaan zij ook de rechterkant kiezen om, dat is wat ze doen. Altijd proberen om het beste eruit te halen en voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten. Fascisme is nooit weg geweest, eigenlijk, hier in Europa.
5: Het is een antifascismuslied. En deze laatste is ook een antifascismuslied. We zijn immer nog een antifascismusband.

Ja, die kreet om toch wakker te blijven, ogen open te houden, is gerechtvaardigd, blijkt nu. Want naties zijn nooit weg geweest. En daarom zoeken mensen die wel van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid houden, elkaar nu steeds vaker op. Als ze weten dat het nodig is, want alleen ben je een drenkeling. En daar zijn we niet voor gekomen natuurlijk. Wat we er dus wel voor gekomen zijn, is gewoon rechtvaardigheid.

0: black youth. All black men exempt from military service. Hear my words and get nervous. A quick end to police brutality. Death of blacks at the hands of the PD. Release of all black men who are held in prison. Guilty for proven innocent. Black juries when our brothers are tried in court. And in addition to all this, we want land, bread, and housing, and education, clothing, justice, and peace for the black nation.
1: En eigenlijk waar mensen zich meer druk om zouden moeten maken, dat hoe het mogelijk is dat een man vermoord wordt in de straten van Rotterdam door mensen in uniform, terwijl hij eigenlijk dit lot in het geheel niet verdiende, duidelijk heeft aangegeven dat het buitensporig geweld gebruikt werd op dat moment. En we kijken en de misbaar en het geluid in de media is oorverdovend stil. Het enige waar we over kunnen praten zijn kwartjes en dubbeltjes tijdens die discussie bij de algemene beschouwing. Gaan we nu wel of niet iets meer geld vrijmaken voor, voor hypotheekrenteaftrek of voor zorgtoeslag of voor te ondertussen. Er wordt gezaagd aan de fundamenten van een rechtvaardige Europa en dat laat er dan gewoon gebeuren. Omdat we nu duidelijk toestaan de mensen even de andere kant op kijken. En hele andere zaken als hoofdzaken gaan benoemen. En het is interessant om te kijken hoe we zelf daarop gaan reageren. En eigenlijk de beste reactie die je over het algemeen hoort is samen optrekken. En ook samen kijken van hoe kunnen we in solidariteit elkaar vinden. Als ik hier nog een mooi liedje heb over de solidariteit tussen mensen over het algemeen. Dat is belangrijk, hè? Ik denk dat de zaken als solidariteit en rechtvaardigheid nu meer en meer en meer belangrijk worden in deze. Dus even kijken of dit is nog. Sorry, even hoesten, even een slokje water zoeken, want u heeft te veel gesproken vandaag. En we zitten niet op te wachten op een man die geen stem meer heeft om de rest van het programma te kunnen complementeren. We gaan even zeggen, hiermee kunnen we eventjes pokken opzetten. Gaan we even allemaal even een slokje water nemen en dan komen we verder terug.

ik wil mensen niet in de war brengen, want meestal draai ik dit muziekje als ik de quiz met u ging spelen. Maar we hebben heel lang geen quiz meer gedaan. En ik denk dat we het nog even moeten uitstellen. Dat we weer helemaal 100% zijn en een mooi programma kunnen maken bij deze. In de tussentijd had ik het nogal over zaken als, hoe noem je dat weer? Solidariteit, waar we allemaal heel ons volle van moeten doen nu in deze tijd. Want het schijnt echt nodig te zijn dat we toch even de rug recht houden. En dus aangeven dat we niet voor rechtsextremisten zijn. Niet voor nazi's, niet voor fascisten. Dat het de meest normale zaak van de wereld zou moeten zijn. Maar goed, laten we dan toch weer het laten horen. Hetzelfde geluid met elkaar delen. En elke de dagen van strijdbaar weer terughalen.

0: een strijdkreet uit Zuid-Amerika, waar ze zich hebben geweerd tegen die fascisten in Chili. En die strijdkreet was altijd El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En het betekent gewoon het volk, verenigd volk, mensen solidariteit bij elkaar, zullen nooit overwonnen worden. En ja, in deze tijd moet je dat toch altijd alert blijven. En je zei al, er zijn zoveel manieren om de aandacht af te leiden van wat er nu echt gaande is. Hoe er aan de stoelpoten van rechtvaardigheid en solidariteit gezaagd wordt. En nu hebben we het voornamelijk van, maar ik kijk niet eens meer wat ik al zei, van de misdaad die is gepleegd in Rotterdam, waar een man vermoord is door mensen in uniform, terwijl hij eigenlijk alleen een ID-kaart. Een ID-kaart is zeker geen grote misdaad is, niet heeft laten zien of niet heeft verteld wat hij aan het doen was. En men kiest dan voor om op zo'n misdadige manier te mishandelen dat hij sterft. Is onacceptabel. Maar er wordt heel weinig, te weinig over gesproken. En waar praat men over? Over zaken als drugsproblemen in Amsterdam. Of een crackprobleem noemen ze het dan. Het is voor bewoners van de stad. Ja, het is overlast. Maar het is niet zo ingrijpend in ons leven als wat de rechtsextremisten doen, wat fascisten doen, wat er door politiegeweld gebeurt. Alle uitbuiting, uitsluiting en uitroeiing zijn veel en veel malen ingrijpender. En ja, ik weet, ik heb het gezien ook, hè. Ook in Amsterdam-Oost, maar ook in Zuidoost, Amsterdam-Oost met Oosterpark, Zuidoost in de Haarbuurt, Noord in Noorderparkbuurt, Nieuw-West, Delftlandplein, Vondelpark. Ja, er is overlast. Maar het is niet zo heel veel anders dan wat we hebben gezien in de jaren 80 voor diegenen die toen al in Amsterdam woonden. Dat was ook, en daar hebben we ook allemaal samen overleefd en zijn we te boven gekomen. Welkom in de uitzending. Met diep genoegen.
1: Ik wil niet in de uitzending komen. Ik wil mijn telefoonnummer geven. Ik heb een dringende verzoek aan je om me terug te bellen. Mijn telefoonnummer is 020.
0: Wacht u
1: ben
0: even.
1: Ik in de uitzending?
0: Ja, u bent nu wel in de uitzending. Wacht u even hoor. Misschien kunnen we het toch weer anders doen. Ik haal u even weg. Kijk of ik het zo kan doen. Dan ga ik even een pokoe zetten. En dan kunnen we kijken of we even kunnen praten. Ja? Wacht u even. Wacht u even nog hoor. Wacht u even maar. Even kijken of ik het zo kan doen. Dan kunnen we zo even. Ja, ik zet even deze. Even een relaxte pokoe. Dat mensen kunnen genieten van wat mooie muziek. En dan kunnen wij even buiten de uitzending even praten. Even kijken.
1: Oké.
0: Ja. Ja, dan ga ik het zo doen.

Jarkiemang, ik hoop dat u even niet erg vond, maar ik had even een andere pokoe opgezet. Want we gingen nog even buiten de uitzending even iets bespreken. En ja, ik zei het al, ik hoop niet dat u het erg vond. Even kijken, waar was ik gebleven? Oh ja, ik weet het al. Ik ging u net vertellen dat mensen allerlei afleidingen nu bedenken om niet over de echt serieuze zaken te gaan praten. En een van die afleidingen die ik nu steeds vaker tegenkom, gaan mensen vragen hoe zijn die crackgebruikers in Amsterdam of in heel Nederland? Is dit een nieuw probleem? Wel, mensen die een tijdje meegaan, die hebben ook de jaren 80 meegemaakt, eind jaren 70, zelfs begin jaren 90 hier in Amsterdam. Een periode van bijna meer dan 10 jaar. En we hebben die heroïnegebruikers toegezien. En ging zo ver. Mensen, vrouwen verkochten hun lichaam voor heroïne. Prostitutie was er. Er werd ingebroken. Er werden mensen mishandeld. Alleen maar om. Er was geweld. Alles rondom die hele heroïnehandel. En dat hebben we als samenleving ook overleefd toen. En nu kunnen we ook kijken van wie gebruiken er eigenlijk allemaal. Nu, wie zorgt voor de overlast. En blijken over het algemeen veelal de echte overlastgevers mensen te zijn die hier als arbeidsmigrant, en ik heb het over arbeidsmigranten binnen Europa, dus Oost-Europeanen in het algemeen, die hier gedropt worden in Amsterdam, moet ik zeggen, omdat hun arbeidscontract voorbij is of omdat de werkgever ze niet meer nodig heeft. Ze worden gelijk dakloos en dan zegt zo'n werkgever, zoek het maar uit. Ik heb je kunnen gebruiken, nu heb ik je niet meer nodig. Zoek het maar uit. En die mensen belanden op straat. En soms gaan ze drugs gebruiken. En dan komt de verslaving om de hoek kijken. En er zijn verschillende plekken in Amsterdam waar het er nu gebeurt. Er zijn ook in andere steden waar het gebeurt. En de vraag is, hoe kan dit probleem het beste opgepakt worden? En ja, er is geen eenduidige oplossing. Want de probleemgroep bestaat uit verschillende mensen. Je hebt de GGZ. Dus mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Je hebt mensen daar rondlopen die gewoon verslaafd zijn en daar hulp bij nodig hebben om ook hun verslaving in te perken of er vanaf te komen. En je hebt ook gewoon een grote groep mensen die gewoon dakloos zijn, thuislozen, omdat ze gewoon in de financiële problemen gekomen zijn. En die groep, en natuurlijk ook kruisverbindingen daartussen, maar die groep wordt nu op één grote stapel gegooid en gedaan alsof we met één medicijn alles kunnen oplossen. Gewoon meer repressie, meer gevangenis, meer straffen. En dat het daarmee opgelost wordt. Zo werkt het niet. En dat weten we allemaal. En toch is dat iets wat nu veel mensen bezighoudt. Terwijl ik al zei, de echte problemen in dit land. Die lopen rond het Malieveld met een spandoek en met zo'n masker voor hun gezicht. De echte problemen in dit land, die gaan nu naar de stembus in Duitsland. Of ja, om daar op die rechtsextremisten te stemmen. En evenzo volgend jaar naar de stembus hier in Nederland om op extremisten te stemmen. En voor ons blijft natuurlijk geld van, we houden gewoon van elkaar. We laten het ook duidelijk merken aan elkaar. En op die manier, met die solidariteit, kunnen we die ellende

overwinnen die nu over ons heen gespoeld wordt als vieze drek. Het was niet mijn bedoeling om te gaan preken, maar ja, soms is het onvermijdelijk dat dingen gezegd moeten worden zoals ze zijn, toch?

0: zo'n leuk nummer van Tank en de Bangas. Dan beginnen ze met I Love Black Folk. En die film, deze pokoe heet dan ook gewoon Black Folk. Dus mocht je een keer gaan zoeken op internet, op YouTube. Dan weet je, de band heet Tank en de Bangas. En het nummer heet Black Folk. Dus laten we kijken van waar we gebleven waren. Vlak voor dat deze pokoe opzetten. Oh ja, ik had u dingen verteld over hoe we in de jaren 70 al lang met het onderdeel verslaving en overlast te maken hebben gehad en daarmee van doen hebben gehad en net doen alsof het niet belangrijk is. Gelukkig zijn er nog genoeg nieuwe initiatieven die wel belangrijk zijn. Hoewel de overlast ook wel belangrijk is, maar die veel belangrijker zijn. Die ook bouwen aan een fundament van de samenleving. En niet met die ad hoc zaken mensen van hot naar her doen springen. En niet rechtlijnig kunnen doorwerken. Ik sprak afgelopen vrijdag ook een interessant initiatief. Ging over de draden van ons slavernijverleden. Om ook dat echt dat midden af te ankeren in het culturele geheugen. Want juist dat soort zaken zijn belangrijk als het gaat om rechtvaardigheid, solidariteit en eerlijkheid. En dit project Draden van ons van het Nederlands slavernijverleden gaat echt loopt door heel Nederland, is wel weer gesponsord. Maar dan worden eigenlijk mensen uitgenodigd om juist die herinnering tastbaar te maken in een groot wandkleed. En dit wandkleedtraject loopt dus door alle provincies in het hele land, door heel Nederland. En deze periode is het in Noord-Holland en met name in Amsterdam. En bij de organisatie Framer Framed kun je daar veel meer informatie over krijgen. Het is een organisatie in Amsterdam-Oost, die ook daar deelgenoot van is van het hele traject. En het is belangrijk om dan altijd op de hoogte te blijven hoe men met deze geschiedenis omgaat. Want de manier waarop men met deze geschiedenis omgaat is hoe men dat dan ook weer probeert te verankeren in het cultureel geheugen van Nederland. En dat dan tegelijkertijd ook weer in het curriculum. Dus in de school, overdracht op scholen. Aan kinderen gaat proberen te leren. En het moet niet op de verkeerde manier geleerd worden. Soms moet je daar alert op zijn. Dan stuur je kind bijvoorbeeld naar school toe. Krijg je een totale andere visie op slavernij. Dan wat rechtvaardig is natuurlijk. Maar goed, we gaan alweer naar het eind van deze uitzending. Op de 21ste van deze maand. Hierna kunt u wel nog luisteren naar programma's van Mart op deze zender en Jaji Draai op Razo. En ik heb gehoord bij Jaji Draai op Razo, er is een speciale bezoeker, een groot artiest, een groot Surinaams artiest. Ik wil de mensen van Mart niet tekort doen, maar bij Razo hebben ze wel GNT live in de uitzending. Dus het is zeker de moeite waard om even die knop te draaien naar Razo. Om naar deze grote artiest te luisteren. Die dan bij Marilyn en Enrique in de uitzending is. Wel, vanaf hier heb ik al aangegeven. We gaan binnenkort sluiten. En daar zet ik alvast even de eindtune in. Om even hier alles af te ronden.
1: Rickman, J. Crew.

Nou, toch genoeg positieve energie om week 39 mee te beginnen. Maar ook om in week 39 alert te zijn in de samenleving waarin we leven natuurlijk. Nou, dank voor de mensen die het programma hebben mogelijk gemaakt. En ik dank ook de bellers voor laten weten dat ze zijn. Grand Tangi. En natuurlijk ook altijd alle donateurs en de sponsors van het programma. En ook dank Unu en Arkimang voor Potje Jesse Arki. En dan morgen To De Vroko, Bonnie Krani Krani, Bonnie De Bakka. Andere ploeg neemt de uitzending dan van 2 tot 5. En zo kunt u gewoon blijven communiceren via een e-mailadres. Het e-mailadres is comitébonnie@gmail.com. En ook veel dank aan het redactieteam Sisa Abena,

Deze drie uren werd u aangeboden door Comité Bonnie en Stichting Grani. Odi, odi, brangsa. Mi, na kendo, wakaan konnie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. Sinds 1994 zijn verkeersboetes met 220% verhoogd. Daarmee staan de bedragen niet meer in verhouding met andere boetes, zoals voor mishandeling of diefstal, vindt de Raad van State. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal hij desondanks het land uit worden gezet. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het Openbaar Ministerie en de politie eisen onafhankelijk onderzoek. Onder het immigratiebewind van president Trump zijn al tientallen mensen omgekomen bij hun arrestatie of in detentie. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Mart Radio.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: is Mart. Alangata 40, 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Schatje, schatje, doe het rustig aan, tranquilo. Met deze mooie woorden beginnen we de uitzending onder leiding van mevrouw Vanenburg, die even aan het hoesten is. Harry is aan het praten, meneer Perotti is kip aan het eten en mevrouw D is in de tas aan het rommelen. En dus de mensen zijn er niet gereed. Harry is even naar het toilet. En zo gaat het maar door. We kunnen dus nog niet starten, want de mensen zijn druk, druk, druk, druk, druk, druk. Het is vandaag maandag, hoeveel? 21 september. En die werd natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation, Maat Radio. Via Caribbean FM te beluisteren. In de ether 102, Harry, alsjeblieft je mond dicht, Harry. In de ether te beluisteren op de 107.9. En wilt u digitaal beluisteren, gaat u naar www.radiomaart.nl. Het welbekende nummer 020-471-4291 is voor u bestemd om te reageren in dit programma. Tori et Chatori, nogmaals verzorgd door mevrouw Vanenburg. En mevrouw Vanenburg, hoe gaat het met u? Hebt u alles gegeten? Zit die buik een beetje vol?
1: Ja, ik heb heerlijk gegeten, Harry van Rasuno.
0: Maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Heb ik je gezegd dat je mag praten?
1: Nee, papa.
0: Oké, want ben je in je hart die...
1: Nou ja.
0: Dus dat we zeggen, Anjambet is boem.
1: Het was makkelijk, ja. Harry heeft lekker gekookt.
0: Harry heeft lekker gekookt. Nou, het komt jullie toe. Jullie hebben er hard voor gewerkt, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En nu is de microfoon voor u, mevrouw Vanenburg.
1: Luister, eetje, bedankt voor de techniek, luisteraars.
0: Altijd welkom.
1: Met taku odi wispo, def grond tapu met taku odi. En me wan bedankt. Alas, maar zij doneer die tori et tori naar de intraprogrammamakers. En vooral die aangeboom met begun, begun, begun. Alsjeblieft, een tand doneer. Een chat, talka, regels, boskootje, harmonie, gimme. Naar brandweer. Remmerdenplein nummer 100, oude brandweer naast de politiebureau. Alle woensdag, een dedappe van 1 uur tot en met 5 uur. En wie is wie nog de? U mag die ammonie naar vrouw D. Mijn naam vrouw D. Ik doe alles aan samen. Dus ik ben nog de, u mag die vrouw D. ammonie toe.
0: En waarom moet dat eten?
1: Nee, eten op voer, dus mijn ammonie.
0: Vrouw, die is te lang had idee.
1: Dus, en vrouw D. Sabi toe, dat aan mijn schrijven en op telefoonnummer. Alles aan vrouw D. Sabi, want vrouw D. ik doe... En je hebt me naar administratie voor Tori et Tori. En je hebt me naar vrouwengroep, vrouw D. En je hebt me dus me naar vrouw D. doe alles aan samen. Dus ik kan die vrouw D. envelop. En voor Tjari kon naar regels bos minuut D. Want meestal ben ik weer 4:30 mijn busje. Want moeder D. wil dat ik weg moet gaan. Want ze zegt, dadelijk komt die bus me niet halen. Dan zit ik in mijn eentje daar, want het is al een keertje gebeurd. Dus daarom heb ik mijn bestel mijn bus op tijd. Ik ga op tijd voor de zie dat een bus komt ik met mijn appletie. En ik wil danken, alles maar. Dankje, dankje, zei doneer. De was aan het doneer. En voor wij aardig aboen. Niet zo klagen dat dat programma rommelig. Mijn aardig was op dat programma, waaronder Derksen. En wie aardig was, mijn aardig dat als radiostation toe. En dan doef ze naar wang. En dan doef ja. En vaak is aan het rommelig. Maar des mij klagen, ja, hoe rommel. Maar hoe sap dat ze naast wat in dit takkie? Hoe vurig. Dat zo we ook gewoon takkie.
0: Nee, Lucia, ik moet je even corrigeren.
1: Ja?
0: Neem mij niet kwalijk. Kijk, het probleem is als veel mensen tegelijk praten, dan hoor je thuis niet meer.
1: Mm-mm.
0: Want dan overstemt hij die microfoons. Wij werken niet met die dure microfoons. Zo.
1: Oké.
0: Is dat nou probleem?
1: Dat jij nu eenmaal in takkie naar Jutaka Tori Tjarikadoro, dat je bief zo'n goed ammonisch haka LM stort die, dan heb je beide apparatuur die nog.
0: LM stort, maar ik me.
1: KLM is, wel jij nu AOW naar pensioen. Dus bespaar 3 maanden AOW naar pensioen.
0: Dan deed ik alle.
1: Hè?
0: Land dit ik alles. Ze
1: zijn belast
0: in mijn pak.
1: Eerder nog, als je een paar euro's in je gaat zetten, in een paar not moro. Alla die meten van Porsche, die vrouw die we boven today, vrouw die je boven today, haar je boven today.
2: Angri nooit hierin.
1: Angri nooit hierin nooit.
0: En de rest dan?
1: Normaal zijn voor jou toepassen.
0: En de rest?
1: En Marita zijn voor jou
0: toepassen. Je kon trikken, je kon waskrozen, je kon krimi, je kon krimi, je kon krimi.
1: Nee, dat is niet af, paai. Dat die napaai dat naar Yusuf doet, want die is zeker in een Yusmaf kon doen deze aan dat die.
0: Eigenaardig.
1: Ik weet zeker, ik weet hoe je bent.
0: Die is maar veranderen, Nari.
2: Ja.
1: Maar
0: in elk geval...
1: luisteraar, hoe de ARCA-programma gaat door en hoe breed die van Smaer reageert in de uitzending van de Smaer reageert en aan Dorosee buiten de uitzending van de Smaer reageert. Zoals met bij de... Wat denk ik? Bij de... Want dame kon naar mij. Attak, ik wil u wat vragen. U bent op de radio. Attak, ik hoor u praten en ik zeg dat deze dame is het. Attak, en ik wil u zo graag zien. Ik ben blij dat ik u heb gezien. Het is zo eigen tegen een prijs als mij hier is, als mij wat committee. Maar luisteraars, ik nu hoor hoe lang op. U doneert die gebouw. Naar dat u wat mij kreeg. U doneert die gebouw. Ik nu luk hoe het heeft die smoeite. Dus Tim luk hoe dat wil je heren. Of dat wil je zien.
2: Dus ja.
1: Heb je goed misgaat?
2: Biptaki Odigi, mevrouw Kala Bogart.
1: Oh, ja, kijk Kala, ja.
2: Ja, dat kan nog zien langer. Maar
1: dat is Kala. In een verkeerde Kala toch?
2: Nee, Kala Masra, ex-Masra, Beremi Mati.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar Siki, Siki Altman.
1: Oké, oké. Ik ken Kala. Kala's groetjes terug.
2: Kala, tak Olivia Odigi, mevrouw Sagwe.
1: Peg Olivia, Olivia zag ik mijn dochter toch?
2: Ja.
1: Abtis,
2: 55 jaar dat ik
1: heb. Ja, want we zijn bij Oro More. Als ja. Dat we zijn, dede.
2: Minna Sabi, dat minna.
1: Oh, wat kan dat? Sabi is een
0: toe. Minna Sabi, want hij
1: Archie. Ja. Ja. In elk geval, vrouw D, wilt u het overnemen?
3: Graag zou ik het willen even, als je een gimpermissie noemt of meer tak, dan smaf me
1: ooit. Yes, doe dat.
3: Heines, je was jarig. Bij deze kon ik niet komen. Maar meer versterkt alsnog. Lilian Deetman, Migado Meigado, ze hebben zangen jou.
1: Hoe neer je de next week?
3: Met Barry Odibaya, Sari, Asari, dit heb me ati. Sari, dit heb me ati.
2: Nee, is ik
3: hier. Sari, dit heb me ati, Lilian Deetman. En Mata Koenders, je wordt hartelijk bedankt voor de felicitatie dat je naar mij toe hebt gestuurd. En beterschap naar een griep die kies dat weer. Dus Corrie, ik heb je gisteren gezegd, we zijn in de uitzending. Ik zie dat je al lacht om Harry, maar ik zie je al staan. Maar hij stuurt ook de groeten van naar jou toe. Met bar, ah, meneer Criton, ik heb je vanmorgen ook al gehoord. Ik ben hier dat ik stink, ik kom krachtibakka.
1: Ik kom krachtibakka.
3: Van je Kari bakboord. Want die man dat zo felicitaties vanaf zondag. Dat zo felicitaties mee als zo voorusma van Jari in september. Anders.
1: Ja, man, ja, ja.
3: Zo felicitaties mee, heren, die man aan de zondag man.
1: Voor de 16e waren vijf families van mijn jaren.
3: Ja.
1: Op Erwin's verjaardag.
3: Oh, kijk eens aan. Dit is maar voor september, augustus, dit is maar voor. Maar Marta, ik wens je beterschap. Ik hoop dat tap onder deken smeri eigen in Nanga.
1: Marie, Harry, ik kom smeri in Nanga Vex, Marta.
3: Ze is niet zo lekker.
0: Mijn excuus, mensen aan de tafel. Ik moet dit even meedelen. U belt, maar helaas, zolang als de gasten aan tafel niet zijn, de rondvraag is gedaan, kan ik de telefoon niet opnemen.
1: Okay.
0: Dus alsjeblieft, heb geduld. U mag zo naar Harry, geloof ik, hè?
3: Ja. We zijn net begonnen, we zijn aan het groeten. Mm-hmm. En ik groet iedereen
0: even geduld,
3: die me kent.
0: Even geduld, als u.
3: Iedereen die me kent en iedereen felicitaties heb ik aangenomen. Misschien dat gewoon liep me in de steek. Bij deze, Harry.
2: Nee, Pero.
3: Pero.
4: Goedemiddag, dames en heren. De groet heeft ook dat jullie zullen genieten van onze programma. En ik heb ze net iets gehoord.
0: Gaat iemands telefoon aan?
4: Even reageren erop. Als de mensen zeggen dat het programma een broeia, dan luisteren de mensen. Dus om de mensen die kwalen die jullie hebben
1: gevonden. Hebben jullie niet zonder weggelegd, ja.
4: Maar de groet is dus een lobby, Pero.
1: Ik bel je straks.
0: Pero.
2: Bradagassa.
1: Erwin is naar je.
2: Moeder en vader, okay. Bebaru Alamala Odi, u alas masa geboren, sorry, en getogen in Senang. Uno sa e verstaan Senang, na uno mi etaki. Uno sa no e verstaan Senang, des masa e verstaan Senang, sa lehu e sa metaki, ma mi wantak na des masa Senang, sma mi wantaki. We want dringen door tot denk met uw combo is, zou u de bezig. Ma fosu kon do so fara metak alas ma odi sana ma mevrouw van Hoof dor on os dorp metaki odi ook tu metak ani odi metaki en Lilian Deekman miskreki di mire tak dati ya anego as yesikete ya miskreki pasar mi bebarikat uboshi hel khoja Ma Lilian F. Ano datra no ma fe next. Opo luku na trasei. Isabi luku trasei. Luku F. Smano do you sani. Isabi to. Go luku hoon. Inap go do. Ma go opo luku. But if datra no ma fe next. Yesiki. Dem du guan trafasi luku. Ete luku suroto isref boom. Metak ala sernama me baru odi. Wispo def gron tapu. Wisna. Afrika wispo de me baru alamala odi en te metak alamala odi na aladen bevolkings groep sa gebore en getoge in sena u alamala metak odi wisha tu driari metaki odi ook tu wat you know sena man mo kade no mo duno so kan start wan pti moni gides gide programma makers e vu lo pa de ma gide programma da we start wan pti moni gideng me kala san kango a ester nummer na NL 48 rabo a nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 ten name van stichting MCC Maart. Me kade nummer rustig, want na wal me kade des mine kade mat bakam kanta, want 2 euro of 3 euro dat me kade bakam mat, dis ne me kade rustig voor skrifi. A tweede nummer na NL 54, INGB. Da nummer na, je pot 3-0. Da bakade 3-0, de pot is 6. 0, 3, 7, 8, 8, 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dus dit nummer van elkaar, ik heb 15 kolen, ik heb 5 kolen, ik heb maar mes, ik heb het. Dat is niet voor steun de programmamakers, voor de programma. Maar nummer van elkaar, no. Dat je nog kapot 15 kolen of 20 kolen. Ik moest pot 50 kolen. 50 euro me bedoel.
0: Is dat zo mijn voor, Jari? Niet dat ik je onderbreek. Je loopt de kassa naar de toon. Maar in een man kan je rekening nemen in zijn naar de toon.
2: Zijn er niet?
0: In begin Nico.
2: No, Nico, no, maar dat Nico.
0: Nico, Leo, Wang, Fifi, Fo.
2: Ah, no, zonder dat, no, zonder Nico, Leo. Zat Nico, Leo. Dat is maar Leo.
3: Na NL.
0: NL toch?
2: No.
0: Weet dat Nicole. Maar ik had dat niet. De cijfers doet al veel FIFO.
2: Dat je kaart de agent met ons op de man.
0: Nee, je toch niet.
2: Nee, ik heb het een aantal, maar met ons op de schrijf aan man.
1: Met u niet.
2: Maar met takamang, de familie sabi met takamang. Als man fout, dan kunnen we sabi.
0: Maar de harite je gaat woeien. Je gaat naar vrouw, je taak, vrouw taak. Geen feefie bana.
2: Ja.
0: Maar je bedoelt de bana dat.
2: Ja.
0: Je bedoelt gewoon.
2: Ja, maar ik geen feefie de bana dit jaar.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Dat is feefie. Dat sabi ik
2: maar.
0: 3, 2, 1.
2: Maar dat met elkaar geen
0: smaak. Nee, je taak Nederlands. 1, 2.
2: Dat is mijn verstand. Dat is mijn
0: verstand.
2: Dat is mijn verstand.
0: Ja, pletier.
2: Kom nog aan de smasma, met de umasma.
0: Je loopt
1: de luisteraars.
2: Ik kon dadelijk aan een bibi actie aan zijn verleden. En volgens mij wel lofoon, misschien heb ik dat gegeven.
3: Boy, die me want me na bi app.
2: You know where my HN, Mr. Regi HN.
0: It's all right,
2: yeah. Yeah,
3: well, I know that.
2: Yeah. A last one, number four, Akobo, brother and Asap. Me no man, thank you, look me here, umasma, et takita pa radio, des dati, umus bondru, umus yepo strefi. We zijn op zoek naar 500 mensen, 500 mannen suku.
1: Ja.
2: Voor pot amoni, voor bij wakobo.
1: Oh. house me. Normaal is 100.
3: Maar papa, waar jaar ik ben? Morgen lang
1: uit. We gaan naar de derde jaar.
2: Mama, ik zie mezelf af, jongen. Hoe zijn naam mami garo mi Jezus, jongen? Zij dat ik nog een pot aan moni. Hoe afwaarde zijn we nog een pot aan moni? Hoe belde dat ik gewoon dat we nog een pot aan moni? Dat we sabi ongeveer te hebben.
0: Net je takje de mamus, ik zie garo na Jezus. Mi garo mi Jezus. Maar ik garo na jide na.
2: Garo negi next.
0: Maar je tak dus mamus actie.
3: Garo neb moeyang ak moe.
2: Garo luko na.
0: Je hebt het al gehoord.
2: Nee.
0: Hari tak mi garo mi Jezus.
2: Ja, omdat hij me stelt, me actie mezelf af. Dat u den
1: aan. Ja, reden.
2: U den aan bijna 400.000 senaman dit jaar zo in Nederland. Trouwens daar België, trouwens daar.
1: In Spanje, afrouw Patricia Conte Camonico.
2: Afrouw moet het in Spanje. Afrouw de Arke, afrouw moet het in Spanje. Charamonico. Patricia, Charamonico. Da uno sa deja in Amsterdam na Rotterdam na sep sa nga uno. Da yo de man di sane wa potere adema se kon bro koi presiare.
3: Mensen hebben het echt zwaar.
2: Bramo karari kana mi brami ho da tu u lefo tapu ati u denk boom. Asanan of mi, asanan of Norman, asanan of Mart. Asan de chin fu uno sa e ka baka na de chi abama anuf uno. Un bigi da we pota moni gide om dat de euro ke te tram de gas koro da mus ko yeb de na sandati. Yung spinos apso wan more ara. Are kare na marfu a akobo dat na NL 04 Rabo. Anama na 0 3 7 0 1 8 4, 8, 6, 6. Ten naam van Stichting MCC Maart. Dat ben je pot kenmerk. Als je nou met de massata je zet aan de pot tori en chatori, dubbele punt, bakatori en chatori, de pot gebouw. Dat aan Monique de massata aan Monique moest gaan van gebouw. Bonne kreton, mijn bari ori tante Loes.
3: O, je tante Loes
2: ook. Mijn bari ook toe ori tante Loes. Bonne kreton. Lilian opoyara. So, na me mi konda pe ko opoy. Opo waka kastra di
1: patang. Mi apa ide matang a Lilian, one special make you kong fuko smer de en fin de kan betere.
2: Sop sa ka Marta dan?
1: Marta e siki. Tus i mus go na Marta, i mus go smere en, i mus ga Lilian go smer de.
2: Mamina, oto Marta e ta, wes Lilian e ta ta, ana ni kodiako. Lilian eta bu, kisa bisep na sa pelilian eta ara, Lilian eta no fo.
1: Bisa di tebus go la mo dia adres.
2: Abun beli dan masa ko lamba ka oru.
1: Lilian na masa Lilian.
2: Data sa ye ta ki.
1: Lilian frei ko sel.
2: Ai, Lilian masa awa oru da pino ya masa rape do ala tu se sraf.
1: Ne, amas.
0: Ari ye wasi semana.
2: No.
0: Oh.
1: Abe, mikagi, mikagi, abe wasi.
2: Mikagi advice, mikagi advice go do asani. Dai go do amang sami lehi ai fudu. Ma misem ne wasi sma.
0: Ma di di advice, di advice.
1: From the. Na ba bim kon te advice.
3: Si ka vete.
2: Mikagi advice bu pal sa ma mi ne wasu.
0: Di wan advice no?
2: No, fus dis ma mi di advice.
0: O ala ma.
1: Ya musap. Ya musap. Er sa.
2: Arki no what we make one fault.
0: One fault no mo.
2: Ya. Asani at tori de tori disi. Tawetaki. De tori anof radio yara.
0: Nee,
2: no.
3: Suma abdienda.
2: Kulturu tori anof radio.
1: Yes, umus.
2: No.
3: Tilek him opoy.
2: Nee. Bepaal de stand ikatak tapa radio. Ano ala stand imus taki. Kulturu sarano so a unu web e broket. So at follow kiere tak kulturu sana tapa radio. Nou, hoe wij doen aan dat
3: hier? Maar wij zijn er meer bezig mee.
1: Ja.
2: Ja, maar je moet niet alles zeggen.
3: Je moet dan dat overbrengen aan onze kinderen.
2: Ja, luister nou.
3: Want anders verwaart het.
1: Maar look, wat loopt
3: hier? Maar look, wat loopt hier?
1: Vrouw, wat loopt hier? Ik heb een jade, een sapo, een losani.
2: Een maleru, een losani. Een maleru, een losani. Een maleru, een losani. Een maleru, een losani. En de salat, een losani brengen over Gideb Ching. Maar als je een dwama, een trasma, een losani brengen over Gideb Ching. Dat is allemaal een euro.
1: Harry, even stop.
2: Ik luister.
1: Ik ga je vertellen.
2: Ja.
1: Desma Fufosi.
2: Ja.
1: Furuf Deng.
2: Ja.
1: Dede Gwenanga Aladeng.
3: Koni.
1: De no leer dem ze nooit te dragen.
2: Ano true.
1: Hey.
3: Nee, tebe actie.
1: Hey.
3: En ook actie me lopen.
2: Ano true.
3: Als antwoord kreeg je dat.
2: Metak ano true.
1: Mi etak dat true.
2: Mi etak ano true. Lichamina na blakas mausam kwekeren. Anu, wat is mausom kwe na blakas, ma osa sef mi kweki.
3: Menam na wan bribi.
2: Ino wan bribi. Ona jano wan blakas wa yunef.
0: Hari, wat swan vrouw wan leisi, zan wan tori sa mi yeren sanan. Baka negi ma mi yera vrouw kisip ching.
2: Da vrouw, da boek, mi wasen
0: boek. Da fai wasen, da wasen boek.
2: Mi wasen boek. Mano, ando ya ya ya.
1: Nee, look up bijvoorbeeld. Wat ik me eigen ma, mijn ma bij de ma ingi vrouw, mijn ma bij dus aan dit ma. Wat los ma zei het artino te paradio sap mijn ma. Wat te de met me de sap mijn ma. Vrouw die mijn ma schreef van los aan in wat schreef doen. Nu was ma nog sap pas schreef de.
2: Ze iere?
1: Nu was ma nog sap pas schreef.
2: Iere iere zei dat ik een ma schreef was aan pot giden de laatste.
1: Ja, maar alles ma wat mijn grandma, mijn mama.
2: Ja.
1: Bij de wat ingi vrouw toe, ja, maar ja, nooit. Ja. Oma, oma, nu ben verteld mijn ma. Doordat mijn ma de witte kon en tapu. Zodoende mijn ma. Want vrouw die, mijn ma waka om een presi. Alle de presi, de ben nyame moni. Mijn petit sabe siki. Mijn ma beka bij wat herstraat ozo. De ma ben nyame ma moni. Want mijn ma zoeken hulp die mijn jongste petit sa. De lange laatste, die mijn ma bedoel van oudus. Mijn ma gas maar de nyame. A witi tegin op ga no was ba Yusuf kaset de witi fiko.
2: Ya ma sa.
1: So do nda.
2: Isa sana sani. Te ide in pon problem. Da ala sa nge krepo.
1: That is why.
2: Mis napu me, mis at me lei. Mi tak mis at mo yepi.
1: Atru.
2: Ma teki mo ni mam no ma yepi.
1: Yeah.
2: That epsa on that ide in panic. Iwa yesuku yepi.
3: Ala o mande lop taki.
1: Eh?
2: If you sabi that you know sab do an sani, no take this my money. No take this my money.
1: What
2: if you take this my money, you know your pass ma, I may hope that.
3: Dat
2: is mijn manier, dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat
3: is mijn manier. Dat is mijn
2: manier.
3: Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn
2: manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. Dat is mijn manier. We are careful, my yepi, we yepi. Man, in Nederland, we can Nederland, as an egg that day, to ask my contain you one problem. Now, I was so dreary, you want to cast my story, Mickey.
4: Hey, money.
2: But money, you want to cast my story, make draggy. It's a bit in my yepi, in my yepi, or in my yepi.
1: I want my fugo luku. Nooit ik moest tegen als mama sani. Tego, ik moest dong als mama moest tegen. Want zo, desma. En hoor dus maar uit en uit de zand dat dit een conclusie. Ja. Dus altijd, daarom, volgens mij maar de ategu alamala. If uno ap noti, uno go suku sani.
2: Nee.
1: Mijn ma leer u asan dat. Dat if you feel fuck up, take up tea sweet water, iwasi, ja. Maar no go suku sani. Mijn ma wasku u altijd.
2: In my wasco, we are at in Masabita. If I go here, and you go to our sandy sea,
1: yeah,
3: no problem.
2: Small yep you, no, yeah. No, my yep you.
1: As sweet water, the water and a sukuru in sea.
3: Yeah, no, sukuru.
2: Name.
1: A taxana sweet water, I'm taking a water and a sukuru.
2: Sweet water, another.
1: Nay, now I don't mind a pair of small blows.
3: Have me like I do.
1: A bullying make me a bit of hair, Tony Chagwe. I eat any taxana sweet water, I'm taking water and a sukuru.
2: Name the sanity, the size of
4: more.
1: Ik heb het zo. Maar dat is meer als
2: ik heb mijn best gedaan om te zien dat ik mijn leden op de zand. En mijn mensen hebben gezien dat je een bigger laf hebt. Dat is een geintje. Dat maakt bang aan jou.
3: Ja, maar alle die chief
2: die ik heb gezien,
3: dat heb ik. Ja, maar dat was vroeger.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Dat was vroeger.
2: Ja, ja. Ja, bepaalde wij tegen dat. De vertel de wans aan die bijvoorbeeld dat ik wat ik wat gewoon dood eenvoudig zijn.
4: Harry, kunnen we naar de bellers even?
2: Ja, ik had ik de bellers.
4: Ja, oké. Okay. Eén, ja. Beller één.
1: Ja, ja.
4: Ja, Lucia.
1: Welkom in de uitzending.
5: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Lodi, dag meneer Lodi, hoe is het bestaat?
2: Ga Lodi af naar Etje.
1: Ja, Lodi. Hè?
5: Ari pot ben fi Ari.
6: Na lisani jamang.
3: Na lodi.
6: Ano lodi ja?
1: Na lodi.
7: Sandam sandam.
6: Na sandam ja na asani na mafu na fama ne fu eja.
5: Backboard eche
1: backboard.
6: Na mete ya no lodi ja na eche.
5: Ari you pot ben fi Ari.
6: Iya mi pos peru ala mala sapi.
1: Abori nya cha konju tu do nya abor cha konju na.
6: Ai yoku.
1: Abor e bor suti.
6: Ai yoku na me kate yi lolo san eche.
5: Boy that you me mita kno na boy that you got me kusha day do breti.
6: Ya.
5: Ika go look me nek le yen. Ika go look en. Mate mi o ko te ki ala protein na mi o ko ma sere ne oso.
7: Okay. Hello. No to reta.
6: Da ya ngamo de kretono fiti.
5: Me ka tu akosho akigba.
6: Itata. Ina era masta ma ko krakti baga.
3: Et enaf dati bel. Et enaf dati bel.
5: Mi da pese. Pro dei su mali.
3: Mira sab so tuam den te manga imiti.
6: Adekba.
7: Reto
6: reno. Acha. If you want me to go for a day, no me to go in a tapor marek one, man, a cretone de furfura da stay. I'm a one knock you.
5: Yeah, man, a cretone de otro, me le otro, me lure na wa.
1: They had it boy now.
5: Me lure na tagbo pa si cretone, waka kwela me tak titit. Yo pa spong. Alama kasa anda wata na waka mo.
6: Emere otro kacha le gota ora nessa epoca morale. Ehi, ma
3: cretanere, otra. Mi no pitiere.
5: No mi, anere moro no la wakati ke.
3: Na tua taki da tap da ho.
1: Ya senza mbene ke to le waka wakati.
3: I da da ho. Mi
5: devo wakati ki tu mamere, to
1: vete pido. Ai gaga.
5: Abige moro mi desa. Dei, yere no.
3: Mi yere ba, mi yere.
5: Sedih
3: sebab ibu
5: baik
3: kau tu. For all you dati.
6: Say bye Echa. I just say bye.
3: I can't go. Fi angai umat tu. Dan
7: Dan
5: Ya ada mau wasai bosi.
1: Okay. Welcome in the earth setting.
3: Yes, Kaja. Ya.
1: Welcome in the earth setting.
3: Kuya meda.
1: Ini kesiki.
8: Ya, the frog. Mistress, they are the bread, my son.
3: Chemi guy, Lilian.
1: Marta.
3: Siapa ni? Marta of Lilian.
1: Marta.
3: Oh, na Marta.
8: Ya. Hoe gaat het met jullie?
1: Boe, het gaat boe. Goed, dan net met tegen Harry. Dat moest zijn, want we hebben adres voor komen.
8: Nee, we kunnen mensen zitten, ba. Als we zijn Harry kon, dan bakken dat in ons absoluut die bramen voor de oren kon voor me. Want
1: ik was van
8: Harry aan de vrouw nu.
3: Oh ja, alle doen jade.
8: Want ik heb krachtig zetten.
6: Maar dat heeft dan eigenlijk, joh.
8: Harry. Je was ook jarig, hè?
6: Ja.
8: Dat in de boerwam 10 jaar, dat kon je me dan nog mee. Ik heb honger en hoor, ik heb net gekookt daar in de studio.
6: Nee, ik heb net gekookt, de Joko die jou.
8: Maar je hebt wel vrouw, zijn vrouw heeft het
6: niet. Mijn vrouw, Marta, mijn vrouw naar Miuwe, het is Marta.
8: We scharrel.
6: Ik ben een dwerg.
8: Ik ben een dwerg.
6: Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een dwerg. Ik ben een
1: fase.
8: Begin fase van pissing. Het kan nooit goed zijn zo'n lange afstand.
6: Ja, maar dat meteen toch. Dus ik was maar vanaf
8: mijn. Ik kan ook doen, ik kan doen zijn gelijk.
6: Nou, ik was maar vanaf mijn drie zin op kadam op je steun het. Maar in elkaar trouwen oorlogs zomaar.
8: Maar daarom ik trouwen niet. Mina je oorlogs toch?
6: Mina trouwen maar dat je, tak me trouwen. Ja, tak den san dat hij, wat kan je tak den san niet?
1: Marta, maar hij gaat bij je komen, hij heeft een fles krontenolie gehad van
6: Marta,
1: je zou ook maar serie.
6: Marta, wat is aan jou eigenlijk? Zij ja, Samson.
8: Massage. Ik ben een beetje mijn lucht weg ook, hè.
1: Oh.
8: Een beetje, dus je moet lief voor me zijn, Harry. Ik kan me niet opwinden.
6: Marta, Marta, ik ben altijd lief voor je geweest. Dan begin ik hem shit op de radio.
3: Ik ben altijd... Afroon, al lange bloemen horen, je moet rustig.
8: En je broer is overleden, toch?
6: Ja, op mijn verjaardag, ja.
8: Hallo, een mooi cadeau, man.
6: Dat me bedoel, toch?
8: Je treft het ook.
3: Oh, na lange bloemen horen, je moet rustig.
8: Gefeliciteerd en je broer is overleden, toch?
6: Ja, op mijn verjaardag, ja.
8: Hallo, een mooi cadeau, man.
6: Dat me bedoel, toch?
8: Je treft het ook, hè? Eerst

0: die vrienden van ja toe, jullie moeten niet jaloers zijn, jullie Romeo, zij is 80 jaar geworden.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Romeo, Romeo.
0: Meneer Creton, doe ik de groeten. Maar wacht even, zomaar een koppel lang aan meneer Creton. Wat gebeurt er in het huis dat ik nu niet?
2: Zomaar, kom naar boven.
0: Wat ik hoor namen daar. Zomaar.
3: Meneer Creton, geef zelf antwoord, want ik weet dat je aan het luisteren bent.
1: Meneer, wie heren nou?
2: Nadee.
3: Na mij nou, man.
2: Na jou, ja. Maar je denkt aan wat meneer Creton, dat ben je meneer Creton. Moet ik hem met die kaart tegen, of als wat je meneer Creton, dat ben ik goed, dat ben ik niet wakker.
0: Nee, maar meneer Creton, mevrouw D, hij blijft gezond. En dan zit hij de kaboom.
3: Hij doet alles af.
0: Maar mijn denkje is een vaste dat het is.
3: Mijn denkje.
2: Tashi, de eindelijk.
3: Hoe loopt er ook om aan, zo?
0: Hé, wat trafé.
3: Ja.
0: Ik kan feliciteer iedereen. Want in een meer, je was gisteren jarig. Je was gisteren toch niet jarig?
3: Nee, er was een foutje. Ik heb gezegd, één van die dagen ben ik ook jaren.
2: Dat heb ik gezegd. Ik feliciteer mezelf omdat ik jarig ben.
3: Eén van die dagen.
2: Ik dacht zonde mijn versterking.
3: Oké, iedereen heeft het anders gehoord.
2: Ja,
1: woensdag en verjaardag.
0: Ja. Maar dat geeft niet, dat ben je vanaf vandaag, gisteren ben je jarig.
3: Begin september ben ik al jarig. Ja, ben je moe op?
0: September mag je jarig zijn. Dus ja, ook alvast gefeliciteerd.
3: Dank je wel. Dat
0: is een ruimte in de voemante. En dat ik ook kan versturen.
1: Wat woensdag radio dan?
4: Marta.
3: Maar Marta.
4: Marta, hou je rekening dat ze nog maagd is.
0: Ja,
3: daar val ik onder. Marta,
4: we hebben nog een beller hoor.
3: Ja, even wacht, ik moet Marta even wat vragen.
4: Ja, ga je gaan.
3: Marta.
0: Goed, en van deze plaats uit wil ik van mevrouw Margo Datois, als ze het nog hoort, een hele goede reis toewensen naar het eeuwige licht.
3: Wat? Wat zeg je?
0: Want ze heeft een bericht gestuurd dat zij een besloten heeft om niet verder te gaan, want die vrouw is goed ziek, hè?
3: Ja, de longen, hè?
0: Ja, dus heeft een bericht gestuurd via Messenger naar mij toe. Dus ik wens haar en familie heel veel sterkte. Ik weet niet wanneer het plaatsvindt, of het al heeft plaatsgevonden, maar ze neemt afscheid van de wereld.
1: Yes, zeker.
0: Dus bij deze wens ik, als ze het nog kan horen, lieve Margo, een goede reis. En je komt zeker bij het licht aan. Mm-hmm. Het is een rare manier, maar ja, het hoort bij het leven. Hè. Mm-hmm. En als de persoon het heeft gedeeld, dan wil ik daar de kracht toewensen richting het eeuwige licht. En dat de engelen haar mogen opwachten en goed naar binnen begeleiden. En haar familie heel veel sterkte. En ook de familie van Tara Oedraai Singh. Dus dat was het een beetje.
4: Ja, we moeten naar dat
3: weer. Maar Marta, hoe kom je lief bij Tara?
4: Ja, maar weet je, die beller wacht ook al heel lang.
3: Oké.
0: Okay.
3: Ja,
2: mevrouw Marco.
0: Goed, en jullie Marta. Allemaal...
2: Wacht die Marta, wacht die deze actie was aan.
4: Je hebt Peren ook als was of is aan microfoon.
3: Geef Peren, dat
0: wil ik. Wat wil je me vragen, liever?
3: Nee. Ik zeg, voor hoe was het gisteren? Hoe vond je dat? Het mag niet op de radio, maar...
0: Nee.
3: Oké.
0: Ik was ook niet lekker. Ik ben geweest. Ik heb gezeten. En ik heb heel veel dingen niet meegekregen. Omdat ik een beetje zat te doezelen.
3: Ja.
0: En
3: ze hebben hun best gedaan.
4: Maar we moeten echt naar die andere bellen.
3: Naar de andere bellen. Dank je wel.
4: Die wacht al de hele tijd. Dus niet netjes.
0: Doei.
4: Dag Marta.
1: Welkom in de uitzending.
0: Rustig aan, deze beller heeft geduld.
1: Goed zo, schat.
4: Ja, maar het is niet netjes altijd, hè?
1: Goed zo, schat.
0: Ja, maakt me niet uit, hoor, als het maar belangrijk is.
4: Nee, Jimmy moet niet bakken.
2: Die van me naar Lilian, hè, dank je.
4: Naar Lilian,
0: ja. Aan de volgens. Is dat precies zo naar
1: haar? Lilian! Harry Okowasi. Otee was er een dag of zo.
0: Je zou wel kon no-no de
1: Harry, jij die maar programma was, Lilian.
3: Maar Lilian, me breed me hier en justing, want me praxeer ideeën aan nette.
2: Ja, we zijn
0: niet. Ik ben kom boem, maar ik heb zoveel.

0: erge onderzoeken gedaan dat de man had miskiemen. Dus ja, en dat, daar ben ik een beetje weer teruggevallen. Dus mijn voetu en had me. Ik heb niks anders als zo mijn voetu vanaf mijn heup. Mijn voetu, mijn bootu, echt mijn hele linkerkant. Hij had niet bakken. Dus het was weg, maar waarschijnlijk niet helemaal. Maar ik doe onderzoeken en dat moet nu overgaan. Dus ik ben een beetje down. Maar voor de rest, ik go, ik vind wel zo'n no-no de mijn nakken.
1: Nee, boer.
2: Harry, ik kom dadelijk. Dank voor het programma.
3: Lilian.
2: Ja, mijn zin ik kom.
3: Lilian.
0: Ja.
3: Tekwa sweet water.
0: Ik ga blauw.
4: Ik ga kinkerstraat.
0: Ja, dan no. Ik tak wat sweet water.
3: Dan ga blauw niet.
0: Nou, wat zwa water mijn teki.
3: Zijn er.
0: Omdat dat ik kan sweet water wat dat gokba. Dus nou, na zwa water kom met me opo. Maar het gaat wel. Het gaat okay. wel. De man had misschien.
1: Je hebt nog geen uitslag gehad van alle onderzoeken.
0: Nee, nog niet. Nog niet.
2: We zijn blij om je stem te horen.
1: Ik ben blij dat ik je stem heb gehoord. Want
0: ja. Jawel. En ik wens alles stiekem ook beter schat.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Doei.
2: Dag liever, bedankt voor het bellen.
0: Nee, inom. Dag liever. Want nu nog buiten.
2: Nee, dag dan.
0: Ik heb toch geduldig gewacht.
2: Ja.
0: Mijn wens Marta beterschap. En mijn wens alledens maar is de wat mooi sweet na een beschouwing. Want ik heb gehoord dat het leuk was. Ik ben gisteren ook gaan troefkollen. Mijn troefkollenvereniging heeft gewonnen.
1: Okay.
0: Dus daar ben ik blij om. En dan met dat alles maar op die de ching, score op ching. Met begi den te denk moet als koren met den ga also en go hanga en met den doe den best.
2: Zeker weten.
0: Nou, dat was het zo'n beetje.
2: Oké,
0: okay,
2: maar ik stuur Harry hè, ik ga naar Krontoli.
0: Ja. Harry, hoe laat kom je?
2: Na de uitzending.
3: Na directeur het ik aan.
0: Ja, let in het tak o latiara, want dat je na trobib kong na pa mo bodo. Ik wil mijn familie, mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wil ik ook groeten.
2: Ja, man.
1: En wij hier bent je beter.
0: En mevrouw De Tamara, Iverjari.
2: Nee, woensdag.
3: Nee, Tratamara.
2: Woensdag.
0: Nee, Tamara, Iverjari.
2: Woensdag 23.
0: Ne konyama pon Tamara.
1: Ja, wie zang haar rollator, koere.
0: Ja.
2: Van die moest tegen dat jullie bij Aho gaan dat je moest kunnen matraken.
1: En oma.
3: Ik heb een de mafu in Jamboreke, Ramon, Suteke, Nanga Welko, metaku alamala odi, me baru odi, me opdat alasane gobuna unu. En Suteke, dalekwa misi baka, goeie reis en behouden aankomst. Geniet vier vakantie in Sana. Ramon, wo miti wo taki.
2: Ramon, ik was er naartoe.
3: Nee, Ramon, nee. Ik ben. Suteke, ik ben.
1: Suteke, ik overwinter.
3: Ja. Dus me baru ala mala odi. Ala desma, sang, want me, I want to net me, me kon forget de neng, de neng kon.
2: Dat bebe theorie dat je kon forget achter.
3: Ja, maar Lisha, de man taki, hoe ouder je wordt, dat je hersenen krepen op chim chim.
2: Maar doe je krepen boven?
3: Ik kan, maar ik weet niet wat ik ga zeggen. Dus na je mijn actie lijkt dat ra, dat ik ofara krepen ook. Ofara krepen ook maar.
2: Het is dan nou een lachprogramma.
1: Corrie, ben je al uitgerust? Als een van vrouw Gimwan, shock, ik wil niet meer meedoen. Huh? Is een van vrouw die een shock die voor Marhoudat is. Is dat Marhoudat is het toch?
3: Misschien dat Facebook, maar minus een paar vrouwen.
1: Jawel, ik geef een one shock.
3: Maar
2: jij de vrouw die. Vrouw die, even. Iemand doet dit niet zomaar, dat wordt ook in een mammoer.
1: Ze kan echt niet meer, nee. Ze is al een hele tijd.
2: Mollo,
1: je luistert. Beterschap.
3: Maar trangara.
2: Ja, maar.
3: Atranga.
2: Moet ik aan beslissing?
3: Ja, dat is de chief is
1: naar
3: de...
1: Oh. Oké, kan.
3: Dat de chief is naar Peluco van de Trogi als voor die...
1: Nee, hoor.
3: De chief van Egwe. Zo, sorry?
1: De chief ook naar erbij.
3: Nee, dat is er niet.
1: Je zakt toch langzaam weg.
3: Ja, toch, maar de chief is naar Peluco van de Trogi als voor die...
2: Nee, denk eens als voor die. Ik denk bij bewustzijn om... Mijn brief was of 2 euro. Langzaam is het.
3: Dat met dat je toch... Maar ik
2: denk dat er ook de... Nu was maar niet bij
4: te... Telefoon.
1: Jawel. Telefoon.
2: Welkom in de uitzending.
3: Oh, zo is dat die.
5: Goedemiddag.
3: Hey! Meneer Silent.
5: Goedemiddag.
3: Meneer Silent, gefeliciteerd, meneer Silent.
2: Heb je verjaardag?
3: Ja, toch?
4: Heb je verjaardag?
3: Heb je verjaardag? Want de fossiele...
1: Aan het begeerde tapo.
3: 2077.
1: Nee, nee,
5: nee. Oh, oh, oh. 15.
1: Oké. Okay.
2: Nee, was Erwin.
4: Maar ik dacht, je moet je gebak kon toch?
5: Ja, meneer Hitchen. Ja, dat is mijn... Ik heb een pick-up in me.
4: Misabia?
5: Maar ja, met de Arki, dan ben je een Harry Ogoma's eer.
3: Mijn wij hier, dan Harry Water, je wij hier. Wat zei ik met one man?
4: Ari, dat want ik, I understand.
3: Altijd amas, amana enig stomat in mijn doen is als aan.
5: Mollego, Ari, is allemaal moet je akkoord voor die door om helmet. Is allemaal jaren met de week gaan, Ari, voor zo, Ari, voor gona, helmet. Dat heeft u nu onder de knie?
1: Nog niet.
3: Niet helemaal, niet helemaal.
1: Nog niet.
3: Ik doe mijn best, niet helemaal.
1: Ik is in Lucenta gaan, Sabi.
2: Maar dankzij u met Aris Abtuus gebeld, man.
3: Ja.
2: Ja, dankzij u.
5: Apres voor Lilian.
1: Dat ben nooit al vinden.
5: No, dat kan niet vinden.
1: En nu vinden ze recht te
3: leven. Wat vinden ze? Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris,
2: Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris,
3: Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris, Aris,
2: Harry,
3: wanneer met een nabijte dat
2: betekent. Harry, nu spam je al jari pelin en elip dat bepotje moet verdoren met uw baka.
3: Dus de mat Lilian Masra.
2: Lilian Masra.
3: Dat is hij etaki Lilian Masra.
2: Lilian is vrijgezel.
3: Dat is hij etaki Lilian Tai.
2: Abe danga Glenn Lucen.
3: Lilian nooit danga Glenn.
1: Zo maar ik dacht of onverantwoordelijk zijn het apparaat.
2: Nee, maar hij bevet om Glenn.
1: Oh, hij bevet dan maar dat ben de bij.
4: Oh, hij is weg.
2: Nee, maar dat loopt bij mij.
1: Ik ben wel zand van de week mee, hè? Met Takatori.
4: Takatori.
1: Ik kies een belastingzin van papieren kom, Jimmy. Dat ik kies zo voor monitor.
2: Ja, Jimmy. Ja, Jimmy.
1: Maar je zei, het de buiten moet eerst geschoten worden. Dan is Matthijs met Takimo kies zo mijn money, omdat ja, ik een vrije sector. Mina vrije tekstor en mijn kiesvrijstelling. Alla de soort zandati. Dan mijn tekna briefi. Dan mijn zin op belwoning behoog. Dat vader waar van dat kan. Zijn jullie daar op de hoogte? Mina man ons doen luku. Meneer Amanta, ik heb helemaal geen post gestuurd naar u toe. Wel luku, wel luku, wel luku, wel luku. Te voegba. Het hele brief komt helemaal niks van. Helemaal niks van. Maar mijn vraag hier in dit is zo van... Hoe komen die mensen aan je gegevens?
3: Gewoon naar de Sassawa doen.
1: Nee.
3: De Arkie, je sluit die aan naar de televisie. Of je doet aan, je moet je gegevens af.
1: Ja.
3: Plotseling de gegevens je lasje. Plotseling, alle prins die mijn actie gegeven, die heb e-mailadres, die heb dat, die heb dat. En telkens worden dingen kwijtgeraakt. Dus dat zijn je consumen, alle mijn vrienden zijn niet.
1: Nou, dat alles wist hij van me, alles.
3: Ja,
1: ik heb gelijk de woningbouw gebeld. Ik zeg, hoe zit het? Ja. Woon en Bouw heeft alles nagekeken. Ze zeggen, nee, dat klopt niks. Maar we hebben helemaal... En er schijnt een of andere creamer of cremer of wie dat is... schijnt dat te doen.
3: Ja. Dat, dat wij gegevens vaak uit.
1: Maar meer maakt... ook toen aan een aircamera zou je potamo verdoren. Dat is ook zo wat iets dat levensgevaarlijk is.
3: Ja.
1: Want de boyka, luku tenju oso. Tenju de, tenju na de, luku je wandelgangen. Mm. Dat is... Nanga a camera die je pot nemen voor
4: maar dat zij moest doen, dat zij moest doen.
1: Ik, niemand weet het.
4: Je piri belega camera.
1: Ja, niemand weet het. Nee.
4: Maar kijk, we gaan geen telefoon meer... Eén moment, Harry. Je kunt in de na de pauze weer bellen. Want ja, we zijn 3 minuten voor de klok van...
2: Ja. Ja, zo snel.
1: Ja, omdat we aan één stuk door praten.
4: Ja, dat is het gezellig. Is dat aan
1: je
4: rug dan, toch?
1: Ja, niet in de gaten.
2: Is snel, man.
1: Ja. Ja.
2: Maar je
4: kan je zin nog afmaken.
2: Hè?
4: Jij kan je zin afmaken en
1: zijn
4: dan gaan we eruit.
1: Ik heb gevraagd aan de woningbouw, van hoe kan dat? Want eeuwig is mij kies, ja, je laat zoveel geld liggen voor de belasting. Waarom haal je het niet? Trouwens, ik ben nooit van bang. Ik mag geen namen noemen, maar bijvoorbeeld, je hebt ABN of je hebt ING. Plotseling als je op ING, plotseling van ABN klanten bellen, dat je laat zoveel geld liggen. Waarom laat je dat liggen? Waarom haal je het niet op? Dan moet je gegevens opsturen.
2: Maar nee,
4: dat klopt nooit doen. Niet. Nooit doen.
3: Dat klopt niet. Als hij dat mij bedoelt, als gegevens zou ik
2: maar dit als hij zei no... Mijn zus af van de kare, hij maakt je steen na, hij zingt.
1: Na, hoe heet dat AI, hè?
2: Meer, hè?
1: Dat wordt nog levensgevaarlijk.
2: Het wordt nog
1: verschrikkelijk, ja.
2: Ja?
3: En wie wordt
2: ze hebben gezegd, we gaan geen leven hebben ermee.
3: En wie denk je dat de diepe ervan wordt?
2: Uno.
3: Uno ouders maar worden, dat Uno maar volgen. De goede jongen op je kan volgen, bepalen ze niet. Maar wij kunnen dat niet aan de Uno generatie zijn.
4: Oké,
3: dus we gaan, een probleem.
4: We gaan naar het volgende uurtje.
2: De volgende uur,
4: ik wil je alleen zeggen, AI, ik weet niet of je het AI, gehoord hebt vorige week, dat AI zelf in staat is om de hele wereld
1: te veroveren.
3: Ja, en dan veroveren op de
4: vernietig.
1: Oh, vernietig.
3: Ja.
2: Ja, maar dat
4: hebben de bazen van de AI zelf
2: gezegd. Ja, ze hebben gezegd, ja, het geloof.
4: Dus voor Antje,
2: want... Maar vrouw, nee, in de jaren, dat ben je eigenlijk niet.
3: Dus
2: afspullen of zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Google heeft een boete van 403 miljoen euro gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden, zonder dit aan gebruikers te melden. Binnen een half jaar moet het bedrijf alsnog aan de regels voldoen. Het is de zoveelste boete voor Google in de EU. In juli werd bijna 900 miljoen euro opgelegd. Diezelfde maand werd een boete uit 2018 van 1,4 miljard euro definitief. De Zuid-Afrikaanse politie heeft twee vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is een van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Hun lichamen werden gedumpt in de omgeving van Johannesburg, meestal geheel of gedeeltelijk ontkleed. Afgelopen week waren er meerdere herdenkingen en protesten. Slechts 1 op de 10 moorden in Zuid-Afrika wordt opgelost. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerderstrand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, dink kon nie tegenwoordig kon moeder, dink kon nie. Namak sa bagoro na manyala, tanga de ruto na manyang. Next na taabra.
1: Natalia, ben vandaan.
0: Natalia, ik ga mijn kasmonie krijgen vannacht.
1: Oh.
0: Ja. Unam tak next year, hè. Namak kom beroof mit op straat. Dus dan me waka ga oso misakas.
1: Mak meer, ik rade de klag, wan vrouw aan, ook toen na sanang. Heb je het niet gelezen?
2: Fusa?
0: Nee.
1: Des mag op aida na paai, des ma dan jan, des ma moni.
2: Mikado?
1: Ja, des ma tjara vrouw ga skoutu. Ja.
0: En toen?
1: We hebben niks meer van die tjara, die skoutu. Het belangrijkste is, a vrouw jan des ma moni.
3: Dati, je pota, je de ma moni baka.
1: Ik opaai. Ik heb een paar moni de ene paardes, maar het is mamon.
2: Maar hier gebeurt het vaak.
3: Ja.
0: Okay.
2: Vrouw, hier gebeurt het vaak.
0: Laat ons even bij de les blijven, want er wordt druk gebeld.
2: Ja.
0: Ga die nog weer iets doen met de nummers, rekeningnummers?
3: Ah ja.
2: Ja.
3: Wim kadernummer.
0: En dan kunnen we naar de, dan kunnen we naar de bellers gaan.
2: Ja.
3: Oké.
1: Okay. Ja. Bellers even geduld.
3: Goedendag, Prada. Goedendag. Oudenkbak in de
2: uitzending. Na tweede uitzending.
0: Ja, ja, je bent gewoon right in de uitzending.
3: Goedendag, Prada. Dan gaan ze. Oudenbak aan tweede helft. We gaan bakken. Hij is zelf saal, dus we gaan naar tweede helft. Mijn kadernummer doen nu. Voetbal kapot van Pchinsens. Ik ben programmamakers. Want we zijn fan of haar. They do their best. De wiki kon doe programma junu, trof de tante, twaalf uur aan de tangaunu. Is me koe schwitty, trof we dansen also. Want me jere toe bel de maxi de man de poku. Dus me begu brada, u steun de man. Is abitak, me de ma abip chin per siri na rokosta de mai doe, visune bel de. Ma u potwa pchimoni gide me de ka kon doe de programma. A eerste rekening samoka junu na NL 48 Rabo. NL 48 Rabo. En nummer naar 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1. Ten name van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer naar NL 54 INGB. En nummer na, je pot eerst 3 nullen. En na die 3 nullen, dan heb je pot 6, 0, 3, 7, 8, 8, 0. De naam van Stichting Multiculturele Communicatie, Maart. En nummer die zit naar Fagobouw Samokan nu. Waarom maar apart. Dan maar naar NL 0, 4. Rabo. En nummer naar 0, 3, 7, 0, 1, 8,
0: je telefoon 4, stoort,
3: 8, 6, 6. Ten name van Stichting MCC Maart. Maar bij kenmerk, bij je moet kenmerk staan, ik doe. Ik heb een tori en chatori, dubbele punt, achter tori en chatori, dat heb het gebouw. Dat de mensen hebben dat ammonie die zijn kon, en of tori en chatori, maar dat van gebouw. Brame begunu, unde na bena 500 dusun senamanja. Uno wa tegi mi, dat uno wa pot amoni. Na dem chifu uno, de na komo lenga fanu yuli. Yup chim chim chim chim. Suku fora kobo bulanga. Wat efu gwe, uno lib next giden, uno go werde ede. Uno go tegi de sade musdu, nga sade no musdu. Want die hebben dat uno voor doen, uno no doen next giden.
0: Dus, chipoti.
3: Ja, na chipoti wo afutaki. Maar me begunu, omdat ons refeshi fasuti wasi de no no in Europa. Dadelijk de no mango no apresi moro, want alle buitenlander do sluit af. Me broeluku bepaalde sanama opsa, omdat die sap ten watup tata. Maar het merendeels zijn er ook naar meisjes of buitenlanders meisjes met buitenlandse mannen. If uno pot next unit gideng, gaan ze het moeilijk krijgen. Mie kan begitegu no na visie.
0: Oké.
3: Okay. En u kan dat niet leeg, maar samen.
0: Allee, aan telefoon red, ik weet niet of die mensen zo'n dringend behoefte hebben.
3: Om...
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Welkom eerst in de uitzending.
0: Telefoon red helemaal.
2: Welkom.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Ik hoorde jullie over de bank praten, over de ING-bank. of zowel de ABN-bank. Ik wil wel aan jullie vertellen dat de banken nooit bellen naar hun, studentenbankrekening hebben. Dat zijn oplichters. Ik heb het afgelopen vrijdag ook meegemaakt.
2: Ja.
4: En dan wordt je gebeld en dan zegt men, drukt u op de 1 als u het bent. Als u €1280 van uw rekening af wordt geschreven nu.
2: Hmm.
4: En dan zeggen ze, moet je voltooien en sluiten. Het zijn gewoon oplichters.
1: Ja.
4: Dus ik verzoek de dames en de mensen om niet de telefoon te beantwoorden. De banken bellen nooit de mensen op.
1: Ja, ja.
2: Okay,
4: de ABN-bank heeft het bevestigd vrijdag.
2: Dank u wel.
0: Mooie bijdrage.
2: Ja, dank u wel.
0: Harry, ze is zo voerman. Voor voerman.
3: Ja, dat voerman Sabani.
1: Ze zijn echt zo bezig. Voerman, ja. Ze zijn echt bezig.
3: Ja, maar mijn boer dat vrouw takken dan. Dat is heel groot. Dat moet je er. Hoe nog wat doet dat? Hoe je er zijn vrouw takken?
2: Maar net zoals maar bij
3: Bel. Hoe nog wat drukken op zomaar. Abu.
2: Net zoals maar bij Belgora Missa.
1: Bellen 2.
2: Oké, welkom in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag mevrouw Van den Burg.
2: Fafi, misgaat?
5: Met mij, Lodi.
2: Ja, ik hoor het.
3: Ja.
5: Weet je wat ik voor stoor? Dat een afaximoni was. De wachten totdat Jezus komt.
2: Kutjara Monico.
0: Is dat zo leuk? Is dat zo grappig?
5: Ze laten zich opleggen door de kerk.
2: Ja.
5: Want de Marieke Jezus ook komt. Dat we gewoonlijk een kontje naar paradijs.
0: Nou. Het is alles behalve fatsoenlijk, Lodi. Maar het is niet zo fatsoenlijk wat je nu doet, vind ik. We hebben echt kerkelijke mensen hier ook.
5: Ze zijn boeritjes.
0: Oké, we gaan je uit de uitzending nu halen. Succes, dag. We gaan naar de volgende bellen.
2: Welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag
2: mevrouw Dorothy.
6: Hallo lieve Tante Loes.
2: Tante Loes.
6: Harry.
3: Ja, Tante Loes.
6: Ik wil je nog feliciteren. Ik wil je ook condoleren.
3: Dankjewel, Tante Loes.
6: En ik ben blij dat je eten hebt gebracht voor die mensen van de derde wereld. Mevrouw Dorothy. U bent een jaartje ouder geworden. Waarom hebt u geen eten gebracht?
1: Omdat ik een jaartje wijzer ben geworden, toch? Dat je het niet zomaar moet uitgeven.
6: Oké. Maar je hebt gewoon wat een vrouw van de beuren heeft gezegd tegen Etienne.
1: Uh-huh.
6: Dus ze heeft niet gezegd van een deel van zijn loon, maar ze heeft beide lonen aangehaald. Zijn zwaar verdiende, zuur verdiende. Ik moet dat niet rekenen, want dit is aan de schip al naar boven. Maar één op wie je gaat maar uit samen moet je pot houden aan zee. En die heren samen tegen. Ik moet ook mijn huishoudelijke hulp betalen. Hij moet me betalen. Want ik maak schoon met een crisis, weet je. Ik groet jullie, ik stuur liefde.
1: Maar wij wensen u ook veel beterschap. U klinkt nog wat beter vandaag. Is het zo?
6: Ik ben weer naar het ziekenhuis geweest vanmorgen.
1: En?
6: Oh, misdoen ze nog een microfoon aan die tap mee.
2: Timmy, Harry, moest je poli? Heb je een poli kroosje?
3: Maar dat is Samson.
6: Nee, ik wil foto's maken in de tuin.
1: In de tuin.
6: Ah, ik wil foto's maken.
2: Vrouw, Tante Loes, Harry moest kon je pipoeri krossen bij Ati?
6: Nee, hij is te ver.
2: Nee, maar Harry, op auto.
6: Nee, maar dat duurt het veel te lang.
1: Nee. Tante Loes,
2: lobby passie naar Farah.
3: Maar zei ik wel weer tijd dus dat dan
1: niet meer doet.
6: Nee, ik heb niet neergelegd.
1: Dat is de volgende bellen. Is er nog één? Oh.
0: Hey, we staan gaan bellen.
1: Oh.
6: Ik heb niet opgehangen.
1: Oké. Lobby passie naar vader, ja, dat
6: ik ben nog aan de telefoon, horen jullie me niet?
2: Ja.
6: Zo, ik zeg, want mijn stem is sexy.
2: Nee!
6: Goed, ik stuur liefde.
2: Dank je wel, doe de beterschap, schatje.
1: Dank je.
2: Dank je wel, de beterschap.
1: Er is nog eentje, hè?
0: Nee, we hebben die heeft opgehangen.
2: Aha, over zo weet ik wakker.
1: Over de mannen en de nummers die...
2: Hier en nog, ai. Was maar Bergo naar Astrid. Mama, met Nancy. De Ataki. Mama, ik heb een probleem. Want die stangen dat die. Als je Ataki. Nancy, hoe kan je ons opbellen? Je hebt papa's rekeningnummer. Je hebt van mij. Hoe kan je. Als we hangen direct.
1: En wat je ook moet doen, hè. Kota, ze bellen aan de deur, hè. Als je tegen de, want mij wacht die van, nou, nou, de mij wacht die van. Want mij tegen, dat je, ik zeg, welke dag kunt u komen? Als dan wat tablet niet aan, dan zou ik het ook kunnen doen. Maar ik zeg, mijn man is nu niet thuis, maar wanneer kunt u komen? Nou, wat mij wacht die tegen, want het is mij tegen dat mijn man, ik wacht wanneer mijn man thuis is. Nou, in mij wacht die dan, dat heeft hij er.
2: Nooit.
1: Ik kan alleen tablet weer en strop das.
3: Was
2: me wacht even. Heb je prefoer niet met elkaar niet? Als je
1: proeft, dat doe je toch niet.
3: Was aan met begu uno zo naast, maar met begu uno echt met begu uno.
2: Dit is maar kon je niet ofzo.
3: Uno op het dorp zo maar
2: gisma. Nee, man.
1: Maar tijde je er tegen dat ik wacht, ik ga mijn man roepen. Den tjala.
2: Ja.
1: Den gwe.
3: Baka six juru, if you nap asprak naast, maar uno zo naast, maar uno no op het dorp gino was,
1: maar. Daarom zeg ik, ik ben blij met die camera dat ze geplaatst hebben, dat je beneden kunt zien wie aan de deur staat.
3: Ja, ja. Ja.
1: Daarom des maar tijde bel, moeten ze midden in de camera staan. Maar zo want de bel dat ik ook naar
2: mijn man zei.
1: Dat
3: is op het dorp.
1: Van mij op het dorp.
3: Zodat je niet samen in beeld, je moet op het dorp.
0: Nee, inderdaad, dan wees voorzichtig.
3: Ja.
0: Ik heb het zelf ook meegemaakt. Naar geluk, dat Jozef begon aan mij, Jozef, we zouden allemaal aan jou. En een man knap echt in, volgens mij was het een beetje grote man als een Pool, Pool, Romein, Karwasani. Maar man knap echt in de houding voor Jokom ik ben.
3: Ja, nee, maar.
0: Dan ik ben Jozef, Jozef.
2: Dat is lang.
3: Want als je op het dorp. Amai push you gwen na oso.
2: Ja, dat die.
1: Maar dat de doen na de
0: oor. Die houding had die echt zo van.
3: Uno opado gino, uno opado.
0: Ik Jozef, jongen.
1: Hallo.
0: Hallo.
3: Mene opado gino, mama. Efi no bella gro na di shi.
2: Mene opado
3: gino.
0: Nee, maar Jozef bokon na me. Ik verwachtte Jozef.
1: Akon na et efi bari Jozef.
0: Ja, na zo boy beklaar me echt.
1: Nee, maar dat zijn waarschuwingen die je aan mensen doorgeeft van. Vooral oudere mensen, uno opodoro snel gidens maken. Nee, laat niemand je komen. Maar ze sturen ook vrouwen, hè?
0: Ja, precies.
1: Vrouwen ook, dan laten ze die deur
2: en
1: open.
2: De ja, maar
0: we gaan even naar een beller.
2: Ja, welkom in de uitzending.
7: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nog zo één.
7: Ik wil je vragen.
3: Altijd.
7: Mijn zoon.
3: Wie?
7: Met Arman.
1: Ah, nee, ja.
3: Ja, maar wat?
7: Pensioen. ABN. Moet je mijn pensioen weghalen?
2: 23, dat ook je ziet. 24 à 23. A pensioen naar AOW start.
7: Nee, niet pensioen naar ABN. Bijna 40 jaar.
2: Oké.
7: En zijn ze oplichter? De ABN?
3: Alla zijn oplichter.
7: Allemaal oplichter?
3: Oplichter de Alassie.
7: Allemaal.
3: Niet allemaal. Niet allemaal, maar het merendeels wel.
7: Samen zo. Allemaal
3: niet. Ik ga liever gewoon naar tapa bank. Maar je moet extra mango tap je rekening. Je moet extra mango tap je rekening. Dat je moet doen. Je moet go tap je rekening.
2: Ik ga daar een goed in mee. Dat is dat je bent.
7: Ik ben bij de bewustvoering.
1: Oh, bij wij, oh, daar heb je geen problemen. Hij is bij de bewindvoering.
7: Ja,
1: die regelt alles voor hem. Ja. Oké.
2: Dank je.
1: Dank je.
0: Ik kom erop aan.
1: Zijn er nog meer?
2: Welkom in de uitzending.
0: Zij bij ons takkie, nee, Perouti wil wat zeggen.
2: Hij Perouti.
8: Nee, zij is jouw vriend, Paé.
0: Mijn vriend? Ik heb dit soort vrienden niet.
3: Paé na mijn mati. Paé na mijn mati. Na mijn mati.
8: Ja,
3: nee. Na mijn mati, maar met een fucking kerk staat dat we hier op Chintori.
2: Ja, oké.
3: Als je fout ik al af.
1: Maar voor mijn venatorie van Skoto.
3: Zo'n Skoto.
1: Die keer als map ching. Voor een fat bike. Anna fat bike. Want meer op alle damen neemt.
0: Een mouw lasier. Een las boom.
3: Een mouw lasier.
1: Een stokkel of een mouw?
0: Nou, een keel. Hier is al zijn naam aan bedoel. De man van Poeiri Namaski.
3: De man leed, de man.
0: Hé,
3: Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Chad. Hé, Ch
9: I blue puna school too.
2: De takke alif.
0: Amambewa longi de school too.
9: Echan. Echan.
0: Yo vota ka mankira ma spending error.
9: Echan. Arki.
1: Absolutely. Arki.
9: Ya ya. Afkati.
1: Amo meni beina head bi round nos konta pama.
9: Afkati.
1: Asan de tap YouTube. An de tap YouTube.
0: Ya. Du school too yo kam.
1: Ya.
9: Afkati. Root off.
0: Root off.
9: Amabele katori uit. Was school too don dape. Amane tak next, amane tak laten we afwachten, kijken wat er in de pot
0: wordt. Is het dan? Ja, je moet niets voorlopen.
9: Zo, die amayere,
0: is er heel wat.
9: Zo, die amayere dat roet of om mek wat zaak van man, dus maar om mek wat zaak van man, dat de man voor de kan man ook, dat de man kan makkelijk tak amabapoe in is. Het is de man bij de fosjaar, hè?
0: Nee, nee.
9: Skoot het tekie. Dat mij pot was aan de nieuw, zo dat mij tak dat je abama.
0: Nee, er zijn getuigers. Dus... Kon het ook onverantwoordelijk zijn?
2: Nee, maar hier nog. Maar Artie, maar dit is een vetbaan, ben je wat voervetbaan?
9: Nee, vetbaan ben je wat voervetbaan.
0: Nee, dus de politie heeft duidelijk het zeggen.
9: Vetbaan ben je wat voervetbaan. Vetbaan
0: ben je wat voervetbaan.
9: Ja, aan de voerman. Doordat de man ziet dat de man fire, de man aan een punt. Dat de man kan aanwassen dat die aboe bab dopo in een zakka. Maar ze redden met de man op het aboe lang
0: aan ja, nou afkateren. Mijn notak Santa Paradio, zomaar.
1: Nee.
9: Echad.
0: Voorzichtig.
9: Echad, lukken nog.
1: Ja, je moet voorzichtig zijn met je.
9: Ja, je kan worden voorzichtig. Mij kon afvaken aan raken naar school toe. Mij zou vader mijn manier hier. Mij zou vader mijn manier. En wat moet hij zeggen? De man hoor me. Dat de mij teki osso strotto. Dat de mij guy osso go luku imi osso. A me go me in a ding. As best that was a set of second so much things in your own set. Now, after that, I'm not that music by Metz and make a car and the school next day of any. Lucia telephone.
2: Welkom in de uitzending.
10: Goedemiddag, mevrouw.
2: Goedemiddag, mevrouw.
10: Ik geloof het niet hoor.
9: Wie?
10: Hoe heet het weer? Ze hebben die man gewoon vermoord.
2: Ja.
10: En hoe heet het weer? Zo hadden ze toch gedaan ook met die heer. Hij heeft het toch ook beamen. Ze hebben die hond voor hem gegooid in die auto. Mm. Die hond heeft hem in zijn nek gebeten. Mm. En die raakte nooit meer los.
2: Oh. Maar hier is meneer Bribi dat
10: die man had een baby shower. Ja. En hij ging zijn medicatie ophalen.
9: Ja.
10: Tuurlijk moeten ze dat zeggen. Ja. Gisteren ook op het nieuws. Een Nederlandse vrouw. Vertelde het ook, en hoe heet het weer? Een, ze hebben die dossier vervals.
9: Ja. Zo de maar de.
1: Ja.
9: De maar nee, hoor. Even maar dat aan mijn
10: last. Ik geloof het niet.
9: Nee. Ik geloof het ook niet.
10: Nee hoor. Ze zaten op die man. En die man ging schreeuwen.
2: Nee, Amerika.
10: Die jongen stond voor het rap. Je moet gewoon gaan kijken op Facebook.
0: Ja. Jullie geloven of niet geloven? Je nou Rudolf.
10: Wat zegt u?
0: Ik zeg geloven of niet geloven. Wij zijn Rudolf niet. Meneer Rudolf gaat dit allemaal uitzoeken.
10: God die alles ziet, hè?
1: Ja, ja, ook dat.
10: God die alles
1: dat.
10: Ziet.
1: Ja.
10: Het is allemaal karma.
1: Ja, ja, ja.
10: Liegen.
0: Weet je gezegd dat God alles ziet?
10: Ja. Ja, God die alles ziet, ja.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
10: Ik geloof er heilig in.
0: Als dan is het nou gevaarlijk moeilijk, Sanne. Ja, dat mis ik bang. Gevaarlijk moeilijk, Kees.
10: En nog iets, hè? Een vrouw is ook in een bejaardentehuis, de overleden. Die vrouw lag volgens mij 4 of 5 dagen.
1: Hoe kan dat in een bejaardentehuis?
10: Ja, dat hoe kan dat? Dus dan kreeg die vrouw niet eten.
1: Ja. Ja, maar dan, je hebt toch verzorging in zo'n...
2: Dat kan was haar vrouw toe.
10: Dus niemand ging naar die vrouw toe.
1: Maar dat kan niet in een...
10: Je moet gaan kijken op Facebook.
0: Dit vind ik een vreemd verhaal.
1: Ja, dit is vreemd. Want als die vrouw me niet beneden komt om te eten, dat moet toch ook opvallen?
0: Ze bellen je toch
10: Nee, maar niemand keek volgens mij naar die vrouw om.
9: Ja,
10: dat kan zoiets nooit gebeuren.
0: Peter, jij blijft in zo'n aanleunwoning. Ze bellen je toch op?
11: Nee, ik hoor.
10: Ik weet niet wat er aan de hand is. U moet gaan kijken, u moet gaan lezen. Dan gaat u zien, ja?
9: Ja,
10: dat is goed.
9: Ja, is goed. Dank je.
10: Doei.
0: Maar daar bellen ze in, joh.
11: Nee.
0: Want ik weet wel, je hebt...
1: Ik
0: heb ook niet gezegd dat je in een bejaardenhuis
11: hebt. Ik moet je uitleggen. In een aluwoning krijg je geen...
2: Zelfstandig.
0: Wacht, je microfoon staat niet goed open, volgens mij. Ja, dan zeg het nog eens.
2: Zelfstandig.
11: In een aluwoning ben je zelfstandig. Word je niet gebeld.
0: Ja.
11: Word je niet opgelet. We hebben zelf geen alarm daar.
1: Oh ja?
11: Alleen in onze kamer als je een rookmelders hebt, hoor. Maar als er iets gebeurt... Bij mij zijn er al een paar mensen doodgegaan in hun huis.
2: Maar hier op de VC... De zusters aan.
11: Nee.
2: Maar de dreg, Abby. Nee,
1: de dreg heeft ja, het wel. Vroeger. Ja. Als de mensen...
0: Ja, dus, want Holendreg weet ik wel. Ja, die,
1: ja.
2: De dreg, morgen, de dreg. Ja.
0: S'morgens worden ze ook gebeld.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat ja. is de controle die ja. we hebben, ja.
2: ja. Elke morgen moeten ze aanmelden.
1: Alarm uit.
0: Ja. Maar die van Pero heeft dus niets.
2: Nee.
11: Van ooit vroeger was het...
2: Maar dan zijn die de poer in.
11: Luister,
0: het zijn nog gewoon huurwoningen, neem ik aan.
11: Vroeger was het de aluwoning, bejaardenhuis, alles.
0: Ja, ja, klopt.
11: Maar nu hebben ze die woningen, verkopen ze nu voor een woningbureau.
0: Oh, oké.
11: Okay. En daar ben je gewoon huurder.
2: Oh.
11: Dus er is, vroeger was er de ene stichting weer, er was een stichting daar met die...
0: Maripa.
1: Maripa.
0: Ja, stichting.
9: Wat is er in de kamer?
11: Nee, luister.
0: Dat is nooit de heren stichting, Marita.
11: Nee, maar hier komt het. Nee,
9: maar ik heb er in de
0: kamer. Maar dan kom je naar Goh.
11: Wat is er aan zijn huis? Kom je naar Marita.
0: Dat is nooit de heren van stichting, Marita.
1: Nee, maar... Voor de beveiliging moet je wel een alarm hebben.
2: Ja.
1: Maar hoe jij alleen daar bent...
11: Geen camera.
1: Maar jij kan zelf een alarm in je huis plaatsen.
2: Nee, zij moeten dat doen.
1: Nee, ik heb zelf ook een alarm. Hè.
2: Je hebt het zelf gedaan?
1: Ja, ik heb een alarm. Ik betaal elke maand ervoor.
2: Oh, dat bedoel je? Ik weet camera bedoel je. Ja, oh, ja, ja, ja.
11: Kijk dan, we hebben pas ook hebben ze ons huis gereden. Hoe veet en huffelijke... Moeten we meer betalen zelf.
2: Mm-hmm.
11: Maar jullie hebben camera's als iemand moet bellen om naar binnen toe te
1: komen. Ja, ja. En maar dat hebben jullie niet.
11: Dat hebben wij.
2: Maar Marlijn heeft dat
1: en jij kan dat van
0: binnen om binnen te komen wel. Nee. Dat heb ik gezien.
11: Meneer.
0: Mijn maatje dan heb ik het.
11: Meneer, ik zeg het nog één keer. Ik woon daar. Als je gaat, je belt.
2: Kunnen ze niet zien wie aan de deur staat.
11: Ik kan niet zien wie daar beneden
1: staat. Hij heeft geen camera binnen. Hè?
11: Je hebt geen camera, je vriend heeft ook geen camera.
0: Je weet wie ik bedoel, toch, Loetie?
11: Ja, hij heeft geen camera, ik heb geen camera. Je kan bellen, kunnen we praten door de telefoon.
2: Ja.
1: De intercom.
2: Intercom, ja.
11: Intercom, kan je binnenkomen. Daarvoor, als ik bij die deur
2: maar sta en mensen raar?
0: Bellen... Ja, het is apart. Volgens mij waren de gezinningen vroeger wel.
11: Kijk, als mensen bellen...
0: Ja.
11: Dat dan, dan kom ik eraan, dan wil ik achter me lopen en zeggen, nee, bel dan de persoon niet open gaan maken, want je gaat niet achter mij lopen.
1: Ja, ja, om naar boven te gaan. Maar, ja, ja, ja. ja.
11: Telefoon.
2: Mm-hmm. Welkom in de uitzending.
12: Ja, met Loes.
2: Ja, Miska.
12: Ik wil even doorgeven dat dit niet een uniek geval is. Ik ga de achternaam niet noemen, is iemand van de Verlende Keizerstraat. Reynold heeft bijna 6 maanden... Zes maanden in het huis, ik noem de naam, want ik heb natuurlijk commentaar gegeven, Mofina Tampe gelegen. Zijn ramen moesten gezeemd worden. En toen zag men zijn geraamte. Hoe hij dus niet geroken heeft, snapt niemand.
2: Zes
12: nu komt het. Men ging ervan uit dat hij enig kind is. Hij was al boven de 60 hoor. Dat hij enig kind is en dat hij bij zijn moeder in Suriname was.
1: Oh.
12: Snap je?
1: Ja, ja.
12: Dus dat kan wel gebeuren.
1: Ja, ja, ja.
12: En bij een aanleunwoning wil dat zeggen dat de mensen die naast je wonen wel contact met je hebben, als je boeboelaars bent. Dat distancieert ze zich van je. Maar dat kan gebeuren. En over het geval, agent,
0: ja.
12: Die agenten hebben niet tot die man gepraat. Niet sociaal en ook niet emotioneel. Ze hebben een aanval gedaan. Maar die dame zei het al, God ziet. En als God het niet ziet, dan ziet Allah het. Ik groet jullie.
0: Dat is een mooi einde.
1: Als God
0: het niet ziet, dan ziet Allah het.
1: Man, how wonder.
2: Ja, ja.
0: Nee, maar kijk. Hij heeft zich verzet. Dat blijkt. Waarom verzet die man zich? Dat weten we niet.
2: Ja, maar dan waarom gaan ze met z'n drie op zijn nek springen?
0: Nee, maar laat me even uitpraten. Als het mag is, ja. Als iemand zich verzet, dan gaat de politie je natuurlijk op de grond gooien om je vast te houden. Laat ons niet vooruit lopen op deze dingen, want als het blijkt, dan kan maar fout. Dan je heel dadelijk dat ja, radio maar taxan zomaar.
2: Nee.
0: Laat het onderzoek.
2: Ja, maar je kan erover praten. Dat is normaal.
0: Je kan het, wij zijn geen politiemensen.
1: Nee.
0: Zou Sabi, weet je, een radio weer.
9: Family leden. Je kon niet aanraken naar school toen ik je vastkomt.
0: Ja, maar je bent op dat moment in Rotterdam.
1: Ja, maar soms...
9: Ja, maar toch, ik kan ook. Je bent ook toen naar George, naar Amerika, maar ook je restaam staat ook.
2: Ja.
0: George Floyd.
9: Ja,
1: maar daar hebben de familie
0: zelf gesproken. Ja.
1: De familie heeft zelf gesproken.
9: Ja, maar dat bedoel ik als die man praat.
1: Maar kijk, niet alles wat door de media wordt...
2: Maar een vrouw van man komt dat een bike wil bij de wat voerbike.
1: Maar kijk, die mensen willen verkopen.
0: Dat heeft de politie al gezegd.
1: Ja, die mensen willen verkopen. Dus als het verhaal zo is, maken zij een hele eindpunt aan.
2: Ja.
1: Of ze breiden een stuk aan.
0: Ja. Als dat voor Floyd. Bewust dan maar gaan aan mijn kind.
1: Maar dat zag je, er waren beelden.
11: Maar hier in Den Haag, even. Hier in Den Haag waren ook. Hebben ze ook een Curaçao naar een
0: Arubaan. Arubaan.
9: Ja, alleen maar ook aan
2: mijn naam.
11: Ja, die zijn hoor ik toe, dat hoor ik toe, dat heb ik aan.
9: De mannen expres, de mannen was aan.
11: Je brengt me aan, die man heb twee letters met je. Alleen je advocaat kan je zien. Ja. En als je geen afspraak met je advocaat hebt, dan mag je ook niet zien.
0: Voorarrest, hè?
11: Apart.
0: Dat noemen ze voorarrest.
11: Voorarrest is.
1: Dan ben je met anderen toch?
2: Nee, alleen.
0: Nee, dan mogen je ouders zelf niet bij.
2: Niemand mag komen. Nee,
11: voorarrest is het hele. Voorbeeld van het.
9: Dat is door
11: maar als je apart bent, is het dat ze je.
0: Isoleren.
1: Ze kunnen van alles met je doen.
11: Dat doen ze alles met je. Dat als je verwonding hebt, dan laat je toch dat je genezen bent om de dokter je checken. Dan wanneer je genezen bent met mij gebeurt. Dus als je het niet van horen zeggen, dan laat je toch dat je genezen bent. Dan hebben we een stukje voor ze nou. Al woont Zakakba, die blauwe plekken Zakakba. Je hebt geen poot om op te staan. Dus.
0: Maar dat heb je ook gegeven.
11: Dat ding wat je hier zo zegt. Ja, abonne bij Abi. Wanneer je in de politie handen bent, hier in Nederland, niet Suriname, hier zijn mishandelen je.
9: Etienne,
2: ik heb het
9: over hier. Telefoon.
2: Welkom in de
13: uitzending.
9: No, you're not a researcher.
13: Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik ben niet. Ik

0: een cel te komen zitten. Het heeft te maken met zolang het ooit nog maar ben je geïsoleerd.
1: Mag ik u één ding zeggen? Als ze je mishandeld hebben, zeggen ze dat je geïsoleerd bent.
0: Nee, meneer, dat heb ik mishandeld voor je.
2: Maar dat ze je oppakken.
0: Dat heb ik mishandeld voor
3: je. Nee, maar dat allemaal met een maandje leg je uit, Nassar. Dat allemaal ze leg je uit.
1: De mannen wanneer, dus goed dat je naar de man vliegt naar Jari, dat. Dan gaan ze zeggen, dus hebben je mishandeld, gaan ze zeggen die man is geïsoleerd. Dan kan je bekend hebben, kan je alles gedaan hebben. Ze zeggen geïsoleerd, kan je advocaat niet zien, want je hebt geen afspraak met je advocaat, meneer. Mm. Met mijn lijf is het gebeurd, dus je kunt iets anders vertellen van de buitenwereld. Maar lijf,
0: dat doet ze niet. Ik zeg, de normale gang, maar dat de normale gang van zaken is langer. In het begin, het hoor je ook maar, je hebt niet getekend, hiermee ga ik mee akkoord. Dan ben je nog niet, dan ben je geïsoleerd. Op het moment dat je tekent aan isolatie, wie je hebt op.
2: Dat is dat ik bekend.
4: Maar zo leest hij met
0: je boy. Ja, dan met name, dat niet dat je het ook zo
4: lang. Als je dus onder druk is, wat moest tekenen?
1: Onder druk heb je bekend.
0: Nee, aan de druk.
4: Is zwaar.
0: Is zwaar.
4: Ja.
0: Jongen.
1: Ze hebben je elkaar gevraagd, heb je bekend. Dan moet je advocaat ook niet zien. Dag meneer.
3: Billy, dan leg u uit, Billy. Leg u uit.
0: Nee, dan moet ik toch zien voor.
3: Maar dat gaat te veel praten. Maar je gaat naar zelf. Je gaat naar zelf, Billy.
0: Bijna twee te gelegen.
3: Nolay,
5: Abbe, drink geen zin.
0: Daarom zeg ik, dat ga ik te veel praten.
2: Oké.
0: Maar wat ik hoor, klopt helemaal niet. Zameren we het op en ik klop voor geen meter. Mijn abbe overigens van Fupero. Hé, Harry.
3: Ben Arki.
2: Je hebt het over je eigen ervaring.
0: Harry.
3: Ben Arki.
0: Alleen die misgoed een woordje in me. Ja?
3: Ja, ben Arki.
0: De misgoed een baas en mijn volgende.
3: Hier is hij takito. Hier is hij takti de mate, Ben. Hier is hij takito. Is kopen. Wakti. Itaki skopen toch. Ik dacht, je skopen. Nee, ik dacht, je skopen toch.
0: Hij spiet een taboe. Jere, hij spiet een taboe toch. Zo. Je lafoe. De man komt. De man kemigoe. De man kemigoe naar kelder. Misdom. Misaki. Misrekabel. Ja, dat was de ceremonie. Dat was de kamer afkati.
3: Zeg dat ja, man?
4: Oh, de kamer afkati.
3: Ja, de kamer.
0: Dat was even tromzo. Af je roet. Nou, man, ik kan. Je bent wakker. Nou, maar je voelt wel bij kom. Toes koud bij kom. Dat was de kamer. Je deed wel bakker. Je deed wel bij kom. Je bent ook zo zijn. De Mara Abelepe, de Mother Boy, Je moet niet in de maan en lok je uit verblijf voor ze.
3: De maan bieke, de maan.
0: En mij ga de maan feestje, maar hij heeft de rood gegeven. Ja, dat betekent dat ook. Je hebt je maan boven,
3: ja.
0: Nee, maar woluku. Ik zeg maar, ik zeg maar, ik heb een zauwani. Voor jammer, of voor nooit jammer. Nee, komt goed. Maar de...

0: Ik ben maar een lokje. Meneer gaat met ons mee. Dan ga ik toch mee?
1: Ja.
0: Ga ik mee?
2: Look nou.
0: Maar dat ik als ik heb play en ik kan daar niet naar meten.
2: Dan heb ik een beetje als de nacht met haar met
3: haar. Maar je hebt de man boeien voor die andere bakkato.
0: Maar
1: heb je kan boeien daarvan? Am op een anoda.
3: Maar ik ga zitten op haar.
0: Me allemaal je voelt op haar boei gewoon aan. Je met alles machi. Mijn rok op zijn. Ik blik geen verzet.
3: Ja.
0: Ik word dat is het grote vrede.
3: Ja,
0: maar het grote vrede. Ik word dat die alles maar je. Ik ken het bij plek verzet. Maar ik ben het als dramatorie. Mijn ja, dan zou je het is mij nooit overkomen. En ik kan de man allemaal lezen.
3: Ja, maar ik moet straat even doen. Dan ga je maar naar straat. Ik heb geen wapen bedrijfje. Ik heb dat gezegd.
2: Ik ga niet zien.
3: Maar ik ga niet zien.
0: Maar dat is mijn liefje uit. Het wordt ook onderzien. Maar je moet het de man dat gewoon werd man. Of Jim Boy. En dat wisten ze niet. About the office in Amsterdam. Yeah?
3: Yeah.
0: I guess that I told you go for my background. Then let's go to a on the soup. But side and make the man actually he plays for that name and play for that. Now for a problem let's go to there. Ma- if you know play for that.
2: Ma Bell.
0: Huh?
2: Ja, bis racistische schooltuur. Ja, bis racistische politieagenten. De mij lock je gewoon uit. Wist je nou waar, de mij lock je alles wat pacifica verzet.
0: Oh, maar nee, de cultuur heeft dat zijn lang.
1: Ja, precies.
0: Racistisch.
1: Alla tonen is aan dat.
0: De man prikkelt, hij is gewoon te prikkelen. Je geeft me dat zijn lang. De prikkelt me om als dom.
2: What is that? Look at that. What's going to happen? Thank you so much, Billy.
0: Nee. Jij weet helemaal niet hoe het in Suriname aan toe gaat.
2: Nee, ik ben ook geboren in Suriname, ik ben geboren in Holland. Leg me uit.
0: Je weet niet,
1: Jerno.
0: De man in Leptin Boy, de goede natuur. Dat is het hier. Naar beneden. De salak, als je een natuur woont, gemiddeld net. Ik kan de Harry Orimo voor je.
2: Nee. Arki.
1: Arki.
0: Tamsa.
3: You
0: don't think you best go to Yano, Harry? Mogi want to hold it.
2: He asked me to go to
1: Yamala. No, we can't hold it to Michelle.
4: Hello.
0: You know, Mogi want to last one.
2: But
1: I want to say that
0: one. I show one boy. One boy, Belivina and the Tasbat. So let's go to the drama of Dreamaker Hasbat. I know true to.
2: So, Sadi?
0: But go to Zimbabwe, Dreamaker Asphalt. You better pay.
1: You better pay.
0: Siet or Siet door Holland. de man kan aan aboy kan de man kort aan efficiëntie efficiëntie is ding de kwaliteit kat is ook niet waar.
1: Oké,
0: okay.
4: Nu bedankt voor het bellen. Welkom in de uitzending.
5: Hey. Ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer Jan.
5: Dames en heren. Meneer Eetjen.
1: Ja, meneer Jan.
5: Misschien wat opname genoemd. Dat is hier van de school to long. Baka Amanat en Rotterdam. Sibamang mekama fadong na fos tris ko tu gweta pamang na ngawan fir da wang kong na date ora ma futu na may barta ke na patient diabetes patient
1: gere
5: luid fa my body
1: ja dat heeft iedereen gezien toch
5: en dan je sitakamang
4: ja pas aan de week
5: man las LB dus misschien engi no aan om mij meken aan konen Volkskrant
1: ja maar ik begrijp je heel goed Jan maar ik heb geen tijd voor dit soort dingen want we hebben nog 8 minuten en de volgende gasten zitten alweer aan tafel.
5: U praat erover, dit is een harde beweging.
4: Ja
1: ja, maar meneer Anouf Afkati, daar heb ik het over. Ik ben geen advocaat.
2: Amadegof Afkati,
1: als jij een jurist bent, dan weet je precies wat er achteraf heeft gespeeld. Maar waar nou jurist met taxa zou je zien op televisie?
2: Maar dat zou ook over zijn moest, dat je voor nog geen echt doen. Dat is ook voor niks. Dat is hier, Takkie.
1: Dit zijn moeilijke keuze.
2: Moeilijk. Niks is moeilijk.
1: Oké, dat is Takkie.
2: We hebben vrede, Uno...
1: Daar het schoot ook kon,
2: ja. Ik heb wat zijn, maar ik heb wat lofoon in Nederland. Wat zo aan me voor, maar toen is dat pas vers wat man dat we zo me voor de. Uno man Takkie.
1: Waarom, waarom?
2: Omdat de hoed naar hoe de minder maken dat Surinamers onderling, dat we blijven elkaar. Maar toen we ook was naar ons te gaan, wat weet man dat Uno man Takkie, wat lofoon Uno man Takkie, dat zijn samen misschien aan mij en die aai.
6: Dat is wat blanke vrees.
2: Ja, dat is wat lof de abba man.
1: Minietje.
2: Wat lof de abba man.
1: De volgende gasten die zitten alweer achter ons.
2: Luke nog maar lekker was.
1: Oké, Jan bedankt. Dag,
4: welkom,
1: dag.
4: Welkom in de uitzending.
1: Nee, het is geen meer. Luke. We gaan ook niet meer opnemen.
2: Ja, Luke, ja. Belli moet Sabatori zien. Hij is been. Aboy ben je niet van de
1: ja, mijn Sabatori.
2: Aboy ben je assi.
1: Mijn Sabatori.
2: 3 meter afstand aan mijn taboe.
1: Ja, ja.
2: Dire ma aksama tak sere meki sutama isa sama belek dem ama beshi amerika fellow pada amerika ibu na op na na na na isa sere ma ko masko tu dati
6: sere ma verplaats ding
2: dem verplaats ama
6: dem verplaats ding
1: okay
2: omdat dem asa dat uno blaka ma uno sena ma uno uno mek no op tro bi fasa
4: ma ne go dar achteraan
2: ya uro mo fo ala ses
4: luko aboy sa dem sutin for der para ka young boy tu na eigenlijk na bevolking voor Nederland kon afspraak ja boy dat is. Meer wanneer van een jong boy.
2: Kermit Denmeer.
4: Aha.
2: Op een strafaboy kies is als het Kermit Denmeer. Sixiemo nomo.
1: Ja
2: no. Nou met maar zodat maar sixiemo strafaboy kies. Dat dan maak dat dan maar zodat wat boy pakken aan. Dat maak we andere al op jaren strafu. Maar die abde ablaka boy Kermit. Sixiemo nomo maar was strafu.
1: Is dat dat door die bekot van een taxi ook dat?
2: Te wat maar lekker was een te wat wet man. Yuki wat wet man ja.
4: Maar dat zegt je veel erbij, want ik heb ooit.
2: Je wou met mijn keer jou, dan weet mijn ik wel lang aan een straf.
6: Nee, want ik zie je...
2: Maar je keer je dus, als je met straf je wou kort.
6: Want er ook aan de gezond. Want daar de gehandicap.
1: Zullen we nog een laatste bellen nemen?
6: Ja, doe maar nog een keer.
1: Laatste bellen, hè?
4: Welkom in de uitzending.
1: Oh, dat lukt niet dus.
3: Dames en heren, ik ga afzwaaien.
7: Zwaai dan.
6: Ja, ik ga zo dat
3: zo zo lopen.
6: Ja, trouwens zo dat hij. Ja, zwaai.
3: Over twee weken, dames en heren.
6: Ik ga vakantie.
7: Ik ga moskeen.
4: Heb je een drinken genomen?
7: Hij gaat naar de moskeen.
6: Ik ga dan twee weken.
3: Salaam alaikum.
7: Laatste bellen.
4: Welkom in de uitzending. Morgen.
0: Je hebt heel lang was hij album. Je boys aan zo Gerwin Dermeyer. Die had jeugddetentie en haar werk is grievig. Jeugddetentie hebben maximum voor 2 jaar.
2: Dan ben ik ook.
0: Oh, mijn god, wat heb ik gezegd? Een maximum van 2 jaar.
2: Oh, mijn god, ik heb een maximum. Oh, mijn straf aan mijn god, dat mijn actie.
0: Niet veel.
3: Anderhalf jaar.
0: Zij dacht je koop maar.
7: We gaan het hierbij laten, meneer Buddy. Want de tijd heeft ons ingehaald.
4: Luisteraars, over 2 weken. Atori spang maar Barry moet stappen. Mij hoop dat u doneert die gebouw naar Atori. En dat we gaan dit programma. Met dat u allemaal een grand tang is aan bel. En te over 2 weken.
2: Brada, samen baru odi. De senasma. Me begunu. Uluku de pchifunu. Want de mago su de pchifu ki sumar. Dus uluku de pchifunu. Dat ik kan trassen dat boy be abgo, boy be ab dat neski. Uluku de pchifu, boom brada. Uno chade kan niet de land orfuno. Meg de jafus makon chi de sumar. Dus uluku pchifu, brada.
7: En dit was Tori. Ja, Tori, mevrouw, deze is nog de laatste die gaat groeten.
6: Me paro di alas ma baya. Uno opodoro de oruan baya lek media. Uno opodoro di del oplechter. Dag allemaal.
7: Tot de volgende keer. Mijn naam is Edja Wix en ik deed de techniek. Hori, hori. Ja, want dan is bakken.
4: Dank je.
2: Je kunt niet kijken.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen, krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen, onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of babybatra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Daar ben ik weer. Mijn naam is Etienne Wix. En ik verzorg de techniek hier. En mensen, wat er gebeurt hier? Ik ben in de uitzending. Sorry hoor, dat iemand zo tussendoor sprak even. Maar ik kondigde aan dat wij hier Annette van de Tuinierencentrum hebben. Ik hoop dat ik het goed zeg. En ik ga nu het woord geven aan Annette. Die gaat dus over groente, fruit, eieren en kokosnoten vertellen. We horen die er niet bij.
1: Ja.
0: Geen kokosnoten dus?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet, jammer. Nee. Dat is nou de voedzaamste vrucht die er bestaat. Wist je dat? Annette, ga je gang. Wees welkom.
1: Dank je.
0: Je gaat vertellen over wat jullie allemaal doen met het tuinieren.
1: Ja. We zijn in Zuidoost een platform. Groenplatform Zuidoost genaamd.
0: Ja.
1: En een van ons doelen is om te zorgen dat er meer gezond voedsel voor iedereen is in het stadsdeel. Het zij dat we voedsel dat we zelf geplant hebben of dat we van dichtbij kunnen krijgen direct van boeren.
0: Ja, dus puur natuur, als ik het begrijp. Er zijn geen gespoten groenten of...
1: Ja. Dus heel veel mensen zijn gewend om het zelf te verbouwen en weten hoe lekker dat is. En bij supermarkten is de smaak meestal minder en blijft er een heleboel gif op zitten en krijgen de supermarkten daar zelf heel veel geld van. En dat vinden wij eigenlijk jammer. Dus we zijn verschillende initiatieven gestart om
0: biologisch
1: voedsel Zuidoost in te krijgen. En één is ons kraampje bij op Reigersbos bij Jemaya's Vegan Corner. Daar hebben we elke dinsdag en vrijdag een kraam. Waar we direct van de boer producten aanbieden die onbespoten zijn.
0: En hoe moeten mensen zich aanmelden? Willen zij aanmerking komen?
1: Ja, we hebben ook inderdaad een pakket waar je voor kan aanmelden. Dan kan je elke woensdagmiddag tussen 4 en 5 een pakket ophalen bij de Ster in Gein. Naast Radio Mart.
0: Ja.
1: En dat kan op de website amsterdamfoodfreedom.nl.
0: Oké.
1: Maar als je het leuker vindt om te kijken wat is er allemaal en hoe ziet dat eruit en hoe ruikt het, kan je langskomen bij die kraam in Reigersbos. En die is elke dinsdag en vrijdag van 11 tot 3.
0: Verder praten jullie ook over een workshop?
1: Ja.
0: En wat houdt het in als ik het vraag mag?
1: Ja, dat is gewoon een stapel krasjes die we van boeren ontvangen. We hebben daarvoor lijntjes gelegd met boerencoöperaties uit Zuid-Holland en Noordoostpolder. En die sturen ons elke week wat wij bestellen bij hun. En dan krijgen we dat en dat stallen we daaruit. Zodat mensen het kunnen zien en kopen van ons.
0: Nee.
1: Dat is dus de kraam.
0: Dus wil je biologische groenten in de zaal naast Maart. Dan kan je biologische groenten kopen. Maar je moet je eerst aanmelden bij Annette.
1: Nee, voor dat kraampje hoef je niks aan te melden.
0: Je hoeft je niet aan te melden, je kan gewoon binnenlopen en zeggen van ik wil een kilo aardappelen en ik wil een bak eieren. Want ik zie ook vaak eieren.
1: Eieren hebben we ook, ja. Heel lekkere.
0: Ja, en, ook biologisch.
1: Ook biologisch. En van een boerin die geen PFAS in de grond heeft, dat kunnen niet alle boeren zeggen.
0: Oh, dat is prima, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat klinkt heel goed.
1: Dus behalve dat het heel lekkere groenten zijn, waar iedereen heel blij mee is, die er terugkomt, is het ook heel leuk dat we die boeren dan een goede prijs kunnen betalen. Want als ze het bij de supermarkt leveren, dan krijgen ze maar heel weinig voor. En dan wordt ze eigenlijk uitgeknepen. En dan is het ook niet goed voor hun bedrijfsvoering.
0: Maar waarom praat je dan over school voor voedselzekerheid?
1: Ja, dat is een ander ding dat we doen. Dus het is ook juist om in Zuidoost heel erg leuk dat er zoveel groen is. Wij zijn als platform ook opgericht met de V van Vorm in onze naam. Dus platform omdat we denken met dat groen dat hier allemaal is moeten we meer zelf kunnen vormen. Dus we willen echt heel graag dat meer mensen gaan planten in de openbare ruimte en daarover leren. En daar is die school voor. We hebben nu eindelijk met de tussenkomst van de vorige bestuurder, Faista, een stukje grond gekregen daarvoor bij Reigersbos. waar we een lestuin hebben aangelegd. Ja. Om met die school aan de slag te gaan.
0: En daar zit een prijskaartje aan?
1: Ja, dat is een lestuin met fruit en groente erin.
0: Nou, ik bedoel, ik lees hier €35 per persoon voor de workshop.
1: Ja, dus we hebben een heel leuk aanbod voor de herfst. Dat begint op 10 oktober. Dan hebben we de rest van het jaar, even kijken, 6 keer nog op zaterdagmiddag van 1 tot 4 een herfstmodule. Die gratis is, die we kunnen aanbieden om, omdat ze voor dit jaar al genoeg donaties hadden om de school te runnen.
0: Yeah.
1: En het is een mooie manier om kennis te maken met de opleiding die we volgend jaar weer gaan geven. En in die najaarsmodule ben je dus 6 zaterdagmiddagen daar op die tuin en kan je samen met de andere deelnemers zien wat er dat jaar allemaal is gegroeid en hoe dat is gegaan en wat je daar zelf van kan leren. Bijvoorbeeld voor je eigen balkon of je achtertuin, maar het kan ook zijn dat je het wil toepassen in een buurttuin of op een nog groter stuk land.
0: Prachtig.
1: En daar helpen we ook allemaal aan mee.
0: Dan merk ik nog op dat je ook kan gaan proeven. Er zijn ook proefdagen. Waar kan je dat doen? Dat moet dan in een gebouw
1: plaatsvinden? Ja, het is dus een stukje openbare ruimte tussen Rijgersbos en Holendrecht. Als je Rijgersbospad afloopt voorbij het winkelcentrum, dan ga je onder het tunneltje door van de Meerkerk Teef en dan kom je er.
0: Ja, een beetje onduidelijk. Ik denk dat mensen hier wat meer informatie over moeten krijgen als ze daar komen.
1: Ja.
0: Want je vertelt het zo makkelijk, maar Rijgersbos.
1: Ja, het is, we hebben natuurlijk een grote stadsdeel. Dus we hebben op onze website daar meer informatie over. En die is groenplatformzuidoost.nl.
0: Ja.
1: En dan moet je zoeken bij tuinieren of workshops. En dan ziet u het allemaal. Het is heel fijn als u zich even wilt aanmelden.
0: Ja, en dat kan op groenplatform. Ja, dat is helemaal zo klein. Groenplatform Zuidoost.
1: Ja.
0: Ja, als jij het even wil verduidelijken.
1: Ja. Ja, dus Groenplatform Zuidoost is 7 jaar geleden begonnen als een stichting waar we zoveel mogelijk dingen organiseren om iedereen in Zuidoost met het groen te verbinden. Dus door tuintjes te helpen starten, maar ook door fietstochten te houden om te kijken wat is er allemaal en hoe kan je meedoen en hoe kan je daar meer over leren. En het is heel mooi wat we daarin nu voor netwerk hebben met elkaar en elkaar weten te vinden. En deze school is een soort van tweepunt voor iedereen in Zuidoost iets te kunnen bieden. Dus zijn ook losse workshops van 1 middag over verschillende dingen.

0: Gefermenteerd. Dan zeg ik het goed.
1: Ja, fermenteren, stinkend lekker heet het.
0: Ja, stinkend lekker, dat klinkt mij ook een beetje raar in de oren. Maar goed, jij gaat er uitgebreid even over vertellen. Want de andere gasten die staan al standby om in de uitzending te komen.
1: Oké. Okay.
0: Dus bij deze 27 september, 25 oktober en 29 november ga je even uitleggen wat er dan allemaal te doen is.
1: Ja, er zijn bij alle drie nog plaatsen vrij. Een workshop kost 35 euro per persoon. Die is elke keer een ochtend van 10 tot 1.
0: Dat is 27 september?
1: Ja, die ook.
0: Daar gaan we fermenteren. Stinkend lekker.
1: Ja, dus fermenteren is heel leuk.
0: Wat doe je met... ik weet niet wat fermenteren is.
1: Dat is een speciale techniek waarbij je voedsel kan conserveren, zodat het ook in de winter nog goed is. En bijvoorbeeld zuurkool is een voorbeeld, of kimchi. Mm-hmm. En dan door wat je ermee doet, dat is fermentatie dus, dan krijgt het ook veel meer voedingswaarde en vitamine en mineralen. En okay. Het is ook heel leuk om te doen. Dus je kan op allerlei manieren...
0: En dat ga je doen ook met tropische groenten, kweken in Nederland op het balkon, dat heb je al verteld.
1: Ja, dat doen we op 25 oktober, dat is een andere workshop. Daar gaat het speciaal over tropische groententeelt. Hoe kan je dat zelfs doen op je balkon? Want helaas hebben we nog niet zoveel kapsen in het stadsdeel.
0: En mochten mensen je willen bereiken, waar kan dat?
1: Ja, dus we willen heel nadrukkelijk ook alle mensen bereiken die het heel leuk vinden om zelf te kweken, maar die daar nog geen kans toe zien of plaats voor hebben. Of die bijvoorbeeld nog niet weten hoe kan je in het Nederlandse klimaat aan de slag. Er zijn mensen die denken, ik vind het leuk om... zo propel te kweken of pinda's. En die proberen dat met zaadjes uit bijvoorbeeld Suriname in Nederland. Maar dat werkt dan niet zo goed. Dus ja, ik kan ook...
0: Want wij moeten naar de volgende de gasten die zitten te popelen.
1: Ja, en ik heb nog één ding.
0: Dat ja, gaat u gang.
1: Aanstaande zaterdag 26 september hebben we in Gein een lokale markt.
0: Gein, waar van Gein precies?
1: Ja, dus in het winkelcentrum naast de metro.
0: In het winkelcentrum naast de metro?
1: Ja, daar is een markt met allemaal kraampjes met lokale producten. Dus
0: je bedoelt in Wisseloord?
1: Ja.
0: Ja, dat is Wisseloord, ja.
1: Wisseloord.
0: Want ik dacht al, Gein heeft geen winkelcentrum nog.
1: Ja, ja.
0: Dat dus zal daar er ook niet komen. Wisseloord, daar houden jullie dan de markt.
1: Ja, dus dat is heel leuk. Daar kan je dan ook kaas kopen van een boer uit het Gein. En onze groenten uit de regio en honing van een imker uit Schijn.
0: Oh, prachtig. Dus ik kom zeker langs.
1: Heel leuk brood.
0: Echte honing dus.
1: Ja, echt heel lokaal. En brood van een hele leuke bakker uit Weesp.
0: Ja, nou, fijn te horen.
1: Ja, kom
0: ik
1: wel.
0: Ga je bedanken en ik wens je heel veel succes met hetgeen je doet.
1: Yes.
0: Het ziet er goed uit en onbespoten groente is altijd beter dan bespoten.
1: Ja.
0: Dus we zijn je dankbaar daarvoor dat je dit even hebt willen vertellen. Voor de proef kan je een bakje eieren hier zo brengen. Dat gaan we dan controleren of dat waar is.
1: Ja.
0: Dat ga ik controleren.
1: Oh, goed.
0: Maar ik bedank nogmaals en ik wens je een hele mooie dag.
1: Dankjewel. Oké.
0: Goed. We gaan naar de muziek en na de muziek hebben we dan...

0: Vrijdag 9 oktober. Morning session van 10:30 tot 1 uur. De avondsessie, evening session van 6 tot 10 uur.
1: Ja.
0: Zorg dat je erbij bent. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg 35.000 euro aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Mar Radio.
3: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtiman er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a ting sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: This is your captain speaking.

0: www.flyslm.com. Odi, odi!
1: Dit is Marta. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regenbui ertussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breeveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak. Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons, mensen. Ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet daarna gesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. And she reaches out.

Ossie Smit werd geboren als Ossie Lee Smit op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler's Tramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smit zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ossie Smit is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken, mijn dissertations zoals ze dat noemen, mijn proefschriften. Hele aardige vrouw. En ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten. Want Ossie Smit had een prachtige stem en schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heelzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Love tastes like strawberries. Geboren op 8 december 1939 in Sunflower, Mississippi, verhuisde Jerry Butler als kind met zijn ouders naar Chicago, waar het gezin terechtkwam in de Cabrini Green woonprojecten. Daar leerde hij, zingend in het kerkkoor, de jonge Curtis Mayfield kennen. Samen richtten ze met Sam Gooden en de gebroeders Brooks de groep The Impressions op. In 1958 brak de groep door met For Your Precious Love, was ooit een heel bekend lied, een ballade die Butler en Mayfield samenschreven en die Butler op zijn 19e al tot een ster maakte. Toen het platenlabel VJ het nummer promoten als Jerry Butler en The Impressions, ontstond er wrijving binnen de groep, wat leidde tot een onverwachte solo-carrière. Die carrière bracht hem grote hits, zoals He Will Break Your Heart, Only the Strong Survive en Hey Western Union Man. Het leverde hem allemaal ook in 1961 de bijnaam The Iceman op, nadat hij tijdens een optreden in Philadelphia doodkalm bleef doorzingen toen de geluidsinstallatie het begaf. Naast zijn muziekcarrière werd Butler een gerespecteerde politicus, moet u weten. Vanaf 1985 diende hij decennia lang als commissioner voor Cook County in Illinois. In 1991 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Maar hij overleed op 20 februari 2025, niet zo heel lang geleden dus, op 85-jarige leeftijd in Chicago. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Laten we nu even kijken naar de heilzame werking van fruit voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. We praten zelden over onze spijsvertering en toch is zij een van de stilste, meest bepalende factoren voor hoe we ons voelen. Een onrustige darm maakt een onrustig mens. Vermoeidheid, een opgeblazen gevoel, een gemoed dat zwaarder aanvoelt dan het zou moeten, ze beginnen allemaal vaker in de buik dan wij beseffen. Fruit speelt hier een stille, maar krachtige rol. De vezels in fruit, met name in vruchten zoals guave, papaya en citrusfruit, voeden de goede bacteriën in onze darmen en houden de spijsvertering in beweging. De Maag-Lever-Darmstichting benadrukt dat een vezelrijk dieet, waarin fruit een centrale plaats inneemt, het risico op verstopping, opgeblazenheid en op de langere termijn zelfs op darmaandoeningen aanzienlijk verlaagt. Sommige vruchten hebben daarnaast hun eigen reputatie in de volksgeneeskunde. Zuurzak wordt in de Caribische en Zuid-Amerikaanse traditie al generaties lang gebruikt ter ondersteuning van de spijsvertering. En modern onderzoek begint langzaam te bevestigen wat onze grootouders al lang wisten. De vrucht is rijk aan vezels en aan stoffen die een kalmerend effect op maag- en darmstelsel lijken te hebben. Zuurzak wordt ook wel gepromoot als een antikankermiddel, hoewel er natuurlijk geen bewijs tegen is of voor is vanwege het feit dat er geen onderzoek wordt gedaan naar iets dat makkelijk verkrijgbaar is overal en aan de bomen groeit. Maar het is een herinnering aan onze ouders dat innerlijke gezondheid niet alleen draait om wat we vermijden, maar evenzeer om wat we toevoegen. Een vrucht na de maaltijd is niet zomaar een genot. Het is een klein gebaar van zorg naar het deel van onszelf dat het meeste werk doet en het minst applaus krijgt.

Juan Luis Guerra met Guava Berry, een van de vrolijkste liedjes die ik ken en ik moet er altijd om gaan dansen. Juan Luis Guerra Cejillas werd geboren op 7 juni 1957 in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Voordat hij zich volledig op muziek stortte, studeerde hij filosofie en literatuur aan de Universidad Autónoma de Santo Domingo. Zijn liefde voor muziek bracht hem vervolgens naar het gerenommeerde Berklee College of Music in Boston, waar hij zich verdiepte in jazzharmonie. Terug in zijn vaderland richtte hij zijn band 440 op, 440, vernoemd naar de standaard stemtoon in de muziek, en bracht hij in 1984 zijn debuutalbum uit. Zijn grote doorbraak kwam met Bachata Rosa in 1990. Een album dat wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren verkocht en hem zijn eerste Grammy Award opleverde. Guerra wordt alom geprezen om de manier waarop hij traditionele Dominicaanse ritmes, zoals merengue en bachata, heeft verweefd met jazz, salsa en poëtische, vaak sociaal geëngageerde teksten. Nummers als Ojalá que hueva café, bijvoorbeeld. Dat soort nummers behoren tot de meest gevierde composities uit de Latijns-Amerikaanse muziek. In de loop van zijn carrière won Juan meer dan 30 Latin Grammy Awards en 3 Grammy Awards en verkocht hij wereldwijd tientallen miljoenen platen. Naast zijn muziek zet hij zich als UNICEF Goodwill Ambassador in voor kinderen in de Dominicaanse Republiek. En wij gaan terug naar het voordeel van een vruchtrijk leven. Nou even praten over fruit als bondgenoot tegen ziekte. Wanneer we denken aan het voorkomen van ziekten, dan denken we al snel aan dokters en medicijnen en onderzoekingen. We denken minder snel aan een schaal kersen, een guyave of een handvol bessen. En toch, wat we dagelijks eten is misschien wel de meest onderschatte vorm van preventieve geneeskunde die ons ter beschikking staat. Fruit zit vol antioxidanten, stoffen die celschade door zogeheten vrije radicalen tegengaan. Die celschade ligt mede aan de basis van veel van de aandoeningen waar we op oudere leeftijd het meest voor vrezen. Hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en chronische ontstekingen. De Hartstichting wijst er bijvoorbeeld op dat mensen die regelmatig fruit eten een merkbaar lager risico lopen op een hartinfarct of beroerte, mede dankzij de kalium, de vezels en de antioxidanten die in vruchten als citrus en kersen in ruime mate aanwezig zijn. Ook specifieke vruchten krijgen steeds meer wetenschappelijke aandacht. Guyave, rijk aan vitamine C en aan stoffen die de bloeddruk gunstig lijken te beïnvloeden. Zuurzak, waarvan bepaalde plantstoffen onderzocht worden op hun mogelijke rol bij het afremmen van celgroei, tonen aan dat wat eeuwenlang volksgeneeskunde werd genoemd, vandaag steeds vaker wetenschappelijke bevestiging krijgt. Dat betekent niet dat fruit een wondermiddel is natuurlijk, of een vervanging voor medische zorg. Het betekent echter wel dat de keuze voor een vrucht in plaats van een bewerkt tussendoortje, dag na dag, jaar na jaar, meetelt. Preventie is zelden een groots gebaar. Meestal is het een kleine, herhaalde keuze. Hier is Nick McKenzie met een van mijn favorieten uit het verleden, Peaches on a Tree.

een vrolijk melodietje, heb ik het altijd gevonden. Nick McKenzie's Peaches on a Tree. Nick McKenzie werd geboren als Nick van den Broeke op 2 maart 1950 in Bandung op het Indonesische eiland Java. Als tiener zong hij eerst bij de groep Secrets, voordat hij lid werd van de band Road, waarmee hij in 1971 een hit scoorde met Never Leave Me Lonely. Daarna begon hij aan zijn solo-carrière onder de artiestennaam Nick McKenzie. Zijn echte doorbraak kwam in 1973 met One Is One, dat de tweede plaats in de Nederlandse top 40 bereikte. Later dat jaar volgde Juanita, een hit in zowel Nederland als Duitsland, en in 1974 scoorde hij opnieuw, onder meer met het liedje dat we net lieten horen, Peaches on a Tree, dat de vijfde plaats in Nederland behaalde. Zijn debuutalbum Nick McKenzie verscheen het liedje dat we net lieten horen, Peaches on a Tree, dat de vijfde plaats in Nederland behaalde. Zijn debuutalbum Nick McKenzie verscheen in 1973 en werd gevolgd door tal van andere platen, waaronder Tell the World in 1975 en Hello Good Morning in 1980. Dat was trouwens zijn laatste

Hij dus een carrière opgebouwd die inmiddels meer dan 5 decennia omspant. Maar laat ons terugkeren naar het voordeel van een vruchtrijk leven. We gaan nu praten over fruit als spiegel van geduld en rijping. Want daar denken we niet zo vaak aan. Er is een les in fruit die niets met vitamines te maken heeft en alles met tijd. Een vrucht laat zich niet haasten. U kunt een manja of mango als u wilt, niet dwingen om vandaag rijp te zijn omdat u er vandaag zin in heeft. Ze rijpt wanneer ze rijp is, niet eerder. Diezelfde wetmatigheid geldt, en zo blijkt dat telkens weer, voor onszelf. Onze groei, onze genezing, onze innerlijke rijping, die laten zich evenmin afdwingen. In veel filosofische en spirituele tradities wordt de vrucht dan ook gebruikt als beeld voor menselijke ontwikkeling. Men spreekt over de vruchten van geduld of over een mens die tot rijping komt. Dat is geen toeval. De cyclus van een vrucht, van bloesem naar groei, naar rijping, naar het delen van zoetheid met anderen, weerspiegelt bijna exact de manier waarop wijsheid, karakter en innerlijke rust zich in een mensenleven ontvouwen. Onderzoek naar mindfulness en welzijn bevestigt iets vergelijkbaars vanuit een andere hoek. Mensen die leren omgaan met de eigen tijd, in plaats van voortdurend tegen die tijd te vechten, die ervaren minder stress en meer voldoening. Een vrucht eten met aandacht en zonder haast kan zelfs een kleine oefening in dat soort aanwezigheid zijn. Misschien is dat de stilste les die fruit ons te bieden heeft. Niet alleen wat het doet voor ons lichaam, maar wat het ons kan leren over onszelf. Dat het goede zich niet laat afdwingen en dat wat rijpt in zijn eigen tijd uiteindelijk het zoetst is. Hier is een heerlijk werkje van de Merry Man, Mangoes.

Mango woman is calling out, mango ripe, mango sweet. De Merry Men ontstonden in 1962 in Barbados, toen een groep muzikale vrienden hun eerste optreden gaf in de Driftwood Cellar Bar aan de beroemde Gap in St. Lawrence. De gage die ze kregen voor die avond bedroeg destijds omgerekend nog geen 20 Amerikaanse dollar.

band met de karakteristieke stem en het herkenbare gefluit van zanger Emiel Streker voorop ontwikkelde een eigen, aanstekelijke vorm van calypso, doorspekt met invloeden uit Latijnse muziek, funk en de lokale stijl. De Barbadiaanse stijl, kan je zeggen. Hun onmiskenbare geluid bracht hen al snel voorbij de grenzen van hun thuiseiland. Ze bereikten de nummer 1 positie in verschillende Europese hitlijsten en traden op in zalen zo groot als Carnegie Hall, Madison Square Garden en de Royal Albert Hall. Nummers als Beautiful Barbados, Yellow Bird en Big Bamboo groeiden uit tot een blijvend onderdeel van het Caribische muzikale erfgoed. In 2019 werd Emiel Streker geridderd voor zijn bijdrage aan de Barbadiaanse cultuur. Jammer genoeg is Sir Emiel Streker niet zo lang geleden overleden, op 19 juni 2026, op 90-jarige leeftijd. En met hem is het doek gevallen over een tijdperk waarin de Merryman 6 decennia lang het geluid van Barbados de wereld introkken.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Beste luisteraars, we zijn jammer genoeg weer aan het einde gekomen van deze aflevering van De Andere Kant. Vandaag stond alles in het teken van fruit. En wat een rijkdom bleek daaruit te putten. We spraken over fruit als de eenvoudigste en meest onderschatte gezonde gewoonte die we onszelf kunnen aanmeten. Iets wat onze grootouders vaak al aanvoelden, lang voordat de wetenschap het bevestigde. We stonden stil bij wat fruit doet voor onze spijsvertering en onze innerlijke gezondheid. Die stille motor waar we zelden aan denken, maar die zoveel bepaalt over hoe we ons voelen. We spraken over fruit als bondgenoot tegen ziekte, als een klein herhaald gebaar van preventie dat zich jaar na jaar terugbetaalt. En we sloten af met een iets minder tastbaar onderwerp. De vrucht als spiegel van geduld. Als herinnering dat wat werkelijk goed voor ons is, zich zelden laat afdwingen en zijn tijd nodig heeft om te rijpen. 4 stukjes fruit zou je kunnen zeggen, maar 1 boodschap. En dat is dat de natuur ons voortdurend voedt op manieren die we niet altijd opmerken. Ik wens u nu een fijne maand verder toe, met misschien iets meer fruit op tafel dan gewoonlijk, hopelijk, hè? En tot de volgende keer. Pas goed op uzelf en op elkaar. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 107.9 Maar Radio.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire te opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa londu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
5: This is your captain speaking.

0: FlyerSLM.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemiddag, trouwe luisteraars, waar u zich ook mag bevinden. Mijn naam is Raymond Dalvoer. U bent nu afgestemd op Radio Maart. Radio Maart aan de Woutrichemstraat nummer 8. En u bent beland in het programma Maart Gevarieerd. De bedoeling is dat ik tot de klok van 6 uur uw gastheer zal zijn. En we gaan met u het over hebben over allerlei zaken. Het eerste uur heb ik een studiogast, dat is de heer Schaden. En hij gaat u straks vertellen waar hij mee allemaal bezig is. En hopen dat u van deze uitzending mag genieten. Net wat ik u allemaal eerder zei. We gaan starten met onze studiogast. En tot de klok van 7 uur zullen wij onderbroken worden door het nieuws en het reclameblok. En na het nieuws en de reclameblok, dan ben ik weer bij u terug. Ook met Nyunsu Insternantongo. En daarna zullen wij gezellig kijken hoe wij verder invulling gaan geven aan deze uitzending. U kunt bellen en ik kan ook wat zeggen. En ik kan ook op een gegeven moment kan ik ook muziek voor u thuis in de huiskamer brengen. Vandaag hebben wij in de studio de heer Schaden. En de heer Schaden die houdt zich bezig met een. Die heeft een. Ik weet niet of het een zaak is. Ik wil het geen zaak noemen, maar hij houdt zich bezig met de zaken wanneer het gaat om het cultureel belang. En niet alleen cultureel belang, maar ook de verhalen en de kleding van de inheemsen. Op uitnodiging van de administratie is hij hier in de studio beland. Yes. En heel graag willen we hem aan het woord laten. Ik zeg aan de heer Schaden, wees u van harte welkom.
1: Ja, hartelijk dank en, dat ik mag zijn.
0: En voor u van start gaan, mag u even vertellen wie u bent?
1: Ja, uiteraard. Nou, mijn naam is Schaden. Ik ben 36 jaar. En ik kom uit Amsterdam. En mijn beide ouders zijn geboren en getogen in Suriname. En voordat we de uitzending begonnen, vroeg meneer Raymond ook aan mij of ik zelf van inheemse afkomst ben. En dat is niet het geval. Maar ik ben hier vandaag wel om mijn inheemse jersey die ik heb ontworpen, onder de aandacht te brengen. Ik ben een creatieve ondernemer en dat doe ik eigenlijk sinds 2014. En dat is onder een andere handelsnaam genaamd 24/7. En ik ben in 2018 begonnen met ieder jaar eigenlijk Kitty Kotti gerelateerde items onder de aandacht te brengen met verschillende logo's. En om eigenlijk een beetje het cultuur mee te geven en de verhalen van vroeger ook een beetje. Ja, eigenlijk een soort van lichtpuntje te geven. Omdat ik merk dat de generaties die opkomende zijn soms niet alles meekrijgen. Of soms ook nog wel wat vragen hebben over, over waar hun roots eigenlijk liggen. Of weet je, de geschiedenis daarvan. En natuurlijk ook de eerlijke geschiedenis, als ik het zo mag zeggen. De Kitty Kotti shirts die ik dan ging ontwerpen, die droegen ook een tekst die ik had gemaakt. En de tekst was eigenlijk onze voorouders hebben gestreden om de ketting te verbreken. En nu moeten we eigenlijk samen gaan werken om te blijven staan. En die tekst was in het Surinaams. Dat was dan op de rug van het shirt. En dat was dan de Bigisma, Fiti Fuye, Fubroka Kitty, No Unumus Jepma Kandra Futan Knapu. En ik heb uiteindelijk met verschillende logo's ieder jaar gewerkt. En ik heb toen een van mijn logo's een naam gegeven. En dat was Aiwaka. Dat was omdat het logo had drie verschillende kleuren, rood, groen, geel en Alogo en Waka. Dus een beetje had ik in mijn hoofd. En ik vond Aiwaka zo mooi klinken en sterk dat ik zoiets had van dit moet een eigen leven krijgen. En daar heb ik me mee bezig gehouden de afgelopen jaren. En ik was nog wel een beetje zoekende naar wat ik wilde laten zien. En dat werd uiteindelijk in de vorm van een geweven jersey. Jullie kunnen het niet zien in de studio, maar ik laat het wel zien aan meneer. Het ziet er zo uit. Dit was mijn eerste jersey. Dat is met een Surinaamse vlag eigenlijk. geweven en gebreid. En je kunt ze allemaal zien op iwaka.nl trouwens. Dat was de eerste jersey die ik had ontworpen. En zo ben ik eigenlijk een beetje verder gaan werken, maar ook met verschillende culturen en landen. En Suriname heeft inmiddels 3 verschillende jerseys, waaronder 1 met de vlag, eentje met het Surinaamse wapen en eentje met de Surinaamse pagni. En nu komt er een 4e aan en dat is de inheemse versie. En ja, wat ik dus eigenlijk ook wilde vertellen daarover is dat wij ons ook richten op eigenlijk het supporten en het ondersteunen van door middel van donaties. De inheemse jersey die komt aanstaande zondag, komt deze, gaan we deze echt inluiden. Dat wordt gedaan met een tijdens onze pop-up in Amsterdam. Dat wordt gedaan met een inheemse Sambura band die dat gaat inluiden voor ons. Ik wil die jersey eigenlijk aan u laten zien. Dat we het een beetje kunnen verwoorden wat we hier allemaal zien, zodat de kijkers of de luisteraars thuis weten waar ik het over heb. Het is een witte jersey met verweven bladeren, wat eigenlijk een beetje representeert de Amazone. Surinaamse landkaart staat erop en de tekst Rana Rutu, omdat de inheemse natuurlijk en de natuur van Suriname, dat zijn de wortelen van en waar we eigenlijk vandaan komen. En wat ook een sterk onderdeel is geweest van onze geschiedenis. En daar wil ik eigenlijk aan teruggeven. Dus ik ben zelf niet inheems, maar ik wil wel teruggeven aan de community en aan ons mooie land Suriname. Ik heb een Surinaams wapen gebruikt dat eigenlijk een variant is van de Surinaamse wapen die we momenteel hebben. Onder andere dus het wapen dat wij nu hebben in Suriname, dat is met een schip en dergelijke. En dat refereert een klein beetje naar het koloniale verleden, als ik het zo interpreteer. Dit wapen is eigenlijk gebaseerd op broederschap met een vredesduif erop. En het is eigenlijk ontworpen door een Surinaams inheemse band, Pawana, als ik het goed uitspreek. Wij hebben dat logo dus eigenlijk meegenomen in de jersey, omdat we vinden dat het wel een beetje meer past bij Surinaamse trots en broederschap. En dat zijn ook een van de dingen die ik belangrijk vind in het vertegenwoordigen van Suriname. Dat is broederschap en samenhorigheid. Ik heb er ook een strik bij gedaan met een inheemse patroon erin verwerkt. En wij gaan deze jersey vanaf aanstaande zondag 27 september gaan wij die officieel publiceren. Samen met een inheemse Sambura band. En vraag ik iedereen die daar interesse in heeft om eventjes een kijkje te nemen op de website iwaka.nl. En je kunt hem bemachtigen en 30% van de opbrengsten dat gaat naar een goed doel die wij nog niet hebben geselecteerd. Dus mocht iemand een stichting kennen die zich bezighoudt met de inheemse gemeenschap en ook de Surinaamse natuur, laat het vooral weten. Dat kan op de via de website of via community@iwaka.nl kun je dat laten weten als je iemand kent.
0: Kunt u, voordat we verder gaan, ook de naam van uw website, kunt u dat spellen voor de luisteraars thuis?
1: Ja, absoluut. Het is fonetisch, dus het is eigenlijk de klank Iwaka, dus AIWAKA.nL, Iwaka.nl.
0: Oké, en met betrekking tot datgene wat u net aan mij liet zien, dat gaat over de verschillende jerseys.
1: Ja.
0: Los van het feit dat die jerseys ook al te zien zijn online op jullie site,
1: ja,
0: iwaka.nl, ga ik toch voorstellen om, voordat u vertrekt, dat ik een paar foto's ga maken van die jerseys.
1: Ja.
0: Zodat die foto's ook upgeload kunnen worden op de site van Radio Maart. Want Radio Maart heeft ook een eigen site.
1: Yes.
0: En de trouwe luisteraars die kunnen dat ook daar bezichtigen, zoals die gewend zijn. En additioneel heeft u daarnet ook naar voren gebracht dat die jerseys ook te zien zijn op iwaka.nl.
1: Yes, correct.
0: U heeft een kort verslag gemaakt van uzelf. En wat mij wat mij bezighoudt is van, u heeft zelf aangegeven, u bent niet van inheemse afkomst.
1: Ja, klopt.
0: Maar u bent, wat ik nu zie, bent u toch wel degelijk geïnteresseerd in de inheemse cultuur, de klederdraag en noem maar op. Hoe komt dat?
1: Ja, zoals ik al zeg, dat is eigenlijk een beetje, dat zijn de wortelen van Suriname. En we horen daar niet heel veel over. En vooral ook als je daar niet, als je daar ook geen familie hebt binnen de gemeenschap. En kijk, ik heb mijn verhalen en ik vertel mijn verhalen heel graag. Maar mijn Surinaamse buurman, die heeft natuurlijk ook een ander verhaal die hij draagt. En ik denk dat als wij soms de tijd nemen om naar elkaar te luisteren, dat we elkaar soms ook beter kunnen begrijpen. En ik denk dat je daaruit nog meer connectie, verbondenheid kunt halen. Dus ja, ik vind het belangrijk om ja, daar ook over te hebben en dat ook een platform te kunnen geven.
0: Oké. Okay. En die lifestyle, hè? De cultuur van de inheemse, de fashion, dus de kleding en noem maar op.
1: Ja.
0: Is het ook de bedoeling dat je dat ook, zeg maar, ik weet niet of u al bent geweest naar Suriname hiermede, maar als dat niet het geval is, is dat ook de bedoeling dat u ook daar naartoe gaat naar Suriname om ook dat te promoten of bekend te maken?
1: Ja, voor deze jersey op dit moment staat dat niet op de planning. Ik ben wel zelf vaker in Suriname geweest, maar voor wat ik nu allemaal publiceer qua jerseys en kleding ben ik nog niet in Suriname geweest, helaas nog niet.
0: Nog niet. En zoals ik u zo ijverig bezig zie met tenminste een deel daarvan waarmee u bezig bent, dat is, in dit geval is het de jerseys. Bent u de mening toegedaan dat er niet genoeg aandacht daarvoor is?
1: Niet genoeg aandacht voor?
0: Voor de, onder andere de klederdag en de cultuur van de inheemse.
1: Ik zie wel hele mooie veranderingen tegenwoordig. Ik zie heel veel ondernemers ook opstaan die zelf ook creatief zijn met zelfkleding ook maken. Want wat ik doe is het ontwerpen van en dan doorsturen naar een productieteam. Mm-hmm. En zij gaan het dan voor mij realiseren. En ik zie heel veel ondernemers die dat ook zelf kunnen doen.
0: Ja.
1: En combinaties maken. Dus ik zie wel dat er vaker naar wordt gevraagd. Mm-hmm. Dat merk ik wel de laatste tijd. Maar absoluut, het mag zeker wel meer.
0: Het mag wel meer?
1: Ja, zeker wel.
0: En u bent niet de enige die, zeg maar, probeert de cultuur en dergelijke uit te dragen?
1: Nee, klopt.
0: Nee. Er is een slogan, want u heeft mij het een en ander geappt.
1: Ja.
0: Er is een slogan en die slogan heeft het over... Het gaat erom dat je cultuur moet dragen, CQ misschien ook uitdragen.
1: Yes, ja.
0: En pas wanneer vindt u dat voldoende is geslaagd of tot uiting is gekomen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ja. Ik denk... Ja, dat is echt een hele interessante vraag. Ik weet niet zeker of daar... dat je daar een punt achter zou moeten of willen zetten, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat het eerder is van... er zijn zoveel dingen in de wereld waar je geen punt achter kunt zetten.
0: Ja.
1: Zo is de wereld nou eenmaal. Maar ik denk dat, weet je, zolang je... het probeert, dat je het een beetje mooier kunt maken. Maar ja, echt genoeg of voldoende.
0: Mm-hmm.
1: Ik durf daar geen concreet antwoord op te geven eigenlijk.
0: Maar er is wel sprake van een doel. Wanneer je zo een slogan probeert zeg maar uit te dragen, dan heb je een doel voor ogen. Want je wil wat daarmee bereiken.
1: Ja, klopt. Ja. In een ideale wereld zou dat eigenlijk zijn dat we niet meer... Of dat men niet vreemd hoeft op te kijken als iemand eigenlijk kleurrijk draagt. En eigenlijk een deel van zijn cultuur draagt. Ik noem maar wat op. Stel je voor, je draagt een deel van je koto met een ander shirt erop.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, dus je combineert het misschien. Weet je, dat is niet wat we gewend zijn. Dus ik denk dat op het moment, in een ideale wereld, op het moment dat we niet... vreemd hoeven op te kijken als dat gebeurt, dan is het geslaagd, naar mijn mening.
0: Oké. Okay. En behalve dat u zich bezighoudt met de cultuur en de lifestyle,
1: ja.
0: en noem maar, en de zang en dans van de inheemsen.
1: Ja.
0: Komt er ook een moment dat u zegt van, goh, ik heb deze items bij de inheemsen voldoende belicht. Is het ook zo dat u dan ook een keertje kunt zeg maar, besluiten om ook de cultuur van andere bevolkingsgroepen zeg maar, te belichten?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Kunt u één daarvan noemen?
1: Nou, ik ben dus in maart heb ik me bezig gehouden met andere culturen. En ik heb een oproep geplaatst dat mensen zich konden aanmelden als model om hun eigen cultuur te kunnen vertegenwoordigen. En ik heb verschillende aanmeldingen gehad, waaronder ook bijvoorbeeld iemand die Moluks en Turks was. En dat is een combinatie die ik nooit eerder had gehoord. Dus ja, ik heb ook iemand gehad van Eritrea, Sri Lanka. Dus ja, dus, er zijn een hoop en we horen het en zien het allemaal niet zo snel. En ja, ik sta er absoluut voor open om ook deze culturen een platform te geven, zeker.
0: Oké, en hoe lang bent u hiermee al bezig? Hoe lang?
1: Ik ben sinds 2014 ondernemer, maar ik ben met Iwaka in 2023 begonnen.
0: 2023, dus yes. Zeg maar zo'n 3 jaar.
1: Ja, klopt.
0: En heeft u ook, hoe loopt het contact met verschillende inheemse groepen?
1: Nou, ik ben nu net daarmee begonnen en ik plaats voornamelijk op social media mijn berichten en oproepen. Mm-hmm. En ja, verder doe ik ook mijn onderzoek ernaar, kijken waar ze actief zijn en ja, ik leg dan gewoon contact via social media.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb ook begrepen verder, want ik heb mijn huiswerk gemaakt voordat ik hier kwam zitten.
1: Ja, ja, ja.
0: U gaat een cozy pop-in organiseren.
1: Pop-up.
0: Amsterdam.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ik wel mis, ik heb wel een datum gezien.
1: Ja.
0: Maar ik heb geen plek gezien waar het wordt gehouden.
1: Ah, ja, dat gebeurt vaker op social media. Mijn hoofd is soms zo onsafe.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik het gewoon vergeten vermelden. Echt, dat is niet heel handig. Het is in Amsterdam. En het wordt in Amsterdam wordt het, Amsterdam West wordt het gehouden. Dat is de Centrale Markthallen.
0: Die ken ik, ja.
1: Centrale Markthallen 170 om precies te zijn. En de kaartjes zijn gratis. Dus iedereen is van harte welkom vanaf 2:00 middags.
0: En de datum daarvan?
1: Aanstaande zondag 27 september.
0: September. Yes. En u had al net genoemd, vanaf 2:00 zei u?
1: Ja, vanaf 2:00 middags, ja.
0: En de kaarten zijn gratis?
1: De kaarten zijn gratis. Je mag ook op de dag zelf langskomen en dan kun je gewoon inschrijven.
0: Weet u toevallig ook, zij die geen eigen vervoer hebben, hoe ze daar terecht kunnen komen?
1: Ja, er is openbaar vervoer dat daar voor de deur stopt. Bus 18 stopt daar voor de deur, zo uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja.
0: En wat mogen de mensen allemaal verwachten als ze besluiten daarheen te gaan?
1: Nou, hele mooie ontwerpen van verschillende culturen. Dus onder andere Suriname, Kaapverdië, Curaçao. Ik heb ook Marokko en Colombia. Dat zijn allemaal hoe ik eigenlijk een beetje te werk ga. Is ik bedenk een ontwerp en ik plaats hem online. En ik vraag dan aan de community, dus de mensen die zich daarmee betrokken voelen. Of van die afkomst zijn. Die hebben dan ook een input. En die kunnen dan ook zeggen van nou, dit vinden we misschien beter. Of deze kleur. Of weet je, dat kan misschien anders. En dan probeer ik daar zoveel mogelijk naar te luisteren. En hun te geven waar de vraag naar is. Dus dat kun je onder andere verwachten. Er zijn ook heel veel sales. Sample sales. En andere shirtjes. Oude voormalige Kitty Kotti shirtjes die je kunt krijgen. Bij aankoop kun je dat ook, dat was een verrassing, maar die vertel ik nu ook. Bij aankoop kun je dus een van die shirts gratis krijgen. Dat is gewoon uitzoeken. En natuurlijk de inheemse band die er is vanaf 2:00 tot 3:00 middags. En vooral lekker eten en drinken.
0: Oh, dat zou mijn volgende vraag zijn.
1: Ja.
0: Of er ook optredens zijn en ook voordrachten. Misschien komt iemand met gedichten. En eten en drinken vooral, want anders komen de mensen niet.
1: Nee, precies.
0: En als we praten over eten en drinken,
1: waar moet je aan denken dan?
0: Peper en water neem ik aan?
1: Nou ja, dan sla ik de plank een beetje mis, hè. Nee, we gaan een beetje voor gewoon gemixt een hussarensalade en pastijtjes. En bouillon. Maar dat is mijn favoriet.
0: Maar geen warme maaltijd?
1: Nee, want het is een cozy pop-up. Het is kleinschalig. Mm-hmm. En het is van 2 tot 5 uur 's middags. Mm-hmm. Uiterlijk 6 uur.
0: Oh, uiterlijk 6 ja. uur, ja. En die... Kunt u ook iets vertellen over de prijzen van de jerseys?
1: Jazeker. De jerseys zijn, hebben verschillende prijzen. Maar de sampleprijzen die beginnen vanaf €80. Mm-hmm. En ja, de meeste prijzen, de jersey die eigenlijk het duurst kan zijn, die zijn dan rond de €130, €140.
0: En van welke stof zijn ze vervaardigd?
1: Ze zijn 100% katoen, katoen. En geweven materiaal. Dus wel 100% katoen.
0: En ook zeg maar, als men besluit om, men koopt een jersey en kan die makkelijk in de wasmachine zonder dat die kleur kwijtraakt?
1: Ja, de kwaliteit blijft, is langdurig goed. Ze zijn wel heel gevoelig voor krimpen. Dus je moet ze op 30 graden wassen en als het kan het liefst koud. En als je ze dan uit de wasmachine haalt, dan niet meteen met een met knijpertjes ophangen, want dan krijg je oortjes. Dus eventjes laten drogen en dan uithangen met een hanger.
0: Nou ja, ja. Ja. En behalve jerseys heeft, is het ook de bedoeling dat je ook bijvoorbeeld hoe noem je die dingen die ze altijd aan hebben? Ik ben de naam even kwijt. De inheemse hebben altijd van die mooie tenues aan.
1: Ja, ja, ja, ja. De sjaals bedoelt u,
0: ja,
1: onder andere.
0: Onder andere.
1: Nee, er is geen dresscode, je hoeft niet, je mag lekker
0: nee, maar dat, die ook daar te koop zijn.
1: Of die daar te koop zijn, nee. Het is een, de pop-up is, ja eigenlijk de, hoe moet ik dat zeggen? De dag zelf, de organisatie is ja, kleinschalig geweest en ook niet heel ver van tevoren. Mm-hmm. Dus ik heb ook berichten gehad van mensen die misschien met hun eigen zaakjes daar wilden staan. Dus bijvoorbeeld met eten en drinken. Mm-hmm. Maar het is ja, te kort dag geweest, waardoor dat ja, eigenlijk helaas niet te realiseren was. Maar ik hoop in de toekomst zeker nog eens ja, meerdere pop-ups te organiseren. En dan gaan we het helemaal goed aanpakken.
0: Ja, want dat zou ik ook aan u vragen. Van, hoe zit het met als mensen kraampjes willen bestellen? Maar het is te kort dag, heb ik begrepen.
1: Ja, dat is nu te kort dag om te realiseren, helaas. Ja,
0: ja. In het bericht dat u naar mij toe hebt, heeft u het ook gehad over dat jullie zijn op zoek naar een stichting.
1: Ja.
0: Om, of een organisatie. Met betrekking tot datgene waarmee u bezig bent. Heeft u die al gevonden? En wie is dat?
1: Nee, we hebben dat nog niet gevonden. We hebben via Instagram wel twee voorbij zien komen. Die zijn door hun volgers genoemd. Mm-hmm. Maar we hebben nog geen concrete stichting kunnen vinden. Nog niet.
0: Nog niet, hè? Nee. Oké. Maar dat is wel de bedoeling, dat u, want u timmert
1: absoluut
0: aan de weg. Dus,
1: jazeker, ja, absoluut.
0: Bent u als enige lid van uw organisatie of zijn er nog meer mensen?
1: Nee, ik ben enige lid. Ik heb wel een hele lieve familie en vrienden en mijn vrouwtje die me ook helpt.
0: Mm-hmm. Ja, ja.
1: Die ik overal naartoe meesleep.
0: Maar vandaag heeft u er niet mee gezet.
1: Vandaag nee, werk. Was een ongunstige tijdstip voor haar.
0: Ja. Is het de eerste keer dat u zoiets gaat organiseren?
1: Ja, ik heb het 1 keer gedaan, maar dan, kijk, ik was een beetje zoekende naar wat ik wilde uitbrengen en wat eigenlijk het verhaal kon vertellen wat ik in gedachten had. Dus ik ben begonnen met kind in stoffen, dus eigenlijk mm-hmm. Afrikaanse stoffen, omdat ja, de Afrikaanse diaspora, dus een beetje dat idee. Dus dan heb ik bijvoorbeeld vesten met stof. Daarop heb ik gerealiseerd. Alleen ja, de kosten waren gewoon te hoog om dat te kunnen doen. En ik heb toen ook wel een dagje georganiseerd. Ook in de vorm van een pop-up. Dus ik heb het eerder gedaan. Maar dat was nog kleiner dan wat aanstaande zondag zal plaatsvinden. Dus ja, ik kom er nog wel.
0: Ik kom er nog wel, ja. En in dit geval zie ik dat u heeft naar de studio meegebracht een paar jerseys.
1: Ja.
0: En is het ook. Ik neem aan dat er ook vervolgstappen zullen zijn. Maar, nou, niet alleen jerseys, maar bent u ook van plan in de toekomst ook andere kledingstukken van de inheemse gemeenschap ook te vervaardigen?
1: Ja en nee. Ik wil het heel graag combineren. Ik heb nu bijvoorbeeld een jacket aan. Mm-hmm. Dat is Surinaams gerelateerd. Maar ondertussen ook inheems gerelateerd. Het heeft inheemse patronen op de mouwen. Omdat ik het eigenlijk ook niet van elkaar wil scheiden. Het is, ik zie dat eigenlijk gewoon een samenhorigheid. We zijn samen, zijn we één. En zijn we Surinaams. Mm-hmm. En ja, dus er zijn zeker wel items die eraan zitten te komen. Ook andere producten, ook ja, andere items dat geen kleding is. Mm-hmm. Dat hou ik nog een klein beetje als verrassing, want dat publiceer ik op tijdens de pop-up. Maar ja, ik draag nu dus een van de jackets die ook wel gerelateerd staan aan inheems.
0: Inheems, oké. Okay. Ja. Ja, het is wel frappant om te zien dat je zo geïnteresseerd bent. Ik ben zelf van inheemse afkomst, maar, ja. Maar dat is... Dan vraag je je toch af, wat was de drijfveer dat u dan op dat...
1: daarop komt.
0: Daarop bent gekomen, ja.
1: Ja, het is echt ja, om eigenlijk de samenhorigheid een onderdeel daarvan te zijn. Mm-hmm. Ja, dat vind ik belangrijk. Ja.
0: En gaat u ook naar meetings of optredens of van en die worden georganiseerd door inheemse mensen?
1: Nee, ik ben vorig jaar wel in contact gekomen met een organisatie. Ik ben de naam even kwijt. Op de 12e van oktober samen zouden komen. Mm-hmm. Met verschillende groepen. Maar... Ja, heel fout. Ik ben niet in de mogelijkheid geweest om daar naartoe te gaan. Dus het is voor mij ook ja, heel nieuw. Mm-hmm. Ja.
0: En hoe zien de toekomstplannen uit van u?
1: Dat vind ik altijd een hele mooie vraag.
0: Met betrekking tot datgene waarmee u bezig bent.
1: Mijn toekomstplannen zijn... Ik ben iemand... ik laat het een beetje op me afkomen. Mm-hmm. Ik ben niet... Ik plan wel... Ik plan ook heel graag vooruit. Maar ondertussen laat ik het ook op me afkomen. Want ik weet niet wat er zondag gebeurt. Ik weet niet met wie ik een mooi gesprek heb op zondag bijvoorbeeld. Of daarna misschien zelfs. Want alles wordt vastgelegd. En misschien kom ik daarna wel met andere mensen in contact. Mm-hmm. En ja, wat ik eigenlijk graag zou willen is... ja, eigenlijk om de weg... een beetje te verbreden met kennis. En ja, ik hoop daarbij dat te kunnen bereiken na aanstaande zondag.
0: Ja, en u zegt nadrukkelijk, u weet niet hoe dat er allemaal eruit zal zien.
1: Nee.
0: En dan kun je daaruit conclusies trekken. Heeft u voldoende reclame gemaakt?
1: Ik ben hier vandaan, dus dat is
0: okay.
1: Dat is stapje 1.
0: Dat is stapje 1, ja. En
1: ja, ik ben natuurlijk de enige die in de organisatie zit. Dus weet je, ik draai Ayahuasca in mijn eentje. Mm-hmm. En ja, ik zou liegen als ik zeg van ja, ik doe het echt fantastisch. Of ik doe het heel goed en ik maak voldoende reclame. Mm-hmm. Ik doe wel mijn best, maar je kan niet altijd in je eentje alle ballen hoog houden. Mm-hmm. Dus ja, ook omdat het natuurlijk een beetje... in een korte tijdsbestek is. Het is, kijk, als je een evenement organiseert en het is wel grootschalig, dan doe je dat meestal wel ruim van tevoren of misschien een jaar van tevoren. En dan ga je ook kijken naar de locatie. Maar Shaden, de mensen die me thuis kennen, die weten hoe ik in elkaar zit. Dat is een beetje laat water. Dus ik krijg een ingeving en dan denk ik van, ik ga daarmee aan de slag en ik ga ervoor zorgen dat het iets heel moois wordt. En ja, dan ga ik gewoon aan het werk en soms net ietsjes te laat.
0: En heeft u zelf ook een atelier waar u die kledingen ontwerpt of zo?
1: Ja, ik heb een kantoorruimte in Hoofddorp.
0: In Hoofddorp?
1: Ja. Okay. En mensen kunnen daar ook langskomen om... ja, kleding te kunnen zien van dichtbij en eigenlijk om een beetje sfeer te proeven.
0: Die informatie van dat u een atelier heeft in Hoofddorp, staat dat ook vermeld nu op je site?
1: Ja, dat staat ook vermeld op de site. Ja, Dat staat op de site. Yes. Oké. Okay. Yes, yes, yes.
0: En trouwe luisteraars van Radio Maarten, u heeft het een en ander gehoord van Shaden. En ik hoop dat, heel nuttig, dat u dat als heel nuttig hebt mogen ervaren. En natuurlijk is er de mogelijkheid voor u om ook in te bellen als u vragen heeft. Naar aanleiding van al datgene wat u tot nu toe hebt gehoord. En het nummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal. Telefoonnummer van Radio Maarten is 020-471-4291. Als u vragen hebt, dan horen wij u graag. En dan bent u live in de studio. En dan kunt u ook persoonlijk in contact komen, telefonisch althans. Dan kunt u telefonisch in contact komen met de heer Zeden. Meneer Zeden, heeft u nog het een en ander te vermelden wat ik wellicht nog niet aan u heb gevraagd?
1: Even denken. Nee, ik denk dat, dat we rond zijn.
0: En dan ga ik u vragen om nogmaals te vermelden. Want nou, u zegt het zelf, u bent hier voor reclame. En Radio Maarten heeft u daarin de gelegenheid gesteld.
1: Ja.
0: Dus dan mag u nogmaals vertellen waar die pop-up... Die pop-up, zeg maar... Nee, die cozy pop-up georganiseerd zal worden.
1: De cozy pop-up is aanstaande zondag op 27 september. En een klein feitje, dat is ook mijn verjaardag. Dus kom gezellig lang, zou ik zeggen. Het is vanaf 2:00 middags tot 5:00. En als het heel gezellig is, tot 6:00. Je krijgt een gratis drankje van mij. En wat hapjes, pastijtjes, huzaren salade en ook een bojo. Zeg ik heel lief van mijn moeder, die is natuurlijk een fantastische kok, zeggen we allemaal. Hè? Nee, de Cozy Pop-Up is aanstaande zondag 27 september vanaf 2:00 middags. En de kaartjes zijn gratis. Je kunt ze krijgen via aiwaka.nl, aiwaka.nl. En ik zou zeggen, bekijk de leuke foto's straks ook op Radio Maart van de jerseys.
0: En u zegt de kaartjes zijn gratis, maar dus... Met andere woorden, je moet je eerst melden op de site.
1: Ja, er is een beperkte capaciteit. Dus ik moet wel weten hoeveel mensen er binnenkomen. En je kan wel sporadisch even langskomen, mocht het je uitkomen. Dat is geen probleem. Maar dan wel met een inschrijving. En mocht het zijn dat het te vol is, dan moet je heel even wachten totdat er mensen naar buiten gaan.
0: Donkie donkie. En u zei al, de plek is te bereiken met bus 18. Heb ik dat goed gehoord?
1: Ja, correct.
0: Ja.
1: Centrale Markthallen 170.
0: Ja, het is, en voor de rest is het daar rondom de markthallen, is het betaald parkeren, neem ik aan.
1: Ja, correct.
0: Maar is dat ook zondag het geval?
1: Zondag is dat helaas ook het geval, zo uit mijn hoofd.
0: Nee,
1: ja.
0: Kijk eens aan. Nou, ik neem aan dat u... Ik ga ervan uit dat u, zeg maar... een positieve inborst heeft en dat er toch veel mensen geïnteresseerd zullen zijn om langs te lopen, om te kijken wat u allemaal daar hebt aan te bieden en wat er allemaal wordt tentoongesteld, zodat de mensen geenthousiasmeerd kunnen raken om welke reden dan ook. Want misschien zien ze meer dan wat u daarnet naar voren hebt gebracht. En we zijn benieuwd en we blijven benieuwd. En als u geen vragen meer hebt, dan dan ga ik dit interview dan afsluiten. Ik heb begrepen dat de mensen nog niet hebben besloten om te bellen naar de studio. En wellicht misschien als u vertrokken bent, dan gaat de telefoon over. Maar dan bent u er niet meer in de studio.
1: Nee. Inderdaad.
0: Ja. Dus u had al het, daarnet had ik wel gevraagd als u nog wat te melden heeft. Als u echt doorheen bent. Want ik heb mijn vragen opgesteld en ik ben ook door mijn vragen heen.
1: Ja.
0: Dus dan hebben we het voor dat betreft gehad.
1: Ja.
0: En dan ga ik u heel veel succes toewensen.
1: Hartelijk dank.
0: Voor uw vertrek nogmaals, we gaan foto's u kunt ze maken, ik kan ze ook maken van die jerseys.
1: Ja.
0: En dan, als ik ze heb, dan kan ik ze doorappen naar de directeur van Radio Maart.
1: Ja.
0: Zodat die op de site van Radio Maart geplaatst kunnen worden.
1: Helemaal goed.
0: Kijk eens aan en dan gaan we even een toepasselijk nummer afdraaien. En ook thuis brengen bij de luisteraars thuis. Muziek van de inheemse, de Carinha Brothers, Watra Inji.
1: Mooi.

0: De Carina Brothers waren dat met Watra Inji. Een heel zeer toepasselijk nummer, naar aanleiding van het bezoek dat ik hier had gehad van de heer Schaden, die het had over de cultuur, de klederdracht en nog meer van de inheemsen. En ik zie dat we een beller hebben en dan gaan we kijken wie dat is. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees je van harte.
1: Ja, dank u wel. Mooi nummer.
0: Ja, dankjewel, Mr. Jan. Even hoor, Jan. Even, Jan, ik heb een tweede beller, die zet ik even in de wacht.
1: Oké.
0: Beller nummer 2, u bent even in de wacht. Ik ben even bezig met de heer Jan. Ja, gaat uw gang, Jan.
1: Ja, mooi interview en mooi nummer.
0: Kijk.
1: Nou, ik zie twee belangrijke berichten. Gayadin en Pauwiro Reggio willen automatische koppeling salarispresidentschap schrappen.
0: Zo, dat is nogal wat.
1: Dat is niet niks.
0: Dat is niet niks, nee.
1: Nee, gewoon de president is de hoogste in het land.
0: Ja, nou ja.
1: Ze heeft het heel druk, ze werkt in en buiten Suriname. Ze gaat waarschijnlijk volgende week of zo naar de Verenigde Naties en de wereld toespreken. Dat moet ook gebeuren.
0: Dat moet ook gebeuren, ja. Ja.
1: En dat is een mooie invitatie voor de wereld.
0: Ja.
1: Om een keertje naar Suriname te komen.
0: Zo. Ja, dat zou wel handig zijn. Zodat de mensen zich kunnen oriënteren.
1: Ja. Toeristen, internationale bedrijven. Wat ik begrijp van de president.

0: dat men de ontginnen van, hoe heet het?
1: Olie.
0: Olie en gas.
1: Mm-hmm.
0: De directe armoede of welvaart nog niet is.
1: Nee, dat betekent nog niet direct dat er sprake is van welvaart.
0: Ja, dat is zo. Maar goed, ik heb een tweede bericht gezien vanmiddag. Verrassingszoon, zegt meneer Parmesan.
1: Zo.
0: Is met een delegatie van meneer Fleur en mevrouw Travasde, mevrouw Gloria Botse.
1: Mevrouw Botse, ja.
0: Onaangekondigd naar een mijnbouwbedrijf geweest. Groot uitgestrekt gebied.
1: Zo.
0: En daar hebben ze gekeken. Kijk, als er zo'n groot gebied ontgonnen is, dat wil zeggen, dat is geen pokmakkerswerk.
1: Nee.
0: Dat bedrijf heeft een vergunning. En met name een buitenlandse bedrijf.
1: Maar is het ook bekend waarom ze onaangekondigd daarheen zijn geweest?
0: Zeggen als we, ik hoor mevrouw en meneer, hoe heet die, Parmesser zeggen, onaangekondigd omdat ze de mensen willen verrassen. Kijken hoe de situatie daar is. Maar wat ik gezien heb, is groot uitgestrekt en begrijp dat het een berg is. Waar het is, weet ik niet. Maar ja, een bedrijf heeft de vergunning.
1: Ja.
0: Voordat je ga je onaangekondigd. Je moet de regels in acht nemen.
1: Ja.
0: Een parlementariër, een journalist en een milieuorganisatie.
1: Ja.
0: De heer Sleur, die moeten alle informaties eerst inwinnen. Met Kamer van Koophandel en noem maar op.
1: Zuiver.
0: Bij de minister van, hoe heet die, grond en zaken. Of nee, niet grondzaken, hoe heet het, natuurlijke hulpbronnen. Dus dan moet je hebben en dan kan je. Je kan niet zomaar, ik zou, als ik daar concessionaris was, had ik ze rechtsomkeer weggestuurd.
1: Ja, want die mensen moeten zich ook voorbereiden op de komst,
0: ja,
1: weet je, dus zo werkt het.
0: Je moet eerst, een parlementariër en een journalist doet dit met meneer Sleur, onder leiding van meneer Sleur. Je mag opkomen voor.
1: Voor de natuur.
0: Voor de natuur,
1: maar
0: je moet je aan de spelregels houden.
1: Natuurlijk.
0: Het zou mooi zijn dat onaangekondigd iemand bij Marten aankomt.
1: Heeft men al een keer gedaan hoor.
0: Ja, maar de regels in Suriname, overal in de wereld hebben we regels en ook in Suriname.
1: Zo is het.
0: Als je een bedrijf wil bezoeken voor een gesprek, Dan moet je een gesprek aanvragen. Maar niet vanuit gaan, want zo'n groot gebied, er zijn werknemers daar, zag ik.
1: Ja.
0: Eén meneer die is van Chinese afkomst, dus het is waarschijnlijk een bedrijf uit China.
1: Ja.
0: En alle bedrijven uit China en Suriname hebben een vergunning.
1: Zeker.
0: Dus ik weet niet wat de overheid hier zal vinden. Dat mensen onaangekondigd aan de deur, voor de deur gaan staan van een bedrijf.
1: En wat heeft dat bezoek tot nog toe opgeleverd voor hun, de bezoekers?
0: Niks.
1: Oh, niks.
0: Ze vragen alleen, waar is de baas, waar is ze, hoe kan je daar, hoe kan je, want het is een uitgestrekt gebied. Hoe je moet rijden om je verder te verplaatsen.
1: Ja.
0: Kijk, dit is niet de juiste weg, dat is mijn commentaar, dat een parlementariër, fractieleider van de grootste regeringspartij,
1: zo,
0: meneer Rabin Parmes, een ex-minister, ex-directeur, van EBS en academisch ziekenhuis.
1: Ja, maar daar, is hij ook, daar was hij ook gewerkt.
0: Was hij ook een tijdje hier in Nederland. Werkte hier, had een Nederlandse paspoort. Mm-hmm. En toen had meneer Bouters hem als kandidaat gesteld. En uw neef kwam erachter en die heeft het onderzocht. Dat meneer Parmesser kandidaat was, maar in Nederland werkte.
1: Zo.
0: En een Nederlandse paspoort had.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dit soort, als je een respectabel politicus bent, fractieleider, dan moet je aan de etiket houden.
1: Oké. Okay.
0: En ook journalisten. En ook milieuorganisaties.
1: Ja. Ja, duidelijk.
0: Maar dat gebeurt niet. Ze zijn al twee keer, dit is de tweede keer.
1: Mm-hmm.
0: Ze zullen zien of ze nog wat de overheid hiervan vindt. Ik zou als bedrijf mijn beklag doen bij de minister.
1: Mm-hmm.
0: Dat dit niet een correcte manier is.
1: Ja, dat is een verkeerd protocol.
0: Nou, dat waren mijn twee berichten.
1: Is goed. Hartelijk dank, Jan. Ik ga naar de volgende beller.
0: Oké. Okay.
1: Okay, doei, doei. En dat was de heer Jan van Kisoen. Die had twee items belicht. En dat heeft u juist kunnen vernemen en horen. Bedankt voor al het geduld dat u heeft willen opbrengen. U bent nu live in de uitzending.
2: Goedenavond, meneer Dalboer.
1: Meneer Lodi. Goedenavond, meneer Lodi.
2: Wil u genoeg, toch?
1: Ja.
2: Dat is dat samen hier, hè?
1: Nee.
2: Achteraf, die is geweldig. Het is groter Amerika en groter als China.
1: Zo.
2: Ja, het is 1.400.000 vierkante kilometer.
1: Zo, nou, gevaarlijk biggie zijn. Ja, man.
2: En het is ook de rijkste continent.
1: Ah,
2: dus ze maken grappen met Afrika. Dus dat Afrika, die mensen lijden honger. En dat komt omdat de politiek systeem niet goed geregeld is.
1: Zo.
2: Maar ik denk niet in streven.
1: Oké.
2: Maar het land zelf is rijk aan rijkdom.
1: Ja, natuurlijke hulpbronnen, hè.
2: Diamanti,
1: Udu, Namekram, Afrika, tja, natuurlijke hulpbronnen. Ja.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Mm-hmm. Nou.
2: Want de diamanten lijn Sierra Leone en Zuid-Afrika.
1: Zo. Nou.
2: Mm-hmm.
1: Ja, maar.
2: De diamanten naar Tsagoutu.
1: Ja, Amacha, Acha.
2: Acha Warde Morogu.
1: Acha Warde Morogu, ja. Dat naar diamanten. Ja, man. Ja.
2: Dat is niet voor nu.
1: Abu Mang, nee, Tierra Moro is dat tegen Ubaka. Ja, man.
2: Jazeker.
1: Oké. Okay.
2: En een prettige uitzending.
1: Voor u ook een goede luisterstemming. Mooi.
2: Ja, oké. Okay. Okay.
1: Doei, doei.
2: Ciao.
1: Mr. Lodi was dat. Die heeft het even kort gehad over de rijkdommen van het continent Afrika. Ja. Isabi, Solisi, rijkdom, money, alasotsani, lai, in den soort pressie. En toch dat je hoopt dat je... Tedesan is Chaka Loktu. En dan. Yo sorgutaki diamante o exporteer, goud o exporteer, udu, bauxit, karkon. Da am desotaki. A people of den konder dat is in Afrika. De musman. Maar. Tot not nu. Tangano une si apis dat e waka. Tapon fasi di fiti omdat walotra yesitak walokontrakti eseti en dan vaak genoeg yesitaki desmaf Afrika serifi denzerefne denesi den fruktu funen torisa den den gron natuurlijke hulpbronnen so boom ya wantu kondre de man at ne prey ya kondre leki Burkina Faso drape ya masra Traoré en amarati eidwen tapon hertra fasi en amarat vindt dat hij zandde in de grond moest kunnen aan de people. En ik hoop dat de trakondre van Afrika ook toe zal ook voor de atorie van Masra Traoré en de atorie. Ja, maar Meneer Lodaliti, wat goed doet in Afrika, dat is een grap. Niks nog fout. Maar dan, voor zo kies de barboskopu, dan ga je zo. Nou, gaat je een poko. Dadelijk nu zo kom, dan ga je barboskopu. Bakker dat me daar om bakker, dan moet je. En nu zo, in zijn tongo, bakker dat die.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Eén stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Ook speelt het dalende vertrouwen in de overheid een rol. Wethouder Scholten wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen, zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking ervan. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.
3: Mart. Al langer dan 40
2: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Archie lobby bang fu Radio Mat me baru nu fu apres fa studio me baru wang le speci odi me tegu tangi fu di uteka bosroiti fu tang Archie you Radio Mat wang station dina fu you wang station dina wang family station asa naf you naf me naf wala that make me pardon. That make me breathe it go with tampo Jesse Archie and me wish one sweet konaini. Yeah, begrijp. And was you make radio na o shrefi. Me making you did that also. And me ababri bitaki you did that also I lobatori tapon fast defiti. Are you ready to talk about the Masra Shaden? I'm going to talk over inheemse culture, Krosi, and all sorts of sani. And ook to among Horwan sani tap Sonde Seconde 20 CB for September in Amsterdam na Markthalle. Markthalle, wala mala sape Markthalle de Ifiri, drape de Sonde. To 20 nanga CB fu famundi si September da amohor wan sandrape wan sort tentoonstelling so bung asani a bigin to a euro of a 2 euro a fas fama beskrive jim na to a euro komit 5 euro and if you don't go na way kaba marchi ai waka kaba marchi NL tekan sorgu takie ie potini endrape dat wat tak de smadi e orgeng de ma chap tak ie doro ifi ie ka ikan mita pres drape na Mark Halle na nga bus 18 bus 18 tina IT ifi de la mohor wa ai waka go si pop up de mohor wa mo shani ie ki swam chi happiest usaris la boyo wam chi dringi en ama sai orgen haiden insrevi en schreef ook de drapen, dus... maar dat verjaardag deed dat ook toe. Dat ik kan versterken, maar ook toe. Dat bij de... voor Ayuru, dit ook baka... na Ayuru... voor 6 euro, kom ik dan... 7 euro. Nou ja, zo... je ja, Archie Radio Mart. Radio Mart, die daarna wou Trichemstraat... nummer 18 in Bemre. Radio Mart, ik kan Archie tapu... Vrij ina eter tapu wang noti sebi kabamarchi negi noti en ook toe wie spe def grond tapu na loon toe ik kan vangen radio maat vrij de wang die saburo kan aan een computer na een smart telefoon afi dongo gua we kabamarchi radio maat kabamarchi NL en dat ik kan vangen radio anatropie de wie spe de wie ik kan vangen je begrijp. A nomru fu a station DC na noti 2 noti 4 CB 1 4 2 negi 1 et un tron a nomru fu Radio Mart pe kan karkon I kan bel so bun a nomru dat na noti 2 noti 4 CB 1 4 2 negi 1 me shitaki was my karkon mo lugu sumanen. Goedenavond, u bent live in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: En goedenavond meneer Dalboer, met mij Lodi.
0: Lodi?
1: We vallen gaan ons boeieren.
0: Ja.
1: En ik kan zeggen nu, als een man bij van de L, dan leef ik je dat.
0: Ja.
1: En zeggen, Adam en Eva waren Italianen, maar klopt niet. Is dat zijde?
0: Nee.
1: Nu onderzoek aan de Bijbel. Adam en Eva. Tweede man ben je. Kijk waarom ik denk. Naar in Zuid-Afrika de Bentaan.
0: Zo.
1: Ai. Dus het klopt niet van de witte man Bijbel. Dat de Italianen waren.
0: Oké.
1: Want dan ik klop.
0: Nou, vallig nieuw zo, ja, Tjakon.
1: Half van Ede, toch?
0: Abed in Afrika, hè?
1: Zuid-Afrika, ja.
0: Zuid-Afrika abed, hoor?
1: Natuurlijk.
0: Oh.
1: Nee, we gaan hier ook hier olie van neerkomen voor Italië.
0: Oké. Ma bra pek, souma ji anyon sou dati, manen lodi?
1: Bizre se balak, internet, wan map internet TV ton.
0: Ok, ya, ya, ya.
1: Adam en Eva waren Zuid-Afrikanen.
0: Mooi man, nou sap dat die toe, meneer Lodi.
1: Natuurlijk.
0: De Grand Tangi.
1: En meneer Anton of zo.
0: Ja.
1: De Farang Nieuws.
0: Oké. Nou, Grand Tangi, meneer Lodi.
1: Abundang.
0: Grand Tangi.
1: En weet je wat ik heb gemist? Ik heb jullie vorige week gemist hoor.
0: Oh ja, ik ben daar, maar meneer Jereju.
1: Nee, dat. Ik ben de uiteindeter van meneer.
0: Mijn vader ging mee,
1: heren. Oké.
0: Okay. Maar ja, voor de woorden zei ik dat ik de bakkerang aan heb gado.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, mijn vader, hij.
0: Abou, meneer Lodi, Grand Tangi.
1: Abou, hij. Okay. Ciao.
0: En dat was de heer Lodi. Maar Lodi kan gewoon nieuws doen. Maar hij lukt alle nieuws op en hij lukt dosu. Televisie zo boem. En meneer Lodi vindt niet dat hij een hof van Aden BD in Zuid-Afrika. En jullie daar ook zo. Meneer Sapfaye denkt, abrator die zie, if you is ator travasi, dat ik kan karko ook toe met Oesap. Fin fini, fatori this is dong. Noti to noti for CB1 for to Negi1. Fos mi go morofara na mi uitzending. Dan u altijd we tangtiri. Lek libisma. Je begrijp? Lek libisma we tangtiri na de wang di las wan lobby wang. Wan kompe, wan birti, wan famiri, wan mati. Alla den baka smarati na nga famiri. We wish them boom for crackty for did their last one lobby one. Boom for crackty, you begrijp, want the last one lobby one, I chasari. Wish for Isaba Fesitak, at this bogo, if I dat no bogo, but talk no one sari tori. Adina Bukukba, Ukong, Uno Confpri, Ukong and Grontampu, Ugaskoro Gauroko, we presiri, but u dan een pensioen, maar te voeg bada wabif gwebaka. Wana gado e karine si, ifiri. Trafas no de. No wamana kan sol mitaka de trafasi. Dus at dat meki, we wins alle den familie, den baka wang, den baka kompe, den baka mati, den la birti, boefru krakti. De wandi da siki, bedi, de wandi siki so boom. Isi nga go, we wins den, ma kom baka lek fa de bede. Uwani tak de mak fir betere baka nang nefu na biji mana lok tu ifiri esi nang go on spoedig herstel lek fa wet man taki trawang awasan fu firi de fayari of de fayari te of de fayari keba ala de wanati we wish dem bufur koloku nang ala bunsani archibu ala bunsani sa de wan du ja tapagron tapu en ook toe barwan hippie people regi de mondati ayuru samesino dana tina dri win tiki gwelibu ina ayuru se biuru noya so mo bijina nyuzu in sernang tongo mim teka san di de kar tablet ana wan tablet di drink swari ana no dis na wan tablet a guess wan mo plata computer pe ben me pot ala mitori fos mi charen kon ji yon en yu for oji damo naka jeng jeng nyuzu ini senang tongo lesbe chanchu man daw kaka yesi ye begreep moro furu de nyuzu samo chankong na nyuzu senang kande wawang fuja ma moro furu anyuzu samo chako na tori se fin presi en senang giren bijiwang de senyore sobung en de breed valk voor de carrière aan jou zo in de egi tongo. Lek voor bij jere geba, kadoe leesi of lukuna lukudosu, dan adesotaki na fostron dipsa de taki sernan komit wan fare karen wan besmetting na vogelgriep de mai karen influenza AHVV. Het stoor dat de in Witmantongere taki a besmetting dat die is vastgesteld. En a virus nakong in wan bedrijf pere mai kweki van elkaar in de Chinfuru, keuken. Ik vergeet van elkaar keuken in San Antonio Bagara. Maar ik kon het tapen, maar per mij kwek keuken, Ifiri. De keuken, de grokong. Ten voet baten en kombiki, de fos de kombiki de kies Walonyang. Den kombiki de kontron Bigi Furu. Dus naar de Chinfuru, keuken zo boem, de Chinfuru. En afin precies in wang. Wan Chinfuru bedrijf in Foto Sernang. En adesso. Tak na mindri fevi duzung na siksi duzung fune mchin foru dis kolas libi sobun de kon dede a ministeri fu landbou fit landbou fistori na metitori ke fitil kautori sobun LVV wante de ngo luku na presi san def du en de man fentak do kanga wa lotranga maatregelen voor zorgen dat als ik dit nee gomoro fara en ook toe dat als ik dit moest kon tiri minister Mike Nur Salim tegi a people voor Sernang taki a nationale voorraad voor forum meti. Nou, een broeiende de aan het ding gevaar. Jou die daar ook zo, ik kan jami voor u gewoon in afdekken, in afbevi. Want de vijfie doezoen, tangasiksie doezoen, tien voor u, keuken zo boem. Dan heb je de biggie voor u, in vier, dan heb je de tien, pitani, in sabi. De tien voor u kon last libi, je begrijp. De man takke uitbraak. Ab uitbraak no speed gomorof aan gomorof waren nou een trap pluimvee bedrijf sabi te ekwek foru dat er mekaar een pluimvee bedrijf en a besmetting die si a vogelgriep no jompo aan jompo gaan een trap bedrijf en dat nou een boontori voor lezen en voor jere en sademan tak ook tomorrow waren. Want toen man die beetje op Chinfuru gona wanika nanga kauna, komen wij in zo boom. Lanti, gran lanti, zo nes, maar dat ook toe. San psa, tax, zo min op Chinfuru kon dede. En de furu dat die, nou ja, zo lanti zorgo tak de Chinfuru dat de maroem de opba, is aan de kalib de don dede. Nou zo'n hertras, ik kijk kom baga, ja, is hij toch. En BOG ook toeschreven. Je begrijpt dat tijdens soort toren zijn vindt precies. Dan BOG schreven. Bureau openbare gezondheid zorg zo boem. BOG ook toen was op VNC van elkaar. En natuurlijk dat je brengt dat je moet doen een laboratorium onderzoek. En een laboratorium onderzoek dat je moet doen voor die een ministerie voor volksgezondheid. En wel sabi kring kring. Sepsa en de Motek Monsters voor de Chinfuru die dede. En ook toe, aboom voor jere tak, de smashei worden gedrapen. In dat pluimveebedrijf, de Marati, de man betest de man ook toe, maar tangano, de Marat ne test positief, de man test negatief. Dat want taki, libisma besmetting, novent presi. Je ziet, jouw man de datrafu. Dat trafu meti, dierenarts zo boem, dat trafu meti, dat tra Edmund Rosenblad. Een man tegen de winkelman voor het broeien, dus een man stel de man gerust. Je sabi. Een probleem daarna de man zijn een kwek voor u, en een probleem daarna jou, die daar ook zijn een bij, dan een jang voor u. Ik kan jami voor u gewoon, leg factory schrift jij in Star News. Je vieri. En dat ben je om tien chatori voor u, tien voor u die dede. Je begrijpt. En faden doet dede ook toen meneer datra Panekarama en datra Rozenblad. Maar bij Venitaki, daar weer fire toemsi en weer fire putru. En zo'n pressie tegen hoor voor je begreep dat in Saba pressie tegen hoor voor u. Want u zat daar op gas en a gas dat naar Isri. En meestal voor u dan maar op een dak voor de voor u kooi. Meestal een dak voor de voor u kooi naar Isri. Trouwen airport kunststof, plastic zo boem. Maar if jabi van elkaar in zinkplaat. Na gas, de je begrijpt dat zo'n faya, a gas en faya, a zinkplaat en faya, a hervoer hoe je kon smoer, hoe je kon faya toe. En de mij praxeer taka dat meki de voer hoe kon dede. Je begrijpt, dat bij de wampischatori voer hoe die dede in een bedrijf na in Paramaribo. En samen zie je, samen mijn machine aan mijn lezen. A partij die de KVHP voor het streven de hervormingspartij zo boem 20 na wang dat na tide de mijn memory lek na de voeding bigi edemang voor a partij die na dao mindri moro en a bigi man dat na masra juggernaut lachman sarji meester ja tak de san van en de amamede afkati Sarji Masra Meester Jagernat Lachman Tide if I be da libete dat ida abo tapwa yari en VHP teka okasi fu memory a DDC. Je begrijp en VHP taki Masra Jagernat Lachman amanati amang na wabijiman ina politiek en amang be sorgu di Chatiri ko mindri de differenti folku in Sernang. Anatiri wan abecha ook tu verdraagzaamheid zo boem nanga nationale eenheid. Ja, aten dabe dalibi abeduala sans in sambedena machti. Voor zorgen dat drie vrienden etnische cultuur, religieuze bakagrond, achtergrond, moest maar Libi suiti naar den schreefie voor je bouw akondere die de kar suit sernang. In vier in die toedusung naar voor elkaar 20 bagat. Ik vergeet even herhuis, ik ben geen 18 meer. Toen zo'n 20. De man pot atorisi in een wet. De man verankeren maar in een wet. Isabi. En deed die Masra Jagernat Lashman Sison 21 voor september zo boem. En man tek wan resolutie en de man poten wan wet en de man poten in a wet de man karing wan nationale verbroedering en eenheidsdag day zo boom en in a resolutie die zie de man moro valk de mij chaka fesie dank verbroedering verbondenheid dan wan valk prinsparitori voor I kan chawan kondre waka ana kondre ya chawaka ya na de libis ma sai libi na kondre ya chaden waka foral efadeso tak a people na wan multi etnische en multicultureel so boom ya tok en ook toe de man taki tak 21 fu september ama a day dat hij ook toe efadon samen aan de Futiri, dag van de vrede, zo boem. En zo Starnews schreef hij. Ja, toch? Ja, man. Masra Lachman, de belobby, praat hij onder een volk, dus een people. Juist aan mij, man, want dat hij een people Alla ne people must libise and see and the must sorgo futiri na lobby makandra and so they that they saw that they can bonduru they can bow na one sweet kondre one to come to a kondre and the man tak fe ha pay tak ook to tak adedis dene memre masra meester juggernaut last man one and one and one dem memre. Maar de mijn memory ook toe aan denkie prakserie van man. De mijn karing weet man toch gedachte goed. De mijn memory ook toe aan denkie prakserie voor tja, verbroedering, eenheid, nangalis pekki di makandra. En al amansa, at sansa amandis liba bagaji unu, moest de wan inspiratie voor sernang, nanga de wan die ekono baka. En dat ben de. Wamp chinchatori fu a day di Masra Lashman ben shishong dat bere tide 21 fu September ya na memusu finke af ook tu wana soda sane go sabe shi ook tu taki a ver fire tenuete in senare. Dea beginan wallo fare karen stay luka lok tu ya shin wallo wallok and I tan fire and I tan dri ook tu ifiri and a temperature waka gomiti 3 na cb green celsius and we stene tis refi amai tan 20 na 4 Granny Celsius, wang chin windy day and a wind tag mo pona ostefa kundre ifiri and yeah, walos mention nang and the guenta aware fusa nang ma aware this fire tumsi want in breaking sana mas krif ja tade so tak ade 6 bakan nada toh yasi taki. A temperatuur de 3.10 en 1 grini Celsius. Dus men begrijpt dat je is doing niet aan makken, je drinkt je water, je staat aan bakken, kan niet weer kruisen naar je borsu, want dat weer fire. En dat ben ik op ching tori abra aweer voor sernang. En ik ben ook een tori ook voor de karaman. Ik heb zo lezen. Ik schreef dat aan ja. Ja. Atori. Sam betak wang ten. Diep sade. Walo tori betak wang no. Masra leisner ne defini. Go to lasi. Money lasi. Quick self bel lasi. En dan. We shitaki. Tanganos go to beher. Tus go to. Tusko tu lanti behorik ba in ator dis fa quick and no adesso taki fare karen de mor wan derde skoutu in ator dis in atori fu afuru fu erfu cylinder sare mabe skoutu beteken beslak na quick. Die de bepot tapa jari voor scootpresi die de kargeers vleit. A derde scoot toe, de nepotening, lik voorbij wan sabi, de man pot zo, de letter pa aning e begin, ama fisting e begin aan wan C, wan C voor Cornelis, en ama baganing e begin aan wan B, voor Baltus, je begrijp. En ama is hier als scoot toe, die is bij Orokona regio bijstand team. Voor Paramaribo, RBT zo boom. Nou, een soort interventie-eenheid voor Skoutu. Je begrijpt. In Atori Stangano, de man hoort C-bifsma. Lek van Bertaki, drie Skoutu. De man hoort bij Horikba Afesi. En Amandi Wetak nou, Amandi Nenge Begin aan C. Amanda de Horitap, Skoutu Horamant op 20 september. En de man horen eigenlijk verdachte en de man zoeken fouilleren samen abiftak in het toordici en bagadati in overleg naar Fare carte mani sbaga open bar ministeri fiscali cantoro so boom en overleg na open bar ministeri da man sorota yon ascoat boy disi ascoat man disi short role am amanis be play di be desota quick lassi tangano scoutu notegi nyunsu afas fade hora amanis masra seibe dat be de chatu baka di de mambe hori de tutra scout man awaneng e bigina nga erfu Ridolov en baka nena wa sei fu fare karen Sicil en atras scout man en fesneng e bigina nga afu Anton en nga en baka nena bigina nga kafu Karel en man is be oroko na afdeling fraude en man dat ook ta fesi de man besroto de man sing ba Escoutu taki, adesso taki morosma, adesso tak tefukba morosma dogo dogo do soroto oktu wande mande beise kanga onderzoek disi ifiri to. Mi breit fademan hori deman ho chao wantu man go soroto, maar lek fame tak altijd. Ik kan de ook tot de maris naar zo ja naar Kruimels. Wow, ja, de mij wordt ook drapen, de man fura kwek, de man zorgt dat ik kwek tek waka. Maar de man op chimboy in het ori, in vieri. Dus als hij nego, hoe breed het de man zorgt om te man? Maar het ori moest, ze moest kakring, tak suma die de man opdracht dat hij. En tegen die opdracht, je is koud opdracht, terwijl je aan een korps chef, als je boem samen tangi, je aan een korps chef, je die opdracht, na man zei ook als koud toe, voor die demanding naar biefti van kwek, je die opdracht, maar ik begreep dat, you know, die opdracht voor social talk, dat je jammer was soft. Nee, je jammer was lomoni. En, dus dat na amoro presparitori, Samuska kring tu teremo ar terem tesco tu overhoor de man is de amuska kring suma ji de man opdracht en atora tu es do acti to dat na her tori tak sco tu te gen is mooi en waar na data a quick no ka kring ete is roto de man dat de man musma tegi pa quick de tok perenchara quick go suma ji de man opdracht ifiri dat na moro falk factor disi je begrijp dus we benen en we blijven benieuwd in het traditie. Dat bij de one chinchatori abra quick. En dat wij zien ook toe dat hij weet man dat de rode haan heeft weer gekraaid. Dat want dat hij te voekba wa oso nang en wa oso wang wa oso nang tina negi wagi brong na Apacity de Kari, Goton Rayonweg. Wan Oso, Pewan uitdeuk en spuit in richting BD. Akon, tak nek, tina negi wagi di bedrape. Danga Oso, de man bron tak grong. En de wagi di bedrape ook to brong. Je begrijpt tak i wagi drape, want a wagi fimus, ichara wagi go drape de fuspoiti. Je begrijpt. Maar tina negi wagi brong. Ook toe iba abi two drie wheelers. Dus dat er een motorfiets de motorfiets naar drie wheel. Ook toe de man had brong. Sixi tra wagi de man beetje si schroeischade. Sade kar schroeischade. En adeso taki no wans man etjes mancheri. Skoutu chisa nyonsu disi. Wanyuru. De man kies if jere tak wan bron de wan presi. En dis kou tu dore drape de man kon si taki. A oso, nanga aspuit in richting. Lassi, a man be, faya be tek denk ba. Brandweer kon, fu blow a faya. Maar ja, brandweer de be man adum. De ane be man sorgu tak a oso no bron go moro fara. Ina onderzoeku fu skou tu, da adeso taki. Apafu sa abapanti apafu amang di be abapanti A man die bij Abba spuit in de richting Tapa Bakajari. A man met de bezigheid Bron Doti. Dan valt door op zijn in Sarang, Ulobe Bron Doti toch. Meestal weg wat Tabagase Fajari de weg op Bron Doti. Dus Abba betaf C en Bagase Fajari. Dan a man boy van Marati. Bij Abba bedrijf als spuit in richting bedrijf. En eens even die Abba bedrijf, Bakasi, Tanas, Kotu, Amma, Ben, Bron, Doti. En de mij denk ik dat na Bron, die Amma, Ben, Bron, Doti, met een fire die kon vinden precies. Ja. Ina also, Erfus, Mabelli, B, aan de spotu. Erfus, Mabet, Tandrap, ja. En nou af de netjes, Manteri. En also nebe verseker taki wins fire teka also tang verzekering op payu no ane bende so same lees jano tak da also be da kofi jompo so bung kofi jompo di weka lady dorop a also be dena kofi jompo en skoutu abator disi en ondersoek atoris te nanga no je begrijp. En Kim Chin Yung susah meyere jata lekwa masaranyambe chaka fisi masaran kaya din fu PHP nanga masaran pawiro reje fu NPS de manat nam memre fu ADNA a parlement so bung de manat one automatic coupling fu a salaris de ma wanita ka automatic coupling fu a salaris fu a president. Nou moest man desomoro, dat want ik de moest chatator dat hij. Nou meneer Plein, nou meneer Gayadin. Ja, mooi dat je kan gaan in jongens dus. Maar ja, ik ben kan doen dat dus ook toe in de vorige regering. Zijn ook tegen Sarji Masra, Faman en Baka. Amandi Las Libi, Sarji, president die daar bij de afvissie. Nee, ben tegen Aman het ook toe. Dat was chati. Was ja die money, zei het is allemaal. Maar ja, zo is de politiek eenmaal. Dat zijn de ontwikkelingen. En samen zie je dan mij ook. Dit is na kabab van jongens in zijn tongen. Mij hoop dat hij bepot boeien si Archie en Atori en Ivena en dat Ivena jongens Ator van Michara jongens dat awaga nou een vast die UFT. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Wees
2: ja,
0: u van harte welkom.
2: Ik hoor u iets zeggen. Kijk, de vorige regering heeft die aanpassing gedaan van president, vicepresident, minister en DNA-leden. Toen was de oppositie en DP allemaal tegen.
0: Mm-hmm.
2: Maar nu de wanbeloze koppeling van als salaris voor president. Ik ben benieuwd of de dog op verlaag de salaris, want dat heb ik daki.
0: Mm-hmm.
2: Of de oppositie onder leiding voor Parmesan.
0: Ja.
2: Want Parmesan de boelang aan de fractieleider. En nou Parmesan is on the road.
0: Oh. Zo.
2: Waar hebben ze regelukken? Zijn Epsan en naar binnenland voor zijn lang.
0: Ja, ja, ja.
2: Van Messer Tron, Rio Bravo. Rio Bravo, we hebben wat toen geleden. Dan met de Kiswan, Antalsma. Toen de Abaka de Lusala Deswa.
0: Oké.
2: Voor bedrijf. Maar meneer Parmesser, Rio Bravo, de tweede, onaangekondigd.
0: Nou.
2: Atori van Amoni.
0: Ja.
2: Van president tegenkoppeld naar Evipots ambtenaar salaris, dan had een directeur salaris Guahe.
0: Ja.
2: Dan automatisch vanaf DNA minister, dan president, vicepresident Guahe toe.
0: Ja.
2: En dan wang Sanfuno naar Bulanga werd disde.
0: Ja.
2: Alleen naar vorige regering. We vinden dat die. De parlementariërs aan de normaal rokomoro, dus de moesabding, een boem salaris. En ja, Holland, dat is zo. parlementaris mag hebben een salaris. Daarnaast 14%
0: ja.
2: Die mag klussen bij.
0: Oké. Okay.
2: Boven 14% de Engeland heeft hij het aki. Meneer Van der Manning, meneer Ninga, hoe heet die? Jesse Klaver.
0: Oh, Jesse Klaver, ja, ja, ja.
2: Dan alle trouwe, alle parlementsleden, boven 14%. Dan landt hij kon naar een bijwandeel. Toelagen.
0: Toelagen, ja. Ja, ja,
2: maar
0: ja, ja.
2: Hoor, maar dat is op zijn lang. De parlementariërs van de regering. Die maken de wet zo mooi.
0: Ja.
2: Dat die altijd het voordeel. Want president, dat nog de president morgen. Heb een diamant verzekering.
0: Oké.
2: Okay. Want dat is fysiek. Die kan wat buitenland.
0: Zo.
2: Zodat die dan. Nang parlementariërs, nang minister, nee, bij ziekenfonds, als er nang.
0: Zo.
2: Maar ik is alles aan die. En de eerste, de beste parlementariër, of ex-minister of president, Eva Siki.
0: Ja.
2: Leg ja in de.
0: Sorry.
2: Ik ben zo ziekenhuis.
0: Oké.
2: Dat ben dus om terug te wijzen dat de regels die neem mij meekie. De mannen trobben een bruto nationaal product. En de mannen trobben om een money kies of in een kiesie.
0: Ja.
2: De ene is kroef de wahei.
0: Nou ja, we zijn benieuwd.
2: Mijn ben benieuwd.
0: Ik ben benieuwd.
2: Sangayadin dan Paviro Regio. Ano meneer San Paviro Regio.
0: Ja.
2: Ana meneer van in die VPS had er al een plein.
0: Op plein. Ja,
2: aan op plein.
0: Nee, maar Paviro Regio. Paviro Regio, dan maar naar NPS, man. Ja,
2: ja, Paviro Regio, fractieleider.
0: Ja, ja.
2: En Tori is naar fractieleider.
0: Weet je, de café zien. Oké.
2: Maar misschien net, meneer de vicepresident, binnen een radioprogramma mogen organiseren.
0: Nou, we zijn benieuwd, we zijn in Bakatamara. Ja.
2: Oké.
0: Oké, meneer Jan. Oké. Succes, dank je. Doei, doei. En dat bij de Masra. Jan. We zien dat hij voor 20 jaar toe wint ik sa euro voor 7 euro. En dat want dat hij ruim een kwartier daarmee op naar uno et juli daar of zo. En we voeren euro dat dan want toe zijn dan poko want dat dat de luisteraar de Archiman Frajo maar lobby den zijn dan poko en mine kan worden dat hij. Pogona sonora paramanera, paramarera, gro e teki ten, ya, yo kroipi, da yo hori, da yo tnapu, nefos yo waka. Anders is het niet.

Estão a pouco o Ewald Mazara, Sargi, Ewald Crowles. Biggie, Van Meerman. Natuurlijk, Ewald Crowles, Sargi Mazara, Ewald Crowles, de Badeewang, samen aan een Caribbean combo.

Mijn excuses, er is wat hier technisch misgegaan. Maar we hebben het weer hersteld. Ik zal hem de muziek weer zetten waar hij was gebleven.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. De bedragen worden per productgroep berekend, dus met meer bestellingen in één keer kan de prijs flink oplopen. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. 1 stadsdeel springt eruit en dat is Nieuw-West. Daar wordt 1 op de 3 baby's niet meer ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Vorig jaar had minder dan 70% van alle kleine kinderen daar de belangrijkste prikken gehad, omdat ouders het belang van het Rijksvaccinatieprogramma onvoldoende inzien. Wethouder Scholte wil extra inzet en noemt het kelderen van de vaccinatiegraad onacceptabel. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Ook moet de periode waarin die belasting geheven wordt langer worden. Volgens de lokale autoriteiten is het huidige bedrag te laag om te veel toeristen te voorkomen. De nieuwe tarieven moeten nog besproken worden met de regering. In Venetië wonen 50.000 mensen, maar jaarlijks komen er miljoenen toeristen naartoe. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, we openen deze uitzending van de Heren van Stand met muziek uit de oude doos. Het jaar was 1976 en het nummer heet Living Next Door to Alice. En de groep was Smokin', een hele bekende Britse popformatie die een enorme hit heeft gescoord met onder andere dit nummer. We spelen niet het spelletje van vorige week, mocht u geluisterd hebben. Vita had deze trouwens niet geweten, toch? Nou, zeg eerlijk. Jawel, jawel, nee, wees eerlijk.
1: Zeker.
0: Het zou je sieren. Huh?
1: Deze wel.
0: Deze had je gekend?
1: Ja, ja.
0: Oh, dan kan je maar zeker ook nog een tweede nummer van Smokey noemen, toch? Nee, of niet? Nee?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Ik weet genoeg.
1: Smokey and the Bandits of zo heette ze toch?
0: Nee, Smokey.
1: Smokey.
0: Just Smokey, oh, okay, 1976.
1: Okay. Yeah.
0: Maar ja, ik ben ietsje ouder dan jij bent, dus... Nou, Pemper, die ben weer het, toch of niet?
1: Nou, nee. Ik was er vroeg bij.
0: Wie had Pemper met veiligheidsspel? Er was Biggie veiligheidsspel aan de voorkant.
1: Ja.
0: Dus, de datum even, ik weet niet of ze die genoemd hebben, maar vandaag is het 21 september. Dat betekent dat we volgens mij terecht zijn gekomen officieel in de herfst, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: De herfst is begonnen. Je ziet alweer dat het donker aan het worden is. Het enige wat niet veranderd is, is de gezelligheid hier vanuit de studio van Radio Mart.
1: Precies.
0: Met Gordon Krude en Vita Boonen. En we hebben vandaag een wat specialere uitzending, toch? Want we hebben straks na de reclames van 9 uur hebben wij een gast.
1: Ja.
0: Dat is de heer John Goedschalk uit Suriname. We gaan een gesprek met hem voeren via de telefoon. Hij bevindt zich op dit ogenblik in Berlijn. En we gaan het hebben over de Mennonieten. We gaan het hebben over milieuschade in Suriname. Denk aan de grote vissterfte die is... dat incident met de vissterfte wat heeft plaatsgevonden. Ik meen dat daar Kwik bij betrokken was. Maar we gaan het ook hebben over die olieindustrie. De gevolgen voor het milieu. De gevaren die er bestaan bij grootscheepse oliewinning in Suriname. En natuurlijk zijn we ook nog zeer geïnteresseerd aan zijn... avonturen als ondernemer. En hij is nu een nieuwe start-up gestart. Dus we hebben genoeg om over te praten. John Goedschalk rond, laten we zeggen, 9:15. Gaan we naar hem luisteren. En ik denk dat het een heel interessant gesprek kan worden. Denk je niet, Vito?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: Er is heel wat aan de hand in Suriname, toch?
1: Precies. Ja. Nu wel. En het is veel in het nieuws. Dus kijken wat hij... En hij is er heel erg mee bezig.
0: Absoluut. Laten we even zijn credentials erbij pakken. Hij is advisor to the president on climate and biodiversity finance. Dus adviseur van de president op klimaat- en biodiversiteitfinanciering. Hij is ook nog de founder en CEO van het bedrijf Biotara. En daar gaat hij straks genoeg over vertellen. Hij was Chief Strategic Advisor van Regen Intel. Dat deed hij toen part-time. Is hij mee gestart in januari 2023. En hij was founder en CEO van de Climate Change Advisory Services. En je ziet dat alles heeft met milieu te maken. Als we iemand hebben die een autoriteit is op dat gebied, dan is het John Goedschalk. En als er iemand een autoriteit is op het gebied van voetballen, en vooral met ploegen die niet zo lekker gaan, dan is het Vita Boeren volgens mij wel, toch? Of niet, Vita?
1: Nou, ploegen die niet zo lekker gaan, dat is een beetje vreemd.
0: Vond je dat vreemd?
1: Ja, een beetje rare uitspraak.
0: Ja, wat is er raar aan?
1: Ik weet het niet.
0: Ajax is je favoriete club.
1: Ja.
0: Oh, ze hebben gewonnen toch dit weekend, of niet?
1: Nee, gelijk als wel.
0: Wat?
1: Gelijk.
0: Tegen wie?
1: Excelsior
0: Marseluis, of wat is het? Of is het die andere Excelsior?
1: Nee hoor, Excelsior, gewoon Rotterdam.
0: Oh, maar dan moet het zeker wel een uitwedstrijd geweest zijn dat ze zo moeilijk hadden.
1: Nee, huh? Dat was thuis.
0: Oh, dat was thuis.
1: Moeilijk hadden. Het was niet moeilijk hadden.
0: Nee, wat dan? Maar 2-2 ziet er niet uit alsof je het makkelijk had.
1: Als je ziet gewoon de statistieken gewoon, dan had Ajax deze wedstrijd gewoon moeten winnen.
0: Ja, denk je dat?
1: Nou, als je ziet gewoon dat er 2 keer op goal is geschoten. Twee kansen en is 2 goals. Ajax
0: herhaal het even. Statistieken.
1: Ja, dus statistisch gezien had Ajax deze wedstrijd nooit moeten verliezen. Als je ziet hoe vaak er op goal is geschoten. 4 keer paal lat bij Ajax. 8 open kansen. Waarbij je dan maar 2 scoort. Excelsior 2 kansen, 2 goals. Percentage balbezit 80-20. Ja. Ja, deze wedstrijd had Ajax moeten winnen. Maar ja, als jij zelf
0: statistieken.
1: Scoort.
0: Maar misschien is dat een andere competitie waar je wedstrijden op statistieken wint. Hè? En niet op doelpunten, toch?
1: Nou ja, je kan niet zeggen dat er slecht is gespeeld. Alleen ja, je moet de kans afmaken.
0: Jij bent even tevreden als de trainer die grote progressie zag?
1: Ik zie wel progressie in het spel bij Ajax.
0: Ja, dat zie je wel.
1: Vergeleken met verleden jaar, maar dat is ook niet zo moeilijk.
0: Oh, oké. Okay. Dat wou ik ook als van de kinderen al te snel gevuld worden.
1: Je ziet wel gewoon qua aanvallend spel, variatie, nou ja, dat er beter wordt gespeeld. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Kijk, als je 8 nieuwe mensen moet inpassen in een team.
0: Tegen Excelsior?
1: Ja. Ja, dan heeft het even tijd nodig.
0: Dat heeft even tijd nodig.
1: Ja. Okay. Dat klopt. Dus ik hoop realistisch, moet je zijn.
0: Ik hoop dat Excelsior van Fortuna Sittard weet te winnen. Nou ja, Fortuna Sittard is nu ook een sterke club, hè?
1: Nee, daar heeft Ajax verleden week volgens mij van gewonnen.
0: Jawel, jawel. Maar ze moesten staan 7e, heb ik ongeveer gezien, toch? Ja. Als ik me niet vergis, is een zeer goede klassering voor een ploeg als... Als Excelsior, toch? Ja, sorry, Fortuna Sittard, neem me niet kwalijk.
1: Ja, Excelsior heeft een van de blijkste seizoenstarten van de laatste jaren.
0: Ja, van de laatste 100 jaar, bedoel je dat?
1: Zoiets, ja. Dus die deden het aardig. Alleen ja, het was gewoon kansen missen. En er werd toch nog wat gewisseld. Dat vond ik wel jammer van deze trainer. Want je moet gewoon met je sterkste 11 starten.
0: Oh, en wat was daar de verklaring voor? Is dat, wordt er weer gemeten of
1: precies.
0: Zo?
1: Ja, precies. En dan is er een beetje rust. En deze mensen hebben het ook goed gedaan in de vorige wedstrijd. En je moet gewoon met de stelste 11 beginnen. Dat vind ik altijd.
0: Oh, je gelooft niet als jij dan
1: Nee, roleringssysteem geloof ik niet in.
0: Okay.
1: Nee. Als jij misschien een Manchester City hebt, dat je 20 gelijkwaardige goede spelers, dan zou je het misschien, zelfs dan wordt er niet veel gedaan, maar dan zou je het misschien wel kunnen doen. Maar hier, als jij hier 4-5 andere mensen zet, dan merk je het wel
0: dan
1: meteen.
0: Dan merk je het meteen. Ja. Nou ja, oké. Okay. De stopclub Ajax is op de weg terug, als ik het goed begrepen heb, toch?
1: Ja, jawel. Okay. Nou, en PSV verloren.
0: PSV verloren. Feyenoord daarentegen ruime cijfers gewonnen, heb ik voorbij zien komen.
1: Nou, Feyenoord doet het goed. Utrecht doet het heel... Nou, die trainer gaat het zwaar krijgen. Dat is een Surinaamse, van Surinaamse
0: afkomst. Je durft niet te zeggen dat hij zo bang gaat verliezen.
1: Nou, nog niet.
0: Ik had het idee dat je dat wilde zeggen, maar ik zag dat je inhield. Je corrigeerde.
1: Huh? Nou, ze is van Surinaamse afkomst, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: En het gaat niet lekker.
0: Maar ik weet niet of dat hem gaat helpen.
1: Juist niet, denk ik. Ik denk niet. Ja, het gaat moeilijk worden, want vandaag heeft hij een oefenwedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Om, weet je, met een beetje...
0: Hebben ze weer verloren.
1: Hebben ze met 0-4 verloren van Almere City.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet goed. Dat wordt moeilijk. Maar, en Utrecht, ja... Maar
0: moeten we niet even toch even kijken naar de selectie die hij heeft? Ik ken de spelers niet zo goed van FC Utrecht, maar... Het lijkt wel als ze flink hebben ingeleverd op het gebied van spelers.
1: Maar wie zei... Nee, maar er zijn toch niet zoveel verkocht... Er zijn toch niet spelers naar Ajax, PSV, Feyenoord gegaan? Of naar Twente, volgens mij, van Utrecht?
0: Ja, maar het ging ook niet. Maar voor mij ging het sowieso al niet zo goed met Utrecht. Ook vorig seizoen niet.
1: Vorig jaar was toch Ron Jans daar?
0: Ja.
1: Maar die stonden niet waar ze niet stonden. Oké, normaal gesproken speelt Utrecht bij de...
0: Ik ben geen Utrecht-watcher, hè. Dus ik ben niet zo goed op de hoogte van hun selectie.
1: Nee, maar normaal gesproken speelt... Utrecht bij de bovenste 8. Toch?
0: Zoiets.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Af en toe Europees voetbal. Weet je, zo een beetje. Dus het is in ieder geval geen makkelijke ploeg om
0: nu,
1: tegen te spelen.
0: En nu komt onze Surinaamse trainer en die verpest het allemaal.
1: Nou ja,
0: dat is toch een beetje...
1: Dat wil ik niet zeggen.
0: Dat wil je niet zeggen. Wat wil je net zeggen? Nee, hoe zou jij het omschrijven dan?
1: Verleden jaar zijn ze al 60 geëindigd. Ja. Nou, dat is niet zo. Dat is wel dat is normaal.
0: Ja.
1: Weet je, normaal, als je als 6e eindigt, dan hebben ze... Dat zou gewoon moeten kunnen.
0: En misschien gaan ze nu voor 6e van onderen.
1: Maar nu gaan ze niet goed.
0: Nee, dat gaat niet goed, hè?
1: En dit gaan ze niet lang volhouden. Gewoon, de wedstrijd is al een keer gestaakt. Ze hebben maar 5 punten tot nu toe.
0: Ja.
1: Doelsaldo -13.
0: Ja.
1: Dus... Het gaat niet.
0: Dat is niet best.
1: Ik denk niet dat het... Als er nog 1 of 2 keer, dan is hij
0: dan denk je, dan is het klaar waarschijnlijk. Hè?
1: En hij heeft het goed gedaan bij...
0: Bij Telstar.
1: Maar goed, dat is alweer een andere ploeg.
0: Dat is een andere ploeg en een andere tijd, hè?
1: Ja.
0: Dat zeggen we altijd mogelijk.
1: Nou, hij moet volgende wedstrijd tegen Willem II thuis. Nou, die moet hij wel winnen.
0: Ja, nou ja, je weet
1: maar
0: nooit.
1: Willem II staat bijna de laatste 3. Dus.
0: Maar Utrecht toch ook?
1: Ja, oké. Okay. Maar qua selectie... Ja, daarna moet hij naar Sparta uit.
0: Ja, maar die spelers ken ik niet van Utrecht, hoor. Sorry.
1: Nee.
0: Nee. Van de Horen, volgens mij speelt hij er nog, of niet? Nee,
1: volgens mij niet.
0: Nee. Kijk, we hebben het lekkers boven. We weten waar aan het ligt.
1: Ja, maar verleden jaar speelden ze ook met deze elftal. Ja, en als er Jan zesde wordt, dan kan jij niet degradatie gaan. Kan je niet bij de laatste vijf komen.
0: Nee, je hebt gelijk. Maar het mag niet zo ver naar beneden gaan. Maar het ziet er slecht uit voor hem.
1: Ja, en ik denk dat hij de eerste gaat worden. Hoor,
0: ik denk ook dat hij de eerste gaat worden, ja. En het ergste is dat ik me er ook niet iets bij kan voorstellen.
1: Nou weet je wat ook, hij verliest ook met ruim. Hè? Dus als jij gewoon een 2-1 van Feyenoord uit kan, hè? Gewoon 3-1. Zou ik, maar 5-0, volgens mij de eerste helft stond het al 3-0 of 4-0.
0: Ja.
1: Volgens mij tegen PSV thuis met veel. Dus als jij dit soort beetje uitslagen, ja, dan wordt het gewoon moeilijk.
0: Ik vind het, oké. We gaan het volgen, meneer Correa, zo heet hij inderdaad. Laten we kijken als hij het lek boven weet te halen. Nog even naar de selectie van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach is Xavi. Xavi Hernandez heet hij volgens mij, hè, van zijn achternaam.
1: Ja.
0: Er is een soort vernieuwde opzet. Hè. De interlandperiode is langer, hè, nu.
1: Ja,
0: ik geloof een periode van 3 weken. Zodat ze langer en bij elkaar zijn en meerdere wedstrijden kunnen spelen. En er komen dus 4 duels aan. En een selectie van 26 spelers heeft hij opgeroepen. Andere landen hebben bijna 44 spelers opgeroepen om te kijken wat voor vlees ze in de Kuip hebben. De selectie. Even kijken. Als we,
1: de eerste volgens mij tegen Duitsland, hè?
0: Dat moet ik nog even kijken trouwens. Ja. Maar laten we even de selectie even doornemen om te zien als er verrassingen zijn. Nathan Aké van Fenerbahçe. Geen verrassing, toch?
1: Ja.
0: Ruben van Bommel, debutant van PSV in de voetsporen van zijn vader.
1: Ja.
0: Eén ding is hij wel, hij is sneller dan zijn vader, maar dat was iedereen volgens mij.
1: Ja.
0: Brian Brobbey, de man die met een 10 is beloond voor de wedstrijd Sunderland tegen Manchester City. Die by the way verloren is door Sunderland, maar wel een hat-trick van Brian Brobbey. Daar zijn we heel blij mee. Gefeliciteerd Brian. Virgil van Dijk is er nog steeds van Liverpool.
1: Ja.
0: Waarvan werd afgevraagd als hij nog wel de aanvoerder zou blijven. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zou weten wie dat anders had moeten zijn.
1: Nee.
0: Denzel Dumfries van Real Madrid doet mee. Mark Vlekken, keeper van Bayer Leverkusen. Jeremy Frimpong van Liverpool. Cody Gakpo van Liverpool. Lucharel Geertruida van PSV. De favoriet van een voormalige heer van stand. Ryan Gravenberg, toch opvallend.
1: Ja,
0: toch?
1: Want hij speelt nu niet.
0: Hij speelt nu niet, maar...
1: Dat is goed.
0: Jorrel Hato vind ik ook verrassend. Van Chelsea.
1: Die speelt af en toe wel nu, hoor.
0: Ja, meer af dan toe. Maar
1: onbetwist.
0: Verre van onbetwist.
1: Ja.
0: En het ergste is dat zijn grote concurrent vertrokken is naar Real Madrid.
1: Ja.
0: Waarvan je zou denken dat hij dan het goud vult. Maar hij is alsnog in concurrentiestrijd. Jean-Paul van Hekken van Tottenham Hotspur. Ook zo'n club met een beetje niegers de laatste tijd.
1: Ze gaan het heel doen, maar hij speelt wel.
0: Ja.
1: Van Hekken speelt
0: van Hekken wel. Speelt wel, ja.
1: Ze gaan helemaal niet goed.
0: Ze gaan niet lekker.
1: Tenminste.
0: Ja, wederom, ja.
1: Ja.
0: Ze hebben heel veel geld uitgegeven trouwens. Okay. Justin Kluiver van Bournemouth. Teun Koopmeiners van Juventus.
1: Ja.
0: Is terug in de selectie.
1: Okay.
0: Vind ik wel een opvallende.
1: Ja, maar goed. Hij doet het redelijk daar.
0: Noah Lang van Napoli.
1: Ja.
0: Daniel Malen van AS Roma.
1: Doet het heel goed, maar er zijn wel 2 uitgevallen. Kluivert en Malen zijn uitgevallen.
0: Zijn uitgevallen inderdaad. Ja. Jezus, je had allemaal nieuws al je weg. Ik ben het aan het opbouwen. Dan kom jij nu weer. Ja, vooruit dan maar.
1: Ik ben wat sneller dan jij.
0: Tidjani Reinders, die in oorlogsgebied zit, toch?
1: Ja.
0: In Saoedi-Arabië.
1: Ja.
0: Hij speelt voor Kadzia, als ik het goed uitspreek. Robin Roos van Sunderland, teamgenoot van Brian Brobbey. Crescencio Sommerfield, Al Hilal. Het blijkt dat Xavi niet allergisch is voor spelers die in Saoedi-Arabië voetballen, toch?
1: Ja, maar hij heeft ook daar getraind, hè? Dus hij kan niet moeilijk zeggen
0: hoe het ging.
1: Ja, maar hij kan ook moeilijk zeggen, dat sloeg helemaal nergens op.
0: Ja, Kenneth Taylor van Lazio.
1: Nou, die speelt basis bij Lazio. Gewoon continu. Dus,
0: ik ben verrast. Laat me het zo zeggen.
1: Ja. Okay.
0: Jurrien Timber bij Arsenal. Quinten Timber van Crystal Palace.
1: Die zie ik niet spelen hoor, bij Crystal Palace.
0: Nee. Maar Crystal Palace heeft het helemaal niet zo slecht gedaan, hè?
1: Nee.
0: Trouwens, een hofleverancier aan het laatste WK, toch?
1: Ja,
0: laten we eerlijk zijn, want Jean-Claude Matete, de spits van Frankrijk, die speelt gewoon bij Crystal Palace trouwens.
1: Ja.
0: Joey Kroos-Veerman van Borussia Dortmund.
1: Doet het goed daar?
0: Ja, nou ja, hij doet het goed, maar... De pers doet ook heel veel moeite om het heel goed te laten lijken, hoor,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Maar nu het ook de Duitse pers, hij kreeg een beetje positieve kritiek.
0: Ja. Maar ja, Kees Smit zou ook weer de hele Premier League achter zich aan hebben. Zag ik naar die ene wedstrijd. Oké. Mickey van der Ven van Tottenham Hotspur. Bart Verbrugge van Brighton en Hove. Albion officieel. En Gifai Segiel, Feyenoord.
1: Ja,
0: dus die gaat niet meer voor Nacho uitkomen, maar die speelt dus voor het... Nederlands elftal. Toch?
1: Heeft hij Surinaams?
0: Ja. Toen aangegeven nog niet. Het nog eventueel aankijken, om het zo maar even te zeggen. Dat was het seizoen dat hij is uitgeleend door Feyenoord aan
1: Utrecht
0: inderdaad, ja.
1: Ik ken die hele achternaam niet, CGL.
0: Surinaams. Ja, ik ook niet.
1: Hij is wel Surinaams.
0: Ik heb begrepen wel. Ik weet niet als er iemand van hem of hij Surinaams is. Gifai Segiel heeft Surinaamse roots via zijn vader. Maar hij heeft er bewust voor gekozen niet voor het Surinaams elftal te spelen. Hij heeft een focus op Oranje, heeft hij gehouden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus...
1: dat mag.
0: Ja, tuurlijk mag het. Maar dat is er weer eentje minder.
1: Ja, dat is heel jammer, maar goed.
0: Laten we hopen dat hij dan echt een carrière heeft. En niet aan een paar wedstrijden komt. Zoals sommige spelers en die dan hun hele leven niks meer kunnen doen. Ja, pas als ze bijna 80 zijn, mogen ze dan weer, hè?
1: Precies.
0: Hij zei in een interview in 2025... hij denkt dat Oranje mogelijk is. Dus ja, het is in ieder geval waarheid geworden nu.
1: Ja.
0: Met de nieuwe bondscoach. Wat zijn jouw verwachtingen daarvan?
1: Met... De Nederlands elftal?
0: Ja, met de nieuwe trainer. Verwacht jij een ander soort voetbal?
1: Nee, ik denk... Je bent coach. Je kan niet ineens... Kijk, je traint ze ook niet, hè? Dat ook niet. En dit is niet een topselectie.
0: Nee.
1: Weet je, het is niet een topselectie dat je denkt... Er valt wel veel uit te halen.
0: Ja.
1: Dus ik denk zelf dat er... qua talentvol... Vind ik het een, laten we zeggen, Europa nummer 6.
0: Maar je hebt niet, het idee dat de trainer in staat zal zijn om hier meer uit te halen?
1: Nee. Alleen, wat Koeman op het laatste deed, bijvoorbeeld tegen Marokko met 5 verdedigers.
0: Dat zie je hem niet doen?
1: Dat zegt hij ook van, dat ben ik niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat ben ik niet. Kijk, en dat denk ik niet. Dus dat je denkt, dat had op een gegeven moment Louis van Gaal het ook, toch op het WK?
0: Ja.
1: In Qatar.
0: Ja.
1: Hij ging ook met 5 verdedigers. Dat denk ik niet.
0: Ja, maar...
1: Hij zegt ook dat hij dat niet gaat doen.
0: Maar Louis van Gaal...
1: Ja, die zei het ook van...
0: Maar die kon bijna niet anders. Toen
1: nee, hij kon wel.
0: Nee,
1: kon wel anders.
0: Zoveel spelers hadden ze niet, vond ik zo.
1: Kijk, als voetballer, en dat zal ik je gewoon even bijbrengen.
0: Oké, daar gaan we.
1: Dat is het verschil tussen Barcelona
0: en
1: een coach die speelt op zijn Barcelona, dan een Real met Mourinho als coach zijnde.
0: Een Duitse coach die natuurlijk geïnspireerd is in Duitsland door Johan Cruijff, toch?
1: Ja.
0: Links of rechts, dan kom je altijd wel. Ja.
1: Nee, maar het gaat
0: geïnspireerd door Cruijff.
1: Nee,
0: het gaat om
1: de filosofie.
0: De filosofie.
1: Ja,
0: oké, daar gaan we.
1: De angst om te verliezen moet nooit groter zijn dan de wil om te winnen. Snap je wat ik bedoel? De angst om te verliezen.
0: Ik hoor plagiaat bellen afgaan.
1: Daardoor spelen mensen, gaan ze verdedigend wisselen. Oh. Alleen maar. We kunnen de halffinale Engeland, volgens mij Engeland, Argentinië.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment komen ze voor, toch?
0: Ja.
1: Engeland. Op een gegeven moment gaat hij wisselen van, ze kwamen.
0: Ja.
1: Als hij snelle spelers voorin en hij had op de bank snelle spelers gehad, hadden ze gewoon weggecounterd. Argentinië hadden ze gewoon weggecounterd.
0: Ik vond het hele team in elkaar stort, van Engeland.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij een extra verdediger eruit gaat zetten en daarvoor, dan op een gegeven moment roep je het op je af.
0: Oh.
1: Dan roep je het op je af.
0: Oké.
1: Okay. Weet je waarom bijvoorbeeld de halve finale, ook gewoon een voorbeeld?
0: Ja.
1: Nederland, Argentinië.
0: Ja.
1: Die Argentijnen, die zijn niet bang om te verliezen. De wil om te winnen is groter dan de angst om te verliezen. Nederlanders...
0: Heb je one-liners gehoord?
1: Ja, precies. Nee. Nederlanders die lopen naar voren. Ze zijn zo angstig van... Luister, deze bal, ik mag niet missen.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben Engelsen ook heel veel. Je ziet het gewoon, ik mag niet missen. Want als ik mis, dan... Dus zij denken te veel. Terwijl Argentijnen, je moet maar eens kijken hoe zij... toen ook tegen Engeland en ook in die Alphen, daar kwamen ze af en toe achter.
0: Ja.
1: Soms missen ze open kansen. Maar de volgende keer gaat hij weer ervoor. Dus hij is niet bang om weer te missen.
0: Oh, dat zou kunnen zijn, ja.
1: Terwijl sommige mensen, als ze eenmaal missen, dan denken ze... Hey, luister, ik wil in ieder geval, ik kan liever die paas geven, maar ik wil niet weer voor open goal missen. Kijk, dat is de wil.
0: Dat is de wil om te winnen.
1: Dat is de wil om te winnen.
0: En die zie jij, oké. En dat is dus het grote verschil.
1: En je zal zelf zien, als Xavi in een positie komt van het gaat erom, gaat hij niet zeggen, nou ik ga een extra verdediger erin zetten.
0: Nee, we zullen het zien. Ik hoop dat positieve...
1: Mourinho dus wel.
0: Mourinho dus wel. Ja, positieve beeld wat jij hebt van de bondscoach, als het zich gaat vertalen naar... klinkende resultaten ergens. Dus vandaar.
1: Ja, maar ik denk met deze selectie gewoon. Ja, je kan ook niet wonderen met deze selectie.
0: Nou, het zijn toch allemaal jongens uit behoorlijke ploegen, toch?
1: Ik denk, als ik naar Frankrijk nu ga kijken en Zinedine is af trainen.
0: Ja, ik heb Zinedine gezien. De nieuwe selectie is bekendgemaakt.
1: Ik denk
0: veel
1: zelf...
0: bekende, toch wel wat nieuwe, andere gezichten. Althans, spelers die ik niet direct ken, laat me het zo zeggen. Hè?
1: Maar ik denk, qua voetbal gaat het beter worden. Ik vond het onder Deschamps niet echt leuk om te kijken, hoor, Frankrijk.
0: Maar resultaten wel.
1: Ja, misschien. Maar soms is het niet eens zo moeilijk. Als jij achter deze voor de groep stond...
0: Ja.
1: Nou, in die wanneer was 6 of 8 jaar... had je zeker een EK gewonnen met deze groep. Deze groep, die is zo goed.
0: Maar ja, die heeft hij ook gewonnen, toch?
1: Ja, ja.
0: Dus het is volgens mij Frankrijk meest succesvolle coach alle tijden.
1: Maar qua voetbal...
0: Ja.
1: Was het niet echt denderend.
0: Maar ja, dat zegt, de prijzenkast zegt iets anders.
1: En ik denk zelf, als Zinedine 8 jaar blijft... wint hij precies hetzelfde als Deschamps met beter voetbal.
0: Laten we dat afwachten. We gaan even naar een kleine muzikale break. Ja, ik weet het niet altijd even gewoon bij de heren van stand. Maar wij moeten nog het een en ander even op orde maken hier in de studio. Dus blijft hier luisteren en tot zo.

0: En dat waren de Commodores eventjes. Ja, een muzikaal onder onsje. We hebben het gehad over het Nederlands elftal. We hebben het gehad over Ajax. Real Madrid tegen Atletico. Andersom, Atletico Madrid tegen Real Madrid. Was het adviesje van dit weekend, toch?
1: Ja. Mooi.
0: Oh, wacht even, ik heb je niet aanstaan. Dat kan geen toeval zijn, inderdaad.
2: Ja.
0: De wedstrijd is verloren met 2-0. Of 0-2 dan in dit geval.
2: Nee, 2-1.
0: Nee, 2-1 inderdaad. Ja, ze kwamen nog.
2: Ja, 2-1.
0: En Rüdiger ook nog een keertje. Die doelpunt maken. Huizen werd eruit gestuurd met rood. Een speler van Atleti die mocht blijven staan. Ondanks het feit dat hij in mijn optiek echt een zware overtreding heeft gemaakt. Die rood waard was. Een voet omhoog met. Nee, dat was te vies. Maar gaat niet zo goed, hè? Gaat niet zo lekker met
2: twee die jongens. Twee keer, zei Mourinho. Die heeft beelden, die heeft dingen uitgeprint. Twee keer rood.
0: Ja, want ik heb gezien een samenvatting, want sommige mensen werken, hè? Daar behoor ik naartoe. Maar die hebben dat niet kunnen zien. Maar ja, ik zag wel eentje die ik zeker met rood had. Het gewaardeerd, om het zo maar te zeggen.
2: Maar als je de wedstrijd zelf ziet, Real speelt nog steeds niet goed.
0: Nee, Real speelt niet goed. En dat zagen we al.
2: Ze spelen te veel van. Hier heb je de voorhoede, doen jullie het maar. Dus weet je er is niet een
0: maar hetzelfde geldt voor de achterhoede. Jullie zijn de achterhoede, dan doen jullie het maar.
2: Ja, dus er is niet een team. Er is gewoon nog geen team.
0: Nee.
2: Dat is het. Dus als jij de voorhoede, dan heb je heel vaak. De back komt er overheen, de middenvelder gaat diep. Dus er is een samenspel. En nu is het een beetje zo van, Vinicius. Je ziet ook Vinicius, komt tot nu toe helemaal niet in zijn draai. Maar het is een beetje van, hij heeft de bal. En ga maar pingelen dan. En Diamandé, die heeft het helemaal zwaar. Die is ingevallen dan.
0: Ja.
2: Maar die is helemaal van.
0: Maar wel op het meest ongelukkige moment.
2: Ja. Toen ze al met 10 man stonden.
0: Is hij niet te wachten om als loonstrijker een beetje daar. Ja. En Mbappé, die doet ook niet 3 stappen terug. Dus ja, daar speel je met 9, toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Dus, en dan zie je gewoon van dat het totaal nog niet draait. Kijk, hij heeft wel zijn spelers achter hem staan, Mourinho.
0: Ja. Maar dat duurt alleen maar een tijdje. Hè? Want als je meer verliest, dan gaat het niet goed.
2: Natuurlijk. Nee, dat klopt. En op dit moment, kijk, vooral zo'n wedstrijd tegen Atletico Madrid. Kijk, ik ben fan van Rüdiger. Dat soort mannen moet je gewoon laten spelen. Je moet gewoon mannen.
0: Ja.
2: Want Atletico, dat zijn mannen die gewoon hard erin
0: gaan. Maar is hij fit genoeg? Want Huizen speelt.
2: Dat is het. Ja, of dat misschien. Dat zou kunnen dan. Dat hij misschien niet fit was. Maar hij was dat gewoon op de bank.
0: Ja, maar
2: hij is erin gekomen toen ze met 10 man kwamen.
0: Maar het koppeltje dus Huizen Konaté, dat werkt niet.
2: Nee, en Konaté is ook niet de oude Konaté zoals bij Liverpool.
0: Nou, misschien zien we nu de oude Konaté. Ja. En zagen we een andere Konaté die een kleine opleving had. Met Virgil achter zich.
2: Ja, misschien dat. Maar ondertussen speelt Konaté wel altijd.
0: Ja, hij speelt altijd.
2: Het is niet dat Rüdiger met Huizen speelt. Het is of Huizen of Rüdiger speelt.
0: Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet
2: denken. En nu speelde Dumfries wel. Verleden wedstrijd was het Trent die speelde. Dus dat is ook niet. En ook de linksback wordt altijd om en om gedaan.
0: Klopt.
2: Cucurella speelde nu. Of Casera. Dus het is een beetje om en om wordt dat een beetje gedaan. Ja, dat is ook een beetje.
0: Allebei niet. Niet geweldig.
2: Nee, en middenveld ook. Van Wittveld was nou Tchouaméni met Valverde alweer. Ja. Maar af en toe speelt dan ook die andere Fransman.
0: Twee boezemvrienden op het middenveld. Huh?
2: Dus en dan Guler nu op rechts.
0: Hoe zou je voetballen met een man die het ziekenhuis in heeft geslagen? Is dat lekker voetballen? Is dat lekker spelen?
2: Nee, dat niet hoor. Dat is nog steeds niet. Kijk, ik met zie niet in de wedstrijd. Hè? Ik zie niet in de wedstrijd dat ze elkaar. Weet je, als ze juichen, naar elkaar toe gaan, dat heb ik niet echt opgelet, maar ik denk niet dat het nog steeds goed is.
0: Nou, ik heb niet het idee, want als jij mij het ziekenhuis eens zou slaan, dan zou ik toch wel terecht wat tegen je hebben. Ik weet alleen wel dat ik je niet moet lullen meer, want dat is wat ik wel weet.
2: Nou, en Vinicius werd nu gewisseld in de 65e minuut.
0: Ja.
2: Was hij ook niet blij mee?
0: Nee.
2: Normaal gesproken, dat soort mannen willen niet gewisseld worden gewoon. Weet je? Dus
0: ja, ik weet ook niet wat het idee daarachter was, eerlijk gezegd.
2: Ja, dus ik...
0: Want hij brengt toch die Diamandé, brengt hij dan.
2: In de plaats van hem.
0: En natuurlijk die verdedigende wissel, die snap ik.
2: Ja, precies.
0: Toch?
2: Maar waarom je dan hem niet speelt. Want als je dan met een twee spitsen systeem, kan je ook net zo goed Mbappé en Fini gewoon voorin zetten.
0: Zou ik gedaan hebben. Aan de andere kant, ik ken die diamanten. Ken ik niet goed genoeg.
2: Hij is ook snel natuurlijk.
0: Ik weet niet als hij goed uit de voeten kan op die manier. Maar van Vinicius weten we dat op die snelle break kan hij nog wel wat teweeg brengen. Maar
2: Het draait gewoon helemaal nog niet. Dus nee. Het moet nog wel gaan draaien, want ook al winnen ze sommige wedstrijden...
0: Maar het gaat ook niet draaien, nog direct. Want ik vind de samenstelling van het middenveld ook niet geweldig genoeg.
2: Maar het draait gewoon helemaal nog niet. Dus nee. Het moet nog wel gaan draaien, want ook al winnen ze sommige wedstrijden...

0: ook niet een basis. Af en toe speelt hij dan wel. Maar het gaat erom, je moet af en toe met een vast elftal. En dat gebeurt gewoon niet.
1: Maar je zoekt wel wat. Maar kijk, maar nogmaals, die type spelers die ze toen hadden, dat is wat Real ontbeert eigenlijk. Toch? Want Modric is er nog eventjes geweest. Kroos is al eerder langer weg. Nee, maar de accuratesse waarmee Kroos de bal kon neerleggen, dat zie ik niet.
0: Dat klopt.
1: Soms zie je Güler bijvoorbeeld wel mooi pasen. Weet je, op sommige momenten. Maar te weinig.
0: Maar als je deze spelers gewoon naast die van Atletico zet, gewoon op alle posities, is Real sterker.
1: Ja, op papier alleen, maar niet als team.
0: Nou, dat bedoel ik. Maar dat zie je, heb je bijna met alle wedstrijden. Op papier, op de posities, zijn ze bijna allemaal sterker. Kijk, en dat je in topwedstrijden, want volgens mij 25 oktober moeten ze tegen Barcelona.
1: Ja.
0: En die draaien als ik weet niet wat. Ja. Die scoren bijna gemiddeld 4 wedstrijden.
1: Maar,
0: 4 goals per wedstrijd.
1: Tegen Barcelona hebben ze niet een extra motivatie nodig. Dus dat is 9 van de 10 keer. Maar ze zijn ook wel eerder afgedroogd.
0: Ja, maar als ze van die verliezen, dan kan je zeggen, oké. Maar de ploegen waar ze het nu moeilijk mee hebben, of waar ze niet goed, ook al is Toni Kroos er niet, en je moet nou nog beter kunnen spelen.
1: Ja, zeker. Ben ik met je eens, hoor.
0: Kijk, in topploegen, dan kan je zeggen, oké, ze missen zo iemand. Ik blijf zeggen,
1: het niveau in Spanje, het gemiddelde niveau van de gemiddelde teams is hoog.
0: Ja, dat klopt.
1: En ze zeggen altijd, ja, Barcelona, we winnen de meeste wedstrijden wel, maar ik moet zeggen dat ze toch wel terug. En Barcelona draait natuurlijk, hè?
0: Ja, die draaien weer. Die hebben gewoon weer van Sevilla uit gewonnen. Stonden 1-0 achter wel.
1: Ja.
0: Maar
1: en die machine die draait. En ze hebben de juiste aankopen hebben ze gedaan. Rafinha, die heeft zijn tweede of derde jeugd beleefd.
0: En als jij ook kijkt naar die spelers.
1: Ja.
0: En die vergelijkt met Real. Qua status dan.
1: Is het minder op papier?
0: Ja, is het minder op papier. Want als je zegt Fermin. En je hebt een paar andere mannen. Dat je denkt, ja, die zijn wel goed. Gordon speelde nu op links. Ja, dan denk je ook van, nou. Ja. Maar als je dan kijkt dus wat Real op papier op de kan zetten. En ook wat je af en toe invalt. Moet Real beter kunnen spelen dan nu.
1: Adeyemi doet het toch goed?
0: Ja, hij doet het goed.
1: Die heb ik wel zien voetbal. Ik was daar nooit zo'n fan van.
0: Maar
1: Barcelona
0: heeft
1: die
0: echte spits, hè? Rafinha speelt nu spits.
1: Maar
0: is het geen spits.
1: Niet een echte spits die 2 hat-tricks maakt. Je kan moeilijk zeggen, het is geen echte spits.
0: Maar hij heeft een hat-trick omdat het elftal zodanig draait gewoon. Dat iedereen komt in
1: maar hij maakt wel af. Hij maakt wel heel goed af, hoor. Niet een klein beetje maakt hij af. Het is allemaal wel heel goed en heel mooi en heel goed doordacht allemaal. Dus ik vind het ook wel verrassend om hem in de spits te zetten, moet ik je eerlijk zeggen.
0: Maar er is zoveel beweging in dat elftal. Ja. Middenveld, voetbal. En het gaat zo goed, dat elftal. Maar het is grotendeels 90% het elftal van verleden jaar.
1: Eigenlijk, ja.
0: Dus dat is het.
1: En de enige dure aankoop is dus Gordon geweest, toch?
0: Ja, en Rodri is
1: En Rodri, maar die komt transfervrij. Dus die zou wat goedkoper moeten zijn. Maar die Adeyemi kostte 22 miljoen.
0: Ja, nou ja, maar die zijn nog niet. Die twee zijn nog niet eens echte basisspelers.
1: Nee. Dus. Maar ze maken wel, als ze komen, maken ze een soort verschil. Weet je, je kan de wedstrijd er een beetje mee veranderen. Iets meer snelheid, iets meer flair. Ik was nooit zo weg, hoor, van die Adeyemi.
0: Nee, ook niet. Nee.
1: Maar nu zie ik hem aan de bal. Ik denk, nou, dat is knap.
0: Nee, dat klopt. Dus qua team is Barcelona ook op dit moment veel beter. Ja. Al denk ik.
1: Nou, meer teams zijn veel beter dan Real Madrid op dit ogenblik.
0: En dat als je qua namen gewoon ziet, moet Real beter kunnen.
1: Ja.
0: En als je ziet, moet Real gewoon beter kunnen. Als je ziet die spelers die opgesteld staan en af en toe die erin komen, moet Real. Wat is er met Brian Diaz? Speelt hij nog daar?
1: Ja, die speelt nog daar, ja.
0: Maar hij is misschien geblesseerd.
1: Die heeft vorige keer heeft hij wel ingevallen daar aan die rechterkant. Dat is een beetje een dubieuze positie. En Endrik speelde ook nog.
0: Oh ja, dat klopt.
1: Ik zou zeggen, als je met Tima speelt met Endrik. Maar ja, Endrik geeft die bal ook niet af. Dus,
0: En als hij invalt helemaal.
1: Als hij invalt niet, want hij denkt van, weet je vriend, ik ga nu scoren. Want hij heeft lekker in Frankrijk lopen voetballen. Ene doelpunt naar de andere. Dan moet hij nu bang komen branden.
0: Ja, dat is ook zoiets. En het is al een tijdje dat ze niet een echte onbetwiste rechtsbuiten hebben. Hè?
1: Nee. Nou ja.
0: Weet je, er komen wel, maar ook niet echt.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Real Madrid mist Rodrigo.
0: Ja, dat klopt ja.
1: Toch?
0: Dat klopt. Ja, die is toch wel weer fit? Of is nog
1: Nee, die is wel op de weg terug. Die heeft een paar spierballen erbij gekregen, heb ik gezien.
0: En hoe heet, speelt ook gewoon goed. Jesus speelt gewoon goed bij Barcelona.
1: Maar Jesus is een goede voetballer.
0: Ja, maar hij is nu gewoon helemaal opgebloeid.
1: Ja, maar dit is meer zijn voetbal dan wat Arsenal speelt.
0: Ja, nee, dat klopt. En hij is ook niet vaste basis, hè? Dus hij speelt minuutjes, half uurtje.
1: Ja.
0: En dat is lekker, want hij moet niet continu hele wedstrijden. Want hij is wel blessuregevoelig.
1: Ja, blessuregevoelig. Maar laten we wel zijn, het,

0: Het is wel een normaal gesproken international. Ik bedoel, ik had een beetje gedacht dat Ancelotti mee had kunnen nemen naar de WK.
1: Wij hadden zelfs geopperd toen, we weten nog toen Benzema wegging, ja. Dat we zeiden van, Jesus zou dan gewoon kunnen spelen.
0: Jesus zou dan kunnen
1: spelen. Toen was hij echt in topvorm.
0: Toen was hij topvorm, ja.
1: Maar, en toen is hij veel geblesseerd geraakt.
0: Ja, constant. Nee, maar als hij geblesseerd is, dan is hij altijd, net als die Militao. Ja. Als ze geblesseerd zijn, zijn die maar een boel serieus. Dus kniebanden en weet je. En dan kom je, kijk, iedereen die een beetje gevoetbald heeft, weet dat je daar niet helemaal meer als de oude uitkomt, hè.
1: Ja.
0: Maar Jesus, ja, dat lijkt me een uitstekende speler. Hij komt bij Arsenal ook van de bank.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Maar hij kan, dat hij kan voetballen, dat weten we eigenlijk. Is het een echte goalgetter? Normaal gesproken niet, maar hij was toch wel goed voor genoeg doelpunten. Dus,
1: Nee, dat klopt. En, ja. En nu bij Barcelona zijn er veel spelers die kunnen scoren. Dus ja. dat is
0: En dat is fijn. Ja, ja. En bij Real Madrid heb je die op papier ook, maar er wordt toch weinig gescoord. Nou, die ene jongen die ze hebben gehaald, die jonge spits.
1: Ja.
0: Die scoort het meeste. Hè?
1: Ja. Maar als je ziet, er is gewoon te weinig wordt er gescoord. Weet je, belangrijke wedstrijd is Valverde altijd wel belangrijk.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je Mbappé. Vinicius.
0: Ja, maar Mbappé is een man van de 4-1, 4-0, weet je, die maakt hij wel. En dan daarna niets. Of zo, weet je. Dus wanneer je dan denkt van, ja, nu moet je komen, dan komt hij vaak niet.
1: Van Güler verwacht je als rechtsbuit helemaal niets.
0: Nee, ik snap ook niet waarom hij daar staat. Kijk, soms is een passing wel geweldig, hoor. Ik bedoel, dan moet ik zeggen, ja, prima. Maar nogmaals, het is geen Modric.
1: Nee.
0: Als Real het moeilijk had, dan zag je een buitenkant rechts zag je komen van Modric of zo. Weet je wel? Dat soort ballen zag je dan opeens uit het niets tegen de verdrukking in één keer vrijgezet. En dan maakten ze het af. Nou, die kansen lijken ze ook niet meer te krijgen.
1: Nee. Dus het
0: is een beetje jammer.
1: Het moet niet te lang duren, want dan gaat de druk spelen.
0: Nou,
1: de
0: druk speelt nu al, hè. Want de wedstrijd verliezen van Atleti geeft sowieso druk, hè.
1: Ja. En nu zijn ze er lang 3 weken eruit.
0: Ja.
1: Het punt is, kijk, bij sommige
0: maar
1: clubs...
0: Maar hij kan ook niet doortrainen.
1: Iedereen is weg. Dus dat is het nadeel. Dat is wel een nadeel van zo'n team. Want Atletico, daar is misschien 30% weg.
0: Nou, veel internationals ook, hoor.
1: Atletico Madrid?
0: Ja. Koken speelt
1: altijd. Hoe oud is Koken? 60?
0: Die 300 of zo. Die speelt altijd.
1: Koken was nog de tijd van, volgens mij, tegen Pep Guardiola.
0: Ja, I know.
1: Was Koken.
0: I know.
1: Maar Koken is er nog steeds.
0: Basis. Nee, maar ze hebben ook wel Zuid-Amerikanen erin in dat team zitten. Hè? Dus je moet wel eens goed kijken waar ze spelen. En ze kopen soms wel eens interessante spelers. Want ze hebben er nu ook eentje gekocht. Jonathan David. Die Canadees.
1: Precies.
0: Daar ben ik niet zo weg van, hoor.
1: Nee.
0: Hij heeft wel tegen Suriname gescoord. Maar ik denk, ja, Allah, weet je wel. Dus, Nacho heeft ook de selectie bekendgemaakt, toch?
1: Ja, nee, dat klopt. Heb je die toevallig hier voor je? Die hebben twee... Er is twee nieuwe spelers.
0: Ja.
1: Cleo Nissen.
0: Ja, klopt.
1: Die is erbij gekomen.
0: Vertel maar even waar ze spelen.
1: En die man van Fortuna. Cleo Nissen speelt volgens mij in Rusland nu.
0: Maar die ene van man van Fortuna is uitgeleend, hè?
1: Van Feyenoord uitgeleend.
0: Ja.
1: Ik heb hem tegen Ajax gezien. Vond ik hem niet zo slecht.
0: Je vond hem niet zo... Ja.
1: Nee. Zie je, kijk, hij is heel kort wel, dus fysiek
0: maar ik wil
1: niet
0: gewoon
1: sterk,
0: graag horen... Ik wil niet altijd horen, hij was niet zo slecht. Ik wil gewoon horen, hij was heel goed of zo. Weet je wel, een talent.
1: Ja, jawel, maar kijk, hij is uitgeleend. Anders verkopen ze je.
0: Ja.
1: Weet je, anders verkopen. Als Feyenoord
0: per club wil het nog wel eens verschillen als ze je uitleenen. Dus soms is het ook een voorbode van begin op te hoepelen. Zet je ze, ja, toch of niet?
1: Nee, maar goed, hij is wel basis bij Fortuna.
0: Ja.
1: Dus ik heb niet zo'n...
0: Maar maak dan geen topclub van Fortuna, hè? Want dan word ik een beetje benauwd ervan.
1: Het is ook niet dat je denkt van... dat is helemaal niks, vind ik zelf.
0: Dat durf ik ook niet te zeggen.
1: Sand heet hij.
0: Sand, even kijken. We hebben de...
1: Silo Sand.
0: We hebben de spelers hier. Oké, Etienne Fase, onbetwist, nummer 1, lijkt me toch. Jonathan Vonkel, die staat Suriname. En dan hebben we Janilio Wiegel Tribal. Nee. Zeg mij niks. Verdedigers Mienti Abena. Ja, Mienti Abena.
1: Jawel, betrouwbaar.
0: Nou, tegen Bolivia kan ik me nog herinneren dat Mienti Abena niet uitblonk in die wedstrijd. Beetje paniekerig. Javan Andersson hebben we dan ook gehad.
1: Jawel, rechtsback. Ja, goed.
0: Wat?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Betrouwbaar.
0: Betrouwbaar. Ja. Ik vond hem niet de sterkste back, vond ik zelf. Radinho Balker.
1: Ja. Fysiek sterk.
0: Wat is het? MMA. Oké, okay, fysiek sterk. Anfernee Dijkstijl.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wat heb je daar? Wat is het?
1: Nou, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat is geen basis op dit moment.
0: Haps.
1: Ik vind Haps altijd teleurstellen bij Nacho.
0: Haps is gepromoveerd naar de Serie A, hè, met zijn team.
1: Ja, maar ik, bij Feyenoord vond ik hem wel een goede, leuke speler. Ik vond hem zelfs tegen het Nederlands elftal toen aangaan bij Feyenoord. En nu is hij echt... Ik vind hem bij het Nederlands elftal, bij Nacho vind ik hem altijd zwaar tegenvallen.
0: Hij was niet zo best nee, bij
1: Maar hij moet beter kunnen.
0: Hij heeft... Ja.
1: Ja.
0: Komt het door Haps dat we niet zijn gekwalificeerd?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, durf je dat niet te zeggen?
1: Nee.
0: Je weet op welk moment ik dacht of niet.
1: Nee, maar dat niet.
0: Die wedstrijd in de pocket en Nacho is naar de WK.
1: Ja.
0: Laten we wel zijn, hè?
1: Ja.
0: Oké, Yannick Leliendaal.
1: Ja.
0: Shaquille Pinas. Liam van Gelderen.
1: Ja.
0: Stefano Denswil. Ik weet niet, hoe oud is Stefano Denswil nu?
1: 35 of zo.
0: Dat
1: zoiets.
0: Denk ik wel voorbij, toch, in de tussentijd. Ja. Maar dat is trouwens Van Dijk ook, of Heuntje Van Dijk. Middenvelders. Milairo Bogarde.
1: Ja.
0: Dorazo Klaas.
1: Ja. Jawel, hij speelde bij Sparta. Hij was linksachter.
0: Die speelt ergens in Georgië of zo.
1: Hij is kortje.
0: Denzel Jubitana.
1: Ja.
0: Justin Loonwijk.
1: Ja.
0: Chilo Het Zand.
1: Nou, dit is de nieuwe.
0: En Kenneth Paal.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, en dan gaan we naar de voorhoede. Geraldo Becker. Tyrone Conrad. J. Roy Grot. Dat is een van jouw favorieten volgens mij, toch?
1: Ja.
0: Als ik me niet vergis.
1: Jawel.
0: Grot. En dan Richonel Margaret.
1: Ja.
0: Danilio Cleonisa. Daar hebben we het net over gehad, hè?
1: Die is nieuw.
0: Girano Kerk. En J.O. Filio Fleiter.
1: Ja, ja. Het wordt... Maar goed, er zijn een heleboel mensen die wachten nog op Oranje.
0: Ja. Die wachten op Oranje inderdaad, ja.
1: Maar ja, kijken als Fish Jim gewoon zegt, die kan gewoon spelen. Nou, die speelt nu bij Torino.
0: Ik hoor Fish Jim net zeggen dat hij dat niveau wat hij nu haalt, heeft hij nooit bij Ajax gehaald, zegt hij.
1: Ja, dat kan. Maar hij moet gewoon... Hij moet gewoon naar Nacho.
0: Familie Fitz Jim, hè?
1: Vind je van die dan?
0: Ja, natuurlijk. Maar
1: want bij Nels Elftal, dat gaat hem niet worden.
0: Ja.
1: Dus dat, maar is het trouwens nu ook als je voor Jong Oranje heeft gespeeld?
0: Ik weet niet hoe die regels zitten, hoor. Maar het is volgens mij heeft het ook te maken van welk land je bent en hoe sterk je bent binnen die hele FIFA.
1: De andere man, die mocht niet meer, schijnbaar.
0: Nee.
1: Die naar, waar is je naartoe? Lazio of die van Union?
0: Of zoiets, ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ken die...
1: Volgens mij Jong Oranje mag het ook al niet meer.
0: Ja, ik ken de regels niet zo goed, hè. Maar sommige spelers mogen wel, anderen weer niet. Dus so, I don't know. Maar we gaan al naar de klok van 9 uur. Straks zijn we terug met John Goedschalk vanuit Berlijn. Die gaat ons meenemen in de wereld van het milieu in Suriname. We kijken er naar uit naar dat gesprek. We gaan ons installeren. Blijft u luisteren. En dan zien we u aan de andere kant van 9 uur.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen overleed in 2022 in Turnhout in het huis van zijn vader. Zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden. De 47-jarige vader leefde met hem en anderen in een soort sekte. Hij werd verwaarloosd, was ondervoed en kreeg ketamine. Volgens de rechter maakte hij het redden van zijn zoon ondergeschikt aan zijn radicale overtuigingen. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. Dit bedrag komt bovenop de belasting van 3 euro, dat sinds afgelopen zomer geldt voor aankopen onder de 150 euro. Vorig jaar kwamen er in ons land bijna 6 miljard pakketjes aan uit met name China. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they lay sing.
1: Toujours, na wie reisbureau Capricho Stoers. Is dat pade toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grond tapa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanyi free, gua para maribo, nanga kande, isa fasande, trasef grond tapa lontu. Ook toe kan naku wan konkru te, 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Caprichostours.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: You won't let me to love you.
1: About 2 hours.
0: When you say

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur en welkom bij het tweede deel van de Heren van Stand. En zoals beloofd gaan we straks in gesprek met niemand minder dan John Goedschalk, rechtstreeks vanuit Berlijn. We gaan praten over de natuur of de natuurschade. We gaan praten over mennonieten. We horen het uit eerste hand. Toch, zeg ik dat goed, Vito?
1: Ja, dat klopt. En ja, is op de hoogte.
0: Ja, wij jagen het nieuws altijd achterna. En we, in plaats van het te horen van anderen, praten we met mensen die het echt weten, die daar zijn geweest, die het hebben gezien, die dingen hebben meegemaakt en die ook bereid zijn om met u als luisteraars dit, dit nieuws te delen, toch?
1: Precies, hij is dicht bij het vuur.
0: Dicht bij het vuur. En anders kunnen we het niet zeggen. Maak jij je zorgen over het milieu in Suriname?
1: Jawel, ja, dat wel. Ja,
0: maar is dat nu recent of is het al iets wat je veel langer bezighoudt?
1: Ja, het is wat langer bezig gehad. Ik heb wel eens reportages gezien van wat betreft de goudwinning. En dat zag er niet
0: goed uit.
1: Het is best wel ook... Weet je, soms, ik heb een keer zo'n helikopter, maar ik heb het ook wel eens bij andere landen gezien, hoor. Ja. De helikoptervlucht en dan zie je bijvoorbeeld jungle en dan is het ineens een hele grote kale vlakte en dan denk je echt van...
0: Maar ja, mensen zeggen eigenlijk, ja, maar wacht eventjes, meneer Kruder. Ja, 93% van Suriname is eigenlijk bos. Dus we kunnen wel wat missen.
1: Dat klopt. Ja, dat zou je op dit moment kunnen zeggen. Maar kijk, als er dingen echt vervuiling, bodemvervuiling, wat doe je met de kwik, weet je, dat soort regels moeten er dan komen. Maar en als je dat gewoon zegt van nou, ik strooi het waar, wat mij uitkomt, ja, dan wordt het moeilijk.
0: Maar is er een andere manier? Alle landen die geïndustrialiseerd zijn, die hebben te maken gehad met heel veel vervuiling, ook tot hier in Nederland.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel manieren, alleen het is vaak kostbaar.
0: Is dat de prijs die je niet moet betalen voor vooruitgang of zeg ik daar iets geks?
1: Nee, het wordt heel vaak aan commerciële partijen overgelaten en die gaan voor maximale winst. Is het eigenlijk. Als jij voor maximale winst gaat als commercieel partij, dan heb jij niet zo... Kijk, de overheid is degene die, denk ik dan, erop moet toezien van er is wat meer dan alleen maximale winst, maar het heeft ook wat meer met het lange termijn met het milieu te maken.
0: Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat nergens het eigenlijk heeft geholpen in de geïndustrialiseerde wereld dat de overheid toezicht heeft kunnen houden. Pas als men een bepaald niveau heeft bereikt, gaat men denken van, oh, de lucht moet schoon en dit moet... China is daar een goed voorbeeld van.
1: Maar dan zou je toch wel kunnen leren van landen. Want het is, kijk, weet je, het is als het pas is.
0: Is er een land dat het goed heeft gedaan? Eigenlijk geen één, tot zover ik weet.
1: Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen.
0: Als China heeft is geïndustrialiseerd, zware rook en dit en dat, slechte luchtkwaliteit. En nu is een bepaald welvaartsniveau behaald, zijn ze nu overgestapt op elektriciteit.
1: Dat klopt.
0: De lucht wordt schoner in Beijing.
1: Maar daar kan je van leren, toch? Dan kan je toch niet hetzelfde gaan doen?
0: Nou, het punt
1: is... Je bent nu wat verder.
0: Ja, maar het lijkt dus nu dat er bijna geen andere manier is om in eerste instantie te komen.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Ik denk, als jij in die fase zegt, stel dat het begin jaren 60 zo is begonnen, dan kan ik me voorstellen, maar je bent nu verder. Je weet nu te handelen. Je weet nu hoe het wel zou kunnen moeten. Je kan niet hetzelfde gaan doen wat 20 jaar ook. Oh, dan gaan wij ook beginnen. Dan gaan we precies hetzelfde fouten maken.
0: Maar dat zou je dus denken. Maar overal ter wereld wordt er nog altijd heel veel kwik gebruikt om... Om goud te winnen bijvoorbeeld. Omdat dat er ook kwikvrije methodes lijken te bestaan. Maar die zijn blijkbaar te duur op de een of andere manier.
1: Maar ook al zou je het met kwik, waar strooi je het? Waar gooi je het afval weg? Weet je dus dat?
0: Ja.
1: Dan kan je zeggen van nou ja, je zou het misschien... Ik weet het niet precies de oplossing. Hè? Je zou het misschien in tonnen bewaren. Maar je kan niet zeggen van nou, ik gooi het in de rivier en dan ben ik er vanaf. Dat denk ik niet.
0: Nee, dat zou je bijna niet zeggen. Maar ja, ik bedoel, nergens in Nederland kan jij een kopje uit het... toch?
1: Ja.
0: Je durft niet een kopje water uit de Maas te nemen, toch jij?
1: Nee, oké, dat niet. Maar dat wil niet zeggen dat het vol met kwik zit.
0: Nee, nou, maar er zit ook een hoop spullen waarvan je zegt dat het niet goed is. Want zo puur is het allemaal niet.
1: Nee, oké, dat wel. Maar het is niet dat je denkt van een hoge...
0: Misschien een interessante vraag om hem eens te stellen aan John. Want ik vraag me dat wel eens af. Hè. Kijk, natuurlijk, je hebt gelijk. De mens ontwikkelt zich en we zijn, als het goed is, zijn we verder dan dat we waren. Maar aan de andere kant zie je overal...
1: Alleen, het is vaak duurder.
0: Ja.
1: En dat is het. Maar het heeft meestal met prijs te maken.
0: Ja.
1: Wil je dat wel? Dan gaat je winst minder worden.
0: En de prijs bepaalt, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar dan, hoeveel winst wil je halen?
0: Althans, hier aan deze kant van de wereld bepaalt de prijs.
1: Ja, maar hoeveel winst wil je halen? Als jij denkt van, nou, ik kan bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100k halen. Maar dan, als ik aan de regels zou moeten volgen, dan gaat er misschien 40k af. Ja, en dan wordt het een beetje moeilijk. Want dan ga je zeggen, heb ik dat voorover?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar je zou je dan ook de vraag mogen stellen, een veel fundamentelere vraag. Is het maken van winst nou eigenlijk het uitgangspunt van dit ondernemen? Want we gaan ervan uit dat dat logisch is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Chinese auto-industrie, daarmee is het bereiken van een bepaald punt van dominantie belangrijker dan, toch?
1: Ja, maar dat is op dit moment. Hè. Als jij je dat is ook een strategie.
0: Is ook een strategie.
1: Als jij je concurrenten wegconcurreert, ja, dan blijf jij over.
0: Over, ja.
1: En dan is alles voor jou.
0: Nou ja, klopt. Maar ook onderling zullen er weer koppen gaan. Maar ik bedoel, je weet dat ze zoveel investeren om die positie te behalen, waarbij dus die winstmaximalisatie niet het primaire doel is.
1: Niet in het begin.
0: Nee.
1: Maar als de concurrentie weg is, dan ben je alleen over.
0: Ja.
1: Nou, en dan heb jij maximale winst.
0: Als dat goed is, heb je dan maximale winst. Maar ja, dat is er na 5 jaar, 10 jaar, hoe lang doet dat? Ja.
1: Dat klopt. Maar goed, in die tussentijd moet je wel, ik weet niet hoeveel, kunnen investeren.
0: Nee, dat klopt.
1: En zij hebben dan ook maximale...
0: Maar dat betekent dat je dus kan investeren zonder dat je dan per se dat de aandeelhouders staan te wachten. Want hier werken we met een systeem. Ja, die aandeelhouders, die willen geld zien. Dus alle projecten die minder opleveren, maar die misschien wel goed zouden zijn voor de mensen, laten we daardoor liggen.
1: Ja. Nou, dat klopt, maar dat is een heel ander systeem natuurlijk.
0: Een ander systeem,
1: dat
0: ja.
1: Dat is een staatssysteem, dat is gewoon heel anders.
0: Ja, nou ja, beter, slechter, een beetje lastig om daar iets over te zeggen, toch?
1: Ja, is anders. Dat is gewoon één leider, één partij en het is gewoon wij bepalen. Dus dat is gewoon een heel ander systeem, of je daar mee tevreden bent. Ja, het is twijfelachtig.
0: Ibrahim Traoré zegt van, ja, kijk, als we kijken naar democratie en dergelijke. Als ik om me heen kijk, bij al die landen die allemaal een democratisch stelsel hebben zogenaamd. Het heeft ze niks anders dan ellende en armoede gebracht. En dat laatste moet ik eerlijk zeggen, als ik vanuit zijn context en hij kijkt om zich heen naar alle zogenaamde democratische landen om hem heen. Is het kommerenk wel.
1: Om hem heen?
0: Ja. Kijk naar landen die het zogenaamde parlement hadden. Niger had het, Mali had het. De Ivoorkust heeft het, Togo heeft het. Maar die landen hebben zich niet allemaal geweldig ontwikkeld, ondanks het feit dat ze zogenaamd een democratisch systeem hebben.
1: Maar dat had meer te maken omdat zij, een beetje, hoe noemen ze het, neocolonialisme, omdat zij werden eigenlijk gestuurd door westerse landen. Het was niet dat zij...
0: Maar ze hebben een democratisch systeem op papier.
1: Ja, nou ja, op papier. Maar dat is niet hoe een demonstratiesysteem zou moeten werken.
0: Maar in welk land kan je me dan laten zien waar is dan een democratisch systeem zoals het hoort te werken?
1: Nou, het is niet van het hoort te werken. Maar Nederland is toch aardig democratisch.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: En weet je wat het is? Als het niet democratisch... Kijk, mensen denken van, ja, er moeten geen democratisch, dat soort dingen. Als hij precies doet... degene die naar de leiding is, gewoon wat jij wilt, dan denk je, hey, dat is het. Maar als het niet zo is, ja, jammer dan. Laten we zeggen, je bent niet in de democratie en jouw sector zegt hij gewoon, nou, dat moet gewoon gestopt worden, of dat moet minimaal... Je kan niet eens de straat op. Je kan niet eens... Je hebt gewoon, nou ja, bijna geen rechten. Het is gewoon, je kan hem niet weg. Je kan niet kiezen voor een ander systeem.
0: Maar je wilt te eten en te drinken.
1: Nou ja, misschien niet eens. Want het is niet dat iedereen.
0: Hou die gedachte vast. We gaan eventjes inbellen. Maar gaan even muziekje opzetten. En dan gaan we onze gast gaan verwelkomen in deze uitzending.

0: En zoals we al zeiden, hebben we vandaag te gast in onze uitzending. Niemand minder dan John Goedschalk. Niet rechtstreeks uit Suriname, maar rechtstreeks uit Berlijn, volgens mij, John, als ik me niet vergis.
1: Dat was, maar ondertussen ben ik weer in Amsterdam.
0: Zie je, kijk, we worden niet voorzien van de laatste informatie. Maar we zijn in ieder geval blij dat je de tijd hebt genomen om ons te woord te staan. En maar misschien even voor de luisteraars, John. Wie is John Goedschalk?
1: Op dit moment veel bekend staan als milieuactivist.
0: Ja.
1: Suriname. En ja, ik denk dat best wat mensen misschien ook kennen van mijn rol als adviseur aan de president op het gebied van klimaat. Dat kan ik me voorstellen, dat is een manier om het uit te leggen. Maar in principe ben ik gewoon een bezorgde vader.
0: Ja.
1: Die bang is dat Suriname straks onleefbaar wordt.
0: Okay. Je legt direct de vinger op de zere plek, hè? En welke gevaren zie jij op dit ogenblik in Suriname opduiken?
1: Ja, want ik zeg, ons water komt alleen maar van de regenval.
0: Ja.
1: Ben je bekend daarmee?
0: Nee, dat ben ik niet.
1: Wij zijn niet aangesloten op andere riviernetwerken. We zijn een volledig geïsoleerde bassin.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat al ons water komt van de regen. En hoe komt die regen? Door de bossen.
0: Ja.
1: Dus als je daarmee gaat sarren, je gaat te veel nonsens uithalen. Is het al moeilijker om te overleven op dit moment?
0: John, we hebben soms een wat onstabiele verbinding, dus we kunnen daar niet altijd. Je valt af en toe weg, dat is een beetje jammer via deze verbinding, zie je. Maar we doen ons best. Is er ook toevallig een vast nummer in jouw omgeving waar je zou kunnen bellen?
1: Ik kan op een 06 nummer bellen.
0: Oké, dan gaan we die omschakeling even maken, want dan is het even wat stabieler. We gaan even snel naar de muziek, want je hebt een goede cliffhanger gegeven in ieder geval, ja? Oké. Okay.

0: En zoals ik al zei, we hadden John Goedschalk aan de lijn. We zijn even overgeschakeld naar een ander nummer, want de verbinding was helaas niet stabiel genoeg. En John, dankjewel dat je er toch weer even bent aangeschoven bij ons. Je begon met een heel interessant verhaal te vertellen over dat Suriname eigenlijk voor haar drinkwater afhankelijk is van regenwater. We zijn een afgesloten bassin, hoorde ik je nog eventjes zeggen. Ik was daar niet van op de hoogte. Ik zit hier met mijn collega Vito. Jij wel, Vito? Wist je dat ervan?
1: Nee.
0: Nee, Vito is er ook niet van op de hoogte. Maar wat zijn de gevaren die je eigenlijk ziet tegen het licht van alle ontwikkelingen die nu in Suriname gaande zijn?
2: Vooral vergiftiging.
0: Ja.
2: Kijk, wij drinken veel water. Onze bronwater komt van het savannagebied.
0: Ja.
2: Toch? Hoe krijg je die recharge? Hoe zorg je ervoor dat het hernieuwbaar is? Hè? Want dat moet hernieuwbaar zijn, toch? Anders gaat je aquifer gaat leeg. Dus het moet steeds weer worden bijgevuld. Ja, toch?
0: Ja.
2: En het is ontzettend belangrijk dat dat op de juiste manier gebeurt. Weet je?
0: En waar loopt Suriname in achter op dit ogenblik?
2: Vooral toezicht, weet je.
0: Ja.
2: Handhaving. Weet je, want er zijn al genoeg wetten die een heleboel dingen onmogelijk zouden moeten maken.
0: Ja.
2: Maar er is geen handhaving en er zijn geen consequenties. Weet je, keer op keer zie je allerlei gekke deals voorbij komen en er zijn geen consequenties. Dus mensen gaan er door blijven gaan. Steeds corrupter. Weet je niet wat men nog moet doen allemaal om... Maar toch wordt iedereen gewoon, weet je, aan boven het hoofd gehouden.
0: Maar je praat een beetje in de breedte eigenlijk, hè? Want we hebben het niet over een specifieke periode. We hebben het ook niet over een specifieke partijsignatuur. Is dat een beleid wat al tijden aan de gang is in Suriname?
2: Nou, kijk, wat je eigenlijk hebt in Suriname is dat je institutionele verval hebt.
0: Ja.
2: Dus de instituten die functioneren niet. Ja? Omdat de instituten niet functioneren, dan krijg je een bepaalde sfeer in het land. En het trekt bepaalde zakenlieden aan.
0: Ja.
2: Mensen die, ik noem ze aasgieren. mensen vaak uit het Westen die met wat geld komen en dan heel snel corrupte deeltjes maken met politici om het een zwakke instituut te zijn. Een zwakke handhaving. Men is niet bang. Dat zie je.
0: Laten we de koe bij de horens vatten. We horen heel veel over de Mennonieten. En daar hebben we jou ook over gehoord, over de Mennonieten. Maar misschien kan je de luisteraars een beetje meenemen, en ons ook, van deze kant, wat nou het probleem is en waar de kern van het probleem zit.
2: Oef, boy, wat een verhaal. Okay.
0: We hebben de tijd.
2: Ik heb meerdere podcasts hierover gegeven, toch? Ze
0: ja.
2: waren allemaal al lang. Dus om te proberen, moet ik het kan condenseren nu. Ook zonder dat ik beeld kan gebruiken. Kijk, in 2023 heeft Chan Santokki samen met, Pralat Seudin, minister van LVV, en Albert Ramdin, hebben ze een deal gemaakt met de Mennonieten. De Mennonieten zouden 300.000 hectare grond krijgen, zouden eerst 30.000 en dan zou het doorgaan naar 100 en dan naar 300.000. Dat zou echt het begin van het einde van ons bos zijn geweest. Echt, ik zag het gewoon gebeuren. En ik heb toen een petitie gedaan. Ik heb meer dan 10.000 handtekeningen gehaald.
0: Ja.
2: De president heeft dat nooit willen aanvaarden, die petitie.
0: Ja.
2: Oké, prima, weet je. Maar ik heb ook meegevochten met de rechtszaak, waar we een kort geding hebben ingediend. Tegen de staat en we hebben gewonnen.
0: Okay.
2: En dat was dus omdat die claim van die Mennonieten onrechtmatig was, omdat er geen free prior informed consent was gedaan.
0: Ja.
2: En dat is een wet, dat is verplicht. Volgens de milieuraamwet is dat verplicht. Dus daarop hebben we die zaak toen kunnen stopzetten. Omdat de Mennonieten, die hebben een heel erg destructieve manier van landbouw doen. Weet je, het is erg traditioneel, erg ouderwets, het is monocultuur, het is veel gif, het is veel mest. En dat vergiftigt dus je wateren. Dus we hebben het over dat watersysteem, toch?
0: Ja, en de monocultuur...
2: Ik weet
0: precies. Maar even nog een vraag, hè. Die monocultuur put ook de grond uit, hè? Begrijp ik dan, toch? Of heb ik dat verkeerd? Ja, oké.
2: En het lastige ervan, Gordon, is... Ja. Je moet helemaal geen landbouw in het binnenland doen. Dat moet je aan de kustvlakte doen. Daar is vruchtbare grond. Je weet het nog even, jonge kustvlakte en de oude kustvlakte?
0: Ja.
2: Nou, de Jonkerstraat is allemaal aangewassen, toch? Ja. Allemaal silt.
0: Ja.
2: Een heleboel leven daar binnen. Heel erg vruchtbaar. Daarom kun je heel goed planten aan de kust. Binnen is het een grote rots.
0: Ja.
2: Dus je moet niet in het bos gaan. Het bos moet je laten.
0: Maar wat is die voornaamste motivatie geweest? Geld?
2: Tuurlijk.
0: Ja.
2: De ding stinkt toch aan alle kanten, deze deal opzet. En ik heb het volgens mij, ik heb het 3-4 keer uitgelegd ook precies hoe ze het hebben gedaan.
0: Ja.
2: Weet je, in 2023 heeft Janssen ook die opdracht gegeven aan die Nota Forsweg. Hey, geef 500.000 hectare aan Prelatio-dien, minister LVV. Minister LVV die krijgt dat dan in zijn boezem en heeft het idee dat hij daarmee maar kan doen en laten wat hij wil qua deeltjes maken en concessies uitgeven en ga zo maar door.
0: Ja.
2: Dat was het plan. En dat is toen gestrand, omdat die Melanita-zaak was gestopt, hè?
0: Ja.
2: Want het was een rechterlijk bevel. En wat je nu ziet is dat ze dus alsnog andere deeltjes proberen te maken in hetzelfde gebied. Dus er was 500.000 hectare omgezet naar landbouwgrond.
0: Ja.
2: Ja, en daar zie je dus nu steeds deeltjes meekomen.
0: Okay.
2: En niet hier, of een Braganza daar, of weer een nieuw bedrijf. Weet je, alleen nieuwe bedrijfjes worden uit de grond gestampt. Om geaccommodeerd te kunnen worden op die percelen.
0: Maar wat kan de huidige regering daar nog aan doen? Kunnen ze het stoppen?
2: Nou, de president heeft daar opdracht gegeven hoor. En dan even vanuit misschien mijn adviseurs, of positie, kan ik dat zeggen. Ik heb die opdracht horen geven.
0: Oké. Okay.
2: Weet je, dus. Ja, het is heel duidelijk.
1: Maar ik kan vaststellen, we hebben ook gelezen dus dat er een deurwaardersexploot is gegaan richting de Mennonieten en Braganza, maar die ontkennen gewoon dat zij iets hebben ontvangen.
2: Ja, niet omdat ze iets ontkennen betekent dat het niet waar is.
1: Dus die is wel echt overhandigd aan ze?
2: Ja, ik was er niet persoonlijk bij, maar ik ben in heel nauw contact met de taskforce die het heeft gedaan. En ik heb verslag daarvan gekregen, visueel verslag, schriftelijk verslag, alles. Weet je, dus ja, dat is wel echt overhandigd aan zo, hè? Dat leek me wel. Ik zou het vreselijk veel vastheid en geschriften met zich meebrengen om dat voor elkaar te krijgen op zo'n kort termijn.
0: Maar waar schort het dan aan de handhaving aan? Waar zit nu het probleem? Want de Mennonieten zitten nog waar ze zitten, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, nou ja, ik denk dat we gewoon een heel erg humane president hebben. En ze is geduldig.
0: Ja.
2: Weet je, maar ik denk dat op een gegeven moment gaan ze gewoon verwijderd worden als ze niet zelf uit zichzelf met de stad komen. Als ze zijn opgeroepen om met de stad te komen. En als ze dus dat niet doen, op een gegeven moment zullen ze misschien gehaald worden, ik weet het niet.
1: Maar nog wel even een vraag.
2: Er is een bevel gegeven.
0: Ja.
2: Die mensen moeten daar weg. Dus als ze nog daar zijn, dan moeten ze verwijderd worden.
0: Ja, helder vooraf, Vito, je had een vraag?
1: Maar Braganza die schermt met een. Die hebben afspraken gemaakt. Maar voor het, laten we zeggen, internationaal kijken natuurlijk investeerders ook van. Je hebt een overeenkomst met een regering. Dan komt er nu een nieuwe regering en het wordt teruggedraaid. Andere investeerders kunnen nu ook denken van. Ja, dat kan ook mij overkomen als ik nu met deze regering een overeenkomst sluit. En dan over wanneer er nieuwe verkiezingen komen, dan. Is het niets meer waard, want ze bedreigen ook met een schadeclaim van miljoenen, Braganza.
2: Nee, ik ben helemaal niet bang voor die schadeclaim. Die schadeclaim, dat staat absoluut nergens op. Ik ken alle stukken, ik ken alle overeenkomsten. Het is lucht. Ze verkopen jullie lucht. Mensen gaan erin mee. Maar ze hebben geen poot om op te staan. Ze hebben gewoon de wet gebroken. Ze hebben gewoon de wet geschonden. Klaar. De milieuramwet is geschonden.
1: Maar heeft Braganza dat geschonden of de regering? De vorige regering?
2: Nee. Dus op dit moment is het meneer Soeverein bijvoorbeeld, toch? Die deze hele deal orchestreert.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dus hij weet bliksems goed wat hij aan het doen is.
0: Maar feitelijk presenteer je de feiten hè, nu aan ons. En je zegt eigenlijk iedereen weet waaraan het ligt. Maar je zegt eigenlijk de handhaving en de uitvoering die zit vooral in de zwakte van de instituties.
2: Ja, onze instituten zijn ontzettend zwak. Door de jarenlange politieke plaatselingen en nepotisme en zo, heb je dus een ongelofelijke uitdaging in het apparaat. Heel veel vervuiling, heel veel dubbele functies. Heel veel functioneert niet. Want we hebben, wat is het, 30 of 40.000 ambtenaren of zo?
0: Ja.
2: Het is ontzettend veel op onze workforce. Het is ontzettend veel.
0: Maar John, wat gaat dat betekenen voor de olieboom? Die bijna op de stoep staat?
2: Ik wil even ingaan op dat van die investeerders.
0: Ja, ga je gang. Ga je gang.
2: Ik wil wel even aangeven, kijk, wat mij betreft, bona fide investeerders doen hun due diligence. En gaan niet mee met onwettige tekst. Een minister kan wel iets tekenen, maar als dat tegen de wet is, dan is het nog steeds evenmin geldig. Een minister kan geen wet buiten werking zetten, alleen het parlement kan dat doen. En dat heeft de heer Pellat-Sildin geprobeerd te doen, met een overeenkomst waarin hij had geschreven, er hoeft geen milieueffectenanalyse te worden uitgevoerd.
3: Ja.
2: Maar daarmee heeft het contract nietig gemaakt.
0: Ja, okay.
2: Want je kan niet tegen, je kan dat niet doen. Je kan niet vanuit een contract naar een wet schrijven.
3: Ja.
2: Begrijp je? Dus je hebt restproducten van rangorde, toch?
3: Ja.
2: Een contract, en dan heb je, daarboven heb je misschien een stukje regelgeving, en dan uiteindelijk kom je bij wetten, en dan de grondwet. Dus als er een wet is die zegt, je moet een milieueffectenanalyse doen,
3: ja,
2: dan kan een willekeurige minister niet gewoon zeggen, het hoeft niet. Zo werkt de wet niet.
0: Nee.
2: De wet is duidelijk, ik heb het medegeschreven.
0: Ja.
2: Weet je, en ik heb er jaren aan gewerkt om die wet aangenomen te krijgen, de milieuramwet. Dus ik ken hem heel erg goed.
1: Oké, maar wat kan Braganza dan hier wat aan doen als een minister zijn werk niet doet? Want je sluit een deal met die minister van LVV, dus je denkt, het klopt. Neem ik aan.
2: Wat bedoel je?
1: Wat kan Braganza hieraan doen als jij een overeenkomst sluit met de minister van toen van LVV, of je sluit een overeenkomst en die had niet gesloten moeten worden, maar daar is de regering voor verantwoordelijk, toch?
2: Nee, je moet je due diligence doen als investeerder. Als jij een land ingaat, moet jij jouw political, economic, legal, technical analysis maken. Je moet weten hoe het werkt. Als jij een bona fide investeerder bent, ja, van een grote landbouwconcern, dan heb je een team van advocaten die dat ding voor je gaat checken.
3: Ja.
2: Als je een bona fide bedrijf bent, dan doe je je due diligence. En dan zou je zien dat, hey, hier schrijft die minister dat wel in die clausule, maar hoe verenigen we dat met de wetstekst die we weten hier in het parlement is? Want het is allemaal digitaal beschikbaar.
0: Okay.
2: Dus de beste mensen moeten de tijd nemen om zich erin te verdiepen.
0: Dus het is,
2: allemaal...
0: het is een verantwoordelijkheid waarop dat Braganza in dit geval is aan te spreken, dat ze dat dus niet hebben gedaan.
2: Ja, dan heb je hun due diligence niet goed gedaan.
0: Okay.
2: Toch?
0: Ja.
2: Je moet je due diligence doen. Als jij afspraken gaat maken, maar ik wil wel even voor de duidelijkheid, Braganza is iets anders. Hè? Maar bedoel, voor dit geval waar ik het over had, ging over Roy Kong Yong Fook.
0: Ah, oké.
2: Er zijn een heleboel locaties waar allerlei grondschandalen spelen. Dus dat is even, het is een andere situatie.
0: Het is een andere situatie. Oké, goed dat je dat nog even aangeeft.
2: Roy Kong Yong Fook, die heeft een deal gemaakt met Seudin. En daarin staat die clausule. Weet je, die heeft geen poot om op te staan. Klaar, dat hoort op. Braganza is een ander verhaal.
0: Oké.
2: En ik heb die overeenkomst met AVV nooit onder ogen gekregen. Maar ik kan het zo op geen enkele manier kunnen indenken dat ze schadeclaims zouden kunnen invoeren. Ik zou echt niet weten waarvoor. Die mensen hebben de wet gewoon geschonden.
0: Ja.
2: En dan ben je klaar.
0: Dus nu
2: een vreemdeling in het land. Je schept de wet. Je eruit.
0: Dus nu wordt er eigenlijk een beetje geschermd met van alles en halve waarheden, als ik het zo van je mag begrijpen.
2: Ja, ze roepen maar wat. Echt waar. Die zal die stukken zijn online. Eerst vonden ze, ze hebben geen geld gekregen.
0: Ja.
2: Ik heb die MOU al maanden geleden gepubliceerd en ik heb het een paar dagen geleden weer doorgestuurd naar Stadnieuws. Waarin duidelijk staat dat er betaald is aan het soeverein. 250.000 zou betaald en er zou nog 1,4 miljoen komen. Het staat zwart op wit. Ik weet niet wat mensen het over hebben.
0: Maar
2: luisteren ze naar deze mensen.
0: Maar John, je zegt...
2: Het is glas gaat liegen.
0: Ja, maar John, je zegt dat de president is geduldig. Anderen zeggen van, ze is bang om te acteren.
2: Nou, ik ken het niet als een bange vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ik zit niet op haar plek, dus ik kan niet inschatten hoe bepaalde risico's op een goede manier te mitigeren. Met betrekking tot de coalitie in stand houden en dat soort dingen. Dus ik heb niet alle informatie.
0: Ja.
2: Om te weten waarom ze nog niet verder heeft opgetreden. Maar ik heb haar de opdracht horen geven. Dus nu moet de minister het uitvoeren. En waarom de minister het nog niet heeft uitgevoerd, daar kan ik weinig over zeggen. Maar die moet het gaan uitvoeren. En als het blijft niet gebeuren, zal ik het natuurlijk ook weer blijven antameren bij de president.
0: En de minister is van welke partij?
2: Sorry?
0: De minister is van welke partij?
2: Sorry, voor welke minister heb je het nu specifiek?
0: De minister onder wie dit hele gebeuren valt. Onder welke minister valt het? En aan welke partij is die minister verbonden?
2: Heb je het over grond?
0: Grond, ja.
2: Grond, dat zit bij de Partij Luhur.
0: Partij Luhur, oké. Okay.
2: Ja, GBB.
0: Ja.
2: Ja, grondbeleid en bosbeheer. Dus maar het is een combinatie tussen hun en LVV, toch?
0: Ja, ja, ja. En LVV is bij van wie?
2: NDP.
0: NDP, oké. Okay.
2: Ja.
0: En dat is ook een duidelijke. Die partijpolitieke verhoudingen, hè, die spelen er ook een hele belangrijke rol in.
2: Ja, ze zijn scherp.
0: Luister ik een beetje, hoor ik een beetje door je woorden heen.
2: Ja, ze zijn zeker scherp. Kijk, er is veel op het spel, toch?
0: Ja.
2: De regering die nu aan zit, gaat straks miljarden krijgen. De stakes are high. Weet je? De stakes are high. Dus, ja. Waarom bepaalde dingen niet in een bepaalde tempo gebeuren, dat weet ik niet. Maar ik heb wel vertrouwen in dat het gaat gebeuren.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik ga er bovenop blijven zitten. Toch? Zoals dat het gebeurd is, ga ik bezig blijven. Dus, en daarbinnen zal ik dan ook al mijn mogelijkheden inzetten. En ik zal natuurlijk ook de president daarover spreken.
1: Oké. Okay. En wat we hier nu veel in het nieuws hebben, is wat betreft de vissterfte. Ik dacht in de Saramakka-rivier.
2: Ja.
1: Zou je wat meer daarover kunnen vertellen? Daarover?
2: Ja, dat is ook echt een heel, heel vreselijke gebeurtenis. Het is een van onze grootste milieurampen ooit, denk ik. Althans, die we geregistreerd hebben. Sommigen zeggen dat er onder Suralco en zo ook heel veel dingen zijn gebeurd.
0: Ja.
2: Maar in dit tijdsperk, om het zo te zeggen, is volgens mij de grootste. Of een van de grootste milieurampen. We hebben het over tientallen dorpen, hè, die gewoon geen toegang meer hebben tot schoon water. Dat is gewoon vreselijk.
0: Ja.
2: En dat zodat een paar mensen goed kunnen doen.
0: Is daar ook de berichten die ons bereiken, dat er natuurlijk mensen die in de DNA zitten en betrokken zijn bij partijen, ook grote belangen daar hebben. En dan verdwijnt er ook nog een grote hoeveelheid kwik vanuit een politiebureau, heb ik me laten vertellen. Dat is not a good look, om het zomaar even te zeggen.
2: Nee, lijkt me zeker niet. Absoluut is dat geen good look. Nee, toch? Maar welke parlementariërs dan zouden gelinkt zijn met die concessie?
0: Nou ja, we horen hier, maar nogmaals, het zijn geruchten, hè? Dus ik probeer ze een beetje te verifiëren bij jou. We horen aan de zijde van de ABO, Brunswijk heeft natuurlijk meerdere goudconcessies, gaat het verhaal op. En de reden waarom er eigenlijk niet nooit echt koppen rollen, om het zo maar even te zeggen, heeft voornamelijk te maken met het feit dat er zoveel politieke connecties zijn. Althans, dat zegt de Moffo Coranti, maar de Moffo Coranti is groot in Suriname. En nu we jou hier aan de lijn hebben, een man die dicht bij het vuur zit, dan kan ik het niet nalaten om die vraag te stellen.
2: Ja, en wat is die vraag specifiek?
0: Maar is het nu dat het... want het heeft een tijd geduurd voordat er een verbod zou komen. Er werd een onderzoek ingesteld. Maar tot op heden is, tot zover mijn kennis reikt, is er niet heel veel nog uitgekomen.
2: Kijk, ik ben van mening en ik ben van een andere gedachtenstroming dan de huidige regering op het gebied van milieubeheer. Ik geloof niet dat milieubeheer in een ministerie kan thuishoren wanneer je te maken hebt met dusdanig scherpe partijpolitieke scheidslijnen tussen ministeries.
0: Ja.
2: Ja, als je een één team bent, dan zou het misschien kunnen. Maar dat is het niet. Dus dat betekent, je moet niet een milieuministerie hebben. Milieu moet op het niveau van de executive zijn. De president wijst de directeur aan en ontslaat. Punt. Niemand anders. Alleen de hoogste. Dan krijg je onpartijdigheid.
0: Ja.
2: Maar nu is de Nationale Milieuautoriteit valt onder een minister.
0: Ja. En de minister behoort tot een partij.
2: Dat is politiek, toch?
0: Ja, ja, ik hoor je.
2: Dus heb je dus nu een gepolitiseerd milieuvraagstuk. Ik weet nog, op een gegeven moment werd er een speech gegeven. Ik weet het niet hoor. Ik vond het best wel moeilijk om aan te horen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar het is natuurlijk ook moeilijk. Ik weet niet waarom ze het zo hebben gedaan. Want als je zegt, het is net als wat Gordon net vertelde over bijvoorbeeld de ABO. Als je die de ministerie van hulpbronnen geeft, ja, dat wordt natuurlijk lastig.
2: Ja,
1: om dan onafhankelijk te zijn.
2: Heel erg in de verte. Sorry, kan je herhalen?
0: Vito haalde even aan dat hij zei van dat het dat ministeries behoren tot partijen zoals bijvoorbeeld de ABOP, ja. En men ziet het dan als zijn ministerie. Ja, 100%. Alleenheersers. Dus dat bemoeilijkt de zaak natuurlijk heel erg. En je gaf al een beetje aan van de coalitie kan op scherp komen te staan, want ze zitten natuurlijk met z'n allen in die coalitie om die meerderheid te hebben. Dus je bent eigenlijk vast.
2: Om een coalitie met 7 partijen te hebben is niet makkelijk.
0: Ja, dat is niet makkelijk. Nee, okay.
2: Dat is echt niet makkelijk. En weet je, er is zoveel urgentie dat om zaken nu in het gareel te houden. Want als we straks, laten we zeggen, we gaan beginnen met die oliepompen.
0: Ja.
2: Urgentie dat om zaken nu in het gareel te houden. Want als we straks, laten we zeggen, we gaan beginnen met die oliepompen.
0: Ja.
2: En we hebben geen goed discipline.

0: ingesteld. Dus die, daar ben ik dan mee in gesprek om mijn bijdrage te leveren daarin. Maar ik geloof dat het sowieso gaat veranderen. Ja. Ik denk dat nogmaals, heel veel mensen gaan heel veel geld verdienen.
1: Ja.
0: Het belangrijkste gaat zijn dat we de rest van de bevolking niet kwijtraken. Toch? Niet alleen de mensen die kunnen meedoen met oil en gas moeten straks nog een boterham kunnen hebben.
1: Dat is een duidelijk punt.
0: En die prijzen die gaan gewoon sky high. Weet je, die prijzen zijn sky high nu al.
1: Ja.
0: Weet je, dus het gaat alleen maar erger worden. Dus hou mijn hart een beetje vast. Want we zitten daar zo lang te dralen. Weet je, mijn vriend Rudolf Elias heeft al jaren geleden gezegd, we moeten een roadmap maken. Zodat we weten wat we willen met dat geld. En nu is het geld al bijna hier, hebben we nog steeds geen roadmap. We hebben nog steeds geen duidelijk beeld. Nog steeds niet eens goed opgestart, dat proces.
2: En behalve wat betreft het geld en de opbrengst, wat is jouw visie? Wat denk jij dat er qua milieuschade of zou kunnen gebeuren, of de gevaren die zou kunnen gebeuren? Want we zien wel eens in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Nigeria, wat het allemaal zou kunnen gebeuren natuurlijk.
0: Ja, kijk, dus daarom is het zo belangrijk dat we onze verzekeringsstructuur goed hebben, hè? Dat totaal zelfverzekerd is voor oil spills en niet dat wij de rekening betalen.
1: Ja.
0: Dus dat is een belangrijk punt van onderhandeling geweest, volgens mij. Om ervoor te zorgen dat je dat op die manier neerzet.
1: Maar is het ook onderhandeld en is daar dus ook een solide overeenkomst? Ligt daaraan ten grondslag?
0: Ja. Zoals ik dat kan inschatten en het is aan mij uitgelegd. Ik ben zelf geen jurist. Ik ga niet het contract zelf proberen te analyseren. Maar zoals het aan mij is uitgelegd, hoe de clausules in elkaar steken, is het een heel, heel goed contract.
1: Ben je optimistisch?
0: Oh, jawel. Jawel, ik ben optimistisch. Ja. Ik klink negatief nog.
1: Nee. We stellen. Kijk, weet je, wij zitten hier in Nederland en we lezen de krant. We horen van familie. De Moffelkrant, ik zei het al, die draait altijd op volle toeren. En we deinzen er niet voor terug om wat je toe te voegen. En dus voor de mensen die ver af zitten hier in Nederland, zoals Vito en ik, is het soms heel erg moeilijk in te schatten.
0: Oké, no problem.
1: En nu hebben we iemand uit Suriname die hier is. Iemand die er ook nog verstand van zaken heeft. Dus dan zijn we erg benieuwd. En natuurlijk hopen we dat je zegt, ik ben uitermate optimistisch, want ik zie een mooie toekomst voor Suriname. Maar ik maak me toch een beetje zorgen naar je verhaal.
0: Ik baan elke dag zorgen. Het is keihard werken om dingen proberen voor elkaar te krijgen daar, echt. Het is zo lage productiviteit, je moet echt zoveel. Ik heb hier ook ondernemingen gehad,
1: ja.
0: Daar is het vele malen moeilijker, geloof me. Hier is het zo makkelijk om een bedrijf te hebben, jongen, en op te starten, dat soort dingen. Suriname, het is vreselijk moeilijk. Het is echt ontzettend. En dat rent dat ondernemerschap ook, hè.
1: Ja.
0: Het
1: blijft een heel moeilijk in. Maar het is dus vooral een politieke issue. En er is gebrek aan politieke wil ook op sommige momenten, toch?
0: Ja. Nogmaals, wat ik heb gezien. Ik heb de president opdracht horen geven. En ik zie dat bepaalde dingen nog steeds niet gebeuren. Ik zal het blijven antemeren waarom het nog niet gebeurd is, wanneer het gebeurd is. Want dat grond moet terug naar GBB. Die grond, die 500.000 hectare, moet terug naar GBB. Klaar.
1: Dat is een helder verhaal. Als jij het voor het zeggen zou hebben, hoe zou je omgaan met die olieinkomsten?
0: Nou, ik denk dat...
1: Een grote vraag, ik weet het, hè?
0: Standaard antwoord is natuurlijk Sovereign Wealth Fund. Absoluut moet dat.
1: Ja.
0: Maar veel belangrijker is dat je eerst je roadmap moet hebben. Je moet weten wat je wil als samenleving. Waar wil je naartoe en hoe snel? Toch? Want als je zegt, je wil over 5 jaar een nieuwe stad hebben, dan ga je 1 miljoen mensen moeten importeren.
1: Ja.
0: Toch? Dus je moet je verwachtingen ook doen gebaseerd op je bevolkingscapaciteit en dat soort dingen. Ja, toch? Anders krijg je allerlei gekke projecten. Dus je moet een goede roadmap hebben, waar je duidelijk maakt van dat ga je investeren en dan weten we waar we naartoe gaan. Dan heb je je Sovereign Wealth Fund. En ik ben een grote gelover in, laten we zeggen, een soort citizen account. Dat is een concept volgens mij van de Emiraten. Waar ze elke burger een bepaald bedrag geven. Omdat ze weten dat ze in een oliestaat wonen. Waar de prijzen heel hoog liggen.
1: Ja.
0: Dus daar krijgt iedereen een bepaald bedrag. Zodat ze in ieder geval een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Nou, ik denk dat iets als dat, een soort universal basic income. Maar dan gekoppeld aan bepaalde verantwoordelijkheden. Hè, dat je wel moet blijven werken en zo. Maar dat je dan altijd een bepaald bedrag krijgt.

0: dat iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Gewoon elke Surinamer. Elke maand klaar.
1: Ja.
0: En daarmee doe je het. En dan heb je al die andere subsidieprogramma's heb je niet meer nodig. Want daar zit vreselijk veel verlies in.
1: Ja.
0: Al die sociale programma's.
1: Die ook,
0: veel verspilling.
1: Maar die ook politieke instrumenten zijn geworden in de loop der tijd natuurlijk. Hè? Die sociale programma's.
0: Ja.
1: Maar John, je hebt het over de Emiraten. Aan de andere kant heeft de Emiraten ook een enorme populatie van niet-Emiraten die het werk aan het doen zijn. Hè, onder erbarmelijke omstandigheden.
0: Ja. En ik zou je zeggen, afhankelijk van wat wij hier willen gaan doen. Dat ook veel buitenlanders zijn die gaan bouwen hier.
1: Ja.
0: We zijn niet met genoeg mensen.
1: Loopt Suriname het risico overspoeld te worden?
0: Absoluut, als we het hier moeten een heel. Daarom hoor je af en toe mensen praten over immigratiepolitiek. Dat is echt belangrijk voor ons. We moeten, straks is er dan bonanza daar, van die olie.
1: Ja.
0: Dan komen alle figuren op je af. Je moet op gaan letten nu. Weet je?
1: En zie jij kansen voor de Surinamers in Nederland?
0: Om wat te doen?
1: Om terug te gaan, nu als de bonanza gaat starten.
0: Oh, boy. Dus ik zou je zeggen, ik ben in 2008 teruggegaan naar huis.
1: Ja.
0: Maar als ik nu hier woonde, zou ik absoluut naar Suriname gaan.
1: Oh ja?
0: Noah oorlog naar de, Noah Trobby naar de. We hebben wel vervelende dingen met de politici af en toe.
1: Ja.
0: Maar alibi drap is jullie, bro.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Je hebt je Sula, je hebt je Kreek, je hebt je mooi bos, je hebt je lekker eten. Weet je, at the end of the day is Suriname een vreselijk gezegend land. En ik denk dat we dat allemaal echt goed moeten beseffen. Echt. We zijn echt gezegend.
1: Boeien.
0: Water, ja. Voeding, weet je, voedzame grond. Je hebt een hele kleine bevolking. Hé, hey, maar het goed is Suriname hoor. Als je kijkt naar quality of life.
1: John, je laat Vito rennen. Ja? Je laat Vito rennen. Hij is een koffer al aan het pakken hier in die hoek van de studio, zie ik hier.
0: Kijk, het is niet zo luxe als hier met alles elektronisch en wat dan ook. Maar het is ook gewoon rustiger.
1: Ja.
0: Dus ik ben nu al een paar weken in Europa met tijd. Dat ik niet meer.
1: Maar dat is ook goed om te horen van iemand die er woont en die op verschillende niveaus het ervaart. Kijk, ik heb je leren kennen als ondernemer. Toen, we mogen geen namen noemen hier op deze zender, toen had het nog iets met t-shirts te maken in een ver verleden. Maar je bent ook een serial entrepreneur, maar je bent ook nog bezig met een nieuwe start-up, heb ik begrepen.
0: Oh ja, klopt ja. Klopt, ja. Dus wat is gebeurd is dat ik ben eigenlijk met het leven begonnen. Dat we zeggen, natuurbescherming of klimaatverandering, hoe je het wil noemen. In 2011. Ik deed een opdracht voor de overheid.
1: Ja.
0: Om vast te stellen wat natuurbescherming het land had opgeleverd. En om dat te kunnen begrijpen moest ik gaan studeren over klimaatverandering en biodiversiteit.
1: Ja.
0: En toen kwam ik dus erachter wat er gaande was in Suriname. Dat we Paramaribo kunnen afschrijven, al de dingen die op ons afkomen. En ik was net vader van mijn tweede kind. En de vraag was, wat ga ik tegen mijn kinderen zeggen over 20 jaar? Wanneer zij me vragen, papa, wat deed jij toen jouw generatie de wereld verbrandde?
1: Hmm.
0: En ik zei toen, nou, ik ga in ieder geval een steentje bijdragen. En sindsdien ben ik dus op dit traject gekomen van natuurbescherming en zo. Ik ben 9,5 jaar lang directeur geweest van Conservation International.
1: Ja.
0: Ik was ook adviseur aan de Boutussen voor een paar jaar voor klimaat. En toen ik in 2022 besloot om, laten we zeggen, uit het NGO-leven te stappen, hè, een non-profit, waar ik dus 9,5 jaar was, heb ik gezegd, ik ga het doen om een nieuw bedrijf te starten. Waaruit blijkt dat de bio-economie werkt.
1: Ja.
0: Dat ik je kan laten zien dat je meer kan verdienen met levend bestaand bos dan met dood bos. En dat bedrijf, dat heb ik nu opgestart. Het heet Biotara. Het is binnenkort op een programma Bouwen aan de Toekomst.
1: Okay.
0: Op 26 en 27 september. SBS 6 of zo, ik weet niet precies, maar het bouwen aan de toekomst, als je het opzoekt. Dan wordt alles over dat bedrijf daar verteld.
1: Oké, maar even in een nutshell wat het bedrijf doet, want je maakt ons nieuwsgierig. Je weet wel die cliffhanger goed te geven, maar geef ons een beetje voor als we niet kunnen de 26e.
0: Ja, oké. Okay. Wat we doen is we leveren natuurlijke ingrediënten aan de cosmetische industrie.
1: Oké. Okay.
0: En we doen dat op zo'n manier dat de oogstprocessen regeneratief zijn.
1: Ja.
0: En dat de mensen met wie wij samenwerken daarop echt op vooruit gaan. Dat ze het echt, weet je, echt goed verdienen. En dat doen we. En wat we dus doen is, we werken met die gemeenschappen in Brazilië.
1: Ja.
0: Op dit moment voornamelijk.
1: Ja.
0: En die tekenen dan een natuurbeschermingsovereenkomst met mij. Of met mijn bedrijf. En in ruil daarvoor, dan gaat dat mijn bedrijf klanten zoeken voor jou. En dan ga ik proberen klanten voor je te zoeken. En dat model werkt heel goed.
1: Maar maakt het je product niet duurder?
0: Nee, juist niet. Maar, kijk, weet je, als je nu kijkt naar cosmetica, heb je soms 20, 30, 40 ingrediënten in dat ding.
1: Dat is waar. Dat is
0: omdat ze allerlei dingen willen nabootsen die de natuur al heeft.
1: Ja.
0: Dus terwijl als je natuurlijke ingrediënten gebruikt, heb je veel minder nodig.
1: Hmm.
0: Een goede olie, weet je. Je hebt helemaal niet allerlei gekke crempjes en zo nodig. Maar oké, weet je, ieder zijn eigen ding natuurlijk. Maar de cosmetica kan dus veel simpeler.
1: Oké. En
0: dus hoeft het dus niet per se duurder te worden, maar kwaliteit heeft een prijs natuurlijk, toch?
1: Kijk, uiteraard.
0: Als we zeggen dat het al die tijd gif was dat we gebruikten, maar het was goedkoop.
1: Ja.
0: Moeten we dan door blijven gif gebruiken?
1: Nee, dat is een beetje het dilemma natuurlijk altijd. De welvaart mag niks kosten, toch? Want we zijn daar een beetje aan gewend geraakt. Denk aan onze plofkip en alles om ons heen. Maar dat gezond eten, gezond leven ook een prijs heeft. En is de mens daartoe bereid te betalen? Dat is een soort interessant dilemma volgens mij, waar we ook hier in Nederland mee te maken gaan krijgen.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen.
1: En in Suriname ook helemaal. Maar het klinkt in ieder geval heel interessant. Ik moet nog even nog iets moois zeggen. Ik weet niet als je het nog weet. Maar jaren geleden ben je een keer hier in Nederland geweest. En hebben we een gesprek gehad over elektrische auto's.
0: Ja.
1: En toen heb je me een merk laten zien. Het heette Geely. Volgens mij ben je daar ook toen geweest. Ik weet het niet helemaal meer zeker.
0: Klopt,
1: en ja. Ik vertelde je net aan Vito, we zitten nu anno 2026 en het behoort tot een van de grootste auto-exporteurs ter wereld. Dus die ben ik niet vergeten trouwens. Dus dat,
0: Leuk, maar ik zei wat verklappen.
1: Ja.
0: We gaan een nieuw all-electric taxibedrijf starten.
1: Oké. Okay. Ja.
0: De eerste volledig elektrische vloot. Ja, 15 november gaan we lanceren.
1: 15 november, dat is op de verjaardag van mijn dochter, dus dat moet helemaal goed uitkomen.
0: Yes.
1: Maar even snel, hè, want dat vragen mensen zich af, want we horen over dat loadshedding en gebrek aan stroom. Het opladen van die elektrische auto's, hoe doen we dat in Suriname?
0: Ik doe het gewoon thuis bij mij. Kijk, het verschil is, je gaat niet eventjes naar Frankrijk rijden, toch? Dat heb je hier wel.
1: Ja?
0: Dus dan kan je niet zo ver rijden. Waar ga je naartoe? Er is niet zoveel weg.
1: Dus je blijft in principe binnen de stad. Maar is dat een zonnecel?
0: De auto kan 600 kilometer op een charge.
1: Jongen.
0: Kan 600 kilometer op een charge. Hé, dan ben je een tijdje bezig hoor.
1: John, ik ga je onderbreken, want we gaan naar de reclame toe. Zie je, time flies when you're having fun. Ik dank je hartelijk, John Goedschalk. Bedankt voor de informatie. En kom de volgende keer gezellig langs als je weer in Nederland bent.
0: Ja?
1: Oké, dankjewel hoor. Oké, bye. En dat was John Goedschalk die ons heeft voorzien van informatie. Bedankt voor het luisteren naar ons. Maar blijft u luisteren naar onze zeer gewaardeerde collega die hier zit. Bye bye en zwaai. En tot volgende week, dames en heren.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang. Minister Van den Brink zegt alles te doen om dat voor elkaar te krijgen, maar kan het niet garanderen. Hij is afhankelijk van gemeenten. Wel gaat hij aan de slag met één advies van de OVV. Hij gaat de meest onveilige plekken voor asielkinderen in kaart brengen en zorgen dat die situaties worden opgelost. Het gaat om opvang in onder andere containerwoningen en sporthallen waar geen privacy is, veel ruzie en kinderen vaak naar andere plekken moeten verhuizen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maart Radio en De Newdraver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zo.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond luisteraars, het is weer maandagavond. Dat wil zeggen dat we up richting reggae gaan hier bij Radio Maart. Royal Voices voor u. En ja, uw gastvrouw Marijke Marie, die zit er weer. En we gaan er een hele mooie avond van maken. Blessings to you all. Rafael Mystical in Apari. Nadia Gemerts. Ook de groeten van mij hier vanuit de studio. En ik hoop je gauw weer te zien of te horen. En verder, u kent ons programma-schema. We hebben een start-up. En daarna hebben we dan de oplifting. Open eye. En dan gaan we over naar Ganja Time. Hebben we de reclameboodschappen voor deel 2. En dan is het Time for Love. En dan gaan we afbouwen met Cool Down the Page. Dat want dat we bouwen af richting slapen. Maar ja, we gaan het starten. Het is een hele mooie avond. En we gaan het gewoon lekker doen. Niks anders dan Musica Maestro.

say, it's a worldwide thing.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. Op onder andere de vliegvelden JFK, Philadelphia en Newark lag het vliegverkeer enige tijd stil. Elders waren er beperkingen om te landen of op te stijgen. Honderden vliegtuigen vertrekken later of moeten uitwijken. De storing heeft invloed op het radarsysteem en een reserveverbinding is kapot omdat bouwvakkers per ongeluk een kabel hebben beschadigd. De aanvallen van de Verenigde Staten op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. Sinds een jaar heeft Amerika zeker 68 boten beschoten omdat ze gebruikt zouden worden voor drugsmokkel. Minstens 223 mensen werden gedood. De VS zegt dat het om zelfverdediging gaat, maar dat klopt volgens de rapporteur niet omdat het land niet is aangevallen. Hij zegt dat het om moord gaat. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: FreeSLM.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Jawel, luisteraars, u heeft geluisterd in Time for Love naar Droop Lion, Elena, Glenn Washington, Creators, Aaron Silk, Bongo Kasha en natuurlijk niet te vergeten Giants Bass. Only One Kiss. Nou, we komen op het, ja, nou naar het punt van afbreken. And then we're gonna call Mr. Gregory Eikes, Isaac, to tell you. Because you're gonna cool down the pace. Right here at Radio Mart, Royal Voices. Because we have to stop the train.

Ja, en met Gregory Isaac ga ik alvast groeten. We komen bijna aan het eind van het programma. Zoals u weet, Tide Anne Osso Mana Rocco. Maar goed, het was mij weer een genoegen om hier te zijn vanavond. Ik doe het met alle plezier. En ja, ik heb het weer leuk gehad. Ik hoop dat u ook genoten hebt. En genoten hebt van, ja, van deze playlist. En ik zal zeggen tot volgende week maandag. Ja, bless. Nanga nefu gado. Dus enige zin zou Abif doen af tamblo. Gewoon lekker ademen. We gaan, ja, voor volgende week probeer ik weer een heel mooi, nou ja, probeer, zet ik weer een heel mooi programma voor u op. Zoals ik het zeg, we starten klein en dan gaan we naar groot en dan stoppen we met Mr. Gregory Isaac. We got to cool down the pace because you got to blow your brain voor een goede nachtrust. Nou, bij deze alvast, ja, de heer danken voor de dag vandaag dat we toch nog bijna 12 uur zien. Dat ade op Sa'unu, dus we gonna thank Lord for that. Thank you, Lord. En dan gaan we verder met, gaan we kijken wie vanavond gaat afsluiten. Wordt het nou The Messenger? Wordt het nou Don Carlos? Ik ga zo meteen een keuze maken. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt. En tot volgende week. Bye bye. Swai swai. Te weten, het makkana ya bingi next netak moro. Dus bye bye. Swai swai.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarmee komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker.
6: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
7: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.